0: afbeeldingen, muziek en video's genereren in de stijl van menselijke kunstenaars. De makers van die echte kunst krijgen er geen vergoeding voor. Een deel van de kunstenaars ziet AI als concurrentie en verwacht er minder werk door te krijgen. Op het WK voetbal heeft Canada als eerste de 8e finales bereikt. Het gastland wist door een late goal met 1-0 te winnen van Zuid-Afrika. Pas in de 92e minuut werd er gescoord. In de volgende ronde speelt Canada tegen de winnaar van de wedstrijd tussen het Nederlands elftal en Marokko. Die wedstrijd wordt morgen nacht om 3 uur gespeeld. Het weer, lokaal nog een bui, maar op de meeste plaatsen blijft het droog. Het koelt af tot een graad of 18. Overdag veel zon, maar ook wolkenvelden. En met een matige noordwestenwind wordt het 22 tot 27 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Radio Oost. De nacht bij Oost.

0: Radio Oost. Thuis in Overijssel.
1: Irma de Vries met het NOS-journaal. De VS en Iran hebben afgesproken om de aanvallen op elkaar voorlopig te staken. Dat meldt Amerikaanse nieuwsite Axios, die met een hoge Amerikaanse functionaris heeft gesproken. Ook moeten schepen weer vrij door de straat van Hormuz kunnen varen. Iran heeft nog niet gereageerd op het nieuws. Bijna 2 weken geleden spraken de VS en Iran af elkaar niet meer aan te vallen, maar de afgelopen dagen gebeurde dat toch. Komende dinsdag praten beide landen waarschijnlijk verder in Qatar. In de Maas bij Elslo is afgelopen avond iemand verdronken. Een man van 25 uit België ging volgens de VRT met vrienden zwemmen in de Maas, vlakbij de grens met België. De man verdween onder water en kwam niet meer boven. Duikers van de brandweer hebben hem gevonden, maar de hulp mocht niet meer baten. Ook op het strand van Texel is een lichaam gevonden. De politie kan nog niet zeggen of het lichaam is aangespoeld of dat de persoon op het strand is gestorven. In Duitsland zijn sinds vrijdag zeker 15 mensen omgekomen tijdens het zwemmen. Het jongste slachtoffer was een kind van 8. En net als Nederland had Duitsland de afgelopen dagen te maken met een hittegolf. Op sommige plekken werd het voor de 3e dag op rij meer dan 40 graden. En bij de grens met Polen werd een recordtemperatuur van 41,7 graden gemeten. En daardoor ontstonden ook problemen op het Duitse spoor en werden evenementen afgelast. En kunstenaars moeten worden gecompenseerd wanneer bedrijven hun werk gebruiken om AI-modellen te trainen. Dat stelt de Raad voor Cultuur in een advies dat vandaag verschijnt. AI kan afbeeldingen, muziek en video's maken in de stijl van kunstenaars, maar de oorspronkelijke makers ontvangen daar nu geen vergoeding voor. Het weer, lokaal nog een bui, maar op de meeste plaatsen blijft het droog. Het koelt af tot een graad of 18. Overdag veel zon, maar ook wolkenvelden. En met een matige noordwestenwind wordt het 22 tot 27 graden. Dit was het NOS-journaal.
0: Radio Oost.

0: Radio Oost. Thuis in Overijssel.
1: Irma de Vries met het NOS-journaal. In de Maas bij Elslo is afgelopen avond iemand verdronken. Een man van 25 uit België ging volgens de VRT met vrienden zwemmen. Hij verdween onder water en kwam niet meer boven. Duikers van de brandweer hebben hem gevonden, maar de hulp mocht niet meer baten. Ook op het strand van Texel is een lichaam gevonden. De politie kan nog niet zeggen of het lichaam is aangespoeld of dat de persoon op het strand is gestorven. De VS en Iran hebben afgesproken om de aanvallen op elkaar voorlopig te staken. Dat meldt de Amerikaanse nieuwsite Axios, die een hoge Amerikaanse functionaris heeft gesproken. En ook moeten schepen weer vrij door de straat van Hormuz kunnen varen. Iran heeft nog niet gereageerd op het nieuws. Bijna twee weken geleden spraken de VS en Iran af elkaar niet meer aan te vallen, maar de afgelopen dagen gebeurde dat toch. Komende dinsdag praten beide landen waarschijnlijk verder in Qatar. Kunstenaars moeten worden gecompenseerd wanneer bedrijven hun werk gebruiken om AI-modellen te trainen. Dat stelt de Raad voor Cultuur in een advies dat vandaag verschijnt. AI kan afbeeldingen, muziek en video's maken in de stijl van kunstenaars, maar de oorspronkelijke makers ontvangen daar nu geen vergoeding voor. En in België is een museum vandaag gratis toegankelijk omdat een bijzondere plant in bloei staat. Het gaat om de zeldzame reuzenaronskelk, ook bekend als de penisplant. Die bloeit gemiddeld 1 keer in de 10 jaar. De plant is vooral bekend omdat hij naar rottend vlees ruikt, bedoeld om vliegen te lokken. Het museum van de Universiteit in Gent verwacht een flinke toestroom van nieuwsgierige mensen, en daarom is het museum langer open dan normaal en gratis toegankelijk. Het weer, lokaal nog een bui, maar op de meeste plaatsen blijft het droog. Het koelt af tot een graad of 18. Overdag veel zon, maar ook wolkenvelden. En met een matige noordwestenwind wordt het 22 tot 27 graden. Dit was het NOS-journaal.
0: Radio Oost.

0: Radio Oost. Thuis in Overijssel.
1: Irma de Vries met het NOS-journaal. De Verenigde Staten en Iran staken de vergeldingsacties over en weer. Dat heeft een Amerikaanse functionaris gezegd tegen nieuwssite Axios. Ook mogen schepen zich weer vrij verplaatsen. Ondertussen gaan de gesprekken over een staakt het vuren door. Komende dinsdag praten de landen waarschijnlijk verder in Qatar. In de Maas bij Elslo is gisteravond iemand verdronken. Een man van 25 uit België was aan het zwemmen met vrienden toen hij niet meer boven water kwam. Duikers hebben hem gevonden, maar de hulp mocht niet meer baten. Kunstenaars moeten worden gecompenseerd wanneer bedrijven hun werk gebruiken om AI-modellen te trainen. Dat stelt de Raad voor Cultuur in een advies dat vandaag verschijnt. AI kan afbeeldingen, muziek en video's maken in de stijl van kunstenaars, maar de oorspronkelijke makers ontvangen daar nu geen vergoeding voor. Pakistan heeft opnieuw doelen in Afghanistan aangevallen. Volgens de Pakistanse regering gaat het om aanvallen in het grensgebied, waarbij onder meer schuilplaatsen en uitvalsbases van de Pakistanse Taliban zijn aangevallen. Daarbij zouden enkele tientallen militanten zijn gedood. Volgens een woordvoerder van de Taliban in Afghanistan zijn er ook vrouwen en kinderen omgekomen. Pakistan zegt dat de aanvallen een vergelding zijn voor een recente terreuraanslag in het land. In het grensgebied van beide landen zijn de laatste maanden geregeld aanvallen, waarbij inmiddels al honderden mensen om het leven zijn gekomen. Als het Nederlands elftal de wedstrijd tegen Marokko wint, is Canada de volgende tegenstander. Die ploeg versloeg Zuid-Afrika met 1-0 door een goal in de blessuretijd. Canada is het eerste land dat zich verzekert van een plek bij de laatste 16 op het WK voetbal. En het weer, lokaal nog een bui, maar op de meeste plaatsen blijft het droog. Het koelt af tot een graad of 18. Overdag veel zon, maar ook wolkenvelden. En met een matige noordwestenwind wordt het 22 tot 27 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Oost.

0: De nacht bij Oost. Radio
1: Oost. Ik sta waar naar mijn glas en zo voorkom ik

0: Radio Oost. Thuis in Overijssel.
1: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Het kabinet wil psychische mishandeling en dwingende controle strafbaar maken. Die zaken moeten in de wet worden opgenomen om huiselijk geweld te voorkomen of daders sneller te vervolgen. Ook moet het femicide voorkomen. Voor slachtoffers is de drempel om aangifte te doen vaak hoog. Daardoor is juridisch ook weinig mogelijk. Met de nieuwe wet kan het Openbaar Ministerie ook op eigen initiatief mensen aanhouden. Voor bijvoorbeeld stalking of psychische mishandeling. Als de wet wordt aangenomen, kunnen daders ook zwaardere straffen krijgen. Rusland kampt met grote brandstoftekorten door de voortdurende Oekraïnse aanvallen op olieraffinaderijen. In bijna alle regio's gelden er limieten op de hoeveelheid brandstof die mensen mogen kopen. President Poetin hield daarom gisteren een crisisvergadering. Daarin zei hij een verbod op de export van diesel te overwegen. Gemeenten leggen steeds vaker dwangsommen op aan minderjarigen die een misdrijf hebben gepleegd. Dat blijkt uit onderzoek van Omroep Gelderland. Met deze als-dan-boetes willen gemeenten voorkomen dat jongeren opnieuw de fout ingaan. Maar voor veel gemeenten is het onduidelijk hoe effectief die maatregel is. De Verenigde Staten en Iran staken de vergeldingsacties over en weer. Dat heeft een Amerikaanse functionaris gezegd tegen nieuwsite Axios. Ook mogen schepen zich weer vrij verplaatsen. Ondertussen gaan de gesprekken over een staakt het vuren door. Komende dinsdag praten de landen waarschijnlijk verder in Qatar. In België is een museum vandaag gratis toegankelijk omdat er een bijzondere plant in bloei staat. Het gaat om de zeldzame reuzenaronskelk, ook bekend als de penisplant. Die bloeit gemiddeld 1 keer in de 3 jaar en is vooral bekend omdat hij naar rottend vlees ruikt. Het museum van de Universiteit in Gent verwacht veel bezoekers. Daarom is het museum langer open dan normaal. Het weer, veel zon, maar ook wolkenvelden. Met een matige noordwestenwind wordt het 22 graden in het westen tot 27 in het oosten. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Oost. Marcel Oosten. Thuis in Overijssel. Radio Oost.
2: Maandag 29 juni. Goedemorgen. Goedemorgen Job.
3: Goedemorgen.
2: Het is even wennen. Een bewolkte lucht buiten.
3: Ja, ik zie
2: geen zon.
3: Het is niet heet.
2: Het is ook niet heet. Nee, nou is het dat 's ochtends vroeg meestal nog niet. Maar nu valt het wel een beetje tegen plotseling. We praten vanochtend nog na over de stikstofplannen van het kabinet. Minister van Landbouw was afgelopen weekend in Overijssel en reageerde ook.
3: Ja, boeren zijn boos. Alweer. Of jonge boeren dat ook zijn, dat hoor je straks.
2: Kijk ook terug op het afgelopen sportweekend.
3: Ja, en we kijken natuurlijk ook vooruit naar de eerste knock-outwedstrijd van Oranje op het WK voetbal. Komende nacht om 3 uur.
2: Het weer voor deze week. Het verkeer, de burgemeester van de dag. En heel veel lekkere muziek. Ook tot 10 uur bij ons. Ja, je moet een uurtje langer blijven.
3: Uurtje overwerken?
2: Ik wel, maar jij ook.
3: Oh.
2: Tot 10 uur dus bij
0: Radio Oost.
2: Vertellen we hier straks wel weer meer over. We zijn al overgeschakeld op de zomerprogrammering. Dat maakt ons enthousiast. Ook de Pointer Sisters. I'm so excited.

0: 7 minuten over 6. Je luistert naar Radio Oost. Goedemorgen. Op deze vroege maandagochtend, de 29e van juni, Job. Er staat ons vandaag weer van alles te wachten.
1: Zeker. Archeologen beginnen vandaag bij Enter aan het blootleggen van een grafveld uit de late bronstijd. Dat prehistorische grafveld is rond de 3000 jaar oud en vrij uniek in Nederland. Op de Hambergen S werden bij bodemonderzoek langwerpige grafheuvels gevonden. Net als scherven en sporen van nederzettingen. Het hele grafveld wordt blootgelegd en dat is volgens archeologen een unieke kans om onderzoek te doen en meer te weten te komen over de mensen die daar toen leefden.
0: Minister en staatssecretaris van Defensie presenteren vandaag de nieuwe Defensienota. Daarin staan de plannen van het kabinet voor de krijgsmacht om de krijgsmacht de komende jaren sterker te maken. Er zijn miljarden euro's voor uitgetrokken. Defensieuitgaven groeien naar 2,8% van het BBP in 2030 en 3,5% in 2035. Bruto binnenlands product, je weet het. Jezielkes en Boswijk presenteren de nota op vliegbasis Schilzerijen. Daar wordt dan ook nieuw materieel getoond en is er in demonstratie.
1: Kijk aan. De Nationaal Coördinator tegen Discriminatie en Racisme komt vandaag met een advies wat betreft discriminatie van mensen met een beperking. In dat advies, dat heet Een samenleving zonder drempels, staat wat er verbeterd moet worden om mensen met een beperking gelijkwaardig te behandelen op het gebied van onderwijs, wonen en de arbeidsmarkt. Nederland heeft het VN-verdrag Handicapt geratificeerd, maar heeft de zaken volgens deze nationaal coördinator nog lang niet op orde. De ervaringen en belangen van mensen met een beperking worden vaak niet goed meegewogen.
0: Niet in onze provincie, maar wel veel in het nieuws. Het dorp Moerdijk, ja, onder de rook van Rotterdam en Dordrecht. Nou, we hebben het allemaal wel een beetje gevolgd natuurlijk. Rijksoverheid, provincie, gemeente en waterschap gaan er vandaag over praten. Over de uitbreiding van het haven- en industriegebied Moerdijk. Dat zou zodanig uitgeboord worden dat het hele dorp zou moeten verdwijnen. Maar opeens blijkt dat toch niet meer zo nodig.
1: Dit is echt een soap, hè?
0: Dit is echt een soap. Ja. Volgens de staatssecretaris die erover gaat, debat, zou namelijk ook een kleinere uitbreiding wel een optie kunnen zijn. Voor bewoners en boeren die daar land hebben bijvoorbeeld, ja, wordt de onzekerheid alleen maar groter.
1: Daar kan ik wel inkomen, ja, nou, dat die onzekerheid groot is.
0: Sommigen hadden hun huis toch al druk opgezet of gewoon opgegeven.
1: Ja, precies.
0: Nou ja.
1: Goed, de tropische temperaturen hadden we vorige week, maar vandaag is het de dag van de tropen. Goed uitgekozen. De VN heeft de International Day of the Tropics uitgeroepen om aandacht te vragen voor de uitdagingen waar tropische gebieden steeds meer mee te maken krijgen. Ja, klimaatverandering, ontbossing, houtkap en demografische veranderingen gaan steeds sneller en hebben ook steeds grotere gevolgen. Rond de 40% van de aarde wordt gerekend tot tropisch gebied. Inwoners hebben bovengemiddeld vaak te maken met armoede en ondervoeding.
0: En eigenlijk morgen, maar goed, het is komende nacht om 3:00. Nederland speelt dan tegen Marokko voor een plaats in de achtste finales van het WK. De wedstrijd is in Mexico, in Monterrey, om 3:00 dus.
1: Ja,
0: dus morgen rond deze tijd hoor je de uitslag.
1: Ja, of niet.
0: Of niet, nog niet. Zou dat natuurlijk ook nog kunnen.
1: Verlenging, penalties,
0: gaan we alles voor je volgen. Ja, het kan allemaal gebeuren, jongens, in de knock-out fase. Het wordt een enerverend nachtje.

0: Julien Clerc hoorde je op de vroege maandagochtend. Sion Chante.
1: Het krantenoverzicht.
0: De papieren versies van de kranten van deze maandag, de 29e juni, zijn binnen, Job.
2: Zeker, de Telegraaf opent met een verhaal over pleegkinderen. Want pleegkinderen in de wachtrij is de kop. Het aantal opvanggezinnen neemt drastisch af. Het aantal pleegouders in Nederland loopt drastisch terug, blijkt uit nieuwe cijfers van Jeugdzorg Nederland. Waren er in 2021 nog 17.000. Nu zijn dat er nog ongeveer 13.000. Het zijn er steeds minder omdat relatief veel pleegouders ermee stoppen. En veel minder mensen pleegouder willen worden. En dat is natuurlijk ook zorgelijk, zegt de bestuurder van Pleegzorg Nederland. Want de vraag naar pleegouders blijft onverminderd groot.
0: Voor op NRC een grote luchtfoto van een bosrijk en waterrijk gebied. Ik gok de Biesbos, maar het staat er niet bij. Oh. De kop erboven is wel, waar is hier de blauwe knoop? Vraagteken. Waar is de Spaanse ruiter? Alleen minder stikstof zal de Nederlandse natuur niet redden. De kop in NRC, verderop moet je bladeren waar het over gaat. Alleen minder stikstof zal de Nederlandse natuur niet redden, is de kop binnen in de krant. Goh, variatie op het thema. Slechte staat van veel natuurgebieden komt niet alleen door stikstof van boerenbedrijven, maar ook door een gebrek aan onderhoud door jarenlange bezuinigingen. Dat is te zien in natuurgebied A. De Aldeferne in Friesland.
2: Ah,
0: de Biesbos. Tenminste, niet daar, die foto. Maar goed, wie weet ook wel. Er zijn dus allerlei soorten inderdaad al verdwenen. Niet alleen door stikstof, dus ze hadden ook de natuur beter moeten onderhouden. Minister van Landbouw heeft ook daar geld voor beschikbaar gesteld. Trouwens, kwam die ook brengen afgelopen weekend in bijvoorbeeld de Weerribben. Hoor je straks meer over.
2: Ja, Algemeen Dagblad dan. Nederlanders zijn tot op het bot verdeeld over de opvang van asielzoekers. Ja, dat is natuurlijk niks nieuws, maar er is wel weer een peiling over geweest. Over één ding is vrijwel iedereen het eens. Bijna niemand wil een opvanglocatie in de eigen wijk. Blijkt uit een enquête onder 4700 leden van Panel Inzicht, zoals het AD dus schrijft. De krant schrijft erbij: het asielvraagstuk splijt Nederland in tweeën. Vragen van Panel Inzicht over de spreidingswet opvang. Over de spreidingswet moet ik zeggen opvang en de beste locaties daar zorgen voor sterk uiteenlopende reacties. Deelnemers aan het onderzoek zijn wel eensgezind over de manier waarop de gemeente en het COA asielzoekers moeten opvangen. Dat vinden ze onvoldoende, maar gevraagd naar hun algemene houding over de komst van een nieuw asielzoekerscentrum bij hun in de buurt, zeggen ze dan, not in my backyard, ja, om er eens een goed Nederlands spreekwoord te gebruiken.
0: Dat is heel voorkomend argument natuurlijk. Maar dat geldt ook voor andere problemen als windmolens bijvoorbeeld. Kranten proberen allemaal wat aan het WK voetbal natuurlijk te doen. De knock-outfase is gestart, vooruitkijken op Nederland-Marokko. Te analyseren dat we van 48 naar 32 teams zijn gegaan. De buitenlanden, de gastlanden worden geanalyseerd. De voetbaltalkshows worden geanalyseerd.
2: Oh.
0: En Trouw dacht, kom, ik trek nog eens een oud onderzoek uit de kast. Bij enkele kopbal is er al kans op hersenschade. Dat komt ook steeds weer terug. Onderzoek gefinancierd door de KNVB zelf laat zien dat enkele kopballen al kunnen zorgen voor stofjes in het bloed die kunnen wijzen op hersenschade. KNVB wil echter geen nieuwe regels opstellen. Dat is het verhaal tot nu toe. Ik lees nog niks wat we niet al wisten trouwens.
2: Heb jij vorige week dat nieuws nog meegekregen van de Gezondheidsraad?
0: Over de alcohol?
2: Zeker.
0: Ja.
2: Nou, Tubantia ging naar Goor afgelopen weekend. Daar natuurlijk de beroemde volksfeesten in Goor.
0: Dat laten we wel droog gelegd, denk ik.
2: 0.0 heb ik niet. Daar vraagt ook niemand naar. drank in de ban. Anti-alcohol als nieuwe norm in de samenleving. Dat is dus dat advies van de Gezondheidsraad. Maar die boodschap is totaal nog niet geland op de zomerfeesten in Goor. Waar het echt heel goed zoeken was naar de 0.0'tjes. En als je ook de foto's erbij pakt. Ik zie blikjes Viper of Stelz. Dat is helemaal dat is in dit zomer. Ja,
0: ook met alcohol.
2: Ja, ook met alcohol. En heel veel bier. Dus de Gezondheidsraad heeft nog even wat werk te doen.
0: Ja,
2: in Goor,
0: maar
2: laten
0: zo
2: we maar zeggen.
0: Het met de sigaretten ook natuurlijk. Hè?
2: Ja.
0: Ja, wilden mensen ook al niet ruiken naar de milde sigaret met de filter, wat ook achteraf een broodje aan bleek te zijn.
2: Zeker.
0: Maar uiteindelijk is het toch not done geworden. En ik moet zeggen, ik vind het een goede ontwikkeling. Maar goed, met alcohol sta ik ook iets anders tegenover.
2: In je eigen belang, hè?
0: Ja, eigen belang speelt hier ook mee. Volkskrant dan nog heeft een artikel waarvan ik denk, nou, waar komt dit opeens vandaan? Maar wel interessant natuurlijk. Duitsland moet zichzelf pijn doen om te herstellen. De bondskanselier neemt deze week nog in Grabe de maatregelen die nodig zijn om het land weer op het spoor te krijgen. Tenminste, dat is de vraag. Een bedrijf dat luxe verpakkingen maakt voor de cosmetica-industrie is bijvoorbeeld het vertrouwen in Dermacher helemaal kwijt. Dermacher is de bondskanselier Merz dus. De Duitse economie ligt op de intensive care. Kun je denken, nou en? Maar je weet het, als Duitsland niest, worden wij verkouden.
2: Zeker.
0: Tot zover een overzicht van de kranten.

0: Joe Cocker hoorde je met The Simple Things. Daarmee is het 6:30 geworden. Tijd voor het belangrijkste nieuws. Dat krijg je van Job.
1: Bij een auto-ongeluk in Weijen is gisteravond iemand om het leven gekomen. Het slachtoffer is een man van 51 uit de gemeente Oost-Weijen. Ook raakte er iemand gewond. Bij dat ongeluk waren twee auto's betrokken. Een van die auto's vloog na het ongeluk in brand. De oorzaak van het dodelijke ongeluk bij Weijen is door de politie onderzocht. Inwoners van Hengelo hebben het afgelopen jaar meer restafval geproduceerd. De hoeveelheid huisvuil steeg van 66 naar 73 kilo per inwoner. En dat is opvallend, want de gemeente wil juist dat Hengeloers minder afval weggooien. Twentse gemeenten hebben als doel gesteld dat inwoners in 2030, over 4 jaar dus, maximaal 50 kilo per persoon per jaar produceren. Afvalinzameling in Hengelo is al langer een probleem. Bovengrondse plastic containers die zijn eerder al weggehaald, omdat mensen daar ook ander afval in gooiden. Volgend jaar mogen inwoners hun plastic afval daarom weer gewoon bij het restafval gooien. Steekpartij in Haaksbergen gisteravond gebeurde rond 10 uur in een woonwijk. Er is nog veel onduidelijk over die zaak. Omstanders zeggen dat iemand in zijn arm werd gestoken. Hoe het met het slachtoffer gaat is niet bekend. De politie heeft wel een verdachte aangehouden. Die is op het politiebureau verhoord. De aanleiding voor die steekpartij in Haaksbergen is nog niet bekend. De politie is gisteravond meteen met een onderzoek begonnen. En dan het WK voetbal. Gastland Canada heeft als eerste land de 8e finales bereikt. Het gastland wist met 1-0 te winnen van Zuid-Afrika. Pas in de 92e minuut werd er gescoord.
2: Opnieuw naar die rechterkant. Daar is hij weer. Scheffelburg gaat voorgeven. Doet dat op de 5 meter. Weggekopt. Zo in de voeten van Justekio. Daar is hij. Daar is hij. Justekio schiet hem erin en dan gaat Canada toch nog winnen.
1: Ja, in de volgende ronde speelt Canada tegen de winnaar van de wedstrijd tussen Nederland en Marokko. Morgen nacht om 3 uur is die wedstrijd. Bij de tegenstander bij Marokko is het vertrouwen groot. De bondscoach van de Marokkanen die droomt van feestende Marokkanen in Nederlandse steden.
3: I want to win and maybe the game in Holland is 3 uur.
4: Ja.
3: Yeah. Yeah? Maybe in 5 uur. In the morning in Holland, all Moroccan people in the street. I hope is the goal. Yeah. We put all Moroccan people from Holland in the street for the victory of Morocco.
1: Ja, hij brengt het als een grapje, maar hij hoopt dus dat de Nederlandse straten morgen vroeg om 5 uur vol staan met dolblije Marokkaanse fans. Want dat zou betekenen dat Marokko aan het langste eind heeft getrokken. Dat en meer lees je op onze site rtvoost.nl of in de app.
0: Ik kan er niet om lachen.
1: Nee, ik ook niet, maar hij wel.
0: Ja.
1: En ik snap hem.
0: Gevaarlijke uitspraken.
1: Ja. Bijna jinxen dit, hè?
0: Ja, dit is jinxen.
1: Ja. Laat hem maar kletsen.
0: Laat hem maar lekker kletsen. Ja. Gieter Spannenburg, goedemorgen.
5: Goedemorgen.
0: Heb je ook nog gevaarlijke uitspraken?
5: Oeh. Nou, dat weet ik nog niet. Valt mee, denk ik. Valt mee.
1: Een stuk minder gevaarlijk dan vorige week, denk ik, hè?
5: Ja. Nou, het was pittig onweer de nacht van zaterdag op zondag. En het was natuurlijk... Ja, gloepie heet. Ik weet niet hoe jullie slapen, s'nachts. Maar
0: ja, voor mij weet je lucht het. Ik slaap altijd.
5: Ook met een hele warme slaap.
0: Ja hoor.
5: Ja, ik doe eigenlijk bijna geen oog dicht.
0: Och jeetje. En dan bellen we je ook nog heel vroeg.

0: Ik vind het heel ingewikkeld slapen. Ja. Dus ik kan me voorstellen dat sommige mensen echt nu uitkijken naar de frisse nachten. Want ik zie voor komende nacht bijvoorbeeld temperaturen staan van 11 tot 13 graden morgenochtend vroeg. Kijk, ik denk dat heel wat mensen daar echt wel blij mee zijn.
1: Nou, moet ik ook al, daar ben ik ook blij mee. Dat moet ik eerlijk toegeven.
2: Ja. Nou, gaat het wel een beetje waaien, Gita? Want ik heb afgelopen nacht ook alle ramen tegen elkaar opgezet.
1: Dat hielp niks.
2: Hielp echt niks, want het was echt windkracht
0: nul. Klopt, het was windkracht. Ja, dus, en het zit allemaal in de stenen en dat is zo lastig. Maar later in de week, vooral donderdag, heb ik goede hoop op dat er een westenwindkracht 4 opsteekt.
2: Oh, lekker.
0: Nou ja, en dan kun je het huis echt beter,
2: beetje lucht,
0: koel krijgen. Ja. Een beetje luchten en koel krijgen. Ja, die stenen, je voelt het gewoon als je je hand op de stenen doet. Ja.
1: En ik draai me dan nog een keer lekker om en denk, kom. Nee, maar een uurtje.
0: Het is 30 graden in de slaapkamer. Ik pit nog even door.
2: Slaap je ook in sauna's of zo? Maar zo
1: Dat kom ik eigenlijk nooit. Nee, ik ben ook niet voorbereid op dit soort dingen. Ja, ik sta bij chronische oververmoeidheid, heet dat.
0: Ja, ja dat kan ook nog. Ja.
1: Allemaal foto's komen er binnen vandaag van min of meer blauwe hemels met wel veel wolken daarvoor. Vanuit Frieseveen, van Hilbert bijvoorbeeld. Van Yveske bij Gieten. Oh nee, dat is een donkere hemel met een grote volle maan. Heel mooi, dat wel. Mm-hmm. Ze moont ons, Job. En Petra meldt uit Hellendoorn dat het overwegend bewolkt is met hier en daar een streepje blauwe lucht. Nou, in Hengelo is geen enkel streepje blauwe lucht te zien.
0: Nee, het is echt bewolkt. Je ziet dat het eigenlijk een beetje hoort bij een buiengebied boven oostelijke België. Wat inzakt nu en bijna niks meer voorstelt. En boven Duitsland liggen nu felle buien, zeg maar. Maar die liggen wel ongeveer 80 kilometer voorbij de Twentse grens. Dus daar hebben wij niet mee te maken. Maar wel met wat wolkenvelden. Die wolkenvelden zijn de eerste 2-3 uur echt wel prominent. Daarna zullen ze oostwaarts wegtrekken en ook deels oplossen door de zonneschijn. Houden we vooral wat hoge bewolking over, sluierwolken. Misschien vanmiddag dat een enkel stapelwolkje ontstaat, maar de lucht is weer vrij droog. En de temperaturen die gisteren lokaal nog de 30 graden hebben gehaald. We hadden nog 30,9 gisteren in Twente bijvoorbeeld op het officiële KNMI-station althans. Mm. Maar ook de waarnemers zullen allemaal wel die 30ers hebben gehad. En daar zullen we vandaag op 27 graden uitkomen. En meer westelijk in Overijssel op 25 graden.
1: Nou, voorwaar nog niet koud, maar toch een stukje minder.
0: Maar het scheelt al wel. Ja, ja, je ziet dus dat het dat verfrist vannacht. En dan morgen overdag weer weinig wind hoor. En dan 24 tot 26, dat zijn ook een paar dagen, de dinsdag en woensdag, dat we die 24 tot 26 graden hebben. En dan donderdag en vrijdag, dat zijn dan de relatief koelste dagen. En dan zou er donderdag een bui kunnen vallen. Ja, van het huistuin- en keukentype gewoon een regenbui. Dus niet dat Armageddon-achtige onweer van afgelopen nacht naar zondag. En dan vrijdag die 21 tot 23 graden. Dat is natuurlijk een hele fraaie zomertemperatuur.
1: Armageddon-achtig onweer. De dag
0: ja,
1: des oordeels zoals aangewezen.
0: Ben je ook daar doorheen geslapen? Of je was er niet misschien?
1: Ja, ik ook doorheen geslapen. Maar ik heb het wel gezien. Toen ik naar bed ging, begon het, was het al aardig bezig.
0: Ja. Ja, ja, ja.
1: Dus ik heb lekker de ramen en de gordijnen opengelaten, dat ik vanuit mijn bed nog 30 seconden heb meegekregen voordat ik in slaap viel.
0: Boing. Giet. Wat heerlijk, bij mij doet dat minimaal 3 uur.
1: Dan praten we een andere keer
0: tips
1: over.
0: Tips en wenken zijn welkom.
1: Ja, gaan we zeker doen. Dankjewel. Tot over een uur.
0: Tot zo.
1: Heb ik al verkeersinformatie voor je, voor wie vanuit Zwolle naar Amersfoort rijdt? Bij knooppunt Hattemerbroek, net na Zwolle op de A28, A50, daar is één spoedreparatie aan de gang. Verkeer richting Amersfoort moet Apeldoorn volgen. Dan moet je een fors eind om, kan ik je vertellen, via de A50 en de A1. Die hele hoek moet je dan gaan maken, maar het is helaas niet anders. En onze redacteur Sam Jessen meldt dat het hele treinvervoer rond Hengelo eruit ligt.
2: Oh.
1: En hij voorlopig ook niet kan komen. Dan weten we dat ook vast.
2: Thanks dat je dat ons even doorgeeft.
1: Sterkte, Sam Jessen. En voor wie daar ook aan het reizen moet met de trein, je bent op de hoogte.

0: jij ook nog geen noodradio?
1: Geen paniek. Radio Oost geeft elk uur een noodradio weg.
2: Luister de hele dag Radio Oost en je hoort hoe je zo'n exclusieve Radio Oost noodradio kunt winnen.
1: Want ook tijdens een noodsituatie luister je Radio Oost en hoor je bij ons de belangrijke informatie.

0: try. Shaboozy samen met Miles Smith en Blink Twice.
1: De Oosttribune.
0: Knippen twee keer met je ogen en het WK kan voorbij zijn. Of niet?
2: Ja, of we kunnen gewoon doorgaan.
0: En dan gaat het nog heel lang door. In ieder geval is de knock-outfase bereikt. Eerste wedstrijd gisteravond gespeeld. Canada won van een wel heel erg tegenvallend Zuid-Afrika trouwens.
2: Dit heb je wel gekeken.
0: Ik heb het.
2: Af en toe ben je moeilijk te peilen. Want ik vraag net aan jou, ga je vannacht Nederland kijken? Nee, te laat.
0: Ja, hallo, om 3 uur.
2: Heel laat nog.
0: Ja, maar die begonnen
2: tegen Zuid-Afrika
0: zitten kijken. Begonnen al om 9 uur gewoon. Dus dat heb ik en dan moest ik het ook even uitzien, ja, natuurlijk. Okay. Ik dacht, ik slaap toch wel. Geen probleem.
2: Maar ik denk dat het
0: maar
2: wel
0: vanavond om 3 uur ga ik niet kijken. Nee,
2: zal wel het gespreksonderwerp nummer 1 zijn vandaag bij de koffieautomaat overal. Ga je wel of niet kijken?
0: Ja.
2: En zo ja, ga je hem doortrekken of ga je je wekker zetten? Dat soort dingen.
0: En blijf dan luisteren, want na 8 uur gaan we daarover praten. Of je wat je moet doen en of je wel wakker moet blijven.
2: Ja, maar ja, wat moet je anders?
0: Gewoon gaan slapen, dat kan natuurlijk ook. Laten we maar naar die wedstrijd gaan kijken. De bondscoach heeft juist een persconferentie gegeven. Samen met één speler gebeurt dat. In dit geval was dat Virgil van Dijk. Maar eerst de koe maar.
2: Ja, de koe maar. De koe bij de horens vatten. Ja. Ik denk dat Koeman wel gaat kijken, hè?
0: Dat denk ik wel.
2: Ja, hij verwacht een aanvallend Marokko.
3: Nou, ik verwacht als Marokko de lijn doortrekt dat ze aanvallend willen spelen. Dat willen wij ook. Ja, en dan moet een wedstrijd ontwikkelen en dan moeten we dat goed doen. We moeten hun goed bespelen, maar zij moeten ons ook goed bespelen. Maar ik denk wel dat er genoeg ingrediënten zijn voor een mooie wedstrijd. Want aan twee kanten lopen goede spelers. We weten dat Hakimi een geweldige speler is. Dat moeten we verdedigend oplossen. En het klopt, dan houden ze maar 3 verdedigers over. Ja, en in principe hebben wij 3 aanvallers. Dus ja, dan kan dat ook voor hun een probleem zijn. Dus ja, dat is net wie de overhand heeft. Wie maakt op de juiste momenten gebruik van de ruimte die er is. En dat is wel heel interessant.
0: Iets van de plannen van Koeman hoort daarmee. Wel duidelijk 3 aanvallers. In ieder geval Hakimi onder controle houden. De aanvoerder Virgil van Dijk verwacht een bijzondere wedstrijd.
4: Intens. Die denk ik op... kleine details gaan uitkomen. Hun hebben natuurlijk heel veel kwaliteit, maar die hebben wij ook. Dus daar moeten we ook op vertrouwen. We moeten er alles aan doen om door te gaan. En dat gaan we doen. Ik heb er zin in. De rest van de jongens ook. Ja, leuk. Je komt nu in een fase terecht waar het erop of eronder is. En dat is voor ons ook zo. Dus wij moeten... Wij zijn erop voorbereid. We hebben goede dagen gehad. We hebben gisteren met z'n allen even... over gesproken, gezeten. En dat is heel goed. En nu is alles gezegd. We hebben getraind. De gameplan is klaar. En nu moeten we hier komen om te winnen. En dat is de aim.
0: Dat is de aim. En winnen.
2: Zeker.
0: Van Marokko komende nacht.
2: Ja, was ook ander sport afgelopen weekend. Sanne Wevers heeft bij haar eerste wedstrijd in 2 jaar direct weer toegeslagen. De Oldenzaalse van 34 was bij de NK in Ahoy een klasse apart op het onderdeel balk en zette zo een kroon op haar comeback. In april kondigde Wevers aan dat ze weer wedstrijden ging turnen. Slepende blessure speelde haar parten sinds de Olympische Spelen van 2024, 2 jaar geleden dus. De Olympisch kampioene van 2016 richtte bij haar terugkeer haar pijlen op deelname later dit jaar. Het WK is dan in Rotterdam. En nu pakte ze op het NK meteen een gouden medaille. Razend knap.
0: Knap, zeker. Zeker als je ook niet meer de jongste turnster bent natuurlijk. Nee. Dan nog wel heel jong Colin Feijer. Alhoewel, valt ook nog wel weer mee. Maar relatief een nieuwkomer natuurlijk in de MotoGP. Moto 2-klasse. De TT van Assen hadden we met ook veel Overijsselse bezoekers daar natuurlijk. Feijer werd 9e uiteindelijk. Een paar mensen kregen nog straf. En zo kwam hij toch de top 10 binnen. Hij moest ook starten in het middenveld. Dat ging hem eigenlijk best goed af.
5: We hebben een hele poos in de eerste groep kunnen zitten en best wel redelijk lang mee kunnen gaan. Maar op een gegeven moment hadden we een klein breekijzertje ertussen die net niet meer kon volgen en die alleen maar begon aan te vallen. Wat natuurlijk de groep openbreekte. Wat jammer was natuurlijk aan de ene kant. Maar ik denk dat we een redelijk positieve TT hebben gehad en we hebben gehaald wat we wilden. Dus dat is positief. De start was super. We hebben nu redelijk wat gevonden in de starts. En vooral met het verleden natuurlijk was dat niet geweldig. En daar had ik natuurlijk wel heel wat posities te pakken, wat ideaal was natuurlijk. Ik wou wel wat proberen natuurlijk, maar uiteindelijk werd het er niet van en begonnen ze net wat weg te rijden op het einde. En ook de laatste 4 of 5 rondjes begon ik het wat lastig te krijgen met de arm natuurlijk, wat niet ideaal was. Maar positief is dat er weinig pijn was aan de schouder zelf, meer aan de onderarm. Natuurlijk dromen heel veel mensen hier natuurlijk weer van een podium, maar dat was natuurlijk helemaal niet realistisch vandaag. Ik denk dat de positie waar we vandaag geëindigd zijn, dat het meest realistische was waar we konden eindigen.
0: Als 11e kwam hij over de finish. Door straffen van anderen werd hij uiteindelijk 9e. Colin Feijer met nog altijd een probleem aan de schouder, maar hij heeft de race ermee gered. En was dus niet ontevreden. Tot zover de sport.

0: Neil Diamond hoorde je en Sweet Caroline om 4 minuten voor 7. Na 7 praten we door over de stikstofplannen van het kabinet. De reacties zijn hevig, vooral van de boeren natuurlijk, uitgesproken boos en onrechtvaardig vinden zij het. Andere partijen zijn enthousiast tot gematigd enthousiast en vinden zelfs dit nog weer niet genoeg. Nou ja, zijn de reacties die je ook wel had kunnen verwachten. Hoe de jonge agrariërs erop reageren, dat hoor je zo dadelijk. Na 7 uur praten we ook nog na over Colin Feijer en de TT van het afgelopen weekend. Want het was heet, maar het waren wel mooie races. En iedereen is volgens mij wel aan zijn trekken gekomen. Volgens mij bij de TT. Feijer werd uiteindelijk 9e. Je hoorde hem net al. We zijn het dit uur vergeten. Job.
1: Wat zijn we vergeten?
0: De noodradio.
1: Wat zijn we vergeten?
0: De noodradio.
1: Ik weet van niks. Zijn we het vergeten?
0: Zijn niks vergeten.
1: Nee.
0: Doen we de volgende uur gewoon 2.
2: Daarom. Hey, you don't watch that. Watch this. This is the heavy, heavy monster sound.

0: belangrijkste nieuws in Overijssel. Tussen Almelo en Hengelo rijden vanochtend een stuk minder treinen. Komt door een wisselstoring. Volgens de NS duurt de storing nog zeker een uur. Bij een ongeluk in Weijen is gisteravond iemand op het leven gekomen. Bij dat ongeluk waren twee auto's betrokken. En twee autobranden in Zwolle vannacht. Ze vlogen in de fik op de parkeerplaats van de hockeyclub. Dat ermee lees je op onze website. Dat is rtvoost.nl of je ziet het in de app.
1: Radio Oost. Thuis in Overijssel.
2: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. Het kabinet wil psychische mishandeling zoals stalking strafbaar maken. Dat moet huiselijk geweld en femicide tegengaan. Door psychische mishandeling strafbaar te maken zouden daders sneller kunnen worden vervolgd. Maar volgens Marieke Liem, hoogleraar aan de Universiteit Leiden, is wetgeving alleen niet genoeg. Er moet ook meer aandacht komen voor signalen die kunnen wijzen op geweld.
3: Op geweld, op relaties, op de vorm die relaties aannemen, op problemen achter de voordeur, om die aan te kaarten, om die bespreekbaar te maken, om de taboe van bespreekbaarheid te doorbreken en niet alleen te leunen op justitie en politie, juist omdat dat systeem het eigenlijk niet aan kan.
2: Als de wet wordt aangenomen, kan het OM ook op eigen initiatief mensen aanhouden voor bijvoorbeeld stalking. De Verenigde Staten en Iran staken de vergeldingsacties over en weer. Dat heeft een Amerikaanse functionaris gezegd. Ook mogen schepen zich weer vrij verplaatsen. Ondertussen gaan de gesprekken over een staakt het vuren door. Morgen praten de landen waarschijnlijk verder in Qatar. Door de voortdurende Oekraïnse aanvallen op olieraffinaderijen kampt Rusland met grote brandstoftekorten. In bijna alle regio's gelden limieten op hoeveel brandstof mensen mogen kopen. President Poetin zegt een verbod op de export van diesel te overwegen. In België is een museum vandaag gratis toegankelijk omdat er een bijzondere plant in bloei staat. Het gaat om de reuzenarendskelk, beter bekend als de penisplant. Die bloeit niet zo vaak en ook heel kort, meestal maar een paar dagen. En hij heeft nog een opvallend kenmerk.
4: Stinkt hij?
5: Ja, hij ruikt wel.
6: Ja, hij bootst eigenlijk een soort rottend karkas na.
4: Oeh. Nou ja, ik ruik er niet zo heel veel van, maar je ruikt wel een soort van muffige geur.
2: Het museum van de Universiteit in Gent verwacht een flinke toestroom van nieuwsgierige mensen. Het weer, veel zon, maar ook wolkenvelden. Met een matige noordwestenwind wordt het 22 graden in het westen tot 27 in het oosten. Dit was het NOS Journaal.
7: En zo dadelijk op Radio Oost, dan gaan we napraten over de stikstofplannen. We gaan zo praten met een jonge boer, of een jonge boerin wel te verstaan. Maar eens vragen wat zij vindt van de stikstofplannen. Veel reacties binnengekomen natuurlijk het afgelopen weekend. Meest heftig vanuit de agrarische sector. Andere reacties zijn positief tot gematigd positief. Je hoort ook nog over de reactie van de minister trouwens erop. Die trouwens in Overijssel was afgelopen weekend om geld te brengen voor bijvoorbeeld de weerribben. Muziek hoor je straks van... wie zullen we eens doen? De Dire Straits en de Bengals? Lijkt me leuk.
8: Beleef het unieke theaterspektakel Ridders en Juffers van het Zwarte Water. Een onvergetelijke ervaring van 25 juni tot en met 4 juli... in het sfeervolle Van Stolkspark in Hasselt. Tickets op riddersenjuffers.nl.
9: Only, Geisha, Zozo, Red Button, JDY, Vero Moda, Sams. Altijd een sterke wisselend aanbod. Snelle levering, scherpe prijzen. Sams.nl.
10: Ja, een

0: steun Heracles Almelo in het nieuwe seizoen. Scoor nu je seizoenkaart via Heracles.nl en beleef alle wedstrijden live in het Tacito Stadion.
1: Ontdek hoe Oldenzaal door de jaren heen is veranderd. Van klooster tot winkelcentrum en van grafheuvel tot woonwijk. De veranderende stad, nu in Museum Oldenzaal.
2: Radio Oost. Marcel Oosten.

0: Jazeker, het is maandag en je hoorde de Bengals met Manic Monday.
1: Marcel Oosten.
0: 7 minuten over 7 op de 29ste van juni. De maand loopt op zijn einde. Het warme weer lijkt verdwenen. Hoewel het vandaag ook nog niet echt cool wordt. Goedemorgen trouwens. Goedemorgen Job.
2: Goedemorgen.
0: We spreken zo een jonge boerin over de stikstofplannen van het kabinet. Verantwoordelijk minister was ook in Overijssel het afgelopen weekend. De heftige reacties van de boeren komen voor hem niet als een verrassing.
3: Termen als de nekslag voor de sector kwamen alweer veelvuldig voorbij. En de maatregelen zijn dan ook ingrijpend, zei minister Van Essen vrijdag al.
4: Ik zeg er eerlijk bij, dit wordt geen gemakkelijke weg. Nederland staat te lang op slot. En gebied voor gebied komt ons land weer in beweging. Het kabinet kiest voor een nieuwe koers. Ruimte maken via natuurherstel. Door de stikstofuitstoot structureel terug te dringen, herstelt de natuur.
3: Het kabinet wil Nederland van het stikstofslot afkrijgen. En dat gaat pijn doen, zegt de minister van Landbouw.
5: Ik denk dat de maatschappelijke partijen van bouwers tot mensen die met stroomnetten bezig zijn, tot inderdaad de boeren hebben gereageerd. En volgens mij wil iedereen weer dat de vergunningverlening op gang komt. Ja, de een heeft wat enthousiaster gereageerd dan de ander.
0: Ja, zo kun je het wel zeggen. Van Essen reageerde daar dan weer op tijdens een werkbezoek afgelopen weekend aan Overijssel. Hij was in de Weerribben, waar hij voor de natuur iets positiefs te melden had.
5: Ja, dit is een heel uniek gebied qua natuurwaarde. Er is hier al veel gerealiseerd, ook door de omgeving. Maar ik heb aangegeven dat ik meteen met 100 miljoen ook de natuurprojecten wil versnellen. En zorgen dat de natuur er beter bij staat. En samen met de provincie Overijssel en Staatsbosbeheer kunnen we hier de stap vooruit zetten. En heb ik 6 miljoen meegebracht voor dit gebied.
0: Overijssels gedeputeerde Van Martels is blij met de financiële steun, maar het is volgens hem niet genoeg.
6: En dat zal ook nodig zijn, want voor natuurherstel heb je ook heel veel middelen nodig. En er worden ook bedragen genoemd in de brief die gisteren verschenen is. Maar daarvan hebben we nu al de voorzichtige conclusie getrokken dat zal te weinig zijn. Dus we zijn vandaag heel blij voor die 6 miljoen. Maar we zijn ook kritisch op het totale bedrag wat nodig is voor natuurherstel en natuurbeheer.
0: Ja, de stikstofmaatregelen is trouwens Van Martels ook kritisch. Laten we het zo maar zeggen, dat hoor je zo dadelijk.
3: Ja, inwoners van Hengelo, ander nieuws dan voor vanochtend. Die inwoners van Hengelo hebben het afgelopen jaar meer restafval geproduceerd. Hoeveelheid huisvuil die steeg van 66 naar 73 kilo per inwoner. En dat is best wel opvallend, want de gemeente wil juist dat Hengeloers minder afval weggooien. Twentse gemeenten hebben als doel gesteld dat inwoners over 4 jaar maximaal 50 kilo per persoon per jaar produceren. Die afvalinzameling in Hengelo is al langer een probleem. Bovengrondse plastic containers die zijn al weggehaald, omdat mensen daar ook ander afval in gooiden. Volgend jaar mogen inwoners daarom hun plastic afval weer bij het restafval doen.
0: Dan het nieuws van vandaag. Het wordt vandaag niet boven de 30 graden.
3: Oh,
0: dat is toch ook nieuws.
3: Ja,
0: lijkt
3: in
0: mij
3: de krant.
0: Inderdaad,
3: ja.
0: In de krant. En gestaag zakken de temperaturen natuurlijk de komende dagen. Afgelopen weekend was het nog wel heet. Het mocht de pret niet drukken bij de TT. Colin Veijer uit Staphorst werd uiteindelijk 9e gisteren in de Moto 2. Daar was Veijer eigenlijk best tevreden mee.
7: We hebben een hele poos in de eerste groep kunnen zitten en best wel redelijk lang mee kunnen gaan. Maar nee, ik denk dat we een redelijk positieve TT hebben gehad en we hebben gehaald wat we wilden, dus dat is positief. Natuurlijk dromen heel veel mensen hier natuurlijk weer van een podium, maar dat was natuurlijk helemaal niet realistisch vandaag. Ik denk dat de positie waar we vandaag geëindigd zijn, dat het meest realistische was waar we konden eindigen.
0: Over Veijer praten we na 7:30 over de stikstofplannen, zo dadelijk al.

0: Max en Andy Grammer om bijna 7:15 op Radio Oost. The Thing I Love. Het kan leiden tot ongekende juridische chaos en onteigening, einde oefening voor veel veehouders in Nederland. De kritiek van de agrarische sector op de stikstofplannen van het kabinet is bepaald niet mals. Andere sectoren reageren trouwens positief of gematigd positief. Het kabinet wil bijvoorbeeld zones rond de meest kwetsbare natuurgebieden en een beperkt aantal koeien per hectare. Minister Van Essen van Landbouw, je hoorde hem net natuurlijk ook al even, is natuurlijk voorbereid op kritische reacties van boeren.
1: Ja, maar we vragen natuurlijk ook veel van boeren. Dat is ook geen geheim, dat heb ik gisteren ook eerlijk gezegd. Maar we hebben ook een pakket van 20 miljard. Dus we gaan ook naast die boer staan om hem te helpen, te innoveren, om te schakelen, te verplaatsen als ze dat willen. Of uiteindelijk als ze het niet willen, te stoppen. Het is belangrijk dat we ernaast gaan staan.
0: Overijssels gedeputeerde Van Martels gaat alle plannen nog eens goed bestuderen en dinsdag over praten met Provinciale Staten. Maar hij ziet wel een belangrijke rol voor de provincie.
2: Ik kan heel veel dingen opnoemen, maar de eerste reactie die ik uit het veld krijg, ook van boeren, die geven enorm, de lichtgevoelig. Ook de zonering, 500 of zelfs in twee gebieden van Overijssel 1000 meter, dat lichtgevoelig. Maar gelukkig, en dat staat ook in de brief, heeft de provincie Overijssel de kans om met goed onderbouwde argumenten daar onderuit te komen. Dus daar gaan we aan werken en daar willen we naar streven.
0: We gaan erover praten met Merel Straathof. Zij is van het Nederlands Agrarisch Jongerencontact, organisatie voor jonge boeren en tuinders. Merel, goedemorgen.
3: Goedemorgen.
0: Nog een beetje goed geslapen het afgelopen weekend?
3: Ja hoor,
0: goed,
3: zeker.
0: Zo. Ik vraag het niet vanwege de hitte natuurlijk, maar wel vanwege de plannen die vrijdag werden gepresenteerd. Hoe zijn die bij jou binnengekomen?
3: Ja, nou, je hoort het net natuurlijk al, hè. De plannen zijn ingrijpend. Ze vragen ontzettend veel van de individuele jonge boer of tuinder. Dus dat betekent dat eigenlijk iedere ondernemer zijn bedrijfsvoering in de komende jaren wel aan zou moeten passen.
0: Ja, maar goed.
3: En dat maakt impact.
0: Ja, dat zat er natuurlijk wel in, dat iedereen zich aan zou moeten passen. Want er moet natuurlijk iets gebeuren. Nederland moet van dat stikstofslot af. Wat is nou bij jou het hardst aangekomen? Wat vind je de meest ingrijpende maatregel?
3: Nou, wat je zegt klopt, hè. Iedereen zal zich aan moeten passen. Wat daarin in de plannen nu nog misgaat is, wat de ondernemer moet doen is volstrekt helder. De ondersteuning is er. Er is een pakket van 20 miljard. Maar hoe we precies worden ondersteund en wanneer we stappen kunnen zetten, dat ontbreekt nog. Ja. En dat maakt dat die onzekerheid blijft. Maar als je vraagt wat de meest ingrijpende maatregelen zijn, dan noemden de gedeputeerden dat net al heel terecht. Dat zit er met name op de grondgebondenheid. Uh-huh. En de zonering die tot 1000 meter kan.
0: Ja. Voor wie daar niet helemaal in zit, zonering, dat gaat dan om kwetsbare natuurgebieden. Daar moet je dan 1000 meter vandaan zitten met je bedrijf. En er zijn gewoon veel bedrijven, ook in Overijssel natuurlijk, veel in Gelderland, meer in Gelderland, die dichterbij zitten bij zo'n natuurgebied.
3: Ja, dan is het niet dat je dat alles tot aan die 1000 meter weg zou moeten.
0: Nee.
3: Maar er wordt meer gevraagd van een ondernemer die binnen die zone valt, zeg maar.
0: Ja. Die mag niet meer zoveel uitstoten. Dat wordt dan ook gecontroleerd. Dan moet je aanhouden, dan moet je maatregelen nemen of gewoon vertrekken. Want proef jij dat er ook in? Dit is toch wel een reductie van het aantal veehouders en van de stuks vee in dit land?
3: Nou, iedere ondernemer heeft een behoorlijke reductieopgave gekregen. Want als landbouw moeten we bijna 50% reduceren. En daar krijgen we de mogelijkheid om dat te doen met innovatie. Maar ook met het aan het eind van de rit verminderen van het aantal dieren. Ja, dat klopt.
0: Ja, en dat is natuurlijk ook geen leuke boodschap. Nu heb jij, weet ik nog, van een paar maanden geleden, voordat Jette begon aan dit kabinet, ook nog met hem rond de tafel gezeten. Hè? Want er waren gesprekken over de grote problemen die aangepakt zouden moeten worden. En dat was stikstof is daar natuurlijk eentje van. Ja. Is dit een beetje weerslag van dat gesprek geweest? Of herken je dat niet?
3: Nou, de thema's die toen besproken zijn, daar zie je wel dat de hete hangijzers zijn geweest, zeg maar, de afgelopen weken. Afgelopen weken hebben wij ook goede gesprekken gevoerd in Den Haag. Waarin je ziet dat dit wel het onderwerp van gesprek was. Ja. Dus onder andere, hoe zorg je nu dat een ondernemer die in die zone valt, dat hij ook weet waar hij aan moet voldoen, maar ook hoe hij daaraan kan voldoen. Dus dat een ondernemer een vergunning heeft aan de ene kant. En aan de andere kant weet hoe de overheid hem gaat ondersteunen.
0: Ja.
3: Dus wat Van Essen net aangaf, bijvoorbeeld het verplaatsen. Ja, dat red je niet in je eentje als ondernemer. Daar heb je simpelweg ondersteuning bij nodig.
0: Ja, en een hele keten natuurlijk die ook moet veranderen. Hè? Want als je met minder koeien moet toedoen, moet je wel de schoorsteen wel kunnen blijven roken natuurlijk.
3: Absoluut, zeker.
0: Ja. Ja. Dus dat hoort er allemaal bij. Zeg jij nu als jonge boer, ja, hier zie je toch wel toekomst nog in?
3: Nou, als ik de plannen naast de randvoorwaarden leg die we vanuit NEK hebben gesteld, dan is er echt wel een juiste koers ingeslagen. Ja. Maar wat ik aangeef, hetgeen wat echt nog ontbreekt, is die concreetheid over en wat kan ik nu precies doen. Dus wanneer krijg ik een vergunning? En welke ondersteuning hoort daarbij?
0: Ja, dus de zekerheid waar boeren inderdaad ook zo op zitten te wachten is er nog niet. Kan natuurlijk misschien ook nog niet, hè, want het kabinet kan wel plannen maken. Ze zullen er ook een meerderheid voor moeten vinden in de Tweede Kamer. En dan zijn er andere partijen die misschien ook nog wel weer andere wensen hebben.
3: Ja, zeker. Dus aankomende woensdag staat het debat gepland. En omdat we natuurlijk met een minderheidskabinet te maken hebben, zie je dat dit plannen zijn van 66 zetels. Maar er moet inderdaad nog een meerderheid gevonden worden. Maar daarin is onze boodschap wel, het is duidelijk wat de ondernemer nu moet doen. Nu moeten ze ook duidelijkheid gaan creëren op hoe die ondernemer ondersteund wordt. Precies. En je hebt helemaal gelijk, dat kan niet precies vandaag. Maar voordat regels daadwerkelijk ingaan, moet het wel helder zijn wat voor handelingsperspectief een ondernemer heeft.
0: Precies, er ligt er wel 20 miljard, maar waarvoor precies en hoe kun je daar aanspraak op maken? En wat kan ik als boer dan natuurlijk doen? Ik hoor jou als jonge boer, jonge boerin, niet zo negatief als ik wel van andere geluiden uit de agrarische sector hoor. Ik hoorde al een politica zeggen dat de trekkers wel gestart konden worden. Ik hoorde dat jou nog niet zeggen.
3: Nou, dat zit hem met name in dat wij wel heel veel haakjes zien in de brief. Dus heel veel aanknopingspunten om die ondersteuning goed te regelen. Maar dat betekent wel dat die ondersteuning ook in het debat voldoende aandacht moet krijgen. Dat daar echt zo snel als mogelijk concreetheid op komt.
0: Ja, dus dan heb je nog wel hoop op de Tweede Kamer die daar ook nog wel de invulling aan gaat geven om inderdaad dan ook die meerderheid te bewerkstelligen.
3: Nou, zolang het debat nog niet is geweest, hebben we daar zeker hoop op.
0: Oké.
3: Ja.
0: Eerst dat debat nog maar eens afwachten.
3: Precies.
0: Precies. En de minister van Landbouw, Van Essen, die komt hier tenslotte ook vandaan. Heeft hij jou nog wel eens gebeld?
3: Ja, we hebben vanuit NEK goed contact. In die zin lopen wij veel rond in Den Haag en hebben we op alle mogelijke manieren de belangen van jonge boeren en tuiners weten te behartigen de afgelopen periode.
0: En dat blijven jullie doen, uiteraard. Maar zeker, dan wordt de mening ook meegenomen. Dat is natuurlijk altijd de vraag.
3: Ja, nou, ik durf te zeggen van wel. Bijvoorbeeld op de legalisatie van pasmelders interimmers. Dat zijn ingewikkelde termen, maar dat zijn de bedrijven die op dit moment geen vergunning hebben, terwijl ze wel gehandeld hebben volgens de wet.
0: Ja.
3: Ja, daar staan nu zinnen in de brief die rechtstreeks bij ons vandaan komen.
0: Kijk.
3: Om met elkaar concrete oplossingen uit te gaan werken.
0: Ja, want voor wie daar ook niet zo goed in zit, die duizenden pasmelders, mensen of boeren wel met een vergunning, maar die later weer wat ingetrokken is en die kunnen dus niks doen qua investering. Hè? Ik zeg het maar even heel kort door de bocht. Ja. Daar moet echt dringend wel iets aan gedaan worden.
3: Ja, want zeker voor die bedrijven, die krijgen nu wel een opgave opgelegd. Maar ze kunnen eigenlijk geen stap zetten. Nee. Nou, dat kan natuurlijk niet.
0: Nee. En je moet wel door, want je moet bijvoorbeeld ook innoveren in je bedrijf.
3: Zeker, die bedrijven staan eigenlijk al 7 jaar stil.
0: Ja, want anders kun je die stikstofuitstoot ook niet verminderen. Merel, dankjewel. We wachten met jou het debat af. Komende woensdag, dat ga je met grote belangstelling volgen, denk ik dan maar.
3: Zeker.
0: Mooi. Zeker. Nou bellen we gewoon weer. Merel Straathof van het Nederlands Agrarisch Jongerencontact.

0: Mark Knopfler van de Dire Straits op zijn Stratocaster. Hij speelde Lady Writer vorig uur. Zijn we hem vergeten? Want we geven deze week gewoon noodradio's weg, Job.
1: Nou, komt-ie maar.
0: Ja, mensen die ervoor in aanmerking willen komen. Nou, inmiddels is de routine wel bekend na 2 weken noodradio's weggeven. Mocht je het geluidje horen, dan meld je via de app. Dan kiezen wij er eentje uit. Niet per se de eerste die zich meldt. Dus je kunt het ook nog even rustig aan doen. Niet te rustig aan, want dan sluiten wij de inzendingen.
1: Nee, de notaris moet je dan zeggen.
0: Oh, de notaris is dan, gaat dan
1: notaris
0: de inzendingen sluiten.
1: Ja.
0: Precies. Nee. De geluksgenerator, daar ben jij vanochtend, Job. Dat wist je nog niet, maar dat gaat gebeuren.
1: Oh, nog een taak.
0: Dan kiezen we er iemand uit en die krijgt dan de noodradio zo snel mogelijk thuis gestuurd. Dat gebeurt heel snel. Ik zie allemaal positieve reacties. Wat fantastisch dat ik een noodradio heb gewonnen. Nou, zeg bijvoorbeeld Sini.
1: Dat is mooi.
0: Nieuwleuze. Nou, dat is heel mooi. En zo krijgen we regelmatig reacties binnen. Het is ook een mooi ding. Staat hij er nog? Ja,
1: zeker.
0: Voor mensen die meekijken op televisie. Hij staat er nog, de noodradio. Klein, maar fijn. En meld je via de app als je dit geluid hoort. Radio Oost. Nou, je hebt het gehoord dus.
2: Van plannen maken naar veilig plannen maken. Van aanpakken naar veilig aanpakken. Van groeien naar veilig groeien. Van overal werken naar veilig overal werken. Van ondernemen naar veilig ondernemen. Stap over naar veilig van Vodafone Business. Up-to-date cyberveiligheid voor iedere business. Together we can. Vodafone Business.
3: Vier de zomer met muziek. In het Concertgebouw. Met de Vriendenloterij Zomerconcerten. Meer dan 80 concerten in juli en augustus. Van pop en jazz tot klassiek en filmmuziek. Bekijk het programma op zomerconcerten.nl.
4: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum. Verzekeringen voor hoger opgeleiden.
3: 50% korting voor deelnemers van de Vriendenloterij op zomerconcerten.nl.
5: Ga je op vakantie? Vergeet dan niet de ANWB Visa Goldcard. Daarmee betaal je makkelijk en veilig wereldwijd en is het eigen risico van je huurauto gedekt. Vraag hem nu aan met 50% korting op anwb.nl/creditcard. Check de voorwaarden. ANWB en gaan.
6: Wil jij ook comfortabel fietsen op de e-bike of tourfiets? Bestel dan nu een fietsonderbroek met Zeen van Bikeboxer. Heerlijk fietsen zonder zadelpijn. Bikeboxer.nl.
7: Het is Cente Sensatie bij Dirk. Deze week vind je 100 acties onder 1 euro. Zo wordt boodschappen doen wel heel betaalbaar bij Dirk. Dat zijn 100 extra redenen om snel naar Dirk te gaan. Op Dirk kun je rekenen.
6: Korte of lange fietstocht? Er is een Bikeboxer fietsonderbroek voor iedereen. Bikeboxer.nl.
7: Nu bij Dirk, Oatly Barista. 99 cent voor de perfecte cappuccino.
8: Cultuuragenda Overijssel. Jouw evenement, voorstelling, festival

0: Een bult halt, BRTT.
1: Korter.
0: RTT, halt.
1: Korter.
0: Halt.
2: Grote opruiming bij Modehuis Render in Alstetten. Scoor nu merkmode voor hem en haar. Met kortingen tot wel 70%. Modehuis Render. In Alstetten bij de kerk. 5 minuten over de grens bij Enschede.

0: 1000 vierkante meter. De grootste beddenspecialist van Noord-Nederland in Nieuw-Leuzen en Nijverdal. Bosbedden.nl.
1: Ontdek het geheel vernieuwde, door koningin Maxima heropende tapijtmuseum in Genemuiden. Een interactieve belevenis voor jong en oud. Kijk voor meer informatie op tapijtmuseum.nl.
2: Half acht, tijd voor het belangrijkste nieuws. Dat krijg je van Job.
3: Tussen Hengelo en Almelo rijden een stuk minder treinen. Komt door een wisselstoring. Volgens de NS duurt die storing nog zeker tot 8 uur, een half uurtje dus. Bij een ongeluk in Weijen is gisteravond een dode gevallen. Bij dat ongeluk waren 2 auto's betrokken. Het slachtoffer is een man van 51 uit de gemeente Oost-Weijen. Ook raakte er iemand gewond. Op de parkeerplaats van de hockeyclub Zwolle zijn vannacht 2 auto's uitgebrand. Gebeurde rond 00:30. Voor de brandweer was er geen houden meer aan. Beide auto's zijn uitgebrand. De oorzaak van die autobranden in Zwolle is nog niet bekend. De politie onderzoekt de zaak. En Heracles Almelo is begonnen aan de voorbereiding voor het nieuwe seizoen. Na de degradatie vorig jaar speelt Heracles komend jaar in de eerste divisie. Alles is erop gericht om te promoveren bij de club. En dan begin je in de hitte met lange looptrainingen, zegt de trainer.
4: Ja, is typisch ons als Nederlanders. Hè. Als het regent, dan willen we de zon hebben. Als het zon is, dan willen we weer het koud krijgen. Nee. We hebben rekening gehouden met de warmte. We hebben ook rekening gehouden met de tijd. Dus we hebben niet heel lang op het veld staan, in mijn ogen. Een uur en een kwartier was het ongeveer. Dus ja, rekening mee gehouden, maar wel gewoon gekeken wat we noodzaak hadden voor de start van het seizoen.
3: Ja, die eerste wedstrijd van Heracles Almelo in de eerste divisie is in het weekend van 7 augustus. Dat en meer lees je op onze site rtvoost.nl en in de app.
2: Gita Spannenburg, goedemorgen.
5: Goedemorgen.
2: Is vandaag alweer om een lange looptraining te doen?
5: Poeh, nou niet voor mij.
2: Nee, maar, voor mij ook, die doen nooit een lange looptraining. Maar nee, gisteren vond ik het behoorlijk benauwd, hoewel het ook niet uitbundig zonnig was. Hoe is dat vandaag?
5: Nee, het is vandaag wat dat betreft echt wel beter. Sowieso omdat de temperaturen een stuk lager uitkomen dan gisteren. Gisteren zaten we nog op veel plekken op de 30 graden. Zeker in het oosten of in ieder geval tegenaan in centraal en westelijke Overijssel. En vandaag blijven we ver uit de buurt van de 30 graden. 25 tot 27 graden. Dat is een beetje de richttemperatuur voor de maximumwaarde van vanmiddag. En je ziet eigenlijk dat de hitte nog boven het oosten, zuidoosten van Duitsland zit en ook in Polen. En de hitte wordt in Duitsland ook verdreven. En er liggen nu ook stevige buien in een strook van Hamburg via Hannover naar Frankfurt. Dat is eigenlijk het front waarmee de hitte ook voor onze oostenburen voorlopig even verdreven wordt. Wij zitten aan de achterzijde daarvan. Er zitten nog wat wolkenvelden die nu boven ons, over ons heen trekken. Je ziet wel dat vanaf de tweede ochtendhelft vanuit het westen de zon er weer steeds beter bij kan komen. Het is weinig qua wind, een heel licht briesje, een beetje uit west-noordwest vandaag. Het blijft droog en ja, die 25 tot 27 graden dus. Ja, en de hittegolf gaat ook nog door. Dit is dag 12 van de hittegolf.
2: Oh ja, natuurlijk, want dit is boven de 25
5: graden. Ja, boven de 25, klopt.
2: Maar zien we dan wel de zon nog vandaag?
5: Ja, die gaan we zeker zien. Ik bedoel, er ligt nu wat bewolking boven ons. Een beetje, ja, het oogt ook best wel grijzig, moet ik zeggen. Maar er zijn ook al vanuit het westen, vanuit Gelderland, zijn ook wel de eerste opklaringen al in zicht, hoor. Dus dat komt straks goed. Je ziet dat nu eigenlijk vanaf Leeuwarden tot aan Midden-Brabant. Want ten westen daarvan is het zonnig. Dus zodra wij daar terechtkomen, dat is met een uurtje of 2, 3... Dan hebben wij ook een zonnige dag met eigenlijk alleen maar wat hoge sluierbewolking.
2: Ja, dan in de loop van de week gaan die temperaturen langzaam maar zeker omlaag.
5: Ja, het is geen schokkende temperatuursdaling. Het gaat,
2: geen temperatuursval.
5: Dat we weer denken, hey, hoe moet dat nu? Nee, we gaan daar langzaam in op. 24 tot 26 graden, dat zijn de temperaturen voor morgen en woensdag. Wolkenvelden en zon wisselen elkaar af. Waarbij de meeste uren zijn voor zonneschijn. Het is droog, het is kalm. En dan op donderdag, als het goed is, steekt dan een westelijke wind op, kracht 4. Ja, dan gaan we wat meer naar beneden. Dan zal ook voor Twente misschien de hittegolf eindigen. Maar ik heb nog steeds 22 tot 25 graden uitstaan. Dus misschien gaat hij in Twente.

0: Lente nog steeds door, ook donderdag. Dan is die misschien vrijdag afgelopen met 21, 22 graden.
1: Maar in ieder geval krijgen we koelere nachten.
0: Ja, dat is een heel groot goed.
1: Ja.
0: Dat is een heel groot goed.
1: Heel goed. Niet in slaap vallen en dan komen we met een uurtje weer bij je terug.
0: Is goed, tot straks.
1: Tot zo. Dan heb ik verkeersinformatie. De ochtendspits is op gang gekomen. A35 staat vast Enschede richting Zwolle, zoals bijna iedere dag. Tussen Almelo en Wierden, 2 kilometer en 5 minuten aan vertraging. N35, ook zoals iedere dag, Zwolle richting Almelo. Tussen de Salland Twentetunnel en Wierden, 2 kilometer en 7 minuten. N36, ommer richting Almelo. Tussen Vriezenveen en Wierden, 7 kilometer en een kleine 10 minuten vertraging. En de N50, Emmeloord richting Zwolle. Tussen Kampen en knooppunt Hattemerbroek. Dus vanaf Kampen richting de A28, 5 kilometer file en 10 minuten aan vertraging. En Job, wat zei je over de ANWB? Meldt het niet, maar de storing bij het treinverkeer bij Hengelo?
2: Ja? De ANWB meldt het inderdaad niet, want de ANWB gaat over auto's.
1: Nee, die melden ook een stroomstoring tussen Groningen en Zuidhorn. Er rijden geen treinen.
2: Ja. Oké, nou ja, de NS meldt in ieder geval dat er geen treinen rijden tussen Almelo en Hengelo. Een stuk minder in ieder geval. Ze hebben net een updateje geplaatst. De storing duurt niet tot 8 uur, maar tot 8:30.
1: Oeh, dat gaat dus nog ruim een uur. Nee, een klein uur in ieder geval duren. Als ze het tenminste binnen dat uur gaan halen. Sterkte als je met de trein moet vanuit Hengelo. Everybody get up.

0: Everybody get up. Robin Thicke, onder andere met Pharrell Williams en Blurred Lines.
1: De Oosttribune.
0: Tijd voor sport, 10 minuten over 7:30 op Radio Oost. We kijken terug op de 95e editie van de TT. Het werd een hele warme, veel Overijsselse bezoekers. De grote delegatie uit Staphorst kwam natuurlijk voor Colin Veijer, de coureur in de Moto 2. Hij werd uiteindelijk 9e. Veijer over zijn race.
2: We hebben een hele poos in de eerste groep kunnen zitten en best wel redelijk lang mee kunnen gaan. Maar op een gegeven moment hadden we een klein breekijzertje ertussen die net niet meer kon volgen en die alleen maar begon aan te vallen. Wat natuurlijk de groep openbreekt. Wat jammer was natuurlijk aan de ene kant. Maar ik denk dat we een redelijk positieve TT hebben gehad. En we hebben gehaald wat we wilden. Dus dat is positief. De start was super. We hebben nu redelijk wat gevonden in de starts. En vooral met het verleden natuurlijk was dat niet geweldig. Daar had ik natuurlijk al heel veel posities te pakken. Wat ideaal was natuurlijk. Ik wou wel wat proberen natuurlijk. Maar uiteindelijk werd het er niet van. En begonnen ze net wat weg te rijden op het einde. En ook de laatste 4-5 rondjes begon ik het wat lastig te krijgen met de arm natuurlijk. Wat niet ideaal was. Maar positief is dat er weinig pijn was aan de schouder zelf. Meer aan de onderarm. Natuurlijk dromen heel veel mensen hier natuurlijk weer van een podium. Maar dat was natuurlijk helemaal niet realistisch vandaag. Ik denk dat de positie waar we vandaag geëindigd zijn, dat het meest realistische was waar we konden eindigen.
0: Uiteindelijk dus in de top 10, zeg je motorsport, zeg je TT. Dan zeg je Evert Slager, motorsportjournalist uit de Staphorst, die we altijd bellen in dit soort omstandigheden. Evert, goedemorgen.
3: Goedemorgen.
0: Genoten van Colin Veijer of viel het toch nog wat tegen?
3: Nee, genoten van de TT. Het was natuurlijk een hele bijzondere TT. Echt hele warme TT. Best wel een spannende TT. Ook door de hitte natuurlijk op vrijdag en zaterdag. Zondag was gelukkig wat beter. Ja, en we hebben drie hele mooie races gezien. En ik denk een hele goede prestatie van Colin Veijer.
0: Ja, laten we naar die Moto 2 kijken. Was inderdaad heel spannend. Ook vooraan, de voorste drie maakte er een waar gevecht van. Ja, dan speelt Veijer een bijrol. Hè? Maar dit is wat het is op het ogenblik.
3: Ja, Colin is niet helemaal fit. Hij heeft last van zijn schouder. Hij is in Amerika, in Austin, in het begin van het seizoen hard gevallen. Die schouder die is toch wel wat geknooid, zeg maar. Ja, daar ondervindt hij nog wel een hinder van. En dat moet gewoon door rust overgaan. Ja, en dat is wel jammer, maar dat is net even, zeg maar, dat laatste kleine beetje. Dat moet hij laten schieten. Ja. En hij praat dan over zijn arm. Maar het komt gewoon, zeg maar, doordat die blessure in de schouder zit, gaat die anders op de motor zitten. Ja, en we weten allemaal, als je een onnatuurlijke houding aanneemt, dan krijg je ergens anders pijn. En dat is bij een Moto 2 coureur in dit geval in de onderarm.
0: Ja.
3: Dus ja, top 10, 9e, degelijke race. Dus ik denk dat Colin tevreden terug mag kijken op de Dutch TT.
0: Mooi. Ja, ik heb ook even zitten kijken. En dan die super slow-mo's zie je echt de coureurs dansen op die motor. Die slingeren die motor van links naar rechts. En dat komt inderdaad uit je schouder.
3: Ja. Nou ja, goed. Kijk, een niet-motorsportfan denkt misschien wel eens van, joh, die mensen moeten allemaal een goede rechte pols, een flexibele rechte pols hebben waar ze gas mee kunnen geven. Maar ja, de motor 2, maar ook MotoGP, Moto 3 coureurs. Dat zijn op dit moment echt topsporters, zeg maar. Die heel fit moeten zijn om zo'n motor, zeg maar, te kunnen beheersen. En dat is niet zomaar wat.
0: Nee, gas geven kan iedereen, zeg ik altijd maar. Maar rijden, dat is iets anders. Evert.
4: Wat een tegeltje dit.
0: Ja, dit is een tegeltje. Ja, had ik moeten bewaren tot 9:00. Dan moeten we een stichtelijk woord nog geven. Job, daar komen we straks wel op. Evert, mooie TT beleefd. Ja, de Staphorster delegatie was ook wel tevreden, denk je?
3: Ja, nou, het was. We zien het aan de foto's. Ik ben er niet geweest trouwens. Maar goed, de bult is Staphorst de area met de TT.
0: Ja.
3: Ja, en die was weer helemaal CV95 oranje, laten we het maar zo zeggen. En ik denk dat daar wel een feestje gevierd is.
0: Ja, toch hebben we het wel eens eerder over Colin Veijer gehad natuurlijk. Ook dit jaar al, Evert. Jij zei van, ja, dit is wel het jaar waarin het moet gebeuren. Voor hem in de Moto 2 gebeurt het dan ook?
3: Nou, ja en nee. Kijk, Colin gaat niet naar de MotoGP volgend jaar.
0: Nee.
3: Daar waren eigenlijk 4-5 jongens die daarvoor in aanmerking kwamen aan het begin van het seizoen. Ja, en ik denk ook dat die spanning, zeg maar, dat, ja, om bij dat selecte groepje te horen, want Colin stond wel op het wensenlijstje. Ja, dat heeft hem eigenlijk best wel wat tegenslag bezorgd, die druk. Ja. Dus ja, nu het bekend is, zeg maar, dat hij toch nog een jaartje in de Moto2 blijft volgend jaar. Ja, dat hij vrijuit kan rijden. En als hij weer helemaal fit is, dan gaan we ongetwijfeld de ouderwetse Colin Veijer terugzien. En ja. dan gaan we mooie dingen zien, dat denk ik dit jaar.
4: Ja, ik zie het niet helemaal in dit wereldje, Evert. Maar zit het erin dat hij ooit in de MotoGP gaat rijden op het hoogste niveau?
3: Ja, absoluut. Absoluut. Colin is een van de coureurs die wel op het lijstje staat, zeg maar, om die stap te maken. Dat heeft ook een... Nee, ik moet het anders zeggen. Het heeft op dit moment voordelen dat je een Nederlander bent, of een niet-Spanjaard bent, of een niet-Italiaan. Vroeger, en dat zie je nu ook nog wel, meer dan 80% is Spaans of Italiaans wat in de MotoGP rijdt. Alleen door de overname van Liberty Media, zeg maar, die het kampioenschap overgenomen heeft, is er een hele grote wens om meer nationaliteiten, zeg maar, in die koningklasse te krijgen.
4: Ja.
3: Dus ze willen echt terug van die in de 80% percentage Spanjaarden en Italianen moet echt terug. Nou, en dat zie je nu. Senna Aegis, dus in Australië. Nou, die staat op het lijstje. David Alonso is een Colombiaan, staat op het lijstje. Colin staat op het lijstje. Dat zijn allemaal jongens die op dit moment, zeg maar, nauwlettend in de gaten worden gehouden door de organisatie, maar ook door de MotoGP-teams. Om die stap te maken. En ja, ik zie dat echt binnen nu en een paar jaar gebeuren.
4: Ja, Colin is 21, dus binnen een paar jaar moet dat wel kunnen, toch?
3: Ja. Er zijn zelfs wel coureurs van 20 jaar die al in de MotoGP zitten. Ja, en Colin had er zeker ook wel dit jaar, kansen op. Alleen ja, hij was net op de juiste momenten even niet waar hij moest zijn, zeg maar. Ja, en dan moet je een jaartje wachten.
5: Ja, dat is op zich niet zo erg. Maar je ziet het ook in de Formule 1, hè? Meer nationaliteiten, meer over de wereld met de races en de Grand Prix. En dan krijg je vanzelf ook grote publieke belangstelling. En dat is natuurlijk weer belangrijk voor de sport. Evert, dankjewel. Ja. Je blijft het voor ons volgen. En ook Colin Veijer voor ons volgen. Evert Slager, motorsportjournalist uit Staphorst. Work for that love. Work for that love. Work for that love.

0: Tangerine samen met het Zo Gospel Choir. Work for that love. Het is de nieuwe oogst voor deze week. Je hoort hem regelmatig voorbij komen. Er hebben zich weer tientallen mensen gemeld voor de radio. Het lijkt alleen maar meer te worden, Job.
1: Het is echt niet normaal.
0: Ik dacht, iedereen heeft er nu wel één in Overijssel, maar dat schijnt niet het geval te zijn. Ja, heel veel mensen die zich melden via de app als ze het geluidje hoorden. En dat hoorden ze net even voor 7:30. Dan pikken wij er eentje uit. Niet per se de eerste, niet per se de laatste. We pikken er gewoon eentje uit. En dan gaan we eens kijken of diegene misschien wel opneemt. Zou best kunnen. Maar ja, het is een onbekend nummer natuurlijk. Wie neemt dat nog op tegenwoordig?
1: Ja.
0: Ik niet. Maar goed, als je meegedaan hebt voor de noodradio. Je weet maar nooit als je telefoon gaat. Dan is hij misschien wel binnen, maar het ziet er somber in.
2: Goedendag.
0: Ja, dat is het voicemail van Harry van de Wal.
1: Harry van de Wal.
0: Harry van de Wal heeft hem gewoon gewonnen. Ik zie niet waar hij vandaan komt, Harry. Maar gefeliciteerd, de noodradio is voor jou. Je ziet hem staan als je meekijkt op televisie, op batterij, op zonnecellen, met zaklamp. En ook nog aan te slingeren.
1: Je kunt er ook nog een eitje op bakken.
0: En je kunt er, als je hem lang genoeg op de vensterbank laat staan, kun je er ook een ei op bakken. Nee, dan moet je weer meedoen. Het is barbecue week, hè? Je mag stemmen.
1: Oh, ja.
0: Dan mag je meedoen. Moet je meedoen met de barbecue week. Daar kun je je favoriete barbecue platen voor indienen. Hoor je straks natuurlijk ongetwijfeld meer over. En dan kun je een koffer barbecue winnen.
1: Dat is een top
0: mooi ding.
1: Ja, ja.
0: Mooi ding. Mooi ding. Zeker een topding. Een heel klein, je stopt hem zo in je binnenzak en je gaat gewoon ergens zitten en je gaat barbecuen. Dan moet je wel een zak kooltjes meenemen en een aansteker.
1: En een beetje
0: vlees
1: eten,
0: en saus. Nou ja, fijn. In ieder geval, zakbarbecue is wel een mooi ding. Goed, na 8:00 dan geven we er gewoon weer één weg, een noodradio. Misschien wel 2, want we zijn hem een uurtje vergeten. Harry van der Wal, gefeliciteerd. En straks na 8:00 dan hoor je over wakker blijven de komende nacht. Moet je dat doen? Hoe moet je dat doen? Want ja, Nederland speelt de eerste knock-out-wedstrijd vannacht om 3:00 tegen Marokko. Hier is Nielsen.
3: Oeh.

0: op. Ga mijn voeten zo.
1: Hoe innovatief is Overijssel? Je ziet het in Toekomstmakers. Bastiaan Kleinjan duikt in de wereld van technologie en innovatie.
2: Er zit een enorme potentie in Overijssel. Als je kijkt naar de spin-offs die worden gerealiseerd, ik denk dat we daarin te bescheiden zijn.
1: Van medische doorbraken tot fotonische chips en AI. Stuk voor stuk bedrijven die bouwen aan de wereld van morgen.
3: We zien wel dat het wat sneller lijkt.
1: Toekomstmakers. Elke donderdag op TV Oost.
4: Van in vastgoed investeren zullen je kleinkinderen nog profiteren. Zinvest. Samen investeren in vastgoed.
5: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
6: Hoe zeg je in het Italiaans dat je distributieriem stuk is? Met Wegenwacht Europa meld je pech gewoon in het Nederlands. En we staan dag en nacht voor je klaar. Dan ga je toch wat geruster op vakantie. Sluit nu Wegenwacht Europa standaard af voor €16,17 per maand. ANWB en gaan.
7: Spanje. Nooit gedacht. Toch gedaan. Met Sunweb. Boek nu net tot €300 korting per persoon. Op sunweb.nl.
8: Toyota Mania duurt nog maar 2 dagen. Met tijdelijk extra voordeel op private lease. Zo rij je al een hybride Toyota Aygo Cross vanaf €299 per maand. En krijg je €50 korting per maand op de elektrische Urban Cruiser. Ontdek onze modellen en bereken je maandbedrag op toyota.nl. Op basis van 72 maanden en 5000 kilometer per jaar.
9: Even geen tijd om te koken? Kies Appetito. Met meer dan 120 vriesverse maaltijden. Lekker van smaak en geschikt voor diverse diëten. Thuisbezorgd door uw vaste bezorger. Probeer het zelf. Appetito. Appetito.
8: Liever kopen? Tijdens Toyota Mania krijg je tijdelijk tot €3.500 extra voordeel bovenop je auto Telex inruilwaarde. Doe de kentekencheck op toyota.nl.
9: Nu 4 maaltijden voor €19,95. Ga naar appetito.nl/proefpakket.
10: De keuken. De plek waar je samen kookt, samen eet en bij elkaar bent. In huis of in de tuin. De zoektocht naar jouw droomkeuken begint bij Bubbles & Cooking in Enter.
11: Een nieuw bed kopen na 2 minuten liggen in de showroom? Dat kan nu echt anders. Beddenspecialist Konijnenbelt maakt gebruik van Slaap ID. Een onafhankelijke analyse van uw slaapgedrag voor u een nieuw matras aanschaft. Ga ook voor heerlijk slapen op een bed van Konijnenbelt. Kijk op beddenspecialistkonijnenbelt.nl of kom naar onze winkel in Nijverdal.
10: Stel je voor, een heerlijke spa-ervaring gewoon bij jou thuis. Relaxed in je eigen badkamer, whirlpool of sauna. Klinkt dat als een droom? Blijf dan luisteren.
12: Steun Heracles Almelo in de jacht op promotie. Scoor nu jouw seizoenkaart via Heracles.nl en beleef komend seizoen elke wedstrijd live in het Azito Stadion.
10: Droom je nou nog steeds over die heerlijke spa-ervaring thuis? Bezoek dan Bubbles & Jets voor jouw droombadkamer, whirlpool of sauna. Kom langs in Enter of kijk op bubblesandjets.nl.
13: Belangrijkste nieuws in Overijssel. Tussen Almelo en Hengelo rijden vanochtend een stuk minder treinen. Komt door een wisselstoring. Volgens de NS duurt die storing nog zeker een half uur. Bij een ongeluk in Weijen is gisteravond iemand om het leven gekomen. Bij dat ongeluk waren 2 auto's betrokken. En er is iemand aangehouden voor een steekpartij in Haaksbergen gisteravond. Bij die steekpartij raakte 1 iemand gewond. Dat en meer lees je op onze site rtvoost.nl.
14: Radio Oost. Thuis in Overijssel.
15: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. Nederland heeft een marineschip met noodhulp naar Venezuela gestuurd. Dat land werd deze week getroffen door 2 zware aardbevingen. Het schip Zijner Majesteit Groningen kwam uit Curaçao. Aan boord is onder meer een waterzuiveringsinstallatie die extra drinkwater kan produceren. Tot nu toe zijn 1450 doden geborgen. Duizenden mensen zijn nog vermist. Een Nederlands zoekteam is in Venezuela om slachtoffers onder het puin vandaan te halen. Een van de leden vertelt wat ze tot nu toe hebben kunnen doen.
16: Tot nu toe vooral heel veel verkend en plekken gecheckt en afgevinkt waar we niks konden vinden, waar onze honden bijvoorbeeld niet aansloegen. Of collega internationale SAR-teams die hier zijn ondersteund met materieel of kennis en expertise.
15: De hoop om nog levenden onder het puin te vinden wordt met het uur kleiner. De stikstofuitstoot door koeien, varkens en kippen is opnieuw gedaald, blijkt uit cijfers van het CBS. De totale uitscheiding was het afgelopen jaar 440 miljoen kilo. Daarmee zit het precies onder het onlangs aangescherpte maximum van het kabinet. De daling komt volgens het CBS vooral door de verkleining van de veestapel en een lager stikstofgehalte in koeienvoer. Het aantal meldingen van vergiftiging na een injecteerbaar afslankmiddel is bijna verdubbeld. Volgens het Nationaal Vergiftigingen Informatiecentrum zijn er vorig jaar 149 vergiftigingen gemeld. Een jaar eerder ging het nog om 76 meldingen na een injecteerbaar afslankmiddel. Bij een groot deel ging het om niet voorgeschreven medicatie. Het weer, veel zon, maar ook wolkenvelden. Met een matige noordwestenwind wordt het 22 graden in het westen tot 27 in het oosten. Dit was het NOS Journaal.
0: En dit is de verkeersinformatie voor in en rond Overijssel. De A35 staat vast. Enschede richting Zwolle, dat is niet voor het eerst natuurlijk. Tussen Almelo en Wierden, 2 kilometer file met 7 minuten aan vertraging. De N35 Zwolle richting Enschede tussen Nijverdal en Wierden. Vanaf de Salland-Twente-tunnel 3 kilometer en 7 minuten aan vertraging. En de N50 zijn allemaal dagelijkse files. Emmeloord richting Zwolle vanaf Kampen richting de A28 richting knooppunt Hattemerbroek. 5 kilometer file, daar bijna 20 minuten extra. Nu staat hij er wel bij, de treinstoring. Tussen Hengelo en Delden, daar rijden geen treinen. Dat komt door een wisselstoring. Komende nacht om 3 uur speelt het Nederlands elftal de eerste knock-outwedstrijd tegen Marokko. Dat wordt een spannend potje. Wil je opblijven, krijg je zo tips. Muziek, die krijg je zo ook bijvoorbeeld van The Rembrandts en Bruno Mars en Shakira.
17: Beleef het unieke theaterspektakel Ridders en Juffers van het Zwarte Water. Een onvergetelijke ervaring van 25 juni tot en met 4 juli in het sfeervolle Van Stolkspark in Hasselt. Tickets op riddersenjuffers.nl.
18: Jeans, t-shirts, shorts, jurken, tops. Sams, altijd een sterk en wisselend aanbod. Snelle levering, scherpe prijzen. Sams.nl.
19: In 1976, the city of Deventer became a movie set. Hollywood came to town for A Bridge Too Far. Museum de Waag presents A Bridge Too Far, Hollywood in Deventer. More information at abridgetoofar.nl.
20: Hockeyen, Pluto Sport. Sticks, schoenen en kleding, Pluto Sport. Die Indië Maharaja, Brabo en Ries, Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
21: Kom zondag 5 juli naar de open dag van FC Twente.
22: Radio Oost. Marcel Oosten.

0: Forever Man hoorde je Eric Clapton aan het begin van je maandag en het begin van je week.
1: Marcel Oosten.
0: Het is 7 minuten over 8 op maandag de 29ste van juni. Niet meer heel erg zonnig, maar nog altijd wel warm. Goedemorgen trouwens. Goedemorgen Job.
2: Goedemorgen.
0: Jij gaat opblijven.
2: Nee, ik ga niet opblijven. Ik ga eerder mijn wekker zetten.
0: Jij gaat eerder je wekker zetten voor het Nederlands elftal. Heb je plannen? Blijf dan luisteren. Over plannen gesproken. De stikstofplannen van het kabinet komen hard aan bij boeren.
2: Ja, want afgelopen week werden de stikstofplannen gepresenteerd door landbouwminister Jamie van Essen uit Losser. Kern van het plan is dat 15 grote natuurgebieden in Nederland een soort van zone krijgen van een kilometer. Daarin mag heel weinig stikstof worden uitgestoten. Boeren die daar dan zitten, die moeten bijvoorbeeld of verdwijnen, of innoveren, of drastisch kleiner worden. We spraken daar vanochtend over met... Als je mijn schuif openzet, maar zo, dan komt het goed. We spraken daar vanochtend over met Merel Straathof van het Jongerencontact, een jonge boer. En zij reageerde hoe in haar kring daarop wordt gereageerd.
3: De plannen zijn ingrijpend. Ze vragen ontzettend veel van de individuele jonge boer of tuinder. Dus dat betekent dat eigenlijk iedere ondernemer zijn bedrijfsvoering in de komende jaren wel aan zou moeten passen. Wat daarin in de plannen nu nog misgaat is, wat de ondernemer moet doen is volstrekt helder. De ondersteuning is er. Er is een pakket van 20 miljard. Maar hoe we precies worden ondersteund en wanneer we stappen kunnen zetten, dat ontbreekt nog. En dat maakt dat die onzekerheid blijft. Maar als je vraagt wat de meest ingrijpende maatregelen zijn, dan noemen de gedeputeerden dat net al heel terecht. Dat zit er met name op de grondgebondenheid en de zonering die tot 1000 meter kan.
0: Ja. Ja, het is hard voor de boeren. Nekslag voor de sector, dat heb ik al veelvuldig voorbij zien komen. Maatregelen zijn dan ook ingrijpend, dat geeft de minister ook wel toe.
4: Ja, maar we vragen natuurlijk ook veel van boeren. Dat is ook geen geheim, dat heb ik gisteren ook eerlijk gezegd. Maar we hebben ook een pakket van 20 miljard. Dus we gaan ook naast die boer staan om hem te helpen, te innoveren, om te schakelen, te verplaatsen als ze dat willen. Of uiteindelijk als ze het niet willen, te stoppen. Het is belangrijk dat we ernaast gaan staan.
2: Ja, Van Essen reageerde afgelopen weekend ook nog tijdens een werkbezoek aan Overijssel. Hij was in de Weerhibbe waar hij voor de natuur iets positiefs te melden had.
5: Nou, niet tegelijk de Polonaise, maar ik ben natuurlijk wel heel blij samen met al mijn collega's. Want dat geld hebben we natuurlijk hard nodig voor natuurherstel. Maar niet het herstel, niet alleen het herstel, maar daarnaast ook het beheer, zeg maar. Ook in de toekomst hebben we dat gewoon hard nodig. En dat zou mooi zijn, zeg maar, als we daarna ook het kunnen beheren. Nu kunnen we echt een boost geven, zeg maar, aan open water maken, wat echt nodig is. We lopen daarin al jaren achter, omdat er geen middelen beschikbaar waren. Ja, en daar kunnen we nu wat mee doen.
0: Ja, want hij kwam 6 miljoen euro brengen. Het is onderdeel van een groter bedrag wat bedoeld is voor natuurherstel. Van Essen had 6 miljoen over voor de Weerribben, heeft hij ervoor over. En de boswachter hoorde je net, die is er blij mee.
2: Ja, en het is aftellen na vannacht. Dan speelt Oranje in de 16e finale van het WK voetbal tegen Marokko. Ja, wat een moeilijk potje, zegt aanvoerder Virgil van Dijk.
6: Intens. Die denk ik op kleine details gaan uitkomen. Hun hebben natuurlijk heel veel kwaliteit, maar die hebben wij ook. Dus daar moeten we ook op vertrouwen. We moeten er alles aan doen om door te gaan. En dat gaan we doen. Ik heb er zin in. De rest van de jongens ook. De gameplan is klaar. En dus we moeten hier komen om te winnen. En dat is de aim.
2: Ja, en ook de bondscoach Ronald Koeman die verwacht een zware wedstrijd.
7: Nou, ik verwacht als Marokko de lijn doortrekt dat ze aanvallend willen spelen. Dat willen wij ook. Ja, en dan moeten we een wedstrijd ontwikkelen en dan moeten we dat goed doen. We moeten hun goed bespelen, maar zij moeten ons ook goed bespelen. Maar ik denk wel dat er genoeg ingrediënten zijn voor een mooie wedstrijd. Want aan twee kanten lopen goede spelers.
0: We gaan het zien. Vannacht om 3 uur is de aftrap. Om je vast een beetje in de stemming te brengen.
2: Deze kennen we.
0: Hier zijn Shakira en Burna Boy en Daida.

0: Burna Boy van Shakira. Nee, Shakira en Burna Boy met Dai Da. Zo vind ik het goed.
1: Goedemorgen, burgemeester.
0: Van maandag tot en met donderdag rond deze tijd in Overijssel's burgemeester. In de uitzending op maandag is dat Ron Keunig van Deventer. Meneer Keunig, goedemorgen.
2: Goedemorgen.
0: Hebben we u ook al een beetje in de stemming gebracht voor vannacht?
2: Ja.
0: Mooi.
2: Ik moet nog wel even nadenken of ik echt ga kijken.
0: Ja, dat is de vraag inderdaad.
2: Dinsdag is een zware dag, dus ik denk dat ik het overslaan. Maar het is wel leuk natuurlijk.
0: Ja, maar ik moet ook weer gewoon om 5 uur hier zijn. Maar goed, dan loopt die wedstrijd misschien nog wel. Je weet het maar niet. Ja, nou eens even kijken. Hoe zit dat? Is er ergens, mogen mensen ergens kijken in Deventer vannacht?
2: Ja,
0: in het openbaar?
2: Volgens mij kunnen het. Nou, de terrassen zijn volgens mij. Ik weet het niet eens helemaal zeker, bedenk ik me nu. Ik zal het eens navragen vandaag.
0: Het is toch een dingetje vannacht.
2: Ja, het is wel een dingetje. Ja. Nee, ik heb het eigenlijk niet helemaal scherp. Goed dat u me er even aan herinnert.
0: Nou, dan horen we graag hoe dat loopt. Ja, want het is natuurlijk leuk als iedereen gezamenlijk kijkt. Maar er zijn inderdaad mensen die gewoon morgen weer moeten werken. En mag het ook weer niet te veel lawaai maken. Toch?
2: Nee, sowieso op de terrassen denk ik niet. Maar ik denk dat het beter is dat iedereen binnenkijkt. Maar het zal ook wel niet heel druk zijn midden in de nacht op de Brink, vermoed ik zo. Nee. Maar goed, zullen we nog eens even checken.
0: Ja, checkt u dat maar even. Ik weet niet, dan horen wij ervan. We hadden het de hele ochtend natuurlijk ook al over de stikstofplannen vrijdag gepresenteerd door het kabinet. De Jamie van Essen, de minister van Landbouw, ook uit onze provincie natuurlijk. U kijkt daar ook met belangstelling naar natuurlijk, want ik hoor de minister de hele tijd roepen, we gaan Nederland van het stikstofslot afhalen. En dat is natuurlijk belangrijk voor bijvoorbeeld de woningbouw, aanleg van wegen, aansluitingen op het energie, op het stroomnet. Allemaal dingen die ook bij u spelen natuurlijk.
2: Zeker. En ik ben ook erg blij dat het kabinet nu gekomen is. Ik vind het eerlijk gezegd ook best een samenhangend pakket. Want het zijn niet alleen de boeren die aan de bak moeten, maar ook de industrie. Mobiliteit moet ook nog weer verder verduurzaamd worden. Dat zijn goede ontwikkelingen. Ik snap ook wel, het is natuurlijk heftig. Zeker als je in de buurt van natuurgebieden zit voor de boeren die daar zitten. Tegelijkertijd vind ik de reacties, als ik dat vergelijk met een paar jaar geleden, echt veel gematigder. En dat is, ik vind dat Jamie van Essen, die ik natuurlijk goed ken als was wethouder in Deventer, gewoon een heel verstandige bestuurder. En natuurlijk 20 miljard is ook heel veel geld om boeren te verplaatsen of te laten innoveren en nieuwe perspectieven te bieden. Dus ik weet ook dat veel boeren zo langzamerhand zeggen, maar geef ons alsjeblieft helderheid, dan weten we het waar we aan toe zijn en kunnen we verder.
0: Ja, we hebben net wel van de jonge boeren gehoord dat die helderheid er hiermee ook nog niet is natuurlijk. Hè? Maar goed, het kabinet moet ook nog meer uitzoeken.
2: Dat vraagt natuurlijk wel uitwerking. Ja, dat vraagt natuurlijk verdere uitwerking. En wat ook goed is dat je dat op, kan ook eigenlijk niet anders, dat je op gebiedsniveau gaat kijken en dat de provincies en de gemeenten daarbij een belangrijke rol hebben om met de boeren samen in een gebied te kijken, hoe lossen we het stikstofprobleem in dit gebied nu op. En dat doen wij ook graag en we hebben ook heel veel contact met boeren over hun lange termijn perspectief.
0: Veel genuanceerde reacties ook, dus ook van u en ook van de jonge boeren. Zo net, ik hoor toch ook wel een politica uit uw gemeente weer oproepen de trekkers maar vast te starten.
2: Ja, ik mag hopen dat ze dat niet doen. Ik denk dat het allemaal niks oplevert. En Nederland, in die zin heeft Jamie van Essen volstrekt gelijk. Nederland moet echt van het slot af. Want we willen ook gewoon huizen bouwen. En we komen geen stap verder op deze manier. Nee. Er moet echt iets gebeuren.
0: Dat is gezegd.
2: Ik hoop toch dat in Den Haag ook de duidelijkheid wordt gecreëerd. In de zin dat, kijk, dit is natuurlijk een minderheidskabinet. En dit zijn ingrijpende maatregelen. En je hoopt toch dat de politiek in Den Haag even het eigen gewin wat meer naar de achterkant drukt en gewoon kijkt wat goed is voor het hele land.
0: Hadden ze wel beloofd bij dit minderheidskabinet vooraf. Het komt er nog niet erg van, maar hier heb je wel een breed draagvlak voor nodig ook. Hè?
2: Ja, dat is ook zo. En daarom zou het ook verstandig zijn als een partij als Pro hier gewoon volop op meedoet. En ook de Eerste Kamer hier verstandige besluiten inneemt. Maar goed, we zullen zien. Ik volg het met zeer veel belangstelling.
0: Zoals wij allen natuurlijk. U zei het al even, Jamie van Essen kent u heel goed als wethouder. U kent Rob de Geest nog veel beter. Maar hij is ook weg als wethouder.
2: Hij is ook weg.
0: Ja.
2: Ja, 21 jaar in de Deventer politiek. Een zeer deskundige, een fantastische wethouder. Hij was 3 periodes raadslid en de laatste 7 jaar wethouder. En het is goed dat hij stopt, omdat het is na 7 jaar en 21 jaar in de politiek ook goed om iets anders te gaan doen. Maar we gaan hem missen, want dat is echt een heel kundige wethouder, een hele prettige wethouder, die zeer veel heeft betekend voor Deventer. En dat is ook niet voor niks dat ik hem de stadspenning van Deventer heb toegekend.
0: En ervaring is ook belangrijk, hè?
2: Ja, continuïteit en ervaring zijn in de politiek. Daarom ben ik ook heel blij met het nieuwe college, het nieuwe coalitieakkoord, omdat het eigenlijk een bestendiging is van de afgelopen 4 jaar, maar zelfs van de 4 jaar daarvoor. En als je 12 jaar continuïteit in de politiek hebt, dan kun je ook echt grote veranderingen tot stand brengen die ook nodig zijn. Dus ik ben heel blij dat er niet een heel andere koers in één keer gevaren gaat worden, maar dat we gewoon doorgaan op de ingezette lijn. En Rob Geest heeft met de plannen voor de woningbouw voor de komende, in ieder geval tot 2040. En we kijken nu nog verder naar 2050 en verder. Heeft er op de geest veel voor betekend. Dus de komende jaar gaan we nog heel veel bouwen, projecten die hij allemaal heeft voorbereid.
0: Geen waan van de dag in Deventer.
2: Nee.
0: Maar dat is heel goed. Ook geen waan van de dag, want het loopt natuurlijk al jaren op stelte, Deventer. En ook komend weekend weer.
2: Ja, we zijn al, je ziet links en rechts in de stad al voorbereidingen. Dat is altijd weer zo'n feestelijk moment dat je ziet dat plekken gecreëerd worden, dat kunstenaars de stad inkomen, kunstenmakers misschien wel, en met elkaar zich gaan voorbereiden op Deventer op Stelte. Dus dat is een goede vibe in de stad. Dus dat is erg leuk.
0: Ja, wel een bijzonder evenement, een kunstevenement natuurlijk, maar wat een heel breed publiek trekt.
2: Ja, en ook wat ik altijd zo interessant vind, is dat natuurlijk straattheater, maar heel veel theatergroepen uit Europa vinden Deventer op Stelte echt geweldig. Dus die komen heel graag hier. En dat trekt ook weer publiek vanuit de rest van Nederland, maar zelfs van daarbuiten. Dus het is ook Deventer als internationale stad, dus voel je ook weer het komend weekend, weet ik zeker.
0: We gaan er uitgebreid aandacht aan besteden, onder meer met onze cultuurcafé natuurlijk. En meneer Keunings, nog even over de hitte, die lijkt nu voorbij. Tenminste, het wordt vandaag nog wel warm. Hoe is de stad er doorheen gekomen? En heeft u ook al aan het denken gezet qua hitteplannen, qua maatregelen? Want dit gaat vaker gebeuren natuurlijk.
2: Ja, dit gaat vaker gebeuren. En wat dat betreft maakt het ook duidelijk. We hebben een hitteplan. En ik denk dat we daar de komende jaren nog meer op moeten inzetten. Ook de vergroening die we voor ogen hebben. Het belang van groen in de stad. Ook om die versteende ruimte. Die wordt zo warm met deze temperatuur. Dat in die stad heb je ook echt groene longen nodig. Dus dat heeft iedereen helemaal scherp op het netvlies. En evengoed kan het enorm gaan onweren. En dat hebben we ook meegemaakt dit weekend. Dus het was een heftig weekend. Hè? Ja.
0: Nou, zo ziet het maar weer. Ook het weer, dat moet je in de gaten gaan houden. Nou, ik wens u een prettige wedstrijd dan. En ik kan u niet geven voor de nacht. Ik ben benieuwd. Ik ben benieuwd hoe ze daar in Deventer naar gaan kijken. Ja, u gaat zich nog even informeren. Komt vast goed. Ron Keuning, hartelijk dank.
2: Graag gedaan.

0: Texas hoorde je. En de Black Eyed Boy. Gaan we nog een noodradio weg te geven. Dus belangstelling is er genoeg. We moesten uit tientallen inzendingen net al kiezen. Mensen die geappt hadden naar 0645671331. Of de knop hebben gebruikt op hun website natuurlijk. Om snel even het woordje noodradio of een andere vriendelijke boodschap naar ons te sturen. Dat helpt. Nee hoor, dat helpt niet. We kiezen er willekeurig één uit de tientallen inzendingen natuurlijk. Mocht je het noodgeluidje horen, dan app maar. Precies, dus app maar.
1: Kom gezellig langs bij jouw Readshop en ontvang een gratis zomertas. Lekker groot, dus alles kan mee. Van spelletjes tot puzzels tot de leukste tijdschriften. We hebben alles voor een heerlijke zomer. Readshop, gewoon om de hoek.
2: Waar mensen samenleven en samenwerken, raken ze in conflict. Dan hebben ze iemand nodig zoals jij. Iemand die niet alleen weet, maar ook doet wat rechtvaardig is. Iemand die ik verbind met wij. Ben jij zo iemand? Ontdek het op werkenbijderechtspraak.nl.
3: Renew. Ontdek de Renew Occasions. Dat zijn gebruikte auto's van alle merken met keuze uit elektrisch, hybride, benzine, diesel en LPG. Gecontroleerd op 150 punten door specialisten en met minimaal 12 maanden garantie. Koop met een gerust hart een Renew Occasion. Niet tevreden? Geld terug? Vraag naar de voorwaarden. Bekijk alle occasions bij de Renault en Dacia dealer of op renew.auto.
4: Hi, I'm Andrew van Australian New Zealand reisspecialist Travel Essence. In onzekere tijden heb je zekerheid nodig, helemaal als je op reis gaat. Al 20 jaar staan wij bekend om onze kwaliteit en service voor en tijdens je reis. Kijk voor meer informatie op travelessence.nl.
5: Vier de zomer met muziek in het Concertgebouw met de Vriendenloterij Zomerconcerten. Het National Youth Orchestra of the USA is terug met een beeldende Bartok en een swingende Gershwin. Onder leiding van Carina Kanellakis op 6 augustus. Bestel nu kaarten op zomerconcerten.nl.
4: Onze kennis en expertise gebruiken ook voor uw droomreis. Kijk op travelessence.nl.
6: 50% korting voor deelnemers van de Vriendenloterij op zomerconcerten.nl.
7: Ontdek het geheel vernieuwde, door koningin Maxima heropende Tapijtmuseum in Genemuiden. Een interactieve belevenis voor jong en oud. Kijk voor meer informatie op tapijtmuseum.nl.
8: AP Stijlmeubelen gaat stoppen. Kom langs voor de laatste spectaculaire aanbiedingen.
9: Zoveel studies, zoveel keuzes. Organiseert jouw opleiding binnenkort een open dag? Bereik je toekomstige studenten en hun ouders via een online en radiocampagne bij RTV Oost. Oost adverteren. Sterk voor jouw merk.
10: Bij holtbedrijf RTT in Goren nieuw hit en heb ze alle soorten holt.
11: Wat moet korter?
10: Bij RTT heb ze alle soorten holt.
11: Nee, korter.
10: Bij RTT heb ze volle holt.
11: Korter.
10: Een bult holt bij RTT.
11: Korter.
10: RTT holt.
11: Korter.
10: Holt.

0: Het is 8:30, tijd voor het belangrijkste nieuws. Dat krijg je van Job.
1: Bij een auto-ongeluk in Weijen is gisteravond iemand op het leven gekomen. Bij dat ongeluk waren twee auto's betrokken. Het slachtoffer is een man van 51 uit de gemeente Oost-Weijen. Er raakte ook iemand gewond. Inwoners van Hengelo hebben het afgelopen jaar meer restafval geproduceerd. De hoeveelheid huisvuil steeg naar

0: gisteravond een auto over de kop geslagen. In de wagen zaten 4 jonge kinderen. Ze zijn door ambulancepersoneel gecheckt, maar hoefden niet mee naar het ziekenhuis. En Nederland en Marokko weten wie de mogelijke tegenstander wordt in de volgende ronde op het WK. Dat wordt Canada. Dat gastland won gisteravond met 1-0 van Zuid-Afrika door een doelpunt in de 94ste minuut.
1: Opnieuw naar die rechterkant, daar is hij weer. Scheffelburg gaat voorgeven, doet dat op de 5 meter, weggekopt. Zo in de voeten van Eustachio, daar is hij! Daar is hij! Eustachio schiet hem erin en dan gaat Canada toch nog winnen.
0: Ja, Nederland maakt zich intussen op voor die WK-wedstrijd tegen Marokko. Wie wil kijken, moet midden in de nacht daarvoor opstaan. Maar voor het zover is, is er eerst de inmiddels wereldberoemde fanwolk, dit keer in Mexico. En dat betekent dat de Oranjebus ook die kant op moest. Een tocht van 1800 kilometer. Een ervaring die de chauffeur nooit zal vergeten.
2: Die weet niet wat je meemaakt, joh. We begonnen al bij de grens, daar word je onthaald door ik weet niet hoeveel mensen. Daar zegt die gouverneur, die staat klaar, alle mariachis. Het is echt niet normaal. Overal krijg je de vrije doorgang hier de stad in. Het is er allemaal onder begeleiding. Kijk, we hebben dat nooit gehad. We rijden gewoon naar het hotel, alle wegen worden afgesloten. Het wordt echt een gekhuis hier.
0: Ja, een oranje bus met een politie-escort dus.
3: En mariachis langs de kant van de weg. Dat vind ik wel mooi.
0: Ja, het is nu dus even die bus afkoelen, zodat hij over een paar uur weer het Oranje Legioen kan opwarmen. Dat ermee op onze site rtvoost.nl of in de app.
3: Ik hoop dat de bus niet te veel is opgewarmd richting Monterrey. Inderdaad, ze gaan niet weten wat ze daar dan weer overkomt. Ze hebben er vast in Mexico mooi weer bij, Gita.
4: Ook lekker warm.
3: Ja, ook vast lekker warm. Ja, weet ik niet. Het geldt voor Overijssel. Geldt het dat het vandaag ietsje minder warm is?
0: Oh, het is dan lekker 34 graden, jongens. Zonnetje, een beetje zo.
4: Ja, zijn we eigenlijk aan gewend. Ja.
3: Daarom. Nederlandse temperaturen gewoon.
4: Geacclimatiseerd.
0: Zullen ze dat zeggen in Mexico?
4: Oh, ja, Hollandse temperaturen.
0: Ja, Hollandse dagen.
4: Nou ja, een paar dagen geleden. Dit tijdstip om 8:30 al op 28 graden. Ja. Nu is het heel lekker. 19 of 20 graden is het op dit moment. En dat is echt wel natuurlijk een groot verschil. Uiteindelijk denk ik dat het vanmiddag van west naar oost in Overijssel 25 tot 27 graden wordt. En met veel zon, met sluierbewolking. Je ziet dat er nu ook nog wat andere bewolking, wat lagere bewolking over ons heen aan het trekken is. Dat is vanuit de nacht gekomen. Schuift langzaam noordoostwaarts weg. Je ziet dat de westelijke helft van het land eigenlijk al in de zon zit. En wij komen straks ook zo voluit in de zon terecht met weinig wind en met dus wat schappelijkere temperaturen.
3: Mooi, schappelijke temperaturen die ook nog in de loop van de week nog wat schappelijker worden.
4: Ja, het wordt langzaam wat schappelijker. Ik denk dat met name die nachttemperaturen veel mensen goed doen. Komende nacht uiteindelijk afkoelend naar 13 tot 15 graden ongeveer. Dat is natuurlijk heel fraai. En in de nachten daarop volgend kan het zomer eens 11, 12 graden worden als vroege ochtendtemperatuur.
3: Moet ik mijn dekbed weer overtrekken?
4: Ja. Dat soort dingen. Ja, en de huizen zijn natuurlijk op veel plekken nog wel eventjes warm. Voordat het uit de stenen zit, zijn we toch wel aan het einde van de week. En we koersen langzaam af op de kilste dag, de friste dag, de minst warme dag. Dat is de vrijdag waarschijnlijk met temperaturen van 21 tot 23 graden. Het is allemaal relatief, zullen we maar zeggen. Ja. Morgen dan 24 tot 26 graden, ook op woensdag. Ik denk morgenochtend eerst flink wat zon, later ook wat wolkenvelden met een soort zwak frontje dat passeert. Valt geen regen uit, nog vandaag, nog morgen valt er regen. Woensdag en donderdag kan er uit een enkele stapelwolk een lichte bui vallen. En met op donderdag een wat stevigere westelijke bries die ons net wat meer verkoeling brengt. En ons dus vrijdag uiteindelijk op de frisse dag brengt met 21 tot 23 graden.
3: Ik voel het helemaal aankomen, Gita. Dat glijdt steeds verder af tot het moment dat ik vakantie heb.
4: Nee, ik zal je zeggen, je kijkt met angst en beven naar wat er na het weekend weer gebeurt. Want er lijkt toch weer een hele golf aan warme lucht onze kant op te komen. Dus ik denk dat we heel erg gaan genieten van die vrijdag. Ja.
3: Want weet je, nog vorig jaar zomer was dat één hele slechte week bij.
4: Had jij die?
3: Ach, dan zat ik aan zee, wat leuk. Nou.
4: Oh ja, jij zat in een huisje langs de westkust, hè?
3: Ja, precies. Ja. Maar goed, zover is het nog lang niet.
4: Nee, het is echt nog lang niet op, zal ik je zeggen.
3: Nog lang niet op, gelukkig maar. Gita, dankjewel.
4: Mooie dag.
3: En een fijne dag, ook voor jou. Heb ik verkeersinformatie nog voor je. De A28 staat vast. Vanaf knooppunt Hattemerbroek tot aan Zwolle-Noord. Dus in Zwolle ben je dan al 5 kilometer file daar met ook 5 minuten aan vertraging. En hij is al aan het oplossen, zie ik. A35, andere kant van de provincie Enschede richting Zwolle. Tussen Almelo en Nijverdal 3 kilometer en 6 minuten. De N5.

35 volle richting Almelo tussen Nijverdal en Wierden staat ook nog vast. 5 kilometer en maar liefst een kwartier. Dus daar zit nog niet veel vaart in. En 50 Emmeloord richting Zwolle tussen Kampen en Hattemerbroek. Dus vanaf Kampen richting de A28. 5 kilometer file en meer dan 10 minuten aan vertraging. Om dan maar een beetje in Mexicaanse sferen te komen. Ach, zo interpreteer ik dit. Ming de Veel hoor je en de Spanish Stroll.

0: 10 minuten over 8:30. Je luistert naar Radio Oost op deze maandagochtend, de 29e van juni. Het ging vanochtend nog veel over de stikstofplannen van het kabinet.
1: Ja, ik wou net zeggen, we begonnen deze week met een gezellig onderwerp, namelijk stikstof. Nadat vorige week die...
0: Gaat nog maanden duren, kan ik je vertellen.
1: Ja, zeker. Nadat vorige week die stikstofplannen van het kabinet werden gepresenteerd, kwamen er natuurlijk talloze reacties los. De kritiek van de agrarische sector op die stikstofplannen van het kabinet is niet mals. Andere sectoren reageerden trouwens gematigd positief. Ja, vanochtend hadden wij ook Merel Straathof van het NAJK. Dat is de organisatie voor jonge boeren en tuinders. En ze reageerde ook op de plannen.
2: Nou, als ik de plannen naast de randvoorwaarden leg die we vanuit NAJK hebben gesteld, dan ja, is er echt wel een juiste koers ingeslagen. Maar wat ik aangeef, hetgeen wat echt nog ontbreekt, is die concreetheid over... En wat kan ik nu precies doen? Dus wanneer krijg ik een vergunning? En welke ondersteuning hoort daarbij? Iedereen zal zich aan moeten passen. Wat daarin in de plannen nu nog misgaat is... wat de ondernemer moet doen is volstrekt helder. De ondersteuning is er. Er is een pakket van 20 miljard. Maar hoe we precies worden ondersteund en wanneer we stappen kunnen zetten... dat ontbreekt nog. En dat maakt dat die onzekerheid blijft. Maar als je vraagt wat de meest ingrijpende maatregelen zijn... dan dat zit er met name op de grondgebondenheid... en de zonering die tot 1000 meter kan.
0: Ja, het zijn ingrijpende plannen. En dat stapt de minister ook wel, zei hij afgelopen weekend... toen hij in onze provincie was, voor iets anders eigenlijk.
3: Ja, maar we vragen natuurlijk ook veel van boeren. Dat is ook geen geheim, dat heb ik gisteren ook eerlijk gezegd. Maar we hebben ook een pakket van 20 miljard. Dus we gaan ook naast die boer staan om hem te helpen... te innoveren, om te schakelen, te verplaatsen als ze dat willen... of uiteindelijk als ze het niet willen, te stoppen. Het is belangrijk dat we ernaast gaan staan.
0: Ja, en hij stond ook naast. Nee, sterker nog, hij stond erin in natuurgebied De Weerribben in de Kop van Overijssel. Hij was op werkbezoek in onze provincie. Hij had voor de natuur ook iets positiefs te melden.
3: Ja, dat is een heel uniek gebied qua natuurwaarde. Er is hier al veel gerealiseerd, ook door de omgeving. Maar ik heb aangegeven dat ik meteen met 100 miljoen ook de natuurprojecten wil versnellen. En zorgen dat de natuur er beter bij staat. En samen met de provincie Overijssel en Staatsbosbeheer kunnen we hier de stap vooruit zetten. En heb ik 6 miljoen meegebracht voor dit gebied.
0: Overijssel gedeputeerde Von Martels is blij met dat extra geld. Maar 6 miljoen vindt hij niet genoeg.
4: En dat zal ook nodig zijn, want voor natuurherstel heb je ook heel veel middelen nodig. En er worden ook bedragen genoemd in de brief die gisteren verschenen is. Maar daarvan hebben we nu al de voorzichtige conclusie getrokken dat zal te weinig zijn. Dus we zijn vandaag heel blij voor die 6 miljoen. Maar we zijn ook kritisch op het totale bedrag wat nodig is voor natuurherstel en natuurbeheer.
0: Ja, de boswachter in de Weerribben is aanmerkelijk positief. Met dat geld kan hij veel natuurbeheer doorvoeren.
5: Nou, niet tegelijk de Polonaise, maar ik ben natuurlijk wel heel blij samen met al mijn collega's. Want dat geld hebben we natuurlijk hard nodig voor natuurherstel. Maar niet het herstel, niet alleen het herstel, maar daarnaast ook het beheer, zeg maar. Ook in de toekomst hebben we dat gewoon hard nodig. En dat zou mooi zijn, zeg maar, als we daarna ook het kunnen beheren. Nu kunnen we echt een boost geven, zeg maar, aan de open water maken, wat echt nodig is. We lopen daarin al jaren achter, omdat er geen middelen beschikbaar waren. Ja, en daar kunnen we nu wat mee doen.
1: Ja, en met motorsportjournalist Evert Slager blikten we terug op de TT in Assen. Natuurlijk blikten we terug op de prestaties van Colin Feijer uit Staphorst. In de Moto2-klasse werd hij 9e. Ja, Evert Slager was er natuurlijk bij in Assen afgelopen weekend.
6: Nee, genoten van de TT. Het was natuurlijk een hele bijzondere TT. Echt hele warme TT. Best wel een spannende TT. Ook door de hitte natuurlijk op vrijdag en zaterdag. Zondag was gelukkig wat beter. Ja, en we hebben 3 hele mooie races gezien. En ik denk een hele goede prestatie van Colin Feijer. Ja, Colin is niet helemaal fit. Ja, hij heeft last van zijn schouder. Hij is in Amerika, in Austin, in het begin van het seizoen hard gevallen. Dus ja, top 10, 9e, degelijke race. Dus ik denk dat Colin tevreden terug mag kijken op de TT.
0: Ja, Evert wist nog wel te vertellen dat hij de overstap naar de MotoGP nog niet gaat maken.
1: Maar dat gaat wel gebeuren.
0: Ja, dat gaat het wel gebeuren, maar in ieder geval moet hij nog een jaartje geduld hebben. Komt ook door die blessure en hij rijdt zich nog niet genoeg in de picture, maar hij is nog jong.
1: Maar jij volgt het een beetje, hè?
0: Nou, niet heel erg. Bastiaan volgt het altijd meer dan ik.
1: Zou je denken als Colin Feijer in die MotoGP gaat rijden, dat we een soort Max Verstappen effect krijgen in die MotoGP met Colin?
0: Ja, vast.
1: Het is toch minder populair dan de autorace.
0: Maar het is
1: wel
0: iets meer Formule 1 natuurlijk. Ja. Dat is natuurlijk veel groter en veel meer media-aandacht krijgt dat natuurlijk dan dit. Maar zoiets zou best eens kunnen. It just might. Je weet maar nooit.

0: Bruno Mars en I Just Might. Om kwart voor, nou al bijna 9:10 is het. We gaan trouwens nog een uurtje door, Job.
1: Ja.
0: Was jou dat verteld?
1: Nee.
0: Bij deze.
1: Hoor ik net.
0: Je moet nog een uurtje langer blijven. Het is toch geen mooi weer. Kom. En hier is lekker gekoeld. Dat dan weer wel. We moeten nog een noodradio weggeven. We mogen nog een noodradio weggeven. Dat gaan we doen. Jullie blijven maar vlijtig reageren als we het geluidje horen. Daar zijn wij zeer blij mee. En veel complimenten krijgen we erover, over de actie. Goede actie, mooie actie. We hebben uit de tientallen appjes er weer eentje uitgekozen. De geluksgenerator heeft weer gedraaid en we zijn uitgekomen bij Ineke. Goedemorgen.
2: Goedemorgen met Ineke uit Zwolle.
0: Dag met Marcel en met Job van Radio Oost.
2: Goedemorgen.
0: Hallo, je had gereageerd op de noodradio.
2: Wat zegt u?
0: U had gereageerd op de noodradio.
2: Ja, dat klopt.
0: Nou, u heeft hem.
2: Dankjewel.
0: We hebben u eruit gekozen, inderdaad. U had er nog niet eentje?
2: Nee, ik heb wel een gewoon radio en jullie staan altijd aan.
0: Ah, dat horen wij graag.
2: Achter.
0: Ja.
2: Maar ja, je krijgt de informatie in geval van nood. Laten we hopen dat we hem niet nodig zijn, maar
0: zeker.
2: Heel vriendelijk bedankt.
0: Heel goed, maar hij is ook bij niet nood te gebruiken, hè? Het is best een mooi dingetje. Hij kan ook in de keuken of
1: mee naar de camping.
0: Of mee naar de camping, of precies, aan de Wietermeerplas.
2: Dat kan ook.
0: Zo is dat, Ineke. Hij is op batterijen, op zonnecellen. Je kunt hem amper aanslingeren en hij komt vast goed. Hoe is het verder met de weerbaarheid? Hebben jullie een noodpakket in huis?
2: Nou, heel veel al wel.
0: Goed.
2: Maar eerlijk gezegd nog niet compleet. Ja, laten we hopen dat het niet nodig is. Maar,
0: zo is het. Ja,
2: ja.
0: Je moet ook altijd aan denken. Hè? Je kunt wel blikjes witte bonen in tomatensaus hebben, maar warm smaken is toch beter?
2: Ja, maar iets om warm te maken,
0: ja.
2: Dat heb ik nog niet.
0: Nee, ik ook nog niet, namelijk.
1: Een klein gasstelletje.
0: Ja, zoiets moet je hebben van de camping. Nou,
2: ja, goed. Maar goed, fingers crossed, zeggen we dan maar.
0: Zo is het, mooi zo. Blijf even hangen, dan noteren we je gegevens. Hoe ben je trouwens de hitteperiode doorgekomen? Ging het nog een beetje in Zwolle?
2: Jawel hoor, ja, het was heel warm. De boel goed dicht houden en vaak lekker zwemmen. En en verder rustig houden. Iedereen heeft hetzelfde weer.
0: Ja, dus zo is het.
2: Alleen voor nog oudere mensen vind ik het wel heel vreselijk. En mensen die niet zo uit de voeten kunnen.
0: Nou, precies. Gisteren dacht ik ook, was ik er ook wel een beetje klaar mee. En denk van, als je nu ook nog inderdaad wat gebrekkig bent en niet meer zo goed ter been, dan wordt het wel langzaam nu lastig. Dan wordt het wel lang.
2: Ja, echt wel.
0: Nou, Ineke, ook daarvoor is de noodradio te gebruiken. Kun je gewoon naast je neerzetten. Heb je in ieder geval goede muziek en informatie. Ineke, nogmaals gefeliciteerd. Blijf even hangen. Dan noteren we je gegevens. En het volgende uur geven we er gewoon weer een weg. Of misschien wel meer. Je weet het maar nooit. Daar zijn jouw vrienden van de radio voor. Hier zijn de Rembrandts en I'll Be There For You.

0: The Rembrandts and I'll Be There For You. Nou, wij zijn er ook voor jou nog een uur langer. Tot 10 uur. We zijn inmiddels overgegaan op de zomerprogrammering bij Radio Oost. En dus duurt de uitzending tot 10 uur. Daarin hebben we natuurlijk allerlei leuke onderdelen. We geven toch nog weer een noodradio weg.
1: Ach, ja.
0: Ja, joh, misschien wel 2. Nee, maar nooit. We boosten gewoon.
1: Ik zal blijven luisteren.
0: Radio, zeker. En we hebben de grillplaat, want je mag kiezen voor de barbecueweek. Je favoriete zomerplaten die jij zou weer horen knisteren op het rooster van je barbecue. Die kun je indienen via de gebruikelijke kanalen. Kun je je lijstje indienen. En dan maak je kans op zo'n prachtige barbecue koffer. Daar vertellen we straks wel meer over.

0: Bij Vaste Landen investeren we samen met u in A-locaties met sterke huurders en bewezen rendement. Wij regelen de uitvoering, u ziet het resultaat. Vaste Landen, samen investeren in morgen. Ontdek meer op vastelanden.nl. Let op, beleggen brengt risico's met zich mee. U kunt uw inleg geheel of gedeeltelijk verliezen. Dit is geen beleggingsadvies.
1: Kom gezellig langs bij jouw Readshop en ontvang een gratis zomertas. Lekker groot, dus alles kan mee. Van spelletjes tot puzzels tot de leukste tijdschriften. We hebben alles voor een heerlijke zomer. Readshop. Gewoon om de hoek.
0: Samen investeren in morgen. Bekijk de openstaande fondsen op vastelanden.nl.
2: Waar gewerkt wordt, werkt Exact. Want als de administratie klopt, kan je alle aandacht aan je klanten geven. Exact. Bedrijfssoftware die altijd werkt.
3: Proef wat aandacht met smaak doet. De gerechten van Michelin-sterrenchef Erik van Loo en zijn zoon Julien. Nu gewoon bij jou thuis, zonder zelf te koken. Uitgekookt. Neem de tijd voor wat goed is.
4: Hé, het licht doet het niet.
5: Ik heb geen bereik.
6: Hebben we nog wel water?
7: Opeens zitten we zonder stroom, water of internet. Misschien wel dagenlang. Het is niet de vraag of, maar wanneer dit gebeurt. In zo'n noodsituatie zijn we de eerste 72 uur op onszelf aangewezen. Een goede voorbereiding maakt dan een groot verschil en geeft rust. Hoe goed ben jij voorbereid? Kijk op denkvooruit.nl.
8: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
9: De keuken, de plek waar je samen kookt, samen eet en bij elkaar bent. In huis of in de tuin. De zoektocht naar jouw droomkeuken begint bij Bubbles & Cooking in Enter.
10: Ontdek hoe Oldenzaal door de jaren heen is veranderd. Van klooster tot winkelcentrum en van grafheuvel tot woonwijk. De veranderende stad, nu in Museum Oldenzaal.
9: Stel je voor, een heerlijke spa-ervaring gewoon bij jou thuis. Relaxed in je eigen badkamer, whirlpool of sauna. Klinkt dat als een droom? Blijf dan luisteren.
11: Grote opruiming bij Modehuis Render in Alstetten. Scoor nu merkmode voor hem en haar. Met kortingen tot wel 70%. Modehuis Render in Alstetten bij de kerk. 5 minuten over de grens bij Enschede.
9: Droom je nou nog steeds over die heerlijke spa-ervaring thuis? Bezoek dan Bubbles & Jets voor jouw droombadkamer, whirlpool of sauna. Kom langs in Enter of kijk op bubbelsenjets.nl.
12: Voor de grootste keuze.

0: 2000 vierkante meter. De grootste beddenspecialist van Noord-Nederland in Nieuw-Leuzen en Nijverdal. Bosbedden.nl.
1: Belangrijkste nieuws in Overijssel. Er is iemand aangehouden voor een steekpartij in Haaksbergen gisteravond. Daarbij raakte één iemand gewond. Op de parkeerplaats bij de hockeyclub in Zwolle zijn vannacht twee auto's uitgebrand. Wagens zijn totaal los. En de treinstoring tussen Hengelo en Almelo is opgelost. De oorzaak was een wisselstoring. Dat en meer lees je op onze website, dat is rtvoost.nl, of je ziet het in onze app.
2: Radio Oost. Thuis in Overijssel.
3: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. Defensie zal de komende jaren fors worden uitgebreid met onbemenste wapensystemen, staat in de nieuwe defensienota die vanmiddag wordt gepresenteerd. Het doel is om over 5 jaar de helft van alle operaties uit te voeren met onbemenste systemen zoals drones. De koerswijziging is voor een groot deel het gevolg van de oorlog tussen Rusland en Oekraïne, zegt politiek verslaggever Wilco Boom.
4: In de nota wordt gewezen op het slagveld in Oekraïne, waar sinds de Russische agressieoorlog het gebruik van drones en andere onbemenste systemen een hoge vlucht heeft genomen. Razendsnelle technologische veranderingen en innovaties zetten op het slagveld de verhoudingen op zijn kop.
3: Het inzetten van onbemenste systemen zou ook goedkoper zijn. Met de huidige Patriot-afweer kost het miljoenen om drones uit de lucht te schieten. Koeien, varkens en kippen produceerden vorig jaar minder stikstof. De totale uitscheiding was 440 miljoen kilo, blijkt uit cijfers van het CBS. Daarmee zit het precies onder het onlangs aangescherpte plafond van het kabinet. Het aantal meldingen van vergiftiging na een injecteerbaar afslankmiddel is bijna verdubbeld, van 76 naar 149. Bij een groot deel ging het om niet voorgeschreven medicatie, zegt het informatiecentrum.
5: Als we dan doorvragen, blijkt dat tot 40% van de meldingen die wij krijgen, blijken mensen te zijn die het allemaal via internet aangeschaft hebben of via tussenpersonen verkregen hebben, zonder dat daar begeleiding van artsen bij is.
3: Psychische mishandeling moet strafbaar worden en in de wet komen te staan. Dat moet volgens het kabinet huiselijk geweld en vrouwenmoord tegengaan. Het kabinet wil ook dat het Openbaar Ministerie zelf kan optreden. Want nu doen slachtoffers van psychisch geweld vaak geen aangifte, waardoor ingrijpen lastig is. Het weer volop zon, maar hier en daar ook wat wolkenvelden en kans op een enkele bui. Het wordt 21 tot 27 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: En dit nog de verkeersinformatie voor Overijssel en omstreken. Twee files heb ik nog te melden. N35 Zwolle richting Almelo. Ja, die zag ze lang een half uurtje geleden tussen de tunnel, de Sallandwentetunnel en Wierden. 4 kilometer file en 6 minuten vertraging, dus die wordt hard minder. De N50 staat ook nog vast. Emmeloord richting Zwolle. Vanaf Kampen richting de A28 richting knooppunt Hattemerbroek. 5 kilometer en 5 minuten. En nog altijd staat die vermeld dat er tussen Hengelo en Delden geen treinen rijden. Job,
6: dat is niet waar.
1: Is niet meer waar. Nee. De wisselstoring is daar.
6: Want onze redacteur is binnen.
1: Verholpen.
6: En die is met de trein gegaan.
1: Zo is het. Straks meer aandacht voor de barbecue, top 100, de grillplaats, de noodradio. Het komt allemaal voorbij. Je hebt het gemerkt, Bert van Losser is op vakantie. We gaan een uurtje langer door.
7: Bij Galerie en Beeldentuin Mariënheem vindt u kunstwerken in diverse materialen die ook te koop zijn. In ons 3 hectare grote landschapspark kunt u genieten van een heerlijke lunch in onze orangerie of op ons buitenterras. Galerie en Beeldentuin Mariënheem. Geopend van dinsdag tot en met zondag van 10 tot 6 uur.
8: AP Stijlmeubelen gaat stoppen. Kom langs voor de laatste spectaculaire aanbiedingen.
9: Kom zondag 5 juli naar de open dag van FC Twente.
10: Een nieuw bed kopen na 2 minuten liggen in de showroom? Dat kan nu echt anders. Beddenspecialist Konijnenbelt maakt gebruik van Slaap ID. Een onafhankelijke analyse van uw slaapgedrag voor u een nieuw matras aanschaft. Ga ook voor heerlijk slapen op een bed van Konijnenbelt. Kijk op beddenspecialistkonijnenbelt.nl of kom naar onze winkel in Nijverdal.
11: In 1976, the city of Deventer became a movie set. Hollywood came to town for A Bridge Too Far. Museum de Waag presents A Bridge Too Far, Hollywood in Deventer. More information at abridgetoofar.nl.
2: Radio Oost, Marcel Oosten.

0: De disco samba hoorde je van The Two Man Sound.
1: Marcel Oosten.
0: Ik was hem alweer vergeten, maar het klonk best leuk aan het begin van je dag. Beetje zomers. De zon is weliswaar nog niet doorgebroken in Hengelo, maar zomers is het wel. Goedemorgen. Goedemorgen, Job.
2: Goedemorgen.
0: Het is bijna 9:10. Je hebt het gemerkt. Bert is er niet. Bert is op vakantie de komende weken. De Radio Oost is overgeschakeld op de zomerprogrammering.
2: Ja.
0: Dat betekent dat de ochtenduitzending een uurtje langer duurt tot 10:00. Dat wil niet zeggen dat je hoeft te vervelen. We hebben
2: zeker
0: veel
2: niet.
0: Goede muziek. We geven nog een noodradio weg. We gaan de grillplaat spelen.
2: Ja, dat wordt even bijzonder.
0: Raad de grillplaat. Ik moet me nog even inlezen. Ja. Moet me nog even inlezen wat dat gaat inhouden. Maar daarmee kun je natuurlijk ook meedoen. Favoriete grillhits, daar kun je op stemmen. Dat kan natuurlijk ook buiten deze uitzending om. Kun je gewoon via onze kanalen doen. Je favoriete grillhits via rtvoost.nl/barbecue. B-A-R-B-E-C-U-E. Dus
2: Hoe?
0: Niet BBQ. Barbecue. B-A-R-B-E-C-U-E. Barbecue.
2: Ja,
0: barbecuen.
2: Zo schrijf je dat.
0: Ja, en dan hoor je vrijdag de barbecue top 75. We gaan straks een stukje plaat laten horen. Mag je gaan raden. En dan maak je kans op een setje barbecue handschoenen.
2: En dat zijn topdingen,
0: wie
2: jongen.
0: Wie wil die niet hebben?
2: Dat zijn echt toppers.
0: Ze liggen bij ons op het bureau. Kijk maar mee met de uitzending. Dan zie je ze vanzelf wel een keertje ergens liggen. Ja, zijn topdingen. Ze kunnen tegen grote hitte.
2: Ja.
0: Een setje krijg je, de twee linker.
2: Dat is handig.
0: Twee linker.
2: Of twee linkerhanden, ja.
0: Of twee rechter. Ja, het is maar, ze zijn allemaal hetzelfde, volgens mij. Zo werkt dat. Wil ik wel kijken of de isolatie aan de goede kant zit dan. Maar goed, dit geheel terzijde. Vol uur dus met ook nog veel muziek. We komen op die grillplaten. Zo dadelijk natuurlijk wel terug.

0: Eros Ramazzotti uit Italië. Dus dat klinkt ook wel lekker zomers natuurlijk. Cosa della vita.
1: De Barbecue Week op Radio Oost.
2: Raad de grillplaat.
0: Daar zijn we aan toegekomen. De Barbecue Week is aan het lopen op Radio Oost. We hebben hem afgetrapt vanochtend. Het mondt allemaal uit op vrijdag in de Barbecue Top 75. Daar kun je je favoriete zomernummers, grillplaten voor gaan indienen via de gebruikelijke kanalen. Dien je lijstje in en dan maak je kans op één koffer barbecue.
3: Wauw.
0: Ja, dat is een mooi ding.
3: Ja, dat is echt een
0: blitzding. Ja, blitzding. Stop je zo in je binnenzak en je kunt overal grillen als je ook een zak steenkolen meeneemt of houtskool meeneemt.
3: Steenkoolengels.
0: En aansteken en vlees en sausjes en dat soort dingen. Maar dat kan allemaal op deze kleine barbecue die je mee kunt nemen.
3: Ja, je moet niet met 10 man gaan barbecuen met dat ding, zeg ik er maar even bij.
0: En je kunt ook niet gaan barbecuen als je niet goede barbecue handschoenen hebt.
3: Wordt nog wel eens vergeten.
0: Dat wordt nog wel eens vergeten. En die kun je winnen de hele week door. Ik weet niet of ze ieder uur gaan weggeven in ieder geval. Maar wij mogen er in ieder geval een setje weggeven. Alhoewel, ik dacht altijd dat die in één deel kwamen, één handschoen. Maar goed, zijn we die kookhandschoenen in ieder geval, is dat mooi. Dan kun je wat warmere dingen ook aan gaan pakken. De echte originele Radio Oost barbecue handschoenen. Een setje, twee linker, krijg je. Als jij het antwoord weet op ons spelletje Raad de Grillplaat.
3: En hoe werkt dat?
0: En hoe werkt dat? We laten een fragmentje horen van een plaat. Een zomerse plaat. Als je weet welke het is. Ik heb al gehoord, het is niet te moeilijk. Het moet kunnen lukken.
3: We beginnen gewoon dan even relaxed.
0: Stuur je gewoon weer een appje op naar 06-4567-1331. 4567-1331. Of de knop op je website. En dan geef je het goede antwoord. En uit de goede inzenders kiezen wij weer een winnaar uit. Het principe is
3: waar
0: niet moeilijk.
3: Waar gaan we voor? Artiest of titel en artiest?
0: Ja, titel en
3: alles
0: titel
3: erop en eraan. Hè?
0: En artiest. Ja, zo is dat met barbecuen. Daar moet alles erop en eraan. Ben je er klaar voor? Hier komt Raad de Grillplaat, editie 1.
1: De Grillplaat.
0: Oeh. Hij was wel kort.
3: Dat was hem.
0: Maar wel te doen. Toch?
3: Zullen we nog één keer doen?
1: De Grillplaat.
0: Ja, dit moet te doen zijn.
3: Lekker
0: stuur
3: Zweedse gehaktballetjes op die barbecue.
0: Goede antwoord. Ja, geef nou geen hints. Stuur de goede oplossing, dus titel en artiest, op naar onze app. En wie weet loten wij je zo uit. Intussentijd, blijf ontspannen.

0: Mika en Relax, Take It Easy.
1: De Barbecue Week op Radio Oost.
2: Raad de grillplaat.
0: Jazeker, de opgave heb je zojuist voorbij horen komen. Er waren weer voldoende inzenders die onmiddellijk goede titel en het goede antwoord hadden voor de artiest.
3: Ik dacht, ik kreeg nog een hele kleine hint, ja, maar dat was niet nodig.
0: Nee, je had een grote hint, was het volgens mij.
3: Nee, joh.
0: Nee? De Zweedse gehaktballetjes deden het niet, denk je?
3: Nee. Nou, okay. Ja.
0: We gaan iemand bellen, die heeft gereageerd. Kijken of die ook opneemt. Blijft een onbekend nummer natuurlijk, maar
3: zou
0: goed.
3: Zou toch wel.
0: Je luistert en je weet dat we kunnen bellen. Want wil je die prachtige barbecue handschoenen hebben?
4: Met Heinz Scheffer, goedemorgen.
0: Dan neem je de telefoon op, Heinz Scheffer, goedemorgen.
4: Hallo.
0: Met Marcel en Joop van Radio Oost.
4: Goedemorgen.
0: Goedemorgen. Goedemorgen. Je bent live op de radio, Hein.
4: Dat is fijn.
0: Ben je een barbecue meister?
4: Meer genieteren.
0: Ja, heel goed.
3: Dus die, dat zijn de betere, hè?
0: Dus die handschoenen ga je weggeven, begrijp ik.
4: Nou, ze blijven wel liggen, maar ze worden wel gebruikt door anderen waarschijnlijk.
0: Ja, dat lijkt me heel goed. Dat is een goede rolverdeling, Hein.
4: Ja, je moet doen waar je goed in bent, hè?
0: Ja, helemaal goed, helemaal goed. Alhoewel, we moeten natuurlijk eerst even weten of je het goede antwoord wel had. Kom, we laten de opgave nog één keer horen.
1: De grillplaat.
0: Nou, zeg het maar.
4: Wake Me Up van Avicii.
0: Zou dat goed zijn?
1: De grillplaat. So wake me
0: up when he's jazeker. En dat was hem, Hein. Binnen zijn ze, die handschoenen.
4: Dat
0: is mooi.
4: Ik ben er zo blij mee.
0: Ja, zo is het. Ga je ook nog op voor de barbecue koffer? Want dan moet je even een favoriet lijstje zomerplaten indienen op Radio Oost via de website of sociale media. Kan dat? Heb je dat al gedaan misschien?
4: Ik heb het nog niet gedaan. Staat voor vandaag op de planning.
0: Heel goed. Oh, je hebt het gewoon ook gepland. Dat is hartstikke goed. Nou, dan was dit een mooie reminder. Die handschoenen die heb je in ieder geval al te pakken. Ja. Niet met blote handen hoef je dan die kofferbarbecue op te pakken. Mocht het zover komen, wat zijn heb je favoriete zomerplaten? Platen die je graag in de tuin hoort?
4: Nou, Love Generation vind ik altijd wel een lekker nummer.
3: Ja. Bob Sinclair.
4: Ja.
0: Mooi, mooi. Dat is inderdaad een ontspannend nummertje voor de zomer.
4: Lekker meefluiten.
0: Hartstikke goed. En Avicii zelf?
4: Die komt er dit keer zeker wel in.
0: Mooi, ja.
3: Hij heeft een ongeluk gebracht, hè?
0: Ja, precies. Dankzij Avicii. Twee barbecue handschoenen. Hartstikke goed, Hein. Veel plezier ermee. Blijf even hangen. Noteren je gegevens. Komen de handschoenen naar je toe. Fijne dag, hè?
4: Yo!

Avicii met Wake Me Up leverde Hein Scheffer uit Olsten 2 barbecue handschoenen op. We geven ze de hele dag weg. Blijf luisteren. Straks ook nog weer een noodradio te vergeven. Je hoort het vanzelf voorbij komen hier.

Als u de radio harder moet zetten, kan dat betekenen dat uw gehoor is veranderd. Boek dan een hoortest bij Beter Horen. Wij nemen de tijd voor u met een uitgebreide meting en advies. Probeer

0: dicht bij ons en de kleinkinderen?
1: Autolift weet hoe graag u in uw huis wilt blijven wonen. Kies ook voor een traplift op maat. Kijk op otolift.nl.
2: Het is niet leuk. Keer op keer hetzelfde zeggen. Leuren, lobbyen, protesteren, confronteren. Maar we doen het ook niet voor de lol of voor de likes. We doen het niet omdat het comfortabel is. We doen het omdat het nodig is. Greenpeace.
3: Ook een traplift op maat? Kies voor de service van Autolift. Ga naar otolift.nl.
2: Om de oceanen te beschermen, hebben we jou nodig. Steun het werk van Greenpeace.
4: Een primeur, Yves Klein en zijn kunstenaarsfamilie. Geniet van zijn wereldberoemde blauw. Ontdek zijn artistieke familie en hun band met Nederland. Nu te zien in Stedelijk Museum Schiedam.
5: Johans witgoed plus Johans elektra niet goed is...
6: Ja, mooi wasmachine dit hoor. Ik heb hem zelf ook.
7: Rook?
6: Nee, ook. Ik heb hem zelf ook.
7: Nee, rook. Uit de meterkast.
5: Johans witgoed plus Interpolis elektra keuring is minder kans op brand.
6: Zo, koffie?
5: Laat de elektra in je bedrijf checken met Interpolis. Dan kan jij lekker door met ondernemen. Interpolis. Glashelder.
8: Ontdek het geheel vernieuwde, door Koningin Maxima heropende Tapijtmuseum in Genemuiden. Een interactieve belevenis voor jong en oud. Kijk voor meer informatie op tapijtmuseum.nl.
9: Lekker shoppen in de buitenlucht en genieten van de zomerzon? Kom dan naar de Zaterdagmarkt in Enschede. Geniet van al het moois en lekkers op het Van Heekplein in Hartje Centrum. Zaterdagmarkt Enschede. Mooi de grootste.
10: BME Legend, Jack and Jones, Cars, Gabbiano, Cast Iron, Sams. Altijd een sterk en wisselend aanbod. Snelle levering, scherpe prijzen. Sams.nl.
11: Beleef het unieke theaterspektakel Ridders en Juffers van het Zwarte Water. Een onvergetelijke ervaring van 25 juni tot en met 4 juli... in het sfeervolle Van Stolkspark in Hasselt. Tickets op riddersenjuffers.nl.
12: Bij holtbedrijf RTT in Goor en Nieuw-Heert heb ze alle soorten holt.
13: Wat moet korter?
12: Bij RTT heb ze alle soorten holt.
13: Nee, korter.
12: Bij RTT heb ze volle holt.
13: Korter.
12: Een bult holt bij RTT.
13: Korter.
12: RTT holt.
13: Korter.
12: Holt.
14: Alsof Bert niet met vakantie is. Het is ruim na 9:30. Tijd voor het belangrijkste nieuws. Krijg je van Job.
15: Inwoners van Hengelo hebben het afgelopen jaar meer restafval geproduceerd. De hoeveelheid huisvuil steeg naar 73 kilo per inwoner. En dat is opvallend, want Twentse gemeenten willen juist dat inwoners minder afval weggooien. Hengelo is de enige van 10 gemeenten waar de hoeveelheid afval per inwoner steeg. De Nederlandse defensie wordt de komende jaren flink uitgebreid met wapensystemen die op afstand kunnen worden bestuurd, zoals drones. Dat is het belangrijkste nieuws uit de nog vertrouwelijke defensienota die het kabinet vandaag presenteert. Die verandering is het gevolg van de oorlog in Oekraïne, vertelt NOS-verslaggever Wilco Boom.
16: Een van de lessen die daar wordt geleerd is bijvoorbeeld dat het behoorlijk inefficiënt is om peperdure Patriot luchtafweerraketten in te zetten om goedkope drones uit te schakelen. Om diezelfde reden wordt er niet alleen ingezet op onbemande wapensystemen in de defensienota, maar ook op vergaande digitalisering van de krijgsmacht.
15: De politie heeft iemand aangehouden voor een steekpartij in Haaksbergen gisteravond. Gebeurde rond 10:00 in een woonwijk. Er is nog veel onduidelijk over die zaak. Omstanders die zeggen dat iemand in zijn arm werd gestoken. Hoe het met het slachtoffer gaat is niet bekend. De politie heeft dus een verdachte opgepakt, die is op het bureau verhoord. Ja, en na een lange, maandenlange voorbereiding moet ik zeggen, probeerden ze in Maasbracht het wereldrecord langste frikandelbakken te verbreken.
14: Ja. In een hele... Is het gelukt dan nu?
15: Nou, daar gaan we achter komen. Oh. In een hele lange, dunne frituurbak. En met die actie werd ook nog eens geld opgehaald voor KWF. Nou, het hele dorp kwam gisteren kijken. Het oude record stond op 20 meter.
17: Yes! Het record is niet alleen verbroken, het is compleet verpulverd.
18: Wat doet dat met u?
19: Ja, dat is een persoonlijk verhaal. Ik vind het keigaaf dat er zoveel enthousiasme voor is. We zitten al op 30.000 euro, wat we nu al sponsorgeld al bij elkaar hebben. Dus ik hoop echt dat we die 50.000 gaan halen.
15: Ja, lukte ruim, want die actie die bracht ruim 65.000 euro op. Dan wil je nog even weten hoe lang die frikandel is, hè?
14: Ja, doe er ook maar bij.
15: 41 meter lang.
14: Nou,
15: is die frikandel.
14: Dat noem ik een frikandel speciaal.
15: Ja, zeker, ja.
14: Ik heb nou speciaal XXXXXXL.
15: Ja, heb ik nog het weer. Het is minder warm dan de afgelopen dagen. Het is nu rond de 20 graden in Overijssel. Het kwik loopt later vandaag nog op naar de 25 graden. Vanavond en vannacht is het nagenoeg windstil. De temperatuur daalt dan naar een graad.

0: of 14?
1: Ik eet nooit frikadellen.
0: Nee?
1: Nee. Ik vind het een vieze snack.
0: Oh, heerlijk.
1: Ja.
0: Speciaaltje.
1: Een kroketje kun je maar warm, wakker maken, maar een frikadelletje. Doe mij maar iets zoets. Iets met cream. Je is prins.

0: Heb jij ook nog geen noodradio?
1: Geen paniek. Radio Oost geeft elk uur een noodradio weg.
2: Luister de hele dag Radio Oost en je hoort hoe je zo'n exclusieve Radio Oost noodradio kunt winnen.
1: Want ook tijdens een noodsituatie luister je Radio Oost en hoor je bij ons de belangrijke informatie.

0: klassiekertje van Joe Dassin, Les Champs-Élysées.
1: Zaterdag begint die, hè?
0: Ik wou net zeggen, ik kom al in toursfeer. Zaterdag alweer. Oh, ja. Jeetje.
1: Maar krijgen voor mij hebben we drie grote sportevenementen tegelijk.
0: Overlapt, ja.
1: Wimbledon begint vandaag. We zitten natuurlijk nog midden in het WK voetbal.
0: Ik hoop dat we er nog lang middenin blijven zitten.
1: En dan ook nog eens de Tour.
0: Ja, het wordt weer een mooie sportzomer natuurlijk. Sowieso wordt het ook een mooie zomer op je radio. De zomerprogrammering is begonnen vandaar dat wij er nog zijn. En Bert niet, Bert is op vakantie. Maar wij zitten midden in de barbecue week. Je kunt je platen indienen via de gebruikelijke kanalen, je favoriete zomerhits. En dat mondt dan uit in de barbecue top 75 die we vrijdag gaan wegdraaien. We geven grillhandschoenen weg. We pikken er eentje uit van al die mensen die hun stemlijstje inzenden. Misschien trouwens wel meer, weet ik eigenlijk niet. Voor een hele mooie koffer barbecue. Ja. Pak een beet, zei Tante Greet. Hij is voor jou. Als we je eruit pikken. En raad je de grillplaat, die komt regelmatig voorbij. Dan krijg je een set barbecue handschoenen. Hein heeft er gekregen uit Olst. En hij was er blij mee.
1: Hij was er heel blij mee.
0: Hij was er heel blij mee. Hij was zelfs niet zo van de barbecue. Hij liet liever iemand anders dat doen.
1: Hein is slim. Hein is slim.
0: En die handschoenen zouden hij dan ook wel weggeven. Nou, dat komt dan heel goed uit. Over weggeven gesproken. De Noordradio's geven ook nog steeds weg. Als je dit geluid hoort, dan kun je onze appen. Geef hem zo weg.

0: Tom Petty en his Heartbreakers, inclusief vogeltjes. En Learning to Fly.
1: Ik vraag me af, hè.
0: Ja.
1: Zou die Tom Petty nou eindelijk al een keer kunnen vliegen? Want hij zingt het al zo lang.
0: Hij blijft leren.
1: Hij blijft leren.
0: Zoals wij ook iedere dag doen.
1: Ja.
0: We leren vanzelf. We worden er wel goed in na 2 weken en iets meer in het weggeven van noodradio's.
1: Het begin was troef.
0: We moesten even winnen. Maar jullie helpen ons geweldig. Iedere keer de tientallen mensen die appen en ons sturen dat ze graag een noodradio zouden willen winnen. Dat kunnen we ons goed voorstellen natuurlijk. Maar iedere keer moeten we er wel weer eentje uitpikken. Dat doen wij geheel willekeurig. Niet per se de snelste reageerder, maar wel iemand die reageert. Wie weet.
2: Neemt... Jan Goorten.
0: Dag meneer Jan. Dag Jan. Goedemorgen. Met Job en Marcel van Radio Oost.
2: Ja, goedemorgen.
0: Goedemorgen. Je bent live op in de uitzending. En je had meegedaan voor de noodradio.
2: Ja. Nou, zit u daar nog.
0: Ja, nou je hebt hem hoor.
2: Oké.
0: We hebben je eruit gepikt. Hartstikke goed. Gefeliciteerd. Blijf even hangen, dan noteren we je gegevens. En dan komt hij zo snel mogelijk naar je toe. Je had er dus nog niet eentje?
2: Nee, wel een kleine transistorradio, maar...
0: Oké, ja. Hoe zit het met het noodpakket dan? In Wierden?
2: Dat is wel oké.
0: Oké, dus je redt je wel 3 dagen. Mooi zo. Je kunt gewoon op jezelf blijven voor 2 weken lang. Nou, dat hartstikke goed, Jan. Dan komt er een noodradio bij. Jij zit op batterijen, op zonnepanelen. Je kunt hem nog aanslingeren ook. Nou, niks mis mee, toch?
2: Nee, blij mee.
0: Heel goed. Ben je de hitte een beetje goed doorgekomen?
2: Ja, ben je in de kamer, hè, met de airco. En dan,
0: Kijk. Passen. Ja, dat is heel goed.
2: Het is nou lekker buiten, dus.
0: Ik wou net zeggen, nu was het wel weer genoeg geweest, denk ik.
2: Ja,
0: vond ik ook. Jan, gefeliciteerd. Radio komt naar je toe. Blijf even hangen en dan regelen we het allemaal. En veel plezier met die radio. Valt ook buiten noodsituaties te gebruiken, hè?
2: Ja.
0: Mooi zo.
2: Op radio hoor, hè?
0: Ja, daar zit hij op vast. Je kunt nergens anders zijn.
1: Hebben
0: die hebben er al wel uitgehaald. Ja. Nee hoor, je kunt hem gebruiken zoals je wil. Jan, gefeliciteerd. Fijne dag, hè?
2: Ja, ook zal doen. Voor jouw uitzending. Automatic. Systematic. Hydromatic. Why's the greased lightning?

0: Sandy en Danny uit Greece. In een mooie medley. Zit er alweer op, Job?
1: Ja.
0: Tot morgenochtend, 6 uur, melden wij ons weer na ons José de Bruin. Veel plezier.
2: Overijssel barst van de bijzondere plekken. Maar wat is nou de allermooiste? Je ontdekt het in de serie Het Mooiste Plekkie. Uit meer dan 1000 ingezonden foto's selecteerde de vakjury de 22 mooiste. Elke week reis je via deze foto's langs 2 van deze bijzondere plekken. Stem op je favoriete foto en bepaal samen met de vakjury wie de titel Het Mooiste Plekkie van Overijssel wint. Je ziet het in de grote finale op zaterdag 4 juli. Het Mooiste Plekkie, elke dinsdag op TV Oost.
3: Zoveel compacter, een zoveel mooier design, zoveel meer comfort. Met de Crespo AP237R Deluxe Compact Campingstoel zit je zoveel beter. Niet voor niets als beste getest door de ANWB. Nu extra voordelig geprijsd. Ga naar crespocomfort.com voor een dealer bij jou in de buurt.
4: Een primeur, Yves Klein en zijn kunstenaarsfamilie. Geniet van zijn wereldberoemde blauw. Ontdek zijn artistieke familie en hun band met Nederland. Nu te zien in Stedelijk Museum Schiedam.
5: Hoe leg je in het Bulgaars uit dat je startonderbreker op hol is geslagen? Met Wegenwacht Europa meld je pech gewoon in het Nederlands. En met ons lokale netwerk is hulp altijd dichtbij. Dan ga je toch wat geruster op vakantie. Sluit nu Wegenwacht Europa standaard af voor €16,17 per maand. ANWB en gaan.
6: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
7: VitaPro helpt om je spieren soepel te houden met vitamine D. Bestel VitaPro nu voor maar €9,95 op vitapro.nl.
8: Reuma Nederland bestaat 100 jaar. Een feestelijk moment. Met een schaduwkant. De pijnlijke realiteit is dat 2,5 miljoen mensen dagelijks moeten leven met reuma en artrose. Daarom roepen we heel Nederland op om hun leven te verlichten. Doe mee, zodat we reuma straks echt kunnen genezen. Kijk op reumanederland.nl wat jij kunt doen.
9: Kom gezellig langs bij jouw Readshop en ontvang een gratis zomertas. Lekker groot, dus alles kan mee. Van spelletjes tot puzzels tot de leukste tijdschriften. We hebben alles voor een heerlijke zomer. Readshop, gewoon om de hoek.
10: AP Stijlmeubelen gaat stoppen. Kom langs voor de laatste spectaculaire aanbiedingen.
11: Steun Heracles Almelo in het nieuwe seizoen. Scoor nu je seizoenkaart via Heracles.nl en beleef alle wedstrijden live in het Tazito Stadion.
12: De keuken, de plek waar je samen kookt, samen eet en bij elkaar bent. In huis of in de tuin. De zoektocht naar jouw droomkeuken begint bij Bubbles & Cooking in Enter.
13: Grote opruiming bij Modehuis Render in Alstedt. Scoor nu merkmode voor hem en haar. Met kortingen tot wel 70%. Modehuis Render in Alstedt bij de kerk. 5 minuten over de grens bij Enschede.
14: Stel je voor, een heerlijke spa-ervaring gewoon bij jou thuis. Relaxed in je eigen badkamer, whirlpool of sauna. Klinkt dat als een droom? Blijf dan luisteren. Ja.

0: Nou nog steeds over die heerlijke spa-ervaring thuis? Bezoek dan Bubbles & Jets voor jouw droombadkamer, whirlpool of sauna. Kom langs in Enter of kijk op bubbelsandjets.nl.
1: Belangrijkste nieuws in Overijssel. Er is iemand aangehouden voor een steekpartij in Haaksbergen gisteravond. Daarbij raakte volgens omstanders één iemand gewond. Op de parkeerplaats bij de hockeyclub in Zwolle zijn vannacht twee auto's uitgebrand. De wagens zijn totaal los. En de treinstoring tussen Hengelo en Almelo is opgelost. De oorzaak was een wisselstoring. Laat hem meelezen op onze site rtvoost.nl of in onze app.
2: Radio Oost. Thuis in Overijssel.
3: Jan van der Putten met het NOS Journaal. De parlementaire enquêtecommissie Corona ondervraagt rond deze tijd burgemeester Halsema van Amsterdam. Het zal vooral gaan over de avondklok die begin 2021 werd ingevoerd. Halsema was eerst tegen vanwege de maatschappelijke impact. Maar ze gingen toch mee akkoord om Haagse bestuurders niet te hinderen. Verwacht wordt dat ook de groeiende onrust in Amsterdam aan de orde komt. Na Halsema ondervraagt de coronacommissie oud-korpsje van politie van Essen. De krijgsmacht moet sneller, slimmer en wendbaarder worden. Dat staat in de nieuwe defensienota van minister Jesselgus en staatssecretaris Boswijk. De ontwikkelingen op defensiegebied gaan snel door allerlei nieuwe uitvindingen zoals drones, die ook nog eens goedkoop zijn. Maar Jesselgus en Boswijk willen ook blijven investeren in klassiek materieel als panzervoertuigen en straaljagers. De stikstofuitstoot door koeien, varkens en kippen is opnieuw gedaald, blijkt uit cijfers van het CBS. De totale uitscheiding van stikstof was het afgelopen jaar 440 miljoen kilo. En daarmee zit het precies onder het onlangs aangescherpte maximum van het kabinet. De daling komt volgens het CBS vooral door verkleining van de veestapel en een lager stikstofgehalte in koeienvoer. De uitscheiding van fosfaat door koeien, kippen en varkens daalde ook, maar zit nog wel boven het gestelde maximum. Het aantal vergiftigingsmeldingen na een injecteerbaar afslankmiddel is bijna verdubbeld, van 76 naar 149. Bij een groot deel ging het om niet voorgeschreven medicatie. Volgens het Nationaal Vergiftigingen Informatiecentrum worden veel van die afslankmiddelen online besteld. En het weer volop zon, ook wat wolkenvelden, misschien een enkele bui. Het wordt 21 tot 27 graden. Morgen vooral in het oosten zon, in het westen bewolkt en dezelfde temperaturen. Dit was het NOS Journaal.
4: Bij Galerie en Beeldentuin Mariënheem vindt u kunstwerken in diverse materialen die ook te koop zijn. In ons 3 hectare grote landschapspark kunt u genieten van een heerlijke lunch in onze orangerie of op ons buitenterras. Galerie en Beeldentuin Mariënheem. Geopend van dinsdag tot en met zondag van 10 tot 6 uur.
5: Only, Geisha, Zozo, Red Button, JDY, Vero Moda, Sans. Altijd een sterk en wisselend aanbod. Snelle levering, scherpe prijzen. Sans.nl.
6: Hockeyen, Pluto Sport. Stik, schoenen en kleding, Pluto Sport. Die Indië Maharaja, Brabo en Ries, Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
7: In 1976, the city of Deventer became a movie set. Hollywood came to town for A Bridge Too Far. Museum de Waag presents A Bridge Too Far, Hollywood in Deventer. More information at abridgetoofar.nl.
2: Radio Oost, José de Bruin.

0: Chris Andrews en Yesterday Man. Eigenlijk schreef hij die helemaal niet voor zichzelf, maar voor deze band. Ja, hij dacht dat past perfect bij The Kings. De Kings zei alleen, nou ja, leuk Chris, maar dit past echt helemaal niet bij ons. Vinden we veel te vrolijk.
1: José de Bruin.
0: En dus dacht Chris Andrews, weet je wat, neem het zelf lekker op. Het resultaat, giga wereldhit. Veel van die artiesten, hè, die dan uiteindelijk maar iets schrijven voor zichzelf en dat dan ineens een hele grote hit wordt. Hey hallo, goedemorgen, 2:05. Je hoort het net al van Marcel en Job. Er is vakantietijd. Ja, Bert is op vakantie en daarom hoor je mij vandaag tussen 10 en 2. Sowieso leuk om wat van jou te horen. Het is toch maandagochtend, we moeten er een klein beetje samen doorheen. Ik ben trouwens blij dat het buiten 22 graden is. Och, vond het echt bloedheet afgelopen weekend. Maar wel lekker vrij geweest. Er is ook volop gebingo'd. Ik krijg nog een berichtje erover. José, doe je weer een barbecue bingo vanochtend? Nee, ik speel niet een barbecue bingo, maar wel jouw kans op van die overwanten voor de barbecue. Goedemorgen José, hier in huis is het flink aftellen geblazen. Nog 1 weekje knallen op school en heeft de regio Noord eindelijk zomervakantie. Vandaag nog even de tassen inpakken voor de sportdag. Maak er een mooie maandag van. Groeten van Chantal uit Kampen. Chantal, dankjewel. Groetjes terug. Morgen José, wat een heerlijke ochtend op de weg. Kon in 1 streep doorrijden over de A1. Geen centje pijn. Nu net de auto geparkeerd bij de zaak. Klaar voor de eerste bak koffie. Fijne uitzending. Peter uit Badmen is er ook bij. Leuk. Anja uit Nieuw-Leusen stuurt een berichtje. Hele fijne morgen, José. De week is hier weer begonnen met de standaard maandag was. Het zonnetje schijnt al lekker, dus alles kan vandaag mooi buiten aan de lijn drogen. Radio Oost staat gezellig aan in de tuin. En Sven uit Hengelo, nou, die is wat mij betreft goed bezig. Hey, goedemorgen, José. We zijn hier langzaam aan het opstarten op kantoor. De mailbox die stroomt alweer vol met dringende zaken voor de vakantieperiode begint. Maar wij laten ons

En zo is het Sven rustig aan. Het is de beste remedie voor de maandag. Goeie muziek, die heb ik meegenomen. Miles Smith en Niall Horan hoor je zo meteen. Drive Safe staat voor je klaar. Na Michael Jackson.

Het was een van de beste concerten waar ik bij was. Coldplay en Speed of Sound. Maar goed nieuws als je denkt, hey, ik wil er ook een keertje bij zijn. Dat kan in maart volgend jaar. Moet je wel een eindje voor vliegen, want Coldplay begint een nieuwe tour met 134 concerten in Zuid-Afrika. Ja, dat is niet echt per se naast de deur. Zeg, ik krijg veel vragen binnen. Gezellig hoor. 06-4567-1331 staat wagenwijd voor je open. Hey José, goedemorgen. Ja, goedemorgen. Doe jij nog dingen met de noodradio? Nou, zeker doe ik dingen met de noodradio. Je hoort muziekje. Het is een soort prijzenslag gaat het worden hier op Radio Oost. Elk uur geven wij een noodradio weg. Kan jij hem winnen? Ik hoop dat je hem nooit hoeft te gebruiken in een noodsituatie. Maar wel heel goed om in huis te hebben. Want de beste en meest actuele informatie die wordt via Radio Oost verspreid. We zijn de noodzender van Overijssel. Jij kan hem winnen als je het geluidje hoort van de noodradio. Je appt dan noodradio naar 06-4567-1331. En hier voor me staat de barbecue-koffer. Het ding is heel leuk. Het is een soort een A4'tje waar je dan op kan gaan barbecuen. Het is echt, het ding is heel leuk. Je kunt hem winnen als je meedoet met onze barbecue-week. Hoe dat werkt, vertel ik je zo meteen. En iets met een artiest die zijn vingers prat. Nou goed, eerst naar Corrie Konings.

0: Als u de radio harder moet zetten, kan dat betekenen dat uw gehoor is veranderd. Boek dan een hoortest bij Beter Horen. Wij nemen de tijd voor u met een uitgebreide meting en advies. Probeer onze producten gratis thuis uit. Beter Horen. Beter leven.
1: Bij

0: eurojackpot.nl. Eurojackpot is een spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
1: Wil jij ook comfortabel fietsen op de e-bike of tourfiets? Bestel dan nu een fietsonderbroek met Zeen van Bikeboxer. Heerlijk fietsen zonder zadelpijn. Bikeboxer.nl.
2: Even geen tijd om te koken? Kies Appetito. Met meer dan 120 vriesverse maaltijden. Lekker van smaak en geschikt voor diverse diëten. Thuis bezorgd door uw vaste bezorger. Probeer het zelf. Appetito. Appetito.
1: De fietsonderbroek van Bikeboxer. Ontwikkeld voor e-bike en tourfiets. Bikeboxer.nl.
2: Nu 4 maaltijden voor €19,95. Ga naar appetito.nl/proefpakket.
3: Hé, het licht doet het niet.
4: Ik heb geen bereik.
5: Hebben we nog wel water?
6: Opeens zitten we zonder stroom, water of internet. Misschien wel dagenlang. Het is niet de vraag of, maar wanneer dit gebeurt. In zo'n noodsituatie zijn we de eerste 72 uur op onszelf aangewezen. Een goede voorbereiding maakt dan een groot verschil en geeft rust. Hoe goed ben jij voorbereid? Kijk op denkvooruit.nl.
7: Een primeur, Yves Klein en zijn kunstenaarsfamilie. Geniet van zijn wereldberoemde blauw. Ontdek zijn artistieke familie en hun band met Nederland. Nu te zien in Stedelijk Museum Schiedam.
8: Ontdek het geheel vernieuwde, door koningin Maxima heropende Tapijtmuseum in Genemuiden. Een interactieve belevenis voor jong en oud. Kijk voor meer informatie op tapijtmuseum.nl.

0: elke wedstrijd live in het Azito Stadion.
1: Het is 10:30 geweest. Het laatste nieuws krijg je van Job. Goedemorgen.
2: Goedemorgen. De politie heeft iemand aangehouden voor de steekpartij in Haaksbergen. Gebeurde gisteravond rond 10:00 in een woonwijk. Er is nog veel onduidelijk over die zaak. Omstanders zeggen dat iemand in zijn arm werd gestoken. Hoe het met het slachtoffer gaat, is niet bekend. Die verdachte is op het politiebureau verhoord. Het Nederlands elftal maakt zich op voor de eerste knock-out-wedstrijd op het WK. Om 3:00 vannacht spelen we tegen Marokko. De wedstrijd is in Monterrey, in Mexico. En daar was het gisteren, hun tijd, al één groot feest, vertelt NOS-verslaggever Jeroen Stekelenburg.
3: Monterrey wordt langzaamaan wel een beetje oranje, want op dit moment is er een groot feest op het fanplein. Feest-DJ Ruud, Yves Berendsen, die breken daar de boel af. Maar vanmiddag inderdaad kwam het Nederlands elftal na die vlucht van Kansas City naar Monterrey aan bij het hotel. Ja, de stad kijkt uit naar de feestwedstrijd tussen Marokko en Nederland.
1: En jij gaat kijken, Job.
2: Ik ga kijken.
1: Ja, ik vind dit zo pittig. 3:00. Het is echt knetter midden in de nacht.
2: Maar ik moet hier morgen vroeg om 5:00 zijn. Dus eigenlijk hoeft die wekker maar 1.5 uur eerder.
1: Ja, maar vind ik ook al pittig. Ja, je gaat dus ook 1.5 uur eerder. Ik ben wel benieuwd of jij ook gaat kijken. 0645671331. Doe eens een soort peilingje. Ga je kijken vannacht naar het Nederlands elftal? Mijn dochter is er trouwens echt van overtuigd. Die zegt echt, we worden
4: kampioenen.
1: Die is helemaal voor. Die denkt, we worden wereldkampioen. Wat denk jij?
2: Ik denk het ook.
1: Heel goed.
2: Ja.
1: Anders had ik je nu de studio uitgestuurd. Wie wordt eigenlijk de volgende tegenstander als we winnen van Marokko?
2: Nou, dat was dus gastland Canada, dat gisteren in de allerlaatste minuut van Zuid-Afrika won. In de 94e minuut maakte Canada nog de 1-0 en voorkwamen dus een verlenging. Wordt dus de tegenstander van Nederland.
1: Dat is ook een lullige manier, hè, als je zo eruit gaat in de allerlaatste minuut.
2: Ik ben trouwens ook wel benieuwd, als je gaat kijken, trek je hem door vannacht om 3:00? Of ga je van tevoren nog slapen?
1: Je kunt
2: ook om 5:00 naar bed, hè?
1: Ja, dat je de hele nacht wakker blijft.
2: Ja,
1: dus dat je gewoon echt dat je nu wakker bent en dan helemaal doortrekt tot morgenochtend 5:00.
2: Maar je hoeft je vast niet te vervelen, want om 7:00 wordt er gevoetbald. Brazilië-Japan. Om 10:30 Duitsland tegen Paraguay.
1: Ja.
2: En dan om 3:00 Nederland-Marokko. Je kunt nog de voorbeschouwing kijken. Je kunt nog even de kroeg in. Weet je wat je kunt doen?
1: Ja,
2: zou kunnen.
1: Ja, zet je de wekker of trek je hem door of ga je helemaal niet kijken? Laat maar even weten via de app 0645671331.
2: Check ander nieuws dan. Inwoners van Hengelo hebben het afgelopen jaar meer restafval geproduceerd. De hoeveelheid huisvuil steeg van 66 naar 73 kilo per inwoner. En dat is opvallend, want de gemeente wil juist dat Hengeloers minder afval weggooien. Twentse gemeenten hebben als doel gesteld dat inwoners over 4 jaar maximaal 50 kilo per persoon per jaar produceren. De afvalinzameling in Hengelo is al langer een probleem. Bovengrondse plastic containers die zijn weggehaald omdat mensen daar ook ander afval in gooiden. Volgend jaar mogen inwoners daarom hun plastic afval gewoon weer bij het restafval doen. En het is al een tijd een hit in Europa. De coffee rave, dat is het dansen in de ochtend in een koffiebar. Nou, een bakker uit Drunen in Brabant die dacht, dat kunnen wij ook. Koffie met croissants en dansen maar. Ja, deze keer niet in een koffiebar, maar in zijn eigen bakkerswinkel.
5: Een koffierave in Brabant. Dit is de eerste keer in een bakkerswinkel, zover als ik weet. En zeker in Brabant. S'avonds feesten en de volgende dag een kater, dat wil toch niemand. 'S Ochtends vroeg, lekker een koffietje, de dag goed beginnen. Dat bereidt het toch.
6: Ik ben nog lekker fris en fruitig. Ik heb nergens last van.
5: Het is even wennen, maar het is kei leuk.
2: Goed,
1: is keileuk. Ik vind dit ook wel wat voor ons, dat wij dan een soort Marcel Coffee Rave doen. Dus dat Marcel dan de DJ is, 's ochtends, gewoon 6:00 en dat we gewoon... Ja.
2: En dan gewoon bij ons op de redactie.
1: Heerlijk lijkt me dat.
2: De Marcel in de studio rave. Staat...
1: Lijkt me fantastisch. Lekkere kei goede ochtend met Marcel.
2: Nou, stel het voor.
1: Ik ga het doen, ja. Volgens mij geeft het ook best wel een kick, toch, voor de rest van de dag.
2: Ja, die bezoekers die zijn helemaal blij. Stijf van de cafeïne.
1: Is weer iets wat anders. Ja. Dankjewel. Wij gaan naar het weer toe. Het is eigenlijk, ja, vind ik, best wel een hele lekkere dag. We zijn een beetje af van die knetter warme lucht. Er zijn die tropische temperaturen dus een beetje kwijt. Er staat wat minder warme lucht binnen. Het is een graadje of 25, kan max 27 worden. De wind is eerst zwak, maar gedurende de dag draait hij dan naar het noorden en gaat hij wat harder waaien. En dat is heerlijk als je in de tuin zit. De zon is er, af en toe wat wolkjes, maar eigenlijk een prima dag om lekker naar buiten te gaan.

0: tijden op, nou ja, iets wat hopelijk nooit gaat gebeuren. Maar, je hoort het Marcel misschien vanochtend ook al zeggen, het dingetje is echt heel klein. Ik denk een centimeter of 10. En je hebt er overal bereik mee. Je luistert dan bijvoorbeeld naar Radio Oost. Overal, want er zitten zonnepanelen op. Je kunt hem zelfs opwinden. Ja, het is echt een ideaal dingetje om mee te nemen naar het strand, om lekker mee te gaan barbecuen. Nou ja, of inderdaad in het geval van een noodsituatie. Hem bij de hand hebben. Laten we hopen dat dat nooit gaat gebeuren. Als je telefoon overgaat, pak hem dan even op.
1: Met Lydia Postma, hallo.
0: Lydia, met José van Radio Oost, hallo.
1: Hallo.
0: Hallo Lydia, hoe vaak heb jij wel niet noodradio naar de studio gestuurd?
1: Nu heel vaak, maar ik heb het vorige week iedere keer geprobeerd. Dus
0: ja.
1: Heel fijn dat jullie mij bellen.
0: Gelukkig, Lydia. Ze zijn heel populair, die noodradiootjes. Ze zijn ook heel handig. Had je zelf al zo'n dingetje of nog niet?
1: Nee, ik had hem zelf nog niet.
0: Oh, nou mooi. Ik mag je denk ik blij maken, Lydia, want jij wint zo'n noodradio.
1: Oh, wat gaaf.
0: Leuk, hè? Ja, ze zijn echt ook hele leuke dingetjes. Blauw en ik kan je opwinden en zo. Nou ja, dan heb je altijd radio bij de hand.
1: Ja.
0: Nou, leuk.
1: Daar ben ik heel blij mee.
0: Gelukkig maar, Lydia. Ik wens je een hele mooie maandag. Ga je nog leuke dingen doen?
1: Nou ja, ik ben nou iets aan het doen wat eigenlijk niet bij het mooie weer wordt. Ik ben aan het strijken, maar verder ga ik...
0: Lydia, je bent aan het strijken op de maandagochtend.
1: Ja.
0: Ach, wat een naar. Wat vervelend.
1: Ik heb er geen last van.
0: Nee? Oh, mag ik bij jou komen brengen, Lydia, dan? Nee, ik vind het zo'n verschrikkelijke klus.
1: Ja?
0: Ja.
1: Nee, dat niet. Nee.
0: Oké.
1: Okay. Nee. Ja, je mag het rustig brengen, hoor. Dus doe maar rustig.
0: Nee, doe ik niet, gekheid. Lydia, fijne dag, hè, vandaag. Strijk ze.
1: Moet ik nog aan de lijn blijven van mijn adres? Of
0: zou, ja, zou ik wel doen. Anders dan weet ik natuurlijk niet waar ik me was en die noodradio naartoe moet brengen.
1: Ja, nou, zal ik doen, hoor.
0: Heel goed. Mooie dag, Lydia.
1: Dankjewel. En ik luister veel naar jullie. Heel fijn.

0: Ik hoop dat ik je een klein beetje geholpen heb. Oh, wat een lekkere plaats is dit, hè? Wendy vindt dat ook uit Wier. Die zegt, hey OC, hele fijne morgen. Rond 11 uur heb ik altijd een beetje dat bekende kantoordipje. Maar oi, oi, oi. De Balsa en Magnetic. Ja, dat helpt je, hè, om de energie een klein beetje op peil te houden. Wendy is de administratie aan het doen. Ja, administratie of strijken, we helpen je de maandag door.
1: Ik weet eigenlijk nooit echt waar ik aan toe ben. Ze tilt me op en ramt me.

0: even kijken hoor. Water. Ja, check. Kaarsen. Nou, die liggen er ook. Zeepapier. Ja. Lucifers. Ja. Even kijken of ze nog doen hoor. Oh. Oh. Noodradio.
1: Heb jij ook nog geen noodradio?
2: Geen paniek.
3: Radio Oost geeft elk uur een noodradio weg.
4: Luister de hele dag Radio Oost en je hoort hoe je zo'n exclusieve Radio Oost noodradio kunt winnen.
2: Want ook tijdens een noodsituatie luister je Radio Oost en hoor je bij ons de belangrijke informatie.
5: Nieuwe auto? Bij Ora is je autoverzekering zo geregeld. Fijn, want als je net de sleutels krijgt, wil je en meteen een ritje maken met het hele gezin.
6: Zijn we al.
5: En je team naar de uitwedstrijd brengen. En verzekerd zijn.
7: Oh ja, verzekering.
5: En weer door met de Ora autoverzekering.
8: Vier de zomer met muziek in het Concertgebouw. Met de Vriendenloterij Zomerconcerten. Pianist Daniel Ciobanu betovert met Grieg's pianoconcert. Ook hoor je Tchaikovsky's Romeo en Julia. Een ode aan de liefde. Op 13 augustus. Bestel nu kaarten op zomerconcerten.nl.
5: De Ora autoverzekering. Nu met 10% korting. Check de voorwaarden op ora.nl.
8: 50% korting voor deelnemers van de Vriendenloterij. Op zomerconcerten.nl.
9: Ontvang je toeslag? Check. Dan is dit bericht voor jou. Dienst Toeslagen heeft een nieuwe bank en dus ook een nieuw rekeningnummer. Daarom zie je voortaan een nieuw rekeningnummer bij de uitbetaling van je toeslag. Let in deze periode extra goed op. Wij sturen nooit betaalverzoeken via e-mail, sms of WhatsApp. Kijk voor meer informatie op toeslagen.nl/bank. Check, pas aan en door.
10: Indeed presenteert werk dat niet fout mag gaan, zoals bij een data-analyst.
11: Hey, die kwartaalprojecties lijken anders. Welk model heb je gebruikt?
12: Astrologie. In Q3 zitten we in Mercurius Retrograde. Dan zakt de verkoop in.
11: Je hebt onze omzetprognose gebaseerd op horoscopen.
12: Yep, de sterren hebben altijd gelijk.
13: Tijd voor gesponsorde vacatures.
10: Dit is wat er gebeurt als je je vacature niet sponsort op Indeed. Dus de volgende keer dat je iemand zoekt die het werk echt goed doet, maak gebruik van een gesponsorde vacature op Indeed en word gematcht met geschikte kandidaten. Ga naar indeed.com/sponsor nu.
14: De keuken. De plek waar je samen kookt, samen eet en bij elkaar bent. In huis of in de tuin. De zoektocht naar jouw droomkeuken begint bij Bubbles & Cooking in Enter.
15: Een nieuw bed kopen na 2 minuten liggen in de showroom? Dat kan nu echt anders. Beddenspecialist Konijnenbelt maakt gebruik van Slaap ID. Een onafhankelijke analyse van uw slaapgedrag voor u een nieuw matras aanschaft. Ga ook voor heerlijk slapen op een bed van Konijnenbelt. Kijk op beddenspecialistkonijnenbelt.nl of kom naar onze winkel in Nijverdal.
14: Stel je voor, een heerlijke spa-ervaring gewoon bij jou thuis. Relaxed in je eigen badkamer, whirlpool of sauna. Klinkt dat als een droom? Blijf dan luisteren.
16: Ontdek hoe Oldenzaal door de jaren heen is veranderd. Van klooster tot winkelcentrum en van grafheuvel tot woonwijk. De veranderende stad, nu in Museum Oldenzaal.
14: Droom je nou nog steeds over die heerlijke spa-ervaring thuis? Bezoek dan Bubbles & Jets voor jouw droombadkamer, whirlpool of sauna. Kom langs in Enter of kijk op bubblesandjets.nl.
17: Belangrijkste nieuws in Overijssel. Mensen in Hengelo hebben vorig jaar meer restafval weggegooid. Hengelo is de enige gemeente in Twente waar meer afval werd geproduceerd. Bij een botsing tussen een scooter en een fietser in Vriezenveen is iemand gewond geraakt. Het is niet bekend hoe het met het slachtoffer gaat. En na dagen van weercodes geldt er vandaag geen code geel meer. Het wordt een stuk minder warm dan de afgelopen dagen. Dat en meer lees je op onze site en in de app.
4: Radio Oost. Thuis in Overijssel.
18: Jan van der Putten met het NOS-journaal. Burgemeester Halsema van Amsterdam voelde zich beperkt door het landelijke coronabeleid. Ze wilde dat het kabinet meer zou kijken naar de gevolgen voor jongeren en andere kwetsbare groepen. Corona discrimineerde heel erg. Sommige mensen kregen het veel moeilijker dan anderen, verklaarde Halsema voor de parlementaire enquêtecommissie. Het kabinet wilde haar mening horen, maar het beleid veranderde niet, zei Halsema, omdat code zwart dreigde in de ziekenhuizen. De stikstofuitstoot door koeien, varkens en kippen is opnieuw gedaald, blijkt uit cijfers van het CBS. De totale uitscheiding van stikstof was het afgelopen jaar 440 miljoen kilo. En daarmee zit het precies onder het onlangs aangescherpte maximum van het kabinet. De daling komt volgens het CBS vooral door de verkleining van de veestapel en een lager stikstofgehalte in koeienvoer. De uitscheiding van fosfaat door koeien, kippen en varkens daalde ook, maar zit nog wel boven het gestelde maximum. De krijgsmacht zal de komende jaren fors worden uitgebreid met onbemenste wapensystemen. Dat staat in de nieuwe defensienota die vanmiddag wordt gepresenteerd. Het doel is om over 5 jaar de helft van alle operaties uit te voeren met onbemenste systemen. Dat zou ook goedkoper zijn. Met de huidige Patriot-afweer kost het miljoenen om drones uit de lucht te schieten. De koerswijziging is voor een deel het gevolg van de oorlog tussen Rusland en Oekraïne en de technologieën die daarbij worden gebruikt. Het aantal vergiftigingsmeldingen na een injecteerbaar afslankmiddel is bijna verdubbeld, van 76 naar 149. Bij een groot deel ging het om niet voorgeschreven medicatie. Volgens het Nationaal Vergiftigingen Informatiecentrum worden veel van die afslankmiddelen online besteld. Dan het weer nog, volop zon, maar ook wat wolkenvelden en misschien een enkele bui. Het wordt 21 tot 27 graden. Dit was het NOS Journaal.
6: Ontdek het geheel vernieuwde, door Koningin Maxima heropende Tapijtmuseum in Genemuiden. Een interactieve belevenis voor jong en oud. Kijk voor meer informatie op tapijtmuseum.nl.
7: Kom zondag 5 juli naar de opendag van FC Twente.

0: jeans, t-shirts, shorts, jurken, tops. Sams, altijd een sterk en wisselend aanbod. Snelle levering, scherpe prijzen. Sams.nl.
1: In 1976, the city of Deventer became a movie set. Hollywood came to town for A Bridge Too Far. Museum de Waag presents A Bridge Too Far, Hollywood in Deventer. More information at abridgetoofar.nl.
2: Radio Oost, José de Bruin.

0: Jennifer Page en Crush op Radio Oost.
1: José de Bruin.
2: Schijnt dat je binnen een aantal seconden meteen al verliefd op iemand bent of gaat worden. Of dat je denkt, oh, die is heel interessant. Nou, feitje. Ik had precies hetzelfde met onze barbecue-koffer. Ding is zo superleuk. Het is ongeveer ter grootte van een A4'tje. Je kunt erop grillen. Je moet alleen eventjes kolen meenemen, weet je wel. Maar het is echt een heel leuk opklavouwbaar barbecue'tje wat je overal mee naartoe kan nemen. Er staat heel groot Radio Oost op. En jij kan hem winnen als je je lijstje achterlaat voor onze barbecue top 75. Oost.nl/barbecue. Daar kun je je lijstje achterlaten. Heb je gestemd, dan heb je misschien wel kans dat ik je vrijdagmiddag terugbel en dat ik zeg, hey, hallo. Jij wint die barbecue-koffer waar ik zelf dan een klein beetje verliefd op ben. Wil je alvast goed voorbereiden? Zometeen spelen we brand je vingers, of brand je vingers niet. En maak jij kans op een ovenwand. Zo'n grillwand, weet je wel, ook handig voor bij de barbecue. Zeker bij zo'n barbecue-koffer. Now, White

0: de Barbecue Week.
1: Het is Barbecue Week op Radio Oost. We leggen de lekkerste barbecue hits voor je op de grill. Vrijdag hoor je de Barbecue Top 100. Stem op je favoriete barbecue hits en maak kans op een Radio Oost barbecue koffer. Ga naar oost.nl/barbecue.

0: Ik hoop, dat zei ik zo straks ook al, dat je hem never, never, nooit nodig gaat hebben. Of nou ja, dat we hem alleen maar kunnen gebruiken voor leuke dingen. Het lijkt mij een heel goed idee. Leuke dingen. We gebruiken hem alleen voor leuke dingen. Met de Noodradio heb je overal en altijd radio in de buurt. Blijf dus op de hoogte van alles wat er speelt. Even kijken of er telefoon ook wordt opgenomen.
1: Hey, goedemorgen, Wijna Timmerman.
0: Hey, Wijna, goedemorgen met José van Radio Oost. Hey, goedemorgen.
1: Ja, goedemorgen.
0: Wat heb jij nou een mooi plan met die noodradio?
1: Ja, ja, ja, we hebben dat nog weer het weekend over. Want we hebben hem zelf wel.
0: Ja.
1: Ik zeg, maar ik denk, mijn moeder had nog weer het weekend over. Oh ja, zegt ze, dat is wel een handig ding.
0: Ja.
1: Zeg, nou, ik ga eens nog proberen me steeds mijn best te doen om hem voor je te winnen.
0: Heel goed, Wijna. Want ja, je moeder is ondertussen al richting de 90 aan het gaan, hè?
1: Ja, ja, ja, ja, ja.
0: Is ze nog een beetje kwiek?
1: Nee, we hebben zeg maar afgelopen jaar een beetje slecht nieuws gehad.
0: Ach.
1: Zeg maar. Dus, ja. Dus ja, we hopen nog dat we de 90 ook mag halen.
0: Ja, zou mooi zijn.
1: De bepaalde ziekte, je snapt het wel.
0: Ja.
1: En dan die moeten we afwachten.
0: Nou, zeker. Nou, zeker. Lijkt me ook wel, ik weet niet hoe dat bij jou zit, Wijna, maar ik had best wel een spannend weekend. Want mijn opa, die is 93 en die zit dan in een verzorgingstehuis. Ik vond het met die bloedhitte, ik vind dat dan toch een beetje spannend of zo. Hoe was dat bij jou?
1: Nou, mijn moeder die gaat altijd in de zomer naar haar campingtje toe. En dan zit ze dan in een chaletje.
0: Nog steeds?
1: Dus was het, ja, nog steeds.
0: Wauw.
1: Dat doet ze dan. Ja, wij zijn dus, ik en mijn zusje staan er dan natuurlijk ook.
0: Ja.
1: Dus dan, ja, dan is de extra ondersteuning wel dan in principe. Maar dat is haar lust en haar leven.
0: Wat fantastisch.
1: En dus komt op de camping dan ook het nog weer goed uit, dan natuurlijk. Hè. Dan kan ze buiten ook de radiootje dan
0: kijk,
1: aandoen.
0: Kijk, hartstikke goed. Wijna, ik ga die gewoon naar jullie opsturen. Gefeliciteerd. Jij en je moeder winnen dus een noodradio.
1: Ja, mooi. Goed. Moet ik het adres nog even doorgeven?
0: Blijf maar heel eventjes aan de telefoon. Ja. Anders dan heeft heel Overijssel meteen je adres. Dat is ook een beetje overdreven, denk ik.
1: Nee, doe maar niet.
0: Nee, hè? Mooie maandag vandaag, Wijna.
1: Ja. Dankjewel.
0: Doei.
1: Doei.

0: Reuma Nederland bestaat 100 jaar. Een feestelijk moment. Met een schaduwkant. De pijnlijke realiteit is dat 2,5 miljoen mensen dagelijks moeten leven met reuma en artrose. Daarom roepen we heel Nederland op om hun leven te verlichten. Doe mee, zodat we reuma straks echt kunnen genezen. Kijk op reumanederland.nl wat jij kunt doen.
1: Oma!
2: Zo fijn dat pa en ma in hun eigen huis kunnen blijven wonen. Dicht bij ons en de kleinkinderen.
3: Autolift weet hoe graag u in uw huis wilt blijven wonen. Kies ook voor een traplift op maat. Bel 0800 1819.
4: Vitepro. Ondersteunt je energieniveau met mangaan en vitamine C en B12. Bestel Vitepro nu voor maar €9,95 op vitepro.nl.
3: Ook een traplift op maat? Bel Autolift 0800 1819.
5: Renew.
6: Ontdek de Renew Occasions. Dat zijn gebruikte auto's van alle merken met keuze uit elektrisch, hybride, benzine, diesel en LPG. Gecontroleerd op 150 punten door specialisten en met minimaal 12 maanden garantie. Koop met een gerust hart een Renew Occasion. Niet tevreden? Geld terug? Vraag naar de voorwaarden. Bekijk alle occasions bij de Renault en Dacia dealer of op renew.auto.
7: Wie deze zomer de A27 neemt, kan het beste nu even goed opletten. Van maandag 22 juni tot maandag 3 augustus zijn er verschillende afsluitingen op de A27 tussen knooppunt Gorkum en knooppunt Everdingen. Hou rekening met minstens 45 minuten extra reistijd. Het is sowieso altijd slim om voor je vertrek even je route te checken. Kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.
8: De keuken, de plek waar je samen kookt, samen eet en bij elkaar bent. In huis of in de tuin. De zoektocht naar jouw droomkeuken begint bij Bubbles & Cooking in Enter.
9: Cultuuragenda Overijssel. Jouw evenement, voorstelling, festival of expositie bij RTV Oost. Oost adverteren. Sterk voor jouw merk.
8: Stel je voor, een heerlijke spa-ervaring gewoon bij jou thuis. Relaxed in je eigen badkamer, whirlpool of sauna. Klinkt dat als een droom? Blijf dan luisteren.
10: Grote opruiming bij Modehuis Render in Alstetten. Scoor nu merkmode voor hem en haar. Met kortingen tot wel 70%. Modehuis Render. In Alstetten bij de kerk. 5 minuten over de grens bij Enschede.
8: Droom je nou nog steeds over die heerlijke spa-ervaring thuis? Bezoek dan Bubbles & Jets voor jouw droombadkamer, whirlpool of sauna. Kom langs in Enter of kijk op bubbelsandjets.nl.
11: Beleef het unieke theaterspektakel Ridders en Juffers van het Zwarte Water. Een onvergetelijke ervaring van 25 juni tot en met 4 juli... in het sfeervolle Van Stolkspark in Hasselt. Tickets op riddersenjuffers.nl.
12: Ik dacht dat ze nooit meer terug zou komen, maar daar is ze weer! Wieke, hey, hallo.
13: Goedemorgen.
12: Goeie vakantie gehad.
13: Oh, het was zo lekker. Oh, ja, 3 weken lang in een hitteplan in welk land in Europa dan ook. Ik heb ze allemaal aangetikt, maar ik ben nu weer lekker in Hengelo.
12: Oh, wat vind ik het heel fijn dat je er weer terug bent.
13: Dat is
12: lekker.
13: Lief.
12: Je bent fantastisch vervangen wel hoor, maar ook gewoon heel fijn dat jij er weer bent. Met het laatste nieuws.
13: Ja, goedemorgen. De politie heeft iemand opgepakt voor een steekpartij in Haaksbergen. Gisteravond ging het rond 10:00 helemaal mis in een woonwijk. Al is er nog veel onduidelijk over die zaak. Mensen die het hebben zien gebeuren zeggen dat er iemand in zijn arm is gestoken. Hoe het met het slachtoffer gaat is niet bekend. De verdachte is op het politiebureau verhoord. Mogelijk horen we daar later vandaag nog meer over. Bij verzekeraars lopen de schademeldingen op na het noodweer van afgelopen weekend. Het zorgde voor overlast, ook hier in de provincie. Zaterdagavond, overal in Nederland, code oranje van kracht vanwege zware onweer. En hier daar ook hagel en wind. Interpolis en Centraal Beheer, die grote verzekeraars, hebben inmiddels bijna 3000 meldingen binnen. En daarmee loopt het aantal meldingen vandaag ook nog flink op, omdat veel mensen pas later de stormschade ontdekken aan hun huis. En daarom dus ook pas later melden. En over het weer gesproken, het Nationaal Hitteplan is niet meer van kracht. Het is zojuist afgemeld, zegt het RIVM. De afgelopen 2 weken gold dat bijna voor ons land. Het RIVM informeert tijdens dat hitteplan via hittemails onder meer allerlei organisaties en zorgmedewerkers over de warmte. Die kunnen daar dan rekening mee houden. En mensen zoals ouderen of kleine kinderen een beetje extra helpen. Maar inmiddels geldt dat dus niet meer. Geen nationaal hitteplan meer vandaag, ook niet in Overijssel. Al is het nog best wel aardig weer.
1: Het is toch heerlijk weer, tenminste als het aan mij ligt. Even die tropische hitte voorbij.

0: Kort in te knooien met die mini barbecue. Hij alles mooi voor mekaar. Moet in een drietas en een rooster zak kom. Tang aanstikken, koelbos, krukje en een half vark meeslepen. Daar komt nu een eind aan.
1: Hey, met Marcel, kijk eens wat ik vandaag bij me heb. De Radio Oost barbecue cover. Mijn collega vertelt net al. 1, 2, 3, boom, bad barbecue.
2: Eerst zat ik in een diep duister dal. Maar nadat ik de Radio Oost barbecue cover won, is mijn leven zoveel kleurrijker geworden.
0: Gooi naar een festival, zwemmen op skivakantie. Naar de huisarts, bij de schoonman de koffie. De Radio Oost barbecue cover kun je overal mee naartoe nemen. Kan mooi. En ik hoorde u al denken, waar laat ik de rooster? Heel makkelijk, in de koffer. En ik hoorde u al denken, hoe maak ik hem schoon? Heel gemakkelijk, met een doekie. En ik hoorde u al denken, hoe krijg ik zo'n ding in huis? Machtig makkelijk. Ga naar oost.nl, schone streepie, BBQ. Stem op uw mooiste zomersets. En neem maar kans op de Radio Oost barbecue cover.
2: De barbecue week. De barbecue koffer. De reclame die je net hoorde, die is ook in beeld gebracht. Ik kan je echt adviseren om die even te gaan checken. Je vindt hem op Instagram, Radio Oost heten we daar. Volg ons even, vinden we leuk. Ja, je hebt dan meteen een beeld bij wat de barbecue koffer is. Aankomende vrijdag, de barbecue top 100. Dan maar een beetje hopen dat het goed weer wordt, hè, vrijdag. En zul je zien dat net die dag echt pisregent. Ja, het zal hopelijk wel meevallen. Om een beetje lekker te barbecuen is het ook wel fijn dat je niet je vingers brandt, toch? Ik heb hier voor me liggen een... Het is een ovenwand, maar dan een soort... Het is echt een hele goede ovenwand. Met echt van die isolatie aan de... Ja, aan de handzijde, aan de vingerszijde, zeg maar. Je duim kan erin. Ik heb hem rechts en heb ik het Radio Oost logo. Heb ik dan op mijn pols staan. Ik zal ook even wuiven. Hallo. Ja, dag. Leuk als je kijkt naar TV Oost. Jij kan hem winnen. Ik dacht, hoe gaan we dit nou aanpakken? Vanochtend hoorde je bij Marcel en Job al de grillplaat. Een plaatje wat ze op de grill hadden gelegd. Die Radio Oost ovenwand kan je winnen vandaag bij mij. Door te raden welke artiest de vingers brandt. Je hebt toch allemaal artiesten die hun enorme uithaal hebben? Ik dacht, ja, soms klinkt dat ook gewoon net alsof de vingers aan het branden zijn. Alsof iemand dat vastpakt en dan gewoon keihard gaat gillen. De opdracht is heel simpel. Welke artiest brandt hier de vingers? Barbecue. Klinkt wel echt als een pijnlijke brandwond. Weet jij welke artiest ik zoek? 06 4567 1331.

0: is toch vreemd dat je dan precies weet over wie dit liedje gaat. Dit is de oom van mijn beste vriend. En dus ken ik de papa uit dit liedje echt.
1: De barbecue week.
0: Ja, dat is heel raar. Of kende in dit geval, want helaas is hij overleden. Nou, laten we gaan naar de barbecue week. Ik vroeg aan jou, welke artiest hoor je hier? Blijkt heel moeilijk te zijn. Barbecue. Het is in elk geval een artiest die nog niet onze Radio Oost barbecue handschoen heeft. En die misschien wel nodig heeft. Maar welke artiest gaat het nou om? Krijg binnen via de app, gezellig als je meedoet, Noodradio. Nee, dit is niet... Nee, het Noodradio-appje alleen met de Noodradio. Ja, als je het Noodradio-alarm hoort. Ik snap ook, het is allemaal verwarrend en heel erg veel. Wendy Tiemens uit Staphorst, die denkt dat dit Sanne Hans is. Miss Montreal. Even kijken hoor. Barbecue. Nee, ik heb Sanne nog nooit zo horen gillen in elk geval. Rob die denkt dat het wel uit onze provincie komt en dat het gaat om Ilse de Lange. Barbecue. Nee, het wordt wel steeds grappiger. Hoe vaker je dit hoort, hoe grappiger het eigenlijk wordt. Is allemaal niet goed. Welke artiest ben ik naar op zoek? Laat het even achter. Dat doe je via 06-4567-1331. Nou, nog één keertje om het af te leren. Barbecue. Je mag het laten weten via de Oost-app. Misschien bel ik je straks terug en dan ga jij er vandoor met een barbecue-handschoen, hè? In verband met onze barbecue-week. Take me

0: Overijssel barst van de bijzondere plekken. Maar wat is nou de allermooiste? Je ontdekt het in de serie Het Mooiste Plekkie. Uit meer dan 1000 ingezonden foto's selecteerde de vakjury de 22 mooiste. Elke week reis je via deze foto's langs twee van deze bijzondere plekken. Stem op je favoriete foto en bepaal samen met de vakjury wie de titel Het Mooiste Plekkie van Overijssel wint. Je ziet het in de grote finale op zaterdag 4 juli. Het Mooiste Plekkie, elke dinsdag op TV Oost.
1: Als je Vodafone Mobiel
2: met een nieuw Ziggo internetpakket combineert,
1: krijg je tot wel 20 euro korting.
2: Elke maand weer.
1: En hoe meer data en snelheid,
2: hoe groter die korting.
1: Dat is One van Vodafone
2: en Ziggo. Ga naar vodafone.nl/Ziggo en zie hoeveel jij kunt besparen.
3: Het kan hard gaan. Van het fietszitje, de helm op, naar zijwieltjes en eindeloos veel fietslampjes. Je zorgt ervoor dat ze altijd veilig op de fiets zaten. En nu? Nu check je of een e-bike niet is opgevoerd, toch? Want een opgevoerde e-bike is onveilig, onverzekerd en strafbaar. Het kan hard gaan, dus bescherm je kind en anderen tegen ongelukken. Check of de e-bike van je kind niet is opgevoerd. Weten hoe? Kijk op komveiligthuis.nl.
4: Wist je dat VitaPro goed is voor de aanmaak van kraakbeen? Dat komt door het ingrediënt mangaan in VitaPro. Bestel nu op vitapro.nl.
5: Hi, I'm Andrew van Australië, New Zealand reisspecialist Travel Essence. Droomt u van Down Under? Ieder droom is anders. Om toch een idee te krijgen wat u van ons kunt verwachten, vindt u op onze website tientallen voorbeeldreizen. Kijk daarom voor inspiratie op travelessence.nl.
6: Bij Specsavers krijg je nu een hoortoestel met 0 euro eigen bijdrage en een brilvoucher ter waarde van 100 euro. Wacht even hoor, een hoortoestel voor 0 euro en een brilvoucher? Ja, dat hoor je goed. Iedereen goed horen, daar zorgen we voor. Specsavers. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
5: Onze kennis en expertise gebruiken ook voor uw droomreis. Kijk op travelessence.nl.
7: Ontdek het geheel vernieuwde, door koningin Maxima heropende tapijtmuseum in Genemuiden. Een interactieve belevenis voor jong en oud. Kijk voor meer informatie op tapijtmuseum.nl.
8: Voor de grootste keuze in

0: 5000 vierkante meter. De grootste beddenspecialist van Noord-Nederland in Nieuw-Leuzen en Nijverdal. Bosbedden.nl.
1: Bij holtbedrijf RTT in Goor en Nieuw-Heert heb ze alle soorten holt.
2: Wat moet korter?
1: Bij RTT heb ze alle soorten holt.
2: Nee, korter.
1: Bij RTT heb ze volle holt.
2: Korter.
1: Een bult holt bij RTT.
2: Korter.
1: RTT holt.
2: Korter.
1: Holt.
3: Steun Heracles Almelo in het nieuwe seizoen. Scoor nu je seizoenkaart via Heracles.nl en beleef alle wedstrijden live in het Tacito Stadion.
4: De hoofdpunten van het nieuws in Overijssel. De politie heeft iemand opgepakt voor een steekpartij in Haaksbergen. Het ging gisteravond mis rond 1:50 in een woonwijk. En mensen in Hengelo hebben vorig jaar meer afval weggegooid. Hengelo is de enige gemeente in Twente waar meer afval werd geproduceerd. Meer nieuws uit Overijssel, dat vind je op oost.nl of net zo handig in onze eigen app.
5: Radio Oost. Thuis in Overijssel.
6: Jan van der Putten met het NOS-journaal. Door stroomstoring rijden er de hele dag geen treinen tussen Rotterdam en Dordrecht en naar Breda. Dat komt door brand vanmorgen vroeg in een kabelgoot bij station Rotterdam Stadion. NS dacht dat het probleem rond de middag opgelost zou zijn, maar nu is de verwachting dat het tot na middernacht gaat duren. Door de storing kunnen seinen en wissels niet worden bediend. 5 treinen die vanmorgen vast kwamen te zitten zijn later naar stations gereden. De directeur van het Nederlands Fotomuseum, Birgit Donker, is vorig jaar onterecht ontslagen, oordeelt de rechtbank. Ze heeft recht op een schadevergoeding van €400.000 en het museum moet een rectificatie plaatsen. De Raad van Toezicht zette Donker op non-actief na berichten over een angstcultuur en een giftige werkomgeving. De zaak kwam naar buiten in de Volkskrant. Donker zelf zei dat ze van niets wist en begon een rechtszaak. Volgens de rechter is van de beschuldigingen tegen de museumdirecteur niets gebleken. Er moet de komende jaren een stevige aanpak komen van racisme en discriminatie, zegt premier Jetten. Hij had erover gisteren een gesprek met vertegenwoordigers van de zwarte gemeenschap. Ze zeiden tegen Jetten dat er na 3 jaar excuses voor het slavernijverleden nog niet genoeg is gebeurd. Toenmalig premier Rutte beloofde al dat de excuses geen punt, maar een komma zouden zijn. Maar de organisatie zegt dat er nu niet veel mee lijkt te gebeuren. Ze zijn positief over de toezeggingen die Jetten heeft gedaan. Burgemeester Halsema van Amsterdam zegt dat sommige mensen het tijdens de coronapandemie veel moeilijker hadden dan anderen. Tegen de enquêtecommissie zegt ze dat ze aandacht vroeg voor de positie van onder meer jongeren, maar dat er bij kabinetsbesluiten vaker werd gekeken naar het medische perspectief. En het weer, volop zon, ook wat wolkenvelden en 21 tot 27 graden. Morgen vooral in het oosten zon, in het westen bewolkt en dezelfde temperaturen. Dit was het NOS Journaal.
7: De keuken, de plek waar je samen kookt, samen eet en bij elkaar bent. In huis of in de tuin. De zoektocht naar jouw droomkeuken begint bij Bubbles & Cooking in Enter.
8: Padellen? Pluto Sport. Racket, schoenen en tassen? Pluto Sport. Adidas, Het en Babolat? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
7: Stel je voor, een heerlijke spa-ervaring gewoon bij jou thuis. Relaxed in je eigen badkamer, whirlpool of sauna. Klinkt dat als een droom? Blijf dan luisteren.
9: Kom zondag 5 juli naar de open dag van FC Twente.
7: Droom je nou nog steeds over die heerlijke spa-ervaring thuis? Bezoek dan Bubbles & Jets voor jouw droombadkamer, whirlpool of sauna. Kom langs in Enter of kijk op bubbelsandjets.nl.
10: Een nieuw bed kopen na 2 minuten liggen in de showroom? Dat kan nu echt anders. Beddenspecialist Konijnenbelt maakt gebruik van Slaap ID. Een onafhankelijke analyse van uw slaapgedrag voor u een nieuw matras aanschaft. Ga ook voor heerlijk slapen op een bed van Konijnenbelt. Kijk op beddenspecialistkonijnenbelt.nl of kom naar onze winkel in Nijverdal.
5: Radio Oost. José de Bruin.

0: Sisters by the Murphy Gang en Scandal in Spabazik. Leuk dat je er bent. Goedemiddag.
1: José de Bruin.
0: Het is 6:12. Tot 2 uur ben ik bij je. Elk uur maak jij kans op een noodradio. Hoor je het noodradio-alarm? Dan app je zo snel mogelijk noodradio naar 06-4567-1331. Wie weet pik ik jou eruit en ga je er vandoor met een noodradio. Maar ondertussen zijn we ook nog druk in onze barbecue-week. En maak jij ook nog eens kans op een barbecue-handschoen.
1: De barbecue-week.
0: Even kijken hoor. Hij is blauw, hoe kan het ook anders? Net als onze mooie clubkleuren van Radio Oost. Op de binnenkant van de handschoen staat Radio Oost. Kijk je naar tv, kijk, ik zwaai even. God, dit ziet er toch een beetje gek uit, hè? Het is een zwarte bovenkant en het is een soort... voel me dit zo, iemand die dit aan het verkopen is. Nou, dat is ook wel een beetje zo natuurlijk. Het is een soort, ja, silicoon. Wat aan de bovenkant zit, zodat je je klauwen niet verbrandt. Dat is echt heel handig. Moet je wel niet vergeten dat je hem ook echt aan moet doen als je gaat barbecuen. Uiteindelijk werken we toe naar onze barbecue top 100. Die is aankomende vrijdag. Die ontknoping hoor je ook bij mij. En misschien mag ik jou dan wel blij maken met de barbecue koffer. Als je stemt op onze barbecue top 100, doe je op oost.nl/barbecue. Voor nu is het een handschoen die je van mij krijgt. Als je tenminste weet te raden welke artiest hier... in dit geval haar vingers branden. Barbecue. Ik vind het dus echt heel erg grappig. Ja, dat is helemaal niet grappig, maar het is wel een beetje grappig, toch? Even kijken, ik heb even naar de app gekeken. Ik denk dat ik jou blij ga maken. Want jij stuurde in... Barbecue. Nieuws van Dendel, dat het gaat om Anouk en Nobody's Wife. Je krijgt van mij die barbecue handschoen. Ik hoop dat die goed van pas komt bij je.

0: zomer in Overijssel.
1: Blijf jij deze zomer thuis in Overijssel, maar droom je stiekem van iets bijzonders? Een buurtbarbecue? Meerijden op een vrachtwagen? Een fotoshoot met je gezin? Of een kijkje achter de schermen bij een dierentuin? Speciaal voor thuisblijvers laten wij deze zomer bijzondere wensen uitkomen. Groot, gek, lief of spannend. Ga naar oost.nl/zomer. Vertel ons je droom en wie weet maken we...

Elton John en Blue Eyes op Radio Oost. Wat is jouw oogkleur? Hey, José hier om 20 minuten over 12. Ik heb Blue Eyes. Ja, ik heb blauwe ogen. Als jij nou ook een blauwe oog hebt, hallo, laten we elkaar dan even de hand schudden. Dan zijn we familie van elkaar. Het klinkt een beetje vreemd, maar dat is toch echt zo. 10.000 jaar geleden had iedereen op aarde bruine ogen. Maar uiteindelijk werd er één iemand geboren met een piep, piep, piep, kleine genetische mutatie. Die mutatie die zette de productie van bruin pigment in de ogen op een heel laag pitje. En omdat iedereen met blauwe ogen exact diezelfde unieke mutatie deelt, stammen we dus allemaal af van die ene, dezelfde voorouder. Nou, hallo familie. Is toch gezellig dat je aan de andere kant van de radio denkt, hé, hey, dat is gewoon mijn achterlichtje. Ja, het zou natuurlijk zomaar kunnen. Hé, hey, goed opletten, hè. Hoor je dat alarm? App dan noodradio.

0: zaterdag zomaar vallen.
1: Oh, nu al zin in zaterdag.
0: Dus speel nu mee. Lotto, een spel van Nederlandse Loterij. Speel bewust 18 plus.
2: Wat gebeurt er wanneer een detail een landschap wordt? In de tentoonstelling Ina van Zijl, Where Are You From? Vervagen de grenzen. Een teen wordt een heuvel. Een appel draagt heimwee. Van Zijl onderzoekt wat er schuilgaat achter het beeld, herinnering en verlangen. Tot en met 25 oktober in Sjoenk Museum Heerlen. Sjoenk.nl.
3: Ontvang jij toeslag? Check, dan is dit bericht voor jou. Dienst Toeslagen heeft een nieuwe bank en dus ook een nieuw rekeningnummer. Daarom zie je voortaan een nieuw rekeningnummer bij de uitbetaling van je toeslag. Let in deze periode extra goed op. Wij sturen nooit betaalverzoeken via e-mail, sms of WhatsApp. Kijk voor meer informatie op toeslagen.nl/bank. Check, pas aan en door.
4: Switch nu naar Ziggo en score een gratis Nintendo Switch 2 ter waarde van €489. Bij een tweejarig internet- en tv-abonnement. Stap over op Ziggo.nl of in een van onze winkels. Je hebt nog tot en met maandag. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
5: VitaPro helpt om je spieren soepel te houden met vitamine D. Bestel VitaPro nu voor maar €9,95 op vitapro.nl.
4: Switch en score. Ook voor ondernemers. Ga naar ziggo.nl/zakelijk.
6: Een primeur, Yves Klein en zijn kunstenaarsfamilie. Geniet van zijn wereldberoemde blauw. Ontdek zijn artistieke familie en hun band met Nederland. Nu te zien in Stedelijk Museum Schiedam.
7: In 1976, the city of Deventer became a movie set. Hollywood came to town for A Bridge Too Far. Museum de Waag presents A Bridge Too Far. Hollywood in Deventer. More information at abridgetoofar.nl.
8: BME legend Jack and Jones, Cars, Gabbiano, Cast Iron, Sams. Altijd een sterk en wisselend aanbod. Snelle levering, scherpe prijzen. Sams.nl.
9: Zoveel studies, zoveel keuzes. Organiseert jouw opleiding binnenkort een open dag? Bereik je toekomstige studenten en hun ouders via een online en radiocampagne bij RTV Oost. Oost adverteren. Sterk voor jouw merk.

0: Ik lees echt verontrustende berichten dat we over anderhalve week in 40 graden zitten.
1: Ah, wat heerlijk.
0: Super. Of dat ook echt klopt, dat kunnen we alleen maar even checken bij Grita zometeen na het nieuws. En dat krijg je van Wieke. Goedemiddag.
1: Goedemiddag. Deventer krijgt er weer heel wat huizen bij. De gemeente heeft namelijk een deal gesloten met een oliebedrijf, BP, over een stuk grond in het havengebied. Op dit moment heeft dat bedrijf nog erfpacht daar van de gemeente, maar die regeling wordt beëindigd, zodat er huizen kunnen worden gebouwd. De gemeente Deventer heeft al langer plannen om dat haveneiland, dat een groot gebied aan de rand van de stad, te veranderen in een stedelijk woon- en werkgebied. Uiteindelijk moeten er bijna 600 huizen bij komen. Je moet voorlopig nog even omrijden bij hete. De provinciale weg is daar in verband met het warme weer een paar dagen langer dicht. Door de hitte heeft het nieuw aangelegde asfalt meer tijd nodig om goed uit te harden. De weg tussen beide rotondes is dus nog weer dicht, gaat zaterdag pas weer open. Het zorgt in elk geval voor een kwartiertje extra reistijd. Hou daar rekening mee. De omleiding wordt daar wel met borden aangegeven. En flink balen voor BMX'er Nick Kimman. Die heeft bij een uitstapje naar het baanwielrennen zijn sleutelbeen gebroken. De fietser uit Lutte ging op de Olympische baan in Los Angeles onderuit en heeft zijn hoofd gestoten. Door de val en de breuk komt zijn deelname aan het WK, dat over 2 weken begint, in gevaar. En we blijven even bij de sport, want het Nederlands elftal maakt zich op voor de eerste. Lekker dit.
0: Ja, ik dacht ik doe even een bijpassend muziekje erbij. Een beetje sfeer maken alvast.
1: Ja, want dat gebeurt hoor, nu die sfeermakerij. Hier en daar zijn mensen misschien hun tv's aan het klaarzetten of de biertjes in de koelkasten aan het drukken. Het Nederlands elftal maakt zich op voor de eerste knock-outwedstrijd op het WK voetbal. Vannacht om 3 uur 's nachts spelen we tegen Marokko.

0: naar Monterrey. Aan bij het hotel. Ja, de stad kijkt uit naar de feestwedstrijd tussen Marokko en Nederland.
1: Ja, daar kijken we allemaal naar uit. Al gaat lang niet iedereen kijken.
2: Nee.
1: Midden in de nacht. Mm-hmm. Wij gaan geen wekker zetten, geloof ik.
2: Nee, ik ben echt heel erg van het Nederlands elftal. Ik vind het leuk om alle wedstrijden te kijken. Maar 3 uur gaat me echt een beetje te ver. Kreeg wel, want Job gaat dus wel kijken, zei hij vanochtend. Charol, die zei ook al, ik ga zeker kijken. Ik trek hem gewoon door met koffie.
1: Ja.
2: Gewoon tot 3 uur 's nachts. En dan morgenochtend om 5 uur gewoon weer op bed. Ja, dat kan ook. Maar ja, we zijn wel nieuwsgierig wat jij gaat doen. Ga je hem doortrekken tot 5 uur vanmorgenochtend dus? Ja. De hele dag? Ga je even slapen? Ga je daarna de kroeg in? Waar ga je het kijken? Met wie ga je het kijken? We zijn eigenlijk gewoon benieuwd hoe jij het WK gaat kijken, toch?
1: En laat ook even weten of je bijvoorbeeld voor Marokko gaat juichen. Ook daar willen we graag bij zijn vanavond en vannacht. Dus heb je een leuke plek waar jij met je vriendengroep gaat kijken? Of misschien met je eigen voetbalelftal? Zowel voor Marokko als voor Nederland. We zoeken jou.
2: Leuk, meld je even in de app 06-4567-1331. Ik wil wedden, Wieke, dat zij ook niet gaat kijken.
1: Ik denk het ook niet.
2: Nee, hè?
1: Nee.
2: Grita, ga jij kijken?
3: Nou, ik val de laatste anderhalve week met die hitte zo rond 3 uur altijd pas in slaap.
2: Oh, ja.
3: Dus ik denk, denk dat dat ook nu het geval zal zijn.
2: Oh, ja, het is inderdaad bloedverziekend heet geweest. Vrijdag spraken we nog even. Toen was het echt heel erg warm. Ja. Toen zei je al, het komt eraan, de koelte. Die hebben we vandaag, hè?
3: Ja, de koelte hebben we vandaag. Het is nu zo'n 4, 25 graden op de meeste plekken. Het wordt maximaal 25 graden in de Kop van Overijssel. En 27 graden. Een fraaie, rustige 27
2: lekker.
3: Graden.
2: Heerlijk.
3: Lekker 27 graden in Twente. Dus dat ziet er goed uit. Zon, er is weinig wind. Er zijn wel flink wat stapelwolkjes. Die gaan er later vanmiddag geleidelijk aan weer wat uit, die stapelwolkjes. En het mooie is eigenlijk dat je vanavond en vannacht een leuke afkoeling krijgt. En morgenochtend is het dan waarschijnlijk bij het krieken van de dag 12 tot 15 graden.
2: Koud zeg.
3: Ja, dat is kil. Hoe gaan we dat doen? Wat trekken we aan?
2: Precies, jas. Maar is dat ding ook alweer gebleven? Een heerlijke afkoeling. Wat fijn.
3: Ja, dat is fijn is dat.
2: Ja, we zijn er ook wel eventjes aan toe. Kunnen we allemaal weer slapen?
3: Ja, dat is waar. En zeker wat je al zei, van nou ja, wat mogelijk dat er in de loop van volgende week weer een nieuwe golf warmte aankomt, is het toch lekker dat de temperaturen de komende dagen bescheiden zijn. Morgen heb ik 24 tot 26 graden, ook voor de woensdag. Wel morgen redelijk wat wolkenvelden, af en toe wat zon, het is wel droog. En dan woensdag en donderdag kan er een enkele bui vallen met een briesje op donderdag. En vrijdag is dan de kilste dag. Kil, hè? 21 tot 23 graden. En dan kunnen we daarna langzaam weer omhoog gaan bouwen. Het blijft in ieder geval gewoon echt voluit zomers. Niet denken van het is nu helemaal op. Dat lijkt niet aan de orde.
2: Ach, fijn. En nu zei ik het inderdaad ook even. Jij refereerde het ook al even aan. Die 40 graden. Ja, misschien zit ik in een soort heel raar algoritme hoor op mijn Facebook. Maar ik krijg allemaal alarmerende berichten dat we richting Sahara-hitte gaan.
3: En wanneer moet dat gebeuren?
2: Ja, volgende week ergens.
3: Ja, nou ja, er zijn ook heel veel apps die halen dan een bepaalde puntwaarde eruit. De betere apps die gaan wat meer in een bandbreedte zitten, gaan wat middelen. Want er is nog zoveel onzeker en onduidelijk. Je ziet wel dat we eigenlijk onder invloed van een hoge drukgebied blijven zitten. En dat er vanuit Frankrijk mogelijk in de loop van volgende week ook weer zo'n stuk hitte onze kant op komt. Maar 40 graden zou ik er voorlopig nog niet op zetten.
2: Gelukkig.
3: Maar koud of kil? Nee, dat voorlopig ook echt niet.
2: Greta, dankjewel. Tot vanmiddag.
3: Mooi dag. Yeah.

Ik doe precies hetzelfde, maar daar hoor jij echt gelukkig helemaal niks van, Benny. Benny stuurt een berichtje. Hey OC, wat draai je weer? Leuke plaatjes. Ik zing lekker mee in de auto. Ja, Benny, ik zing dus heel hard mee in de studio. Maar gelukkig voor jou wel met de microfoon dicht, want oi oi oi.

0: we geven ze weg. De noodradio. Ze vliegen de deur uit, maar we hebben nog een hele hoop. Elk uur maak je kans op een noodradio als je het alarm hoort. Ja, ik heb hem net heel stiekem verstopt in het reclameblok. Geen idee of het mag, maar ja, ik doe het gewoon. Heb je hem gehoord en geappt naar de studio Noodradio? Dan is er kans dat je telefoon overgaat op dit moment. Wel leuk als je dan ook even oppakt. Niet opnemen is ook niet winnen. Ik doe genoeg mensen mee, dus dan ga ik gewoon naar de volgende. Oh, zul je meemaken, hè? Dit is iemand die echt al heel vaak heeft meegespeeld. Heel vaak. Hallo?
1: Hallo.
0: Hallo, met wie? Met José van Radio Oost.
1: Goedemiddag.
0: Met wie spreek ik?
1: Met Friederik hier, Friederik Kleine.
0: Hé, hey, hallo, goedemiddag. Ik verstond je naam alleen niet helemaal goed. Freerkje?
1: Ja.
0: Oh, wat een mooie naam. Die komt niet uit Overijssel, denk ik, die naam.
1: Hé, hey, Friesland.
0: Friesland, wat leuk. Luisteren jullie ook vanuit Friesland?
1: Nee, vanuit
0: Hogeveen. Wow, oké, okay, vanuit Hogeveen. Je bent een Fries gevlucht naar Drenthe en je luistert nu naar Overijssel.
1: Zo zou ik kunnen zeggen, ja.
0: Wat superleuk. Hoe kom je bij ons terecht dan?
1: Nou, ik ben ook wel heel veel naar jullie, naar Radio Oost.
0: Kijk, hartstikke goed, horen we graag. Want daarvoor krijg je natuurlijk zo'n mooie noodradio, Veerkje. Ja, toch? Heb je er al eentje? Of is dit er gewoon een aanvulling?
1: Het is elke aanvulling, ja.
0: Oh ja, want dat noodpakket, dat heb je al wel helemaal op orde?
1: Ja, op het algemeen wel, ja.
0: Oh, wat goed. Nou, ja, ben je beter bezig dan ik? Ik hoop maar gewoon dat er niets gebeurt, want anders dan ben ik de Sjaak.
1: Ja, dat hoop ik wel voor je. Ik hoop voor mezelf ook dat het gebeurt.
0: Ja, precies. Maar dan heb je het maar gewoon in huis, toch?
1: Zo is het.
0: En dat noodradiootje kan je overal mee naartoe nemen. Werkt gewoon op batterijen en zonnepanelen. Dus dan kan je overal, ook in Friesland en ook in Drenthe, gewoon naar RTV Oost luisteren.
1: Geweldig, hartstikke goed.
0: Gefeliciteerd, Freerkje. Blijf nog even aan de lijn. Dan noteer ik nog even je adres.
1: Goed, dankjewel.
0: Fijne dag.

0: Wat is jouw kind volgend jaar van plan? Studeren, een tussenjaar, op kamers of is het nog onduidelijk? Bij de Universiteit Twente helpen we je het gesprek aan te gaan. In de podcast Help, mijn kind gaat studeren, delen ouders, studenten en experts hun ervaringen over deze nieuwe levensfase. Luister nu via Spotify.
1: Zoveel compacter, een zoveel mooier design, zoveel meer comfort. Met de Crespo AP237R Deluxe Compact Campingstoel zit je zoveel beter. Niet voor niets als beste getest door de ANWB. Nu extra voordelig geprijsd. Ga naar crespocomfort.com voor een dealer bij jou in de buurt.
0: Hoe kun jij je kind helpen bij de studiekeuze? Ga naar utwente.nl/ouders voor tips. Renew.
2: Ontdek de Renew Occasions. Dat zijn gebruikte auto's van alle merken met keuze uit elektrisch, hybride, benzine, diesel en LPG. Gecontroleerd op 150 punten door specialisten en met minimaal 12 maanden garantie. Koop met een gerust hart een Renew Occasion. Niet tevreden? Geld terug? Vraag naar de voorwaarden. Bekijk alle occasions bij de Renault en Dacia dealer of op renew.auto.
3: Proef wat aandacht met smaak doet. De gerechten van Michelin-sterrenchef Erik van Loo en zijn zoon Julien. Nu gewoon bij jou thuis, zonder zelf te koken. Uitgekookt. Neem de tijd voor wat goed is.
4: Ontvang jij toeslag? Check, dan is dit bericht voor jou. Dienst Toeslagen heeft een nieuwe bank en dus ook een nieuw rekeningnummer. Daarom zie je voortaan een nieuw rekeningnummer bij de uitbetaling van je toeslag. Let in deze periode extra goed op. Wij sturen nooit betaalverzoeken via e-mail, sms of WhatsApp. Kijk voor meer informatie op toeslagen.nl/bank. Check, pas aan en door.
5: Ontdek het geheel vernieuwde, door Koningin Maxima heropende Tapijtmuseum in Genemuiden. Een interactieve belevenis voor jong en oud. Kijk voor meer informatie op tapijtmuseum.nl.
6: Behold bedrijf RTT in Goor en Nieuw-Heert neemt alle soorten hold.
7: Wat moet korter?
6: Bij RTT heb ze alle soorten hold.
7: Nee, korter.
6: Bij RTT heb ze volle hold.
7: Korter.
6: Een bult hold, bij RTT.
7: Korter.
6: RTT hold.
7: Korter.
6: Hold.
8: Grote opruiming bij Modehuis Render in Alstetten. Scoor nu merkmode voor hem en haar. Met kortingen tot wel 70%. Modehuis Render. In Alstetten bij de kerk. 5 minuten over de grens bij Enschede.
9: Beleef het unieke theaterspektakel Ridders en Juffers van het Zwarte Water. Een onvergetelijke ervaring van 25 juni tot en met 4 juli in het sfeervolle Van Stolkspark in Hasselt. Tickets op riddersenjuffers.nl.
10: Lekker shoppen in de buitenlucht en genieten van de zomerzon? Kom dan naar de Zaterdagmarkt in Enschede. Geniet van al het moois en lekkers op het Van Heekplein in Hartje Centrum. Zaterdagmarkt Enschede. Mooi de grootste.
11: Ontdek hoe Oldenzaal door de jaren heen is veranderd. Van klooster tot winkelcentrum en van grafheuvel tot woonwijk. De veranderende stad, nu in Museum Oldenzaal.
12: De hoofdpunten van het nieuws in Overijssel. Deventer krijgt er weer heel wat huizen bij. De gemeente heeft een deal gesloten over een stuk grond in het havengebied. Er moeten uiteindelijk daar bijna 600 huizen bij komen. En de provinciale weg bij Heten is in verband met het warme weer een paar dagen langer dicht. Door het weer heeft het nieuw aangelegde asfalt meer tijd nodig om goed uit te harden.
13: Radio Oost. Thuis in Overijssel.
14: Jan van der Putten met het NOS-journaal. Na het noodweer van dit weekend zijn er ruim 4000 schademeldingen binnengekomen. Vooral uit de regio's rond Utrecht en Amsterdam. Het gaat vooral om schade, zeggen de verzekeraars, door hagel- en blikseminslag. Zoals beschadigde dakramen en autodaken. Zaterdagavond gold in heel Nederland code oranje vanwege zware onweersbuien. Gevangenispersoneel mag binnenkort zelf drones uitschakelen of verstoren als die in de buurt komen van extra beveiligde gevangenissen. Het kabinet gaat de regels aanpassen, zodat de dienst justitiële inrichtingen DJI dat kan doen. Nu is het gevangenispersoneel afhankelijk van onder meer de politie om drones neer te halen. En daardoor lukt het niet altijd om direct te reageren. Met drones wordt regelmatig geprobeerd om spullen gevangenissen in te smokkelen, zoals drugs, wapens of telefoons. De komende jaren moet er een stevige aanpak komen van racisme en discriminatie, zegt premier Jetten. Hij had erover een gesprek met vertegenwoordigers van de zwarte gemeenschap. Zij zeiden tegen Jetten dat er 3 jaar na de excuses voor het slavernijverleden nog niet genoeg is gebeurd. Actrice Penelope Keith is overleden. De typisch Britse tv-series waarin ze speelde werden ook in Nederland uitgezonden. Met Nederlandse titels als Terug naar de natuur, Edelvrouw Bedelvrouw en Twee banen op één kussen. Keith presenteerde ook documentaires over bijzondere dorpen. Penelope Keith was 86. Een stuk bot dat al 40 jaar in een la lag, blijkt het eerste dinobot te zijn dat ooit op Antarctica is gevonden. Dat bot werd in 1985 al op Antarctica opgegraven. Er werd jarenlang gedacht dat het van een zeereptiel was, maar nu blijkt het te gaan om een bot van een Titanosaurus, een van de grootste dino's die ooit heeft geleefd. En het weer, volop zon, ook wat wolkenvelden en 21 tot 27 graden. Morgen vooral in het oosten zon en dezelfde temperaturen. Dit was het NOS Journaal.
15: Voor de grootste keuze in

0: Office op 3000 vierkante meter. De grootste beddenspecialist van Noord-Nederland in Nieuw-Leuzen en Nijverdal. Bosbedden.nl.
1: Tennissen? Pluto Sport. Racket, schoenen en kleding? Pluto Sport. Nike, Adidas en de Indian Maharaja? Pluto Sport. Pluto Sport. Dat is makkelijk scoren.
2: Bij Galerie en Beeldentuin Marienheem vindt u kunstwerken in diverse materialen die ook te koop zijn. In ons 3 hectare grote landschapspark kunt u genieten van een heerlijke lunch in onze orangerie of op ons buitenterras. Galerie en Beeldentuin Marienheem. Geopend van dinsdag tot en met zondag van 10 tot 6 uur.
3: AP Stijlmeubelen gaat stoppen. Kom langs voor de laatste spectaculaire aanbiedingen.
4: Radio Oost. José de Bruin.
5: Thuis in Overijssel. Radio Oost.
6: Ligt het land in puin? Gebruik dan de noodradio van José de Bruin.

0: Love Unlimited. And I'm so glad that I'm a woman. Hey, goedemiddag.
1: José de Bruin.
0: 7 minuten over 1. Het voelt alsof ik al de hele dag bij je ben op de radio. En dat vind ik eigenlijk helemaal niet erg. Ik vind dat heel erg gezellig. Hopelijk jij ook, want ik ben er nog een kleine 50 minuten. Daarna hoor je Jan Willem en Wieke. Betekent dat je ook nog maar 50 minuten kans maakt op die noodradio. Tenminste, bij mij mag je nog eentje weggeven. Hoor je het noodradio-alarm? Dan app je noodradio naar de studio. En we moeten het zo meteen even hebben over

We gaan het hebben over de film. Er is een hele bijzondere première die vandaag gaat plaatsvinden. Eerst na Sweet Papa Joe op Radio Oost.

0: De Barbecue Week.
1: Het is Barbecue Week op Radio Oost. We leggen de lekkerste barbecue hits voor je op de grill. Vrijdag hoor je de Barbecue Top 100. Stem op je favoriete barbecue hits en maak kans op een Radio Oost barbecue koffer. Ga naar oost.nl/barbecue.

0: zal je meemaken, hè? Ga je trouwen op 29.06? Vandaag dus. Komen deze twee mannen ineens binnenlopen? Martin Garrix en Ed Sheeran deden precies dat. Repeat it. We moeten het even hebben over een spannend moment vanavond. Ik denk dat ze op dit moment heel druk bezig zijn daar. Bij de City Bioscoop in Kampen. Want daar is vanavond een heuse première. De popcorn die staat al te knisperen. Ja, alles is er eigenlijk wel een soort van klaar voor. Het is super spannend, want na een jaar eraan gewerkt te hebben, gaat vanavond dan eindelijk mijn première. Je moet je voorstellen dat je je allereerste film maakt, dat je helemaal je gala-jurk hebt klaarhangen en dat je dan uiteindelijk vanavond al die mensen moet gaan ontvangen. Nou, Imke, ik denk dat je een beetje zenuwen misschien al wel voelt.
1: Ja, zo komen ze wel, ja.
0: Sorry. Ja, ik dacht, ik pak het groots aan. Het gaat ook groots worden, tenminste, dat hoop ik. Voor mensen die dit gemist hebben, waar gaat het ook alweer over? Is jouw eerste film, hè? Het was maar een droom.
1: Ja, klopt. Nou, het was maar een droom gaat over een tweeling. En bij hun volg je eigenlijk een dag wat geen gewone dag is, maar waarin de rollen van mannen en vrouwen in de maatschappij zijn omgedraaid.
0: Heel leuk. Ik heb hier laatst ook nog een film over gezien. Maar dan een hele grote Hollywoodfilm. Hebben ze jouw idee afgepikt?
1: Nou, ik denk het dan.
0: Ja, hè? Denk het ook. Hè? Ja. In het jaar tijd hebben ze jouw idee gewoon afgepikt. Maar jouw idee is bijzonderder. Want er spelen ook lokale acteurs in mee.
1: Ja, zeker. Iedereen die heeft geholpen komt uit Kampen en de omgeving.
0: Ja, dit is toch echt nou te gek. Het is een film door Kampen, voor Kampen, in Kampen, in première in Kampen. Het lijkt mij een soort cirkeltje wat dan nu rond is. Is dat ook zo, Imke?
1: Ja, zeker. Vooral dat hij dan hier in de lokale bioscoop in première staat. Dat is echt wel een cirkeltje wat rond is, inderdaad.
0: Waar kijk je nou het meest naar uit?
1: Ik denk de reacties achteraf.
0: Oh ja.
1: Maar ik denk dat dat ook hetgeen is waar ik meest zenuwachtig voor ben.
0: Ja, dat snap ik. Want jij bent al eens eerder te gast geweest bij Paula. Toen vertelde je van, eigenlijk ben ik afgewezen voor de filmacademie. Maar jij haalt overal scheid aan. Je denkt, ik ga er toch alsnog een film maken.
1: Ja, precies.
0: Heerlijk. Dan hoef je toch niet per se bang te zijn. Want het maakt ook niet uit, blijkbaar, wat die filmacademie van jou vindt.
1: Nee, precies. Ja. We gaan zien.
0: Gewoon vol zelfvertrouwen erin. Want het is wel even belangrijk dat we ook allemaal naar de film gaan. Ik heb begrepen, Imke, dat die zo lang draait, zolang er belangstelling is, toch?
1: Ja, dus kom er vooral heen.
0: Ja, zou ik ook doen. Vanavond 19:30 gaat hij in première. Of tenminste 8 uur, hè. 19:30 is de inloop. Is hij helemaal vol, de zaal?
1: Ja, de zaal is helemaal uitverkocht.
0: Vet.
1: Er zijn zelfs meer kaartjes verkocht dan stoelen. Op een of andere manier.
0: Hoe ga je dat dan doen?
1: Maar dat gaat ook goed. Ja.
0: Dus waar ga jij zitten dan?
1: Ja, ik denk dan maar op de grond.
0: Jij gaat gewoon op de grond vooraan zitten.
1: Ja, we gaan het zien.
0: Ja, maar dat is toch, het lijkt me echt te gek. Het was maar een droom en dan meteen een helemaal uitverkochte zaal. Lijkt me dat er dan een tweede tentoonstelling ook wel gaat komen, toch?
1: Ja, ga ik wel vanuit zitten,
0: Ga ik ook vanuit. Heel leuk vind ik dit. Wat nou verder? Want je had een droom en dat is de eerste film maken. En nu dan?
1: Ja, ik denk dat een volgende film er zeker nog wel gaat komen. Maar niet direct, want dat is toch wel een groot projectje. Misschien gaan we nu wel voor een boek.
0: Je gaat een boek schrijven?
1: Ja, wie weet.
0: Imke, wat doe je allemaal? Je denkt gewoon, ik ga gewoon doen waar ik zin in heb.
1: Precies.
0: Heerlijk. Ja. Wat lekker. Je bent gewoon dingen aan het maken en kijken welk creatief proces dan bij je past of zo.
1: Ja, gewoon verhalen vertellen.
0: Wat vet. Ik zou zeggen, kom ook eens kijken bij ons, bij de radio.
1: Nou, wie weet.
0: Het enige wat ik namelijk de hele dag aan het doen is verhalen aan het vertellen. Dus misschien is de radio ook nog wat voor je.
1: Nou, wie weet.
0: Leuk.
1: Ik wel proberen.
0: Dat zou ik ook doen. Dus na film, nu nog misschien een boek. Waar gaat het boek over dan, weet je dat al?
1: Ja, dat moet ik nog even bedenken. Ja, dat komt vanzelf.
0: Misschien wel over een soort bio. Weet je wel, dat je een soort biografie schrijft over hoe succesvol jij was na een afwijzing bij de filmacademie.
1: Ja, wie weet.
0: Ja, ja, ik merk nog weinig concrete dingen, maar volgens mij gaat het helemaal goed komen, ja, Imke. Veel plezier vanavond.
1: Ja, komt helemaal goed.
0: Goed zo, doei doeg.
1: Doei doei.
0: Leuk hè, Imke die heeft dus haar eerste film gemaakt met allemaal acteurs uit Kampen. Je kunt hem gaan checken in de Citybioscoop in, ja, Kampen natuurlijk. Dat is net als in de film.

0: Mark, lekker bezig. GOC, ik ben net begonnen aan mijn middagronde met de post en de pakketjes. Het is flink zweten geblazen in de straten nu. Maar met jouw muziek in mijn oren loop ik lekker tempo. Maak er een mooie middag van. Groetjes van Mark uit Deventer. Mark, de groetjes terug. Superleuk dat je luistert naar Radio Oost. En het kan je zometeen een noodradio opleveren.
1: Bij Vaste Landen investeren we samen met u in A-locaties met sterke huurders en bewezen rendement. Wij regelen de uitvoering, u ziet het resultaat. Vaste Landen, samen investeren in morgen. Ontdek meer op vastelanden.nl. Let op, beleggen brengt risico's met zich mee. U kunt uw inleg geheel of gedeeltelijk verliezen. Dit is geen beleggingsadvies.
2: Ontvang jij toeslag? Check, dan is dit bericht voor jou. Dienst Toeslagen heeft een nieuwe bank en dus ook een nieuw rekeningnummer. Daarom zie je voortaan een nieuw rekeningnummer bij de uitbetaling van je toeslag. Let in deze periode extra goed op. Wij sturen nooit betaalverzoeken via e-mail, sms of WhatsApp. Kijk voor meer informatie op toeslagen.nl/bank. Check, pas aan en door.
1: Samen investeren in morgen. Bekijk de openstaande fondsen op vastelanden.nl.
3: Hoe leg je in het Spaans uit dat de omvormer van je elektrische auto stuk is? Met Wegenwacht Europa meld je pech gewoon in het Nederlands. We repareren of regelen vervangend vervoer. Dan ga je toch wat geruster op vakantie. Sluit nu Wegenwacht Europa standaard af voor €16,17 per maand. ANWB en gaan.
4: Proef wat aandacht met smaak doet. De gerechten van Michelin-sterrenchef Erik van Loo en zijn zoon Julien. Nu gewoon bij jou thuis, zonder zelf te koken. Uitgekookt. Neem de tijd voor wat goed is.
5: Waar mensen samenleven.
4: Zoon Julien. Nu gewoon bij jou thuis, zonder zelf te koken. Uitgekookt. Neem de tijd voor wat goed is.
5: Waar mensen samenleven en samenwerken, raken ze in conflict. Dan hebben ze iemand nodig zoals jij. Iemand die niet alleen weet, maar ook doet wat rechtvaardig is. Iemand die ik verbind met wij. Ben jij zo iemand? Ontdek het op werkenbijderechtspraak.nl.
6: Steun Heracles Almelo in de jacht op promotie. Scoor nu jouw seizoenkaart via Heracles.nl en beleef komend seizoen elke wedstrijd live in het Azito Stadion.
7: Lekker shoppen in de buitenlucht en genieten van de zomerzon? Kom dan naar de Zaterdagmarkt in Enschede. Geniet van al het moois en lekkers op het Van Heekplein in Hartje Centrum. Zaterdagmarkt Enschede. Mooi de grootste.
8: Grote opruiming bij Modehuis Render in Alstetten. Scoor nu merkmode voor hem en haar. Met kortingen tot wel 70%. Modehuis Render in Alstetten bij de kerk. 5 minuten over de grens bij Enschede.
9: Een nieuw bed kopen na 2 minuten liggen in de showroom? Dat kan nu echt anders. Beddenspecialist Konijnenbelt maakt gebruik van Slaap ID. Een onafhankelijke analyse van uw slaapgedrag voor u een nieuw matras aanschaft. Ga ook voor heerlijk slapen op een bed van Konijnenbelt. Kijk op beddenspecialistkonijnenbelt.nl of kom naar onze winkel in Nijverdal.
10: In 1976, the city of Deventer became a movie set. Hollywood came to town for A Bridge Too Far. Museum de Waag presents A Bridge Too Far, Hollywood in Deventer. More information at abridgetoofar.nl.
0: Je bent te vroeg, Willy. Sorry. Willy vraagt, was hij nou weer in de reclame of ben ik nu te vroeg? Nee, te vroeg. Het noodradio-alarm ging nog niet. Wie er wel is, is Wieke met het laatste nieuws. Goedemiddag.
11: Goedemiddag. Ik had dus helemaal gemist hoe populair die radio's zijn.
0: Oh, dat is echt. Je moet. Ja, nou, nee. Ik wilde bijna vertellen. Je moet zo meteen even komen kijken hier. Dat is niet normaal wat er dan gebeurt in de app. Maar daarmee verklap ik dan ook wanneer die te horen is. Dus ja. Ik kan er nog niet zoveel over zeggen.
11: Ga ik even vertellen wat het nieuws is van vandaag. Deventer krijgt er namelijk honderden huizen bij. De gemeente heeft een deal gesloten met een oliebedrijf over een stuk grond in het havengebied. Dat stuk grond is nu nog van BP. Ze hebben dat deel van dat grondgebied in erfpacht van de gemeente. Maar de regeling wordt beëindigd zodat de gemeente de grond kan gebruiken voor de woningbouw. Deventer heeft al langer plannen om dat haveneiland, dat is grond vlakbij de binnenstad, te veranderen in een woon- en werkgebied. Uiteindelijk moeten er bijna 600 huizen komen. Bij verzekeraars lopen de schademeldingen op na het noodweer van afgelopen weekend. Het zorgde voor overlast in het hele land, ook in Overijssel. Zaterdag overal in ons land code oranje vanwege onweer, wind en hagel. Inmiddels 2600 schademeldingen binnen. En vooral vandaag komen die nog binnen. Komt vooral doordat veel mensen die schade pas later ontdekken in hun huis en dus pas later melden. Over het weer gesproken, het Nationaal Hitteplan is niet meer van kracht. Het was actief sinds 18 juni, maar het is nu afgemeld, zegt het RIVM. Dat betekent dat er dus niet meer zoveel rekening hoeft worden gehouden voor mensen in kwetsbare groepen, zoals ouderen en kleine kinderen. Maar mogelijk komt er volgende week weer hitte onze kant op. En over die hitte gesproken, honderden eindexamens in het speciaal onderwijs zijn vrijdag niet doorgegaan door de warmte. Het gaat om mondelinge staatsexamens voor kwetsbare leerlingen op scholen in het hele land. Die worden ook afgenomen door een speciale groep examenbegeleiders. Volgens een woordvoerder die daar vandaag op terugkomt, zijn de examens afgezegd om de examinatoren en kandidaten niet te hoeven laten reizen in de extreme hitte. Ze vinden het heel vervelend, maar het is niet anders, zeggen ze. Die examens worden op een later moment ingehaald. Meer nieuws uit Overijssel, dat vind je op oost.nl of in onze eigen app.
12: Wieke, dankjewel. We gaan nog eventjes naar het weer. Het is eigenlijk best wel lekker vandaag. Grita zei het ook al, graadje of 25, 27 misschien met een beetje mazzel. De wind neemt steeds een beetje meer toe.

Toe draait naar het noorden en gaat een kracht 3 bereiken. De zon die zien we veel, her en der ook nog wel een stapelwolkje of een sluierwolkje. Vannacht koelt het af naar een graad of 13. En morgen is dan toch ook wel weer prachtig, net als woensdag, kalme dagen. Het wisselt dan een beetje.

Buiten onze provincie, 5,7 kilometer stilstaand verkeer. De linkerrijstrook is daar dicht. Dat komt door een ongeluk tussen afrit Ruinen en Fluitenberg. En als je ook richting ons komt, de A32, Heerenveen richting Meppel. Ook daar een file 7 kilometer langzaam rijdend verkeer tussen Ter Itzart en Steenwijk Noord. Ja, daar staat geen rijden bij, maar moet je gewoon even oppassen en aansluiten. Helaas, sterkte als je erin staat.

0: jij ook nog geen noodradio?
1: Geen paniek. Radio Oost geeft elk uur een noodradio weg.
2: Luister de hele dag Radio Oost en je hoort hoe je zo'n exclusieve Radio Oost noodradio kunt winnen.
1: Want ook tijdens een noodsituatie luister je Radio Oost en hoor je bij ons de belangrijke informatie.

uur maak je kans op een noodradio. Ik kreeg net de vraag van Karin of ze ook te koop zijn. Nee, ze zijn niet te koop. Alleen maar te winnen. Tenminste, een gewone noodradio kan je overal kopen. Maar deze noodradio, ja, die is gepersonaliseerd in RTV Oost-stijl. Hij is natuurlijk blauw. En op de achterkant, en dat vind ik zelf wel superhandig. Ja, deze... Wat ben ik eigenlijk? Ik ben geen boomer. Deze millennial. Deze millennial weet natuurlijk niet helemaal uit haar hoofd welke frequenties RTV Oost allemaal te vinden is. Ik kijk dan altijd op je border, weet je wel. Als je bijvoorbeeld op de N35 rijdt, heb je nog zo'n bordje verkeersinformatie. Dan denk ik, oh ja, hier ben ik RTV Oost, ontvang ik op deze frequentie. Maar ik heb zo'n autoradio die gewoon ja, uit zichzelf meegaat. Dus vind ik het vet handig. Achterop hebben we een stickertje geplakt. Radio Oost staat erop. En dan sta je er bijvoorbeeld Zwolle 99,4. Deventer 97,9. Markelo 95,6. En Hengelo 89,4. Ja, daarop kun je de laatste informatie ontvangen. We zijn natuurlijk de noodzender. Hè. Mocht er nou iets aan de hand zijn waar de gemeente je meteen van op de hoogte wil stellen, dan hoor je dat hier. Deze radio zit er. Ja, deze kan je dus. Je kan hem dus opwinden. Ik ben wel benieuwd wat er dan gebeurt. Even kijken hoor. Heel even. En er zitten zonnepanelen op. Deze zitten nog afgesloten. En nu dan? Als ik dan nu ergens op dat. Als ik dan dus ergens

0: Ja, zo. Goh, dat ging net goed. Hij flitst als een gek ook. Mooi dingetje wel. Ja, kan dus ook heel veel lawaai maken. Goed, even kijken of ik iemand aan de telefoon krijg. Niet opnemen is ook niet winnen. Het is zuur, hè? Dan speel je best lang mee. Dan wil je heel graag dat ding winnen. Neem je telefoon.
1: Goedendag. Ja. Dit is de voice.
0: Ja, en dan ben ik wel dusdanig streng. Dan ga ik wel iemand anders bellen. Want hij blijft ook maar flitsen. Als ik hem toch weggeef, ja, dan wel aan iemand die de telefoon gaat opnemen natuurlijk, hè? Nou, oké. Okay, nieuwe kans, nieuwe poging. En je moet weten, er zijn echt honderden appjes die dan binnenkomen. En ik selecteer er gewoon random eentje uit. Misschien heb ik jou er nu wel tussenuit gehaald. Dat zou natuurlijk kunnen. Als je telefoon dan overgaat, pak alsjeblieft je telefoon op. Niet opnemen is ook echt niet winnen. Hoe krijgt die noodradio eruit? Hebben ze dan niet bijgezegd, hè? Hij blijft flitsen. Volgens mij, kijk eens, volgens mij doet hij een soort morsen. Zie dat? Drie keer lang, drie keer kort. Oh, hallo? Hallo? Hallo? Ben ik nou een voicemail? Nou, jongens, ik geloof je toch niet? Volgens mij ben ik mijn voicemail aan het inspreken. Hallo? Ook niemand. Het is toch knap dat ik het voor elkaar krijg, hè? Gewoon twee keer bellen, niemand opnemen. Nou, dat is heel bijzonder. Goed, we gaan gewoon iemand anders bellen. Ja, zo werkt het ook. Als je niet je telefoon oppakt, dan vind ik ook gewoon dat je niet die radio verdient. Even kijken. Ik moet wel twee handen erbij hebben. Ik zou nog even snel noodradio appen als ik jou was naar de studio. Ja, op die manier kan je natuurlijk wel makkelijk verdienen. Of even terugbellen als je net gebeld bent door een nummer 074. Nou, dan weet je zeker dat wij dat zijn. Nou, volgende. Even kijken of dit werkt. Ja, oké. Nou, dan ga ik dit doen. Zo. En dan gaan we weer.

0: Fantastisch dat dit al gebeurt. Terwijl je een noodradio aan het weggeven bent. Ja, dat vind ik dan zelf heel grappig. Ondertussen blijft die noodradio ook maar doorknipperen. Radio. Oh, echt, alsjeblieft, neem je telefoon.
1: Doe dat lijkt
0: me wel. Oh, Willem, je neemt de telefoon op. Hallo.
1: Ja, ik neem hem bijna altijd op. Ja.
0: Oh, heel goed. Willem, wat doe jij op de hei?
1: Ik ben vrijwillig schaapherder bij Landschap Overijssel. En ja, ik heb wel een telefoon bij me. Maar ja, als dat uitvalt, dan zou een noodradio met een zwingeltje wel handig zijn.
0: Hoe groot is jouw binnenzak? Of je zak van je broek?
1: Ik heb een hele goede rugzak bij.
0: Oh ja, nee, daar past deze echt prima in. Het dingetje is nou, ik denk een centimetertje of 12 lang. Het is echt hartstikke... Net iets groter dan een mobiele telefoon, zeg maar.
1: Oh, dat past wel op.
0: Dat dacht ik ook. Ik vind het dus echt dat jij een mooi beroep hebt. Vrijwillig schaapsherder.
1: Ja.
0: Waarom doe je dit niet betaald?
1: Er zijn voldoende. En ik kwam daar niet tussen. En ik ben wat op latere leeftijd hiermee begonnen. En ze zoeken altijd vrijwilligers bij het Landschap Overijssel. Dus zo ben ik begonnen.
0: Wat leuk, Willem. Ja. Heb je dan ook je eigen hond bij je?
1: Ik heb twee eigen honden, Luna en Sam, twee border collies die meegaan.
0: Ja. Fantastisch. Ik heb dit laatst gezien, waren ze bij Rova in Zwolle. Achter heb je heel groot terrein, waren ze aan het oefenen. Nou, ja. Dat zag er fantastisch uit. Ik vind het zo knap, hè, dat zij echt alle schapen bij elkaar kunnen houden.
1: Ja, die honden hebben dat al in het DNA zitten, dat ze willen de boel samen drijven. Mm-hmm. Maar je moet ze dan vervolgens wel leren dat ze naar links en rechts moeten en stoppen en achteruit of vooruit.
0: Ja, precies. Heb je een partner, Willem?
1: Sorry?
0: Heb jij een partner?
1: Ja, ik heb een partner.
0: Oké.
1: Ja.
0: Stel je voor, je moet kiezen tussen de honden of de partner. Wie gaat dan voor?
1: God, is dit weekend vaak aan de orde gekomen.
0: Dit weekend? Willem, vertel!
1: Nou, wij waren aan het zwemmen in de regen en ik maakte wat foto's van mijn vrouw terwijl ze aan het zwemmen was. En vervolgens riep ik Luna om weer naar de overkant te zwemmen. Toen zei ze, wie is er nou belangrijker, de hond of ik?
0: Of de vrouw, ja.
1: Ja, nou, ja. Heel simpel. Als de honden overlijden ga ik dat enorm missen. Maar als Henny er niet meer zou zijn, zou ik dat veel en veel erger vinden. Dus mijn vrouw gaat voor.
0: Gelukkig maar, Willem.
1: Ja.
0: Dank je wel voor het oppakken van je telefoon. Succes ook met de honden en groet aan je vrouw, hè.
1: Komt goed.
0: Doei, Willem.
1: Dag.

De nieuwe oogst van deze week is voor Tangerine. Work for that love. Dit is Radio Oost waar je naar luistert. Zometeen Jan-Willem en Wieke. Het is de zomerprogrammering. Ze zijn er tot 6 uur vanavond. En ze zoeken plaatjes over slapen. Ja, dat heeft van alles te maken met het WK voetbal. Oranje speelt vannacht om 3 uur. Zij gaan daar eens eventjes op induiken. Zij gaan even denken of het handig is om op te blijven. Of je wekker te zetten. Ik weet wel dat ik gewoon lekker ga slapen. En morgenochtend, dan zie ik het wel weer. En ondertussen gaat deze op repeat. Het is Samuel Welten met De Leeuw. Die komt eraan.

0: Joost Nieuws is elke dag op zoek naar jouw weerfoto. Stuur deze met je naam en woonplaats naar weerfoto@oost.nl. En wie weet ziet Overijssel jouw foto vanavond op TV Oost.
1: Zoveel compacter, een zoveel mooier design, zoveel meer comfort. Met de Crespo AP237R Deluxe Compact Campingstoel zit je zoveel beter. Niet voor niets als beste getest door de ANWB. Nu extra voordelig geprijsd. Ga naar crespocomfort.com voor een dealer bij jou in de buurt.
2: Evaluatie gezondheidsclaim is lopende. Vitepro, met Boswellia serrata ter ondersteuning van soepele gewrichten. Bestel nu op vitepro.nl.
3: Van in vastgoed investeren zullen je kleinkinderen nog profiteren. Zinvest. Samen investeren in vastgoed.
4: Een primeur, Yves Klein en zijn kunstenaarsfamilie. Geniet van zijn wereldberoemde blauw. Ontdek zijn artistieke familie en hun band met Nederland. Nu te zien in Stedelijk Museum Schiedam.
5: Hi, I'm Andrew van Australië, New Zealand reisspecialist Travel Essence. Al 20 jaar is het onze specialiteit het reisbudget van onze klanten zo slim mogelijk te benutten. Die kennis en expertise gebruiken wij ook voor uw droomreis. Kijk voor meer informatie op travelessence.nl.
6: Bij Specsavers krijg je nu een hoortoestel met 0 euro eigen bijdrage en een brilvoucher ter waarde van 100 euro. Wacht even hoor, een hoortoestel voor 0 euro en een brilvoucher? Ja, dat hoor je goed. Iedereen goed horen, daar zorgen we voor. Specsavers. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
5: Onze kennis en expertise gebruiken ook voor uw droomreis. Kijk op travelessence.nl.
7: Kom gezellig langs bij jouw Readshop en ontvang een gratis zomertas. Lekker groot, dus alles kan mee. Van spelletjes tot puzzels tot de leukste tijdschriften. We hebben alles voor een heerlijke zomer. Readshop. Gewoon om de hoek.
8: In Nederland krijgt 1 op de 2 mensen ooit kanker. En als dat gebeurt, verandert alles. Daarom maakt Europa Run al 35 jaar het leven draaglijker. Met het steunen van laatste wensen, projecten voor kinderen en hospices. Zo voegen we leven toe aan de dagen. 35 jaar RopaRun. Doneer vandaag.
9: De keuken. De plek waar je samen kookt, samen eet en bij elkaar bent. In huis of in de tuin. De zoektocht naar jouw droomkeuken begint bij Bubbles & Cooking in Enter.
10: Only Geisha, Zozo, Red Button, JDY, Vero Moda, Sans. Altijd een sterk en wisselend aanbod. Snelle levering, scherpe prijzen. Sans.nl.
9: Stel je voor, een heerlijke spa-ervaring gewoon bij jou thuis. Relaxed in je eigen badkamer, whirlpool of sauna. Klinkt dat als een droom? Blijf dan luisteren.
11: Steun Heracles Almelo in het nieuwe seizoen. Scoor nu je seizoenkaart via Heracles.nl en beleef alle wedstrijden live in het Tazito Stadion.
9: Droom je nou nog steeds over die heerlijke spa-ervaring thuis? Bezoek dan Bubbles & Jets voor jouw droombadkamer, whirlpool of sauna. Kom langs in Enter of kijk op bubbelsandjets.nl.
12: De hoofdpunten van het nieuws in Overijssel. De gemeente Deventer krijgt er heel wat huizen bij. De gemeente heeft een deal gesloten over een stuk grond in het havengebied. Aan de rand van het centrum. Er moeten daar bijna 600 huizen bij komen. En de N-weg bij Heten is in verband met het warme weer een paar dagen langer dicht. Door de warmte heeft het nieuw aangelegde asfalt meer tijd nodig om goed uit te harden. Meer nieuws in onze app.
13: Radio Oost. Thuis in Overijssel.
14: Jan van der Putten met het NOS-journaal. De hoogste baas van de politie in Zeeland, Tim de Kraker, is op non-actief gesteld. De politie wil niet zeggen waarom en doet op dit moment onderzoek. De Kraker werd 1,5 jaar geleden aangesteld. Hij werkt al ruim 20 jaar bij de politie. Het Rode Kruis heeft tot nu toe €925.000 ingezameld voor hulp aan Venezuela. Het gironummer 5125 werd donderdag geopend na de 2 zware aardbevingen. Het officiële dodental is inmiddels opgelopen tot boven de 1400. Tienduizenden mensen worden nog vermist. Het gedoneerde geld wordt onder meer gebruikt voor huishoudelijke spullen, hygiënepakketten, voedsel en water. Het is het kabinet niet gelukt om voor de zomer 500 regels voor ondernemers te schrappen of aan te passen, zoals was beloofd. Minister Herbert van Economische Zaken schrijft dat het aantal is blijven steken op bijna 100. Zo hoeven bijvoorbeeld bedrijven tot 250 werknemers niet langer meer het woon-werkverkeer bij te houden. Bij 300 andere regels is een begin gemaakt om te kijken of ze veranderd kunnen worden. Al jaren willen kabinetten regels schrappen of makkelijker maken. Het vorige kabinet beloofde concreet het cijfer van 500. Zuid-Korea heeft een grote impuls aangekondigd voor de productie van computerchips. De regering, Samsung en een ander groot techbedrijf trekken daar samen ruim 500 miljard euro voor uit. Het geld is voor de bouw van nieuwe chipfabrieken en datacenters buiten de Zuid-Koreaanse hoofdstad Seoul. De vraag naar vooral geheugenchips is wereldwijd sterk gestegen en daardoor worden telefoons en andere apparaten steeds duurder. Het weer nog zonnewolkenvelden en 22 tot 27 graden. Morgen meer bewolking, vooral in het westen, en weinig verandering in temperatuur. Dit was het NOS Journaal.

0: Bij holtbedrijf RTT in Goorn en Nieuw-Heert heb ze alle soorten holt.
1: Dat moet korter.
0: Bij RTT heb ze alle soorten holt.
1: Nee, korter.
0: Bij RTT heb ze volle holt.
1: Korter.
0: Een bult holt bij RTT.
1: Korter.
0: RTT holt.
1: Korter.
0: Holt.
2: Ontdek het geheel vernieuwde, door koningin Maxima heropende tapijtmuseum in Genemuiden. Een interactieve belevenis voor jong en oud. Kijk voor meer informatie op tapijtmuseum.nl.
3: Lekker shoppen in de buitenlucht en genieten van de zomerzon? Kom dan naar de Zaterdagmarkt in Enschede. Geniet van al het moois en lekkers op het Van Heekplein in Hartje Centrum. Zaterdagmarkt Enschede. Mooi de grootste.
4: Kom zondag 5 juli naar de open dag van FC Twente.
5: Radio Oost. Jan-Willem Cobus.

0: The Eagles and Come Back.
1: Jan-Willem Cobus.
0: Een heel goedemiddag. Ja, het is een beetje anders dan anders op Radio Oost. Want we gaan langzaam maar zeker richting de zomervakantie. Deze week is het barbecue week bij Radio Oost. En hebben we onze programmering al een beetje op de zomerstand gezet. Dat betekent dat je vanaf de komende weken elke dag vanaf 2 uur mij hoort. Samen met Wieke, die zometeen ook weer aanschuift voor het nieuws. En zijn we tot 6 uur bij je met, zoals je dat gewend bent, veel lekkere muziek en het nieuws van vandaag. De komende 2 uur vooral lekkere muziek. En hebben we ook een leuk rubriekje voor de zomer erbij. En daar mag je over meedenken, want we gaan straks hebben over de pop-up plaat. Wat dat precies inhoudt, hoor je nog van me. En natuurlijk, ook dit uur komen ze weer voorbij. Het signaaltje van de noodradio. Ja. En ja, we krijgen steeds meer vragen van, kan ik niet zo'n ding kopen? Nee, je kunt hem alleen maar winnen. En het helpt wel als je gewoon elke keer reageert. Maar ja, we loten echt zo eerlijk mogelijk. En dat is het niet anders dan dat ja, het kan zijn dat je heel vaak moet reageren. En soms heeft iemand geluk dat het na 2 keer al raak is. Zonder aanzien des persoons loten we de noodradio's uit. Maar het is de enige manier waarop je er een kunt winnen. Luisteren en reageren als je het noodsignaal hoort. Dat zit niet in deze plaat van Sheila E. trouwens.

0: Miss Montreal en schuilen op Radio Oost. Ja, schuilen tegen de warmte. Het is al wat minder erg, mensen. We raken er ook langzaam maar zeker aan gewend.
1: De pop-up plaat.
0: Maar het is ook bijna zomer in Overijssel. We bereiden ons al een beetje voor met de barbecue-week daarop. En dat doen we ook met onze programmering. Die hebben we een beetje aangepast op de zomerstand, om het zomaar te zeggen. En dat betekent dat we tot 6 uur bij je zijn. Van 2 tot 6 in de middag mag ik je even vergezellen de komende weken. En zorgen we er ook voor dat je mag meedenken over muziek. Bijvoorbeeld over de pop-up-plaat. Je hoort het al. Wat is dat nou, die pop-up-plaat? Ik noem me artiest en dan wil ik van jou weten wat je als eerste te binnen schiet. En soms zijn dat de grootste hits van een artiest. Of heb je juist aan een bepaalde albumtrack een hele mooie en goede herinnering. En heb je daar misschien ook wel een verhaal bij. Nou, dat willen we graag van jou horen. En het enige wat je daarvoor hoeft te doen is te reageren via WhatsApp 0645671331. En we hebben dus elke dag daar een andere artiest voor. En in de komende 2 uur ga ik dan een stuk of 2, 3 nummers van die artiesten draaien. Met jouw verhaal erbij. WhatsApp, daarop kun je dus reageren. En vandaag zat ik te denken aan, nou, laten we eens gek doen en beginnen met normaal. Wat schiet jou als eerste te binnen als jij hoort normaal? De band, normaal. Nou, even een klein voorproefje.

Alle kanten kun je daarmee op. Wat schiet jou als eerste te binnen als je hoort Normaal, die band? Welke muziek denk jij dan aan? Of heb je misschien nog een andere mooie herinnering? Geef ze door op 0645671331. Normaal heeft zeker 46 hits gehad ooit in de top 40. Dus daar moet toch wel wat moois uit te vinden zijn. Of misschien heb je wel die ene andere herinnering. Geef ze door. Radio Oost. De Scorpions nu. En The Wind of Change.

0: de Barbecue Week.
1: Het is Barbecue Week op Radio Oost. We leggen de lekkerste barbecue hits voor je op de grill. Vrijdag hoor je de Barbecue Top 100. Stem op je favoriete barbecue hits en maak kans op een Radio Oost barbecue koffer. Ga naar oost.nl/barbecue.

0: Toyota Mania duurt nog maar 2 dagen. Met tijdelijk extra voordeel op private lease. Zo rij je al een hybride Toyota Aygo Cross vanaf €299 per maand. En krijg je €50 korting per maand op de elektrische Urban Cruiser. Ontdek onze modellen en bereken je maandbedrag op toyota.nl. Op basis van 72 maanden en 5000 kilometer per jaar.
1: Hé, het licht doet het niet.
2: Ik heb geen bereik.
3: Hebben we nog wel water?
4: Opeens zitten we zonder stroom, water of internet. Misschien wel dagenlang. Het is niet de vraag of, maar wanneer dit gebeurt. In zo'n noodsituatie zijn we de eerste 72 uur op onszelf aangewezen. Een goede voorbereiding maakt dan een groot verschil en geeft rust. Hoe goed ben jij voorbereid? Kijk op denkvooruit.nl.
0: Liever kopen? Tijdens Toyota Mania krijg je tijdelijk tot €3.500 extra voordeel bovenop je auto Telex inruilwaarde. Doe de kentekencheck op toyota.nl.
5: Wist je dat VitaPro goed is voor de aanmaak van kraakbeen? Dat komt door het ingrediënt mangaan in VitaPro. Bestel nu op vitapro.nl.
6: Bij TUI heb je meer opties en dus meer keuze. Je hele vakantie in één keer geregeld met het perfecte hotel? Of trek je eigen plan met alleen een vliegticket of verblijf? Het kan allemaal binnen ieder budget. Boek de beste last minutes nu met korting tot wel €400 per persoon. Ga naar TUI.nl, de TUI-app of je reisadviseur. TUI, live happy.
7: Kom gezellig langs bij jouw Reedshop en ontvang een gratis zomertas. Lekker groot, dus alles kan mee. Van spelletjes tot puzzels tot de leukste tijdschriften. We hebben alles voor een heerlijke zomer. Reedshop, gewoon om de hoek.
8: Bij Galerie en Beeldentuin Mariënheem vindt u kunstwerken in diverse materialen die ook te koop zijn. In ons 3 hectare grote landschapspark kunt u genieten van een heerlijke lunch in onze orangerie of op ons buitenterras. Galerie en Beeldentuin Mariënheem. Geopend van dinsdag tot en met zondag van 10 tot 6 uur.
9: Voor de grootste keuze in

0: Morales op 3000 vierkante meter. De grootste beddenspecialist van Noord-Nederland in Nieuw-Leuzen en Nijverdal. Bosbedden.nl.
1: Beleef het unieke theaterspektakel Ridders en Juffers van het Zwarte Water. Een onvergetelijke ervaring van 25 juni tot en met 4 juli in het sfeervolle Van Stolkspark in Hasselt. Tickets op riddersenjuffers.nl.
2: 1 minuut over 2:30 is het. In Diepenheim is het op dit moment 26,5 graad. In Millingen 27. En Punthorst tikt 27,5 aan. Tijd voor een overzicht van het regionale nieuws. Wieke Essendal.
3: Goedemiddag. De gemeente Deventer kan een belangrijke stap zetten in de plannen voor woningbouw. In dit geval gaat het om het gebied rond het Haveneiland. De gemeente heeft een overeenkomst gesloten met oliebedrijf BP, waardoor een erfpachtregeling voor het stuk grond een stuk eerder gaat stoppen. BP gebruikt het terrein ook al jaren niet meer. Na de overdracht die dit najaar wordt verwacht, begint de gemeente met de sloop van gebouwen en het saneren van de grond. Deventer noemt de overeenkomst een doorbraak, omdat de woningbouw sneller van start kan. Op de plek rond het Haveneiland wil Deventer bijna 600 huizen gaan bouwen. Een auto met een paardentrailer is vanmiddag compleet verwoest door een brand in Enter. De auto vloog tijdens het rijden in brand op een kruising van de rondweg met de Rijsense weg. Hoe het allemaal kon gebeuren is nog niet bekend. De bestuurder kon het voertuig stilzetten en nog snel de paardentrailer afkoppelen. Er stond ook een paard in die trailer. Zowel bestuurder als paard zijn niet gewond geraakt. Het dier is inmiddels door iemand daar weggehaald bij de plaats van het ongeluk. De auto is inmiddels ook geblust door de brandweer, maar er is maar weinig van over. En bij verzekeraars lopen de schademeldingen op na het noodweer van afgelopen weekend. Het zorgde voor overlast in het hele land, ook hier in Overijssel. Zaterdagavond gold voor het hele land code oranje vanwege zware onweersbuien. En op sommige plaatsen grote hagelstenen, harde wind. Interpolis en Centraal Beheer hebben inmiddels zo'n 2600 meldingen binnengekregen. Daarmee loopt vooral het aantal meldingen vandaag nog behoorlijk op. Het komt vooral doordat veel mensen stormschade pas later aan hun huis ontdekken. En daarom dus ook pas later melden. Meer nieuws uit Overijssel, dat vind je op oost.nl of in onze eigen app.
2: En dan kijken we even naar de wegen, want die zijn ook niet meer filevrij al op dit moment. Kijken we eerst naar de A1 bij de Duitse grens, 3 kilometer 5 minuten, dat is de dagelijkse file. Maar ook de A35 Almelo richting Enschede tussen Almelo-West en knooppunt Azelo. 3 kilometer nu file, 7 minuten de vertraging op die plek. Nou, wij willen hem al op de hoogte wat dat betreft. En even kijken.

in de jaren 70 de Four Tops. Zelfs ook in de jaren 60, als ik me niet vergis. Maar in de 90s of 80s kwamen ze helemaal weer terug met deze Loco in Acapulco. Ook een lekkere zomerse hit natuurlijk. Jazeker, het signaal heeft geklonken even voor half. En ja, er was even een noodgeval aan deze kant. Want ik moet dan eventjes op mijn pc, hè, zo werkt het dan. Op de computer kan ik dus dan ook wat

0: heb zien. En dan zie je echt tientallen, zelfs meer dan 100 nu appjes binnenkomen. Alleen ik had tegelijk natuurlijk ook de oproep gedaan voor normaal. Dus ik heb nu heel veel dingen door elkaar. Komende half uur ben ik druk met het uitzoeken daarvan. Maar we hebben er weer eentje uitgeloot die voor de Noodradio meedoet. En die ga ik dan nu eens even bellen. Kijken of dat gaat lukken, of we contact krijgen met de winnaar van de Noodradio van dit uur. Ja, dat is altijd even spannend, hè? Want zit je dan ook nog in de buurt van de telefoon?
1: Hallo, met José.
0: Dag, José. Goedemiddag, met Jan-Willem, Radio Oost.
1: Hallo.
0: Hallo. Je hebt geappt en je bent live op de radio.
1: Nou, dat vind ik geweldig.
0: Nou, hartstikke leuk. José, hoe heet je verder en waar kom je vandaan?
1: Ik kom uit Haaksbergen en mijn naam is José Kortier.
0: Nou, gefeliciteerd, José. Uit Haaksbergen? Nou, als mensen weten hoe het is om een tijdje zonder stroom te zitten... Dat heb
1: ja,
0: ik over
1: dat
0: Haaksbergen.
1: Weet ik, ja. Ja, dat klopt.
0: Nou, niet eens zo lang geleden, vorige week dacht
1: nee,
0: ik nog.
1: Nee, zaterdagavond.
0: Ja, heb je er ook nog last van gehad?
1: Ja, ook. Ja. Een uurtje.
0: Een uurtje?
1: Ja, dat is buiten nog lichter als binnen.
0: Voor Haaksbergen is het, ach, een uurtje zonder stroom, we hebben dat vaker.
1: Ja,
0: ja. Ja. Ja, maar goed. Ja, daar had je gelukkig geen noodradio voor nodig. Dat is dan wel zo. Maar 20 jaar geleden was dat heftiger, hè?
1: Ja, dat klopt. Toen hadden we 5 dagen.
0: Ja, ja, dus je weet een beetje hoe dat gevoel is als er geen stroom is. Het was ook nog in de winter, als ik me niet vergis.
1: Ja, klopt.
0: Ja. Nee, oké. Okay. Maar ben je verder ook goed voorbereid voor dit soort omstandigheden? Want ja, je hebt het vaker als je in Haaksbergen woont.
1: Ja, dan moet je wel voorbereid zijn.
0: Moet je wel. Heel goed. Voor jullie is die campagne niet nodig. Maar een noodradio had je nog niet?
1: Nee, die heb ik nog niet.
0: Nou,
1: nee.
0: Dan gaan we dat voor je regelen.
1: Nou, helemaal super.
0: Nou, hartstikke fijn dat je mee hebt gedaan. En je was niet de enige. En nu, op dit moment gaat mijn WhatsApp weer op tilt. Dus de mensen blijven reageren. Elke uur weer kans op een noodradio. José, gefeliciteerd. Je gaat hem krijgen.
1: Ja, dankjewel.
0: Oké. Okay. Blijf nog even hangen. Regelen we het verder.
1: Ja,
0: en ondertussen draaien wij de lekkerste muziek op radio. Zoals deze van Tracy Ullman.

0: Cresip en I Would Stay. Het maakt de tijd op 3:12.
1: De Barbecue Week op Radio Oost.
0: We zitten midden in de barbecue week. Nou, we werden vorige week al geroosterd, maar nu gaan we zelf iets op het rooster leggen, is de bedoeling de komende dagen. En dat kun je ook doen met de muziek. Als jij stemt voor die barbecue week, maak je ook kans dat we je even bellen om over jouw lijstje te praten. En als we dat doen, dan krijg je sowieso ook een barbecue handschoen. En nou ja, je hebt er al mee gestemd, dus dat is hartstikke fijn. Eén van de stemmers, daar ga ik nu mee praten. Goedemiddag, Niels uit Oldenzaal.
2: Goedemiddag.
0: Hallo Niels, Niels Schulten. Je komt in Oldenzaal, maar je klinkt alsof je ergens anders bent nu.
2: Ja, ik reed net bij jullie langs de deur toevallig, dus ik rijd nu in Borne.
0: Oké, gewoon onderweg of is dat ook je werk om onderweg te zijn?
2: Nee, ik ben aan het werk. Ik ben taxichauffeur voor leerlingvervoer.
0: Oké, taxichauffeur voor leerlingvervoer. Oké, dus je moet nu de jongens en meisjes van school halen zo'n beetje?
2: Ja, ik breng ze nu naar huis. Ik heb er nog een paar in de auto en die zet ik bijna af.
0: Oké, nou helemaal goed. Ja, dan heb jij ook wel een pittig weekje gehad vorige week, denk ik.
2: Ja, het was wel zwaar, maar ik heb airco, dus dat valt
0: nog mee. Oké, nou niet te lang de deur open houden en dan snel
2: heel
0: eruit.
2: Heel snel uitstappen, heel snel instappen en weer door.
0: Helemaal goed. Hey, je had een mooi lijstje ingestuurd voor de barbecue week met jouw favoriete muziek die jij zou draaien tijdens een barbecue. En daar zit vooral veel Bob Marley bij, hè?
2: Ja, heerlijk, hè? Ik vind dat zulke mooie muziek en dat geeft mij toch wel echt wat het zomerse gevoel.
0: Ja, want heb je nog een... even kijken, laten we even iets van Bob Marley langs laten komen, volgens deze.
2: Ja, kippenvel toch?
0: Ja, lekker relaxed en laid back, dat hoort er een beetje bij. Een andere band die ook op je lijst had staan was deze. Ja, dit is ook altijd eentje die het in de lijst elk jaar heel goed doet in die barbecue-lijst. Ja.
2: De Dreadlock Holiday, ja. Het is old school, maar het wordt er nog steeds bij. Het geeft je nog steeds dat vakantiegevoel. Heerlijk in de auto of op het strand, ja, vind ik leuk.
0: Ja, nee, nou, dat is het inderdaad. Want dat is natuurlijk. En je neemt die muziek ook altijd mee op vakantie, als ik het goed heb.
2: Ik heb altijd een hele berg Spotify bij me, dus...
0: Ja, zeker. Ja. Nou, ja. Af en toe luister je ook nog naar Radio Oost. Hartstikke leuk.
2: Ja, ook zeker. Ja,
0: helemaal
2: zeker.
0: Goed.
2: Vooral s'avonds en in het weekend, dat vind ik heerlijk om naar Radio Oost te luisteren.
0: Ja, onze non-stop is ook zo lekker, hè? Ik bedoel, dat zeg ik natuurlijk als programmamaker. Maar ik zit zelf stiekem ook elke avond te luisteren. En altijd lekker gevarieerde muziek op de radio.
2: Ja, goed hoor. Ja.
0: Nou, helemaal goed. Hey Niels, dankjewel voor het meedoen. Jij krijgt in ieder geval de barbecue handschoen. En wie weet, je denkt ook nog mee naar de barbecue koffer.
2: Nou, dat zal geweldig zijn voor zo'n barbecue koffer. Daar ben ik helemaal enthousiast over.
0: Als ik het hoor, moet jij uitladen nu.
2: Nou, dat doen ze vanzelf hier. Ik word geholpen. Ik heb een fantastische leerling naast me die mij heel goed helpt.
0: Nou, helemaal goed. Hey, Niels, dankjewel voor het meedoen. En een van de nummers die je had aangevraagd, die gaan we nu draaien. Past ook wel bij dit weer. Mr. Blue Sky.
2: Ja, geweldig. Top. Dankjewel.
0: Dankjewel, hè.

0: The Electric Light Orchestra was een van de verzoekjes van Niels Schulte uit Oldenzaal.
1: De pop-up plaat.
0: En hij gaf dat natuurlijk door, jij kunt het ook doen. Jouw favoriete lijstje om bij de barbecue te draaien. Komende vrijdag draaien we de barbecue top 100 op de radio. En dat komt dan weer samengesteld uit jouw ideeën. Geef het door op oost.nl. Als je daar even naartoe gaat of via de app, dan vind je ergens wel de link om te stemmen voor die barbecue week. En dan maak je nog kans als je in uitzending komt om een barbecue handschoen te krijgen. En je ding mee naar de barbecue koffer. Meedoen, mensen!
2: Het is niet leuk. Keer op keer hetzelfde zeggen. Leuren, lobbyen, protesteren, confronteren. Maar we doen het ook niet voor de lol of voor de likes. We doen het niet omdat het comfortabel is. We doen het omdat het nodig is. Greenpeace.
3: Zoals oma altijd zei, stop het in stenen, niet in je oude sok. Zinvest. Samen investeren in vastgoed.
2: Om de oceanen te beschermen, hebben we jou nodig. Steun het werk van Greenpeace.
4: Wil jij ook comfortabel fietsen op de e-bike of tourfiets? Bestel dan nu een fietsonderbroek met Zeen van Bikeboxer. Heerlijk fietsen zonder zadelpijn. Bikeboxer.nl.
5: VitaPro helpt om je spieren soepel te houden met vitamine D. Bestel VitaPro nu voor maar €9,95 op VitaPro.nl.
4: Rijd je motor? Kies dan de motoronderbroek van Bikeboxer. Bikeboxer.nl.
6: Wat gebeurt er wanneer een detail een landschap wordt? In de tentoonstelling Ina van Zijl, Where Are You From? Vervagen de grenzen. Een teen wordt een heuvel. Een appel draagt heimwee. Van Zijl onderzoekt wat er schuilgaat achter het beeld, herinnering en verlangen. Tot en met 25 oktober in Sjoenk Museum Heerle. Sjoenk.nl.
7: Het kan hard gaan. Van het fietszitje, de helm op, naar zijwieltjes en eindeloos veel fietslampjes. Je zorgt ervoor dat ze altijd veilig op de fiets zaten. En nu? Nu check je of een e-bike niet is opgevoerd, toch? Want een opgevoerde e-bike is onveilig, onverzekerd en strafbaar. Het kan hard gaan, dus bescherm je kind en anderen tegen ongelukken. Check of de e-bike van je kind niet is opgevoerd. Weten hoe? Kijk op komveiligthuis.nl.
8: Ontdek hoe Oldenzaal door de jaren heen is veranderd. Van klooster tot winkelcentrum en van grafheuvel tot woonwijk. De veranderende stad, nu in Museum Oldenzaal.
9: Een nieuw bed kopen na 2 minuten liggen in de showroom? Dat kan nu echt anders. Beddenspecialist Konijnenbelt maakt gebruik van Slaap ID. Een onafhankelijke analyse van uw slaapgedrag voor u een nieuw matras aanschaft. Ga ook voor heerlijk slapen op een bed van Konijnenbelt. Kijk op beddenspecialistkonijnenbelt.nl of kom naar onze winkel in Nijverdal.
10: In Nederland krijgt 1 op de 2 mensen ooit kanker. En als dat gebeurt, verandert alles. Daarom maakt EuropaRun al 35 jaar het leven draaglijker. Met het steunen van laatste wensen, projecten voor kinderen en hospices. Zo voegen we leven toe aan de dagen. 35 jaar EuropaRun. Doneer vandaag.
11: In 1976, the city of Deventer became a movie set. Hollywood came to town for A Bridge Too Far. Museum de Waag presents A Bridge Too Far, Hollywood in Deventer. More information at abridgetoofar.nl.
12: De hoofdpunten van het nieuws in Overijssel. De politie doet onderzoek naar een vechtpartij bij een koffieshop aan de Brinkgeverweg in Deventer. Afgelopen weekend werden daarbij een ruit en 2 auto's beschadigd. En een auto met een paardentrailer is vanmiddag compleet verwoest door een brand in Enter. De auto vloog tijdens het rijden in brand. Bestuurder en het dier raakten gelukkig niet gewond. Meer nieuws, dat vind je in de app.
1: Radio Oost. Thuis in Overijssel.
13: Jan van der Putten met het NOS-journaal. Een schietpartij in het noorden van Duitsland heeft aan 5 mensen het leven gekost. Een onbekend aantal mensen raakte gewond. 2 mensen zijn opgepakt, zegt de politie, onder wie de vermoedelijke schutter. De schietpartij was in Stade, ten westen van Hamburg. Het gebeurde bij een jeugdinstelling. De slachtoffers zouden allemaal volwassenen zijn. Volgens de Duitse politie is er geen gevaar voor de bevolking. Andy Burnham, de man die vrijwel zeker binnenkort de nieuwe Britse premier is, wil het allemaal anders gaan doen. Hij wil breken met de politiek die gericht is op conflict en punten scoren. Ook wil hij politieke macht verplaatsen naar de regio. Het VK is volgens hem veel te centralistisch ingesteld, zei Burnham op een persconferentie waarin hij zijn toekomstplannen presenteerde. Om die reden wil Burnham ook een extra premierskantoor openen in Manchester in het noordwesten. Burnham volgt waarschijnlijk Keir Starmer op als premier, die vorige week zijn vertrek aankondigde. Zuid-Korea heeft een grote impuls aangekondigd voor de productie van computerchips. De regering, Samsung en een ander groot techbedrijf trekken daar samen ruim 500 miljard euro voor uit. Het geld is voor de bouw van nieuwe chipfabrieken en datacenters buiten de Zuid-Koreaanse hoofdstad Seoul. De vraag naar vooral geheugenchips is wereldwijd sterk gestegen en daardoor worden telefoons en andere apparaten steeds duurder. Na het noodweer van afgelopen weekend krijgen verzekeraars vooral schademeldingen uit regio's Utrecht en Amsterdam. Het aantal staat op ruim 4000. Er wordt vooral schade gemeld aan auto's en dakramen door hagel en bliksem. En het weer, zon en wolkenvelden en 22 tot 27 graden. Morgen meer bewolking, vooral in het westen, en weinig verandering in temperatuur. Dit was het NOS Journaal.
14: Schakelen we even naar de wegen. 1 file op dit moment in de provincie. Dat komt door een kapotte vrachtauto. Op de A35 Almelo richting Enschede tussen Almelo West en knooppunt Azelo. Er staat op dit moment 3 kilometer file achter en zo'n 10 minuten vertraging. De vrachtwagen staat op de linkerrijstrook. Die is dicht. Kapotte vrachtauto dus. Op de linkerrijstrook houdt daar rekening mee. Vertraging op dit moment zo'n 10 minuten.
15: De keuken. De plek waar je samen kookt, samen eet en bij elkaar bent. In huis of in de tuin. De zoektocht naar jouw droomkeuken begint bij Bubbles & Cooking in Enter.
16: Kom zondag 5 juli naar de open dag van FC Twente.
15: Stel je voor, een heerlijke spa-ervaring gewoon bij jou thuis. Relaxed in je eigen badkamer, whirlpool of sauna. Klinkt dat als een droom? Blijf dan luisteren.
17: Jeans, t-shirts, shorts, jurken, tops. Sams, altijd een sterk en wisselend aanbod. Snelle levering, scherpe prijzen. Sams.nl.
15: Droom je nou nog steeds over die heerlijke spa-ervaring thuis? Bezoek dan Bubbles & Jets voor jouw droombadkamer, whirlpool of sauna. Kom langs in Enter of kijk op bubbelsandjets.nl.
18: Ontdek het geheel vernieuwde, door koningin Maxima heropende Tapijtmuseum in Genemuiden. Een interactieve belevenis voor jong en oud. Kijk voor meer informatie op tapijtmuseum.nl.
19: AP Stijlmeubelen gaat stoppen. Kom langs voor de laatste spectaculaire aanbiedingen.
1: Radio Oost. Jan-Willem Cobus.
20: Thuis in Overijssel. Radio Oost.
1: De Barbecue Week. Op Radio Oost.

0: The Rolling Stones and Start Me Up.
1: Jan-Willem Cobus en Wieke Essendal.
0: Even over drieën zitten, je luistert naar Radio Oost. En inderdaad, het is allemaal een klein beetje anders dan anders, want we zitten op de zomerstand bij Radio Oost. Leuk dat je luistert. Normaal hoor je op deze tijd Paula of José. En we hebben allemaal een beetje verschoven, want hier en daar zijn wat mensen op vakantie. En we gaan langzaam maar zeker richting ook de vakantieperiode zomer in Overijssel. En zoals elk jaar doen we dat met een weekje voorbereiding met de Barbecue Week. En dat is ook vandaag natuurlijk het geval dat we daar al mee gestart zijn.
1: De Barbecue Week op Radio Oost.
0: Sterker nog, daar zijn we zaterdag al mee begonnen met de Barbecue Bingo. Heel veel mensen hebben meegedaan aan die bingo. En eentje daarvan, die won dus de barbecue koffer. En die kun jij ook winnen. Zo'n mooie meeneemkoffer waar je mee kunt barbecuen van Radio Oost. Unieke manier om die te winnen is om te bellen, en te stemmen voor de Barbecue Top 100, die we vrijdag gaan draaien. En tot en met donderdag heb je de mogelijkheid om daarop te stemmen. En uit die stemmers gaan we af en toe even iemand bellen die zijn top 5'tje doorgeeft. En die krijgt dan ook een barbecue handschoen. Nou, zo werkt dat zo'n beetje. Ook een oproepje gedaan net voor de pop-up plaat. Daar gaan we zo even wat verder induiken, want heel veel mensen hebben gereageerd voor die pop-up plaat. Vandaag gaat het over normaal. Wat schiet jou als eerste te binnen mee normaal? Nou, zoals gezegd, heel veel mensen die reageren. Bijvoorbeeld Tony Hegeman en Batman die zegt deurdonderen of Ali. Ben Wolters uit Alberg heeft het over de boer, dat is de keel. Hartstikke mooi. En nou, veel meer nog binnengekregen. Eentje die ik niet ken, dat is ook wel een bijzondere. Die kwam binnen van Ricky. Die zegt, normaal, achter de wolken schiet de zonne. Veel optredens geholpen achter de bar in Lichtenvoorde. Ah, kijk. Ricky is ervaringsdeskundige wat betreft normaal. Dus wat schiet jou als eerste te binnen bij normaal? Dat hebben we voor de pop-up plaats vandaag. Nou, genoeg dus om te doen. En ook dit uur gaat er weer eentje uit. Zo'n noodradio van Radio Oost.

0: Jenna Spyro en Material Lover hoorde je op Radio Oost.
1: De pop-up plaat.
0: Ja, dat gaan we de hele zomer doen. Tussen 2 en 4 hebben we de pop-up plaat. Ik roep een naam van een artiest en dan mag jij zeggen wat jou dan als eerste te binnen schiet. En er zijn nogal veel mensen die daarop reageren. Heel fijn dat je allemaal meedoet. Eens even kijken wat ik hier zo voorbij zie komen. Ger Kerkdijk zegt van... G. Kerkdijk moet ik zeggen. Die zegt de nummers van normaal. Doordonderen bijvoorbeeld. De Hofman is knuppeldik en niet naar huis toe. Gewoon oerend hard. Kom de bie in de jeneverstokkerie. En politiek. Nou, dat zijn even zo'n plaatje, een paar plaatjes die hij opnoemt. Jan van Scherpenzeel zegt: Heuken is heuken. Normaal is heuken, oerenhat en bier. Ja, daar zit ook wat in. Even kijken, want we hebben ook een beller. Goedemiddag, met wie spreek ik?
2: Paul Brummeluis.
0: Paul Brummeluis, goedemiddag. Jij reageerde ook voor de pop-up plaat. Want je hebt ook veel herinneringen aan normaal, hè?
2: Ja, in de tijd dat normaal uit de grond gestampt werd, was ik werkzaam in Hummelo. En Hummelo, achter de lagere school in Hummelo, daar stond hun eerste wagen waar ze altijd mee op tournee gingen.
0: Ja.
2: Ze zijn begonnen met een oude lijkwagen.
0: Ja.
2: En daar is het allemaal een beetje ontstaan, zeg maar. In Hummelo was het gewoon Benny van de Schilder. Dat was eigenlijk de naam van Benny Jolink.
0: Ja, want jij werkte daar. Wat deed je in die tijd?
2: Ja, ik werkte daar op een klein manegebedrijf bij een arts die eigenlijk zeg maar een klein revalidatiekliniekje had, waar paardrijden en zwemmen hoog in het vaandel stonden voor mensen met een lichamelijke beperking.
0: Oké, nou, dat is ook bijzonder mooi werk. En je hebt ze dus een beetje vanaf het begin ook gezien van hun carrière van normaal.
2: Ja,
0: ik kan me ook nog herinneren in die tijd, toen ik nog een klein jochie was, dat ik een keer ging op visite naar familie. En toen kwam die hele grote vrachtwagen voorbij. Waar was toen ook nog niet normaal dat een band een eigen vrachtwagen had, volgens mij. Met groot erop, Kikuut Normaal.
2: Ja, klopt.
0: Helemaal goed. En heb je dus ook, je hebt daar in Hummelo gewerkt. En dan heb je vast ook een plaatje van normaal waar je herinnering aan hebt.
2: Nou ja, ik heb Hummelo. Lagere school Hummelo, want heel vaak, omdat ik net buiten het dorp woonde op dat moment, fietste natuurlijk altijd langs de lagere school in Hummelo.
0: Nou, dan is dit een toepasselijke. Dankjewel Paul voor het meedoen en voor het indienen van plaatjes. Zometeen nog één, want we hebben heel veel reacties binnengekregen.
2: Heel mooi, heel veel succes met de uitzending.
0: Dankjewel. De lagere school in Hummelo van Normaal.
2: Helemaal goed.

0: En the best of both worlds zet de tijd op 4 minuten voor 4:30.
1: De pop-up plaat.
0: Zometeen gaan we nog weer eentje uitkiezen, de pop-up plaat. En daarbij hoort de vraag: wat schiet jou als eerste te binnen als je hoort de band Normaal? Wat is jouw eerste gedachte dan? En dat zijn heel wat dingen die daar binnen zijn gekomen. Jij kunt het nog steeds doorgeven, ook op 0645671331. Een van de dingen die binnenkwam is eventjes kijken. De naam die staat er niet altijd bij. Hè? Dus als je een WhatsAppje stuurt en je hebt nooit gereageerd, zet dan ook even bij hoe je heet. Maar iemand die zei Heidi, want we gingen vroeger altijd op vakantie in Oostenrijk. En ook aangevraagd, dames, laat die rokjes maar waaien. Dat zegt Gert uit Wierden. En lekker zomerse plaat, groeten vanuit de tuin. Nou, fijn dat je luistert vanuit de tuin. En even kijken wat er nog meer binnen is gekomen. Puik idee ballade van Jan Smit en Normaal. Op de muziek van de Zuiderzee ballade. Nou, dat is een bijzonder nummer, volgens mij nog nooit gehoord. Misschien dat ik het kan vinden. Zometeen gaan we er weer eentje draaien. Een van die pop-up platen. Je kunt ze nog steeds doorgeven op 0645671331.
2: Van in vastgoed investeren zullen je kleinkinderen nog profiteren. Zinvest. Samen investeren in vastgoed.
3: Oh, wat een goal! Goal?
4: Zit je ook in de was dat nou een goal fase? Mis geen bal deze zomer. Kom langs bij Pearl en krijg tot 40% korting op je brillenglazen. Bekijk de voorwaarden op pearl.nl.
5: Oma!
6: Zo fijn dat pa en ma in hun eigen huis kunnen blijven wonen. Dicht bij ons en de kleinkinderen.
7: Autolift weet hoe graag u in uw huis wilt blijven wonen. Kies ook voor een traplift op maat. Kijk op otolift.nl.
8: 10.000 euro per maand. 30 jaar lang. 1 juli kan dat gebeuren. Met de droomsalaristrekking van Staatsloterij. Je hebt nog 2 dagen om je staatslot te kopen. In de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
9: Ook een traplift op maat? Kies voor de service van Autolift. Ga naar otolift.nl.
10: Hé, het licht doet het niet.
11: Ik heb geen bereik.
12: Hebben we nog wel water?
13: Opeens zitten we zonder stroom, water of internet. Misschien wel dagenlang. Het is niet de vraag of, maar wanneer dit gebeurt. In zo'n noodsituatie zijn we de eerste 72 uur op onszelf aangewezen. Een goede voorbereiding maakt dan een groot verschil en geeft rust. Hoe goed ben jij voorbereid? Kijk op denkvooruit.nl.
14: Bij Specsavers krijg je nu een hoortoestel met 0 euro eigen bijdrage en een brilvoucher ter waarde van 100 euro. Wacht even hoor. Een hoortoestel voor 0 euro en een brilvoucher? Ja, dat hoor je goed. Iedereen goed horen, daar zorgen we voor. Specsavers. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
15: Cultuuragenda Overijssel. Jouw evenement, voorstelling, festival of expositie bij RTV Oost. Oost adverteren. Sterk voor jouw merk.
16: BME Legend, Jack and Jones, Cars, Gabbiano, Cast Iron, Sams. Altijd een sterk en wisselend aanbod. Snelle levering, scherpe prijzen. Sams.nl.
17: Bij Galerie en Beeldentuin Marienheem vindt u kunstwerken in diverse materialen die ook te koop zijn. In ons 3 hectare grote landschapspark kunt u genieten van een heerlijke lunch in onze orangerie of op ons buitenterras. Galerie en Beeldentuin Marienheem. Geopend van dinsdag tot en met zondag van 10 tot 6 uur.
18: Bij holtbedrijf RTT in Goor en Nieuw-Heert heb ze alle soorten holt.
19: Wat moet korter?
18: Bij RTT heb ze alle soorten holt.
19: Nee, korter.
18: Bij RTT heb ze volle holt.
19: Korter.
18: Een bult holt bij RTT.
19: Korter.
18: RTT holt.
19: Korter.
18: Holt.
1: Steun Heracles Almelo in de jacht op promotie. Scoor nu jouw seizoenkaart via Heracles.nl en beleef komend seizoen elke wedstrijd live in het Azito Stadion.
0: Er is iets over 3:30. Je luistert naar Radio Oost en we doen even een rondje door de provincie wat betreft de thermometers. In Diffelen is het op dit moment 27 graden. In Molenbelt 26,5. En Roebollegehoek 27. Het nieuws in Overijssel krijg je van Wieke.
5: Goedemiddag. Deventer krijgt er heel wat huizen bij. Want de gemeente heeft een deal gesloten over een stuk grond in het havengebied. Dat stuk grond is nu nog van BP, maar de regeling wordt daar beëindigd, zodat de gemeente de grond kan gebruiken voor huizen. Deventer heeft al langer plannen om het haveneiland, het gebied vlakbij de binnenstad, te veranderen in een woon- en werkgebied. Er moeten bijna 600 huizen komen te staan. In het Duitse stadje Stade zijn 5 mensen omgekomen bij een schietpartij bij een jeugdinstelling. Dat meldt de politie aan Duitse media. De slachtoffers zijn allemaal volwassenen. Er zijn ook mensen gewond geraakt. Het is nog onduidelijk om hoeveel slachtoffers het gaat. De politie doet ook nog onderzoek naar wat er nou precies is gebeurd. Er zijn inmiddels 2 personen opgepakt, onder wie de verdachte schutter. De rol van de 2e verdachte is nog onduidelijk. Hulpdiensten zijn massaal uitgerukt in die stad in de buurt van Hamburg. De politie adviseert om dat gebied in Duitsland voorlopig te vermijden. Het Nationaal Hitteplan is niet meer van kracht. Het was actief sinds donderdag 18 juni, maar inmiddels is het afgemeld, zegt het RIVM. En dus hoef je minder rekening te houden wat betreft hitte met kwetsbare groepen, zoals ouderen en kleine kinderen. Inmiddels is dat plan dus afgeschaald en mogelijk wordt dat later weer in het leven geroepen, mocht het later deze zomer weer heet gaan worden. En voetbalvoorpret op veel plekken in onze provincie. Vannacht kun je om 3 uur je wekker zetten voor de aftrap Nederland-Marokko. En deze supporters doen vast een kleine voorspelling.
11: Nederland-Marokko wordt denk ik 2-0. Vooral omdat onze verdediging best wel sterk is. En Marokko heeft alleen maar Saibari.
12: Nederland-Marokko 2-1.
5: Ik denk dat Marokko nog best wel een redelijk stabiel team is. Maar ik heb ze ook slecht zien spelen trouwens. Dus ik weet het nog niet helemaal. Maar ik denk 3-1.
8: Nederland wint met 3-1, voor de duidelijkheid.
5: Voor de duidelijkheid, dat je het maar weet. We gaan het allemaal volgen, vanavond en vannacht. En ook straks na 4 uur hebben we er meer aandacht voor. De WK-wedstrijd van komende nacht. Ga jij kijken?
0: Ik zit nog steeds in twijfel.
5: Ja, ben jij in dubio over de wekker?
0: Ja, dat is eigenlijk wel het punt. En ik zit nu aan een constructie te bedenken, want ik heb allerlei afspraken alweer staan. Hè. Ja. Dat is natuurlijk dat die wedstrijd nu op dit moment is, was natuurlijk nog niet echt te lang geleden bekend.
5: Maar wie heeft er nou een afspraak om 3 uur 's nachts?
0: Nee, ik denk namelijk ook vooruit. Ik heb namelijk ook de rest van de dag moet ik nog iets doen.
5: Ja?
0: En 's morgens om 8:30 heb ik ergens een afspraak.
5: Ja?
0: Dan moet ik al ergens zijn.
5: Ja?
0: En dan hier tot 6 uur. Hm? Dus dat is, even kijken, achter elkaar 12 uur. En als ik dan ook nog om 3 uur ga kijken, dan ben ik ongeveer 18-19 uur achter elkaar aan het... Ja, ik ben aan het afwegen.
5: Ik snap het.
0: Ik zit te denken om de tweede helft pas te gaan kijken.
5: Dat kan ook.
0: Want meestal met dit soort wedstrijden, zeker in deze fase, dan is het eerste half uur toch een beetje heen en weer tikken, balbezit houden, streek in bal aan.
5: En dan even de kleedkamer in.
0: Precies.
5: En dan met vuur weer het veld op.
0: Nou, dat lijkt mij het goed.
5: Tweede helft, ik hoor het al. Meer voorpret, je vindt het op oost.nl of in onze eigen app.
0: Zeker. Dus de wekker ga ik dan denk ik om 4:30 zo'n beetje zetten.
5: Ik ben jaloers.
0: Ja. Even kijken, ik kijk even naar de wegen, maar net stond er nog één, maar inmiddels is die eraf gehaald. Dus ik denk dat de vertraging bij die kapotte vrachtauto voorbij is op de A35. Dus dan kunnen we gewoon weer door. Nou, dat is hartstikke fijn. Ook goed om te weten.

0: The Bad Habits hoor je van Ed Sheeran. En zojuist klonk weer het signaal van de noodradio. En inderdaad, heel veel mensen hebben weer geappt. En ook proberen te bellen. Nou, we doen het echt willekeurig. Zoeken we iemand uit. Deze keer weer iemand uit de app. Daar is iemand uit gelood. En die gaan we dus nu bellen in de uitzending. Kijken of er ook opgenomen wordt. Dat is natuurlijk ook altijd weer spannend. Maar goed, als je net geappt hebt, dan neem ik aan dat je er klaar voor zit natuurlijk. Zo, eens even zien wie dat is. Oh, hoe werkt dat ding ook alweer? Dat groene knopje moet je even indrukken, denk ik. Het is wel een 06-nummer, dus altijd spannend. Zul je net zien dat je op dat moment even toch op het toilet zit, de was aan het ophangen bent en de telefoon in huis hebt liggen. Nou.
1: Helaas is degene die je belt nu niet beschikbaar.
0: Dat is toch ook wat?
1: Laat een bericht achter na de toon.
0: Ja, wat doen we nu, hè? Eens even kijken, want we krijgen heel veel WhatsAppjes binnen waar dan ook geen naam bij staat. Dus even zien of ik dat alsnog kan zien. Ik kan het wel zien. Dini. Dini heb ik nu aan de telefoon. Maar Dini staat niet bij de telefoon. Nou, ik ga je matsen, Dini. Ik ga nog een keer weer proberen te bellen. Zo zijn we dan ook weer, hè. Dan gaan we hetzelfde nummer nog een keer proberen. Want misschien is ze inmiddels wel bij de telefoon. Ja.

0: Hallo? Hallo?
1: Hallo?
0: Hallo? Met Dini? Nee, dit is niet Dini.
1: Dini Thijssen.
0: Ja, Dini, toch. Goedemiddag met Jan Willem Kobus, Radio Oost. Je bent live op de radio.
1: Ja.
0: Ja. Ja, je was even...
1: Ik hoor je heel slecht.
0: Oh, je was even wat anders aan het doen.
1: Ja, nou, nu gaan we ooit weer.
0: Nou, hartstikke goed. Hey Dini, je bent live op de radio. Jij had meegedaan voor de noodradio.
1: Ja.
0: Ja, en niet voor het eerst, geloof ik.
1: Nee, ik heb het een keer al wel geprobeerd, maar ja... Als je het niet probeert, dan weet je het ook niet, hè?
0: Nou, dat is precies het uitgangspunt van dit spelletje, Dini. Dini, waar kom je vandaan?
1: Nieuw-Heten.
0: Nieuw-Heten. Ja, ja, dan is het heel aanlokkelijk om te vragen hoe warm het daar is op dit moment.
1: Nou, ik vind niet. Ik ben net weer van het winkel, maar... Het was toch wel heel warm. Het is hier binnen 25 graden, dus
0: oh,
1: dat gaat nog.
0: Ja, maar het is, ik hoor al, je bent geen fan van de hitte.
1: Nee, echt niet.
0: Nee, nee. Nou ja, we gaan weer een beetje de goede kant op. Hè. Het is niet meer zo heet.
1: Ja, dat vind ik ook.
0: Nou, maar je had even boodschappen gedaan, Dini?
1: Ja, ik was naar Holmen gefietst.
0: Ja.
1: En weer terug. Ik denk dat het een fris windje, maar als die dan van de fiets afkomt, dan is het weer zo heet.
0: Ja, precies. Op het moment dat die winter langs gaat, dan gaat het dan wel. Maar dan je weer stil zit, dan is het helemaal mis. Hé, hey, Dini, ja. Heb je ook een beetje voorraad water gehaald in de supermarkt, of had je dat al?
1: Ja, dat had ik al.
0: Oh, nou. Maar dan heb je er ook een noodradio bij, Dini?
1: Nou, dat had ik nog niet.
0: Nou...
1: Ach, ik had er wel in.
0: Je krijgt een noodradio opgestuurd, Dini. Blijf nog eventjes hangen. En hartstikke leuk dat je mee hebt gedaan. En zo blijkt maar weer de aanhouden wind, hopelijk, hè.
1: Maar goed,
0: ja, we hebben natuurlijk echt reageren zoveel mensen. Niet iedereen kan winnen. Maar je kunt zomaar het geluk hebben, Dini. En dat heb jij op dit moment.
1: Zo is dat.
0: Veel plezier in Nieuw-Heten.
1: Ja, dank je.
0: Dank je wel, Dini. Jij kunt ook elke uur meedoen voor de Noodradio tot en met zondagmiddag 6 uur. Elk uur geven we er weer eentje weg bij Radio Oost. En ja, helaas, we kunnen ze niet verkopen. Dat is niet mogelijk. Je kunt ook niet op een andere manier het proberen te winnen. Het is echt een kwestie van elke keer weer meedoen en hopen dat je uitgeloot wordt. Dini was deze keer de gelukkige. Wham! And everything she wants was een Noodradio.

0: Muziek uit de hoogtijdagen van Wham and Everything She Wants hoorde je op Radio Oost. En Dini gaat er vandoor met de Noodradio. Elk uur, elke dag nog kans, tot en met zondag 6 uur de Noodradio. En nee, helaas, we kunnen hem niet verkopen. We zijn geen bedrijf in die zin. En we geven ze alleen maar weg. Je kunt ze bij ons winnen. Het enige wat je hoeft te doen is iedere keer even Noodradio te appen of proberen te bellen. Heel willekeurig loten we er eentje uit en die wint dan de Noodradio. Ingewikkelder en mooier kunnen we het niet maken, zou ik haast zeggen. Om 3:45 gaan we het eens even hebben over het weer van de afgelopen dagen. Het warme weer, dat zorgde ervoor dat het allemaal wat minder soepel ging met het aanleggen van asfalt op de N332. Want die weg gaat nu een paar dagen later open dan gepland. Het asfalt heeft namelijk meer tijd nodig om uit te harden. Dat is wel heel bijzonder asfalt wat daar gelegd is. Hoor de verslaggever Aro Brouwer.
1: Hier op een terrein waar de grondstoffen liggen om asfalt van te maken. Geert Abink.
2: Hier zie je gerecycled asfalt. Dit is eigenlijk oud wegdek wat opgebroken is op de weg. En dat is gezeefd en gewassen. En dat is een nieuwe grondstof voor ons ecovalt.
1: Nou, hier op het industrieterrein in Enschede. Vele kubus met verschillende soorten steen, gerecycled asfalt.
2: Asfalt wordt allemaal verhit, maar wij produceren alles op omgevingstemperatuur. We hebben bijvoorbeeld geen gasaansluiting om mineralen te verwarmen. We verwarmen de mineralen ook niet. Alles wordt gewoon op de temperatuur die het buiten is, wordt ons materiaal gemengd.
1: Jullie hebben al proef gedraaid, een aantal jaar zelfs?
2: Ja, het langste ligt nu 13 jaar op de weg. Ja.
1: Maar nu?
2: We hebben de afgelopen dagen hebben wij op de N332 in Heten hebben wij een grootschalige toepassing van een deklaag op een N-weg gehad. En die is voor de provincie Overijssel. En die is naar aanleiding van twee succesvolle proefvakken van 5 en 5,5 jaar geleden. Waarop de provincie zei van zijn we met elkaar klaar voor, durven we met elkaar aan om nu een grootschalige toepassing van dit materiaal te doen.
1: Gaan we daar iets van merken als we eroverheen rijden?
2: Ik hoop het niet. Nee, ik hoop het niet. Het enige wat we wel uit de vorige proeven hebben gemerkt is dat hij iets stiller is als een reguliere asfaltdeklaag. Dus dat is ook een... Ja, wij hopen dat het nu uit de proeven komt. We doen op dit vak ontzettend veel proeven. Geluidsmetingen, stroefheid. En wij hopen dat die geluidsmetingen hier ook aantonen dat hij echt stiller is.
1: Ja, u klinkt super enthousiast en het klinkt ook als een goed verhaal. Is er iets waar je wel rekening mee moet houden?
2: Ja, de grootste hobbel in ons hele ontwikkeltraject is geweest dat regulier asfalt zijn we gewend. Dat wordt aangebracht, dat wordt gewalst, dat koelt af en heeft dan zijn eindsterkte. Ecovalt is, dat koelt niet af, want het is op omgevingstemperatuur. En dan gaat alle biobased bindmiddelen die erin zitten, gaan in reactie met elkaar aan. En dat is een chemische reactie van natuurlijke stoffen. En dat hebben we nu de laatste jaren ontzettend goed in de hand. We kunnen daarin sturen hoe snel we hem uitgehard willen hebben. Maar goed, daar hebben we nu de laatste dagen wel weer een uitdaging bij gehad met de extreme warmte. Dat was weer een nieuwe dimensie. Die hadden we nog niet eerder gehad.
1: Het heeft iets meer tijd nodig om zeg maar uit te harden dan regulier, normaal asfalt.
2: Ja.
1: En nu dachten jullie afgelopen donderdag en vrijdag zijn mooie dagen om het, om het asfalt te leggen. Toen werd het iets warmer.
2: Ja, nee, dat klopt. Om het te produceren waren het prachtige dagen. Want we hebben gewoon wel die omgevingstemperatuur. Die is gewoon prettig om te mengen. Maar voor het aanbrengen was het echt wel warm de afgelopen dagen. Of donderdag en vrijdag. En de uitharding ging op zich wel goed, maar het materiaal reageerde wel iets. Hij begon iets te glimmen, hij werd iets plakkerig en dat duurde allemaal iets langer als normaal gesproken. Er was wel een bijkomend iets dat de mannen van de asfaltploeg hadden eerst in de ochtend gewoon regulier warm asfalt gedraaid. En dan hadden ze het ontzettend warm. En op het warmste deel van de dag draaiden ze ecovalt. En dat was een soort van verkoelend.
1: Toch weer een voordeel. Alleen het moest iets langer uitharden. Want ik geloof dat de weg zal nu al open zijn, maar het wordt iets later.
2: Ja, hij zou nu nog niet open zijn. Hij zou morgenavond open gaan. Vandaag zouden beleidingen aangebracht worden en nog wat randzaken. Maar dat hebben we, omdat hij nog wat plakkerig was, hebben we gezegd van we schuiven het een paar dagen op en het wordt nu eind van de week.
0: Nou, eind van de week dus gaat hij weer open en kun je er weer overheen tuffen over die weg. Maar het moet wel even goed uitharden. Dat is wel zo fijn dat je niet in één keer een half stuk asfalt onder je auto hebt hangen natuurlijk. Die N332 bij Heten, daar wordt aan gewerkt. Dat is even te heet om te asfalteren.

0: Queen en Crazy Little Thing Called Love hoor je op Radio Oost. Het is tijd om even wat af te ronden. Ook belangrijk.
1: De pop-up plaat.
0: De pop-up plaat, natuurlijk. Want die vraag die had ik eerder vanmiddag voor je. Van wat schiet jou nou het eerst te binnen als je de bandnaam Normaal hoort? Dat was de vraag van vandaag. Heel wat reacties binnengekomen. Nog even een paar. Toon Nijland zegt een concert tijdens het Schuttersfeest in Delden. Oh ja, dat Sawa, dat nummer staat er nog helemaal bij. En Gerard zegt bij Normaal denk ik aan Mama, waar is mijn pils? Ook leuk. Ook Benny heeft gereageerd en hij zei van ja, het eerste wat mij te binnen schiet als ik Normaal hoor is hoofdpijn. Ik denk dat hij geen fan is. Verder het motief dat wie weer eens gaat dansen. Dat was nog eens een mooi plaatje, een mooie herinnering. Ik ging dansen met mijn moedertje in het, bejaardenhuis. Ze was 85 jaar oud en we zijn allebei gevallen op dat moment. En dat leverde de nodige schade op. Ja, dat is een mooi verhaal, Siska, wat je daarbij hebt. Maar misschien wat minder gelukkig. Maar daarna wel vreselijk gelachen toen het allemaal toch best wel mee bleek te vallen. Dat was de herinnering van Siska. Ali uit Dayton, Ali Dayton uit Heten zegt van dit nummer vind ik een van de mooiste van Normaal, terwijl je toch zou verwachten dat Ali van Normaal. Nee, Ali zegt ik kies voor Deurdonderen, net als vele anderen. Nou, daar is hij, de pop-up plaat van Normaal. Daarmee sluiten we dit uur af. We zijn nog tot 6 uur met deze week de Barbecue Week op Radio.

0: Overijssel barst van de bijzondere plekken. Maar wat is nou de allermooiste? Je ontdekt het in de serie Het Mooiste Plekkie. Uit meer dan 1000 ingezonden foto's selecteerde de vakjury de 22 mooiste. Elke week reis je via deze foto's langs twee van deze bijzondere plekken. Stem op je favoriete foto en bepaal samen met de vakjury wie de titel Het Mooiste Plekkie van Overijssel wint. Je ziet het in de grote finale op zaterdag 4 juli. Het Mooiste Plekkie, elke dinsdag op TV Oost.
1: Reuma Nederland bestaat 100 jaar. Een feestelijk moment. Met een schaduwkant. De pijnlijke realiteit is dat 2,5 miljoen mensen dagelijks moeten leven met reuma en artrose. Daarom roepen we heel Nederland op om hun leven te verlichten. Doe mee, zodat we reuma straks echt kunnen genezen. Kijk op reumanederland.nl wat jij kunt doen.
2: Zoals oma altijd zei, stop het in stenen, niet in je oude sok. Zinvest, samen investeren in vastgoed.
3: Bij NCOI leggen we al 30 jaar de lat hoog voor onszelf. Zo hebben we al onze opleidingen en trainingen compleet vernieuwd. Slimmer, korter, voordeliger. Ze starten na de zomer, dus ga snel naar ncoi.nl.
4: Zoveel compacter, een zoveel mooier design, zoveel meer comfort. Met de Crespo AP237R Deluxe Compact Campingstoel zit je zoveel beter. Niet voor niets als beste getest door de ANWB. Nu extra voordelig geprijsd. Ga naar crespocomfort.com voor een dealer bij jou in de buurt.
5: Als je overstapt naar Allianz Direct bespaar je gemiddeld €300 per jaar op je autoverzekering.
6: Wow!
5: Kost je maar 3 minuten.
6: Nou, ik heb wel eens harder moeten werken voor €300.
5: Ja, met Allianz Direct is het makkelijk en snel geregeld. Ga naar allianzdirect.nl.
7: Ontvang jij toeslag? Check, dan is dit bericht voor jou. Dienst Toeslagen heeft een nieuwe bank en dus ook een nieuw rekeningnummer. Daarom zie je voortaan een nieuw rekeningnummer bij de uitbetaling van je toeslag. Let in deze periode extra goed op. Wij sturen nooit betaalverzoeken via e-mail, sms of WhatsApp. Kijk voor meer informatie op toeslagen.nl/bank. Check, pas aan en door.
8: AP Stijlmeubelen gaat stoppen. Kom langs voor de laatste spectaculaire aanbiedingen.
9: Beleef het unieke theaterspektakel Ridders en Juffers van het Zwarte Water. Een onvergetelijke ervaring van 25 juni tot en met 4 juli... in het sfeervolle Van Stolkspark in Hasselt. Tickets op riddersenjuffers.nl.

0: De hoofdpunten van het nieuws in Overijssel. De politie doet onderzoek naar een vechtpartij bij een koffieshop aan de Bringgeverweg in Deventer. Afgelopen weekend werden daarbij een raam en twee auto's beschadigd. En Bob Maaskant, oud-trainer van Go Ahead Eagles, is overleden. In de jaren 80 was hij actief bij de club uit Deventer. Maaskant is 88 geworden. Je leest er meer over op oost.nl of in onze app.
1: Radio Oost. Thuis in Overijssel.
2: Jan van der Putten met het NOS-journaal. Het OM wil dat de voormalig directeuren van een overslagbedrijf in de haven van Vlissingen 12 jaar de cel ingaan. De drie mannen worden ervan verdacht dat ze via hun bedrijf op grote schaal cocaïne het land in hebben gesmokkeld. Het ging om 100 tot ruim 2000 kilo per partij, verstopt tussen soja, aluminium of kolen. In het onderzoek zette de politie een undercoveragent in, die deed alsof hij een drugscrimineel was en die 100 kilo cocaïne door het bedrijf uit Vlissingen het land in liet smokkelen. De chef van de politie in Zeeland, Tim de Kraker, is op non-actief gesteld. Er loopt een intern onderzoek. De politie wil niet zeggen wat er aan de hand is. De Kraker wil bij Omroep Zeeland alleen kwijt dat hij het volste vertrouwen heeft in het onderzoek. Andy Burnham, de Labour-leider die Labour-leider Starmer wil opvolgen, heeft zijn plannen gepresenteerd voor verandering van de Britse politiek. Burnham wil lokale overheden meer macht geven. Ook wil hij in Manchester een regiovestiging openen van de ambtswoning Downing Street 10. Burnham maakt een goede kans om leider te worden van Labour en daarmee de nieuwe premier. Tennisser Botik van de Zandschulp heeft op Wimbledon de tweede ronde bereikt. Hij versloeg de Amerikaan Kovacevic in 4 sets. De twee andere Nederlanders, Jesper de Jong en Tellen Griekspoor, komen later in actie. Oud-voetbalcoach Bob Maaskant is overleden. Zijn zoon, trainer Robert Maaskant, heeft dat bekendgemaakt. Bob Maaskant was onder meer trainer van NAC Breda en Go Ahead Eagles. Hij was de bedenker van het avondje NAC, de avondwedstrijden toen NAC een lichtinstallatie kreeg. Bob Maaskant was 88 jaar. En het weer, zon en wolkenvelden en 22 tot 27 graden. Morgen meer bewolking, vooral in het westen, en weinig verandering in temperatuur. Dit was het NOS-journaal.
3: 4:02 files op de wegen. De A1 Apeldoorn richting Hengelo. Tussen Deventer-Oost en afrit Lochem staat 5 kilometer. 10 minuten is de vertraging. De A32 Heerenveen richting Meppel. Tussen Ter Itzert en Steenwijk-Noord. 8 kilometer file. Een lange file, maar de tijd valt mee. De vertraging is maar 5 minuten volgens de ANWB. En de A35 Enschede richting Zwolle. Tussen Almelo en Wieren. Daar staat de dagelijkse file. Die is 3 kilometer lang en geeft je 5 minuten vertraging. We zitten midden in de barbecue-week. Je kunt natuurlijk nog stemmen voor de top 100 die er komende vrijdag is. En we gaan ook het komende uur weer een noodradio weggeven.
4: Ontdek hoe Oldenzaal door de jaren heen is veranderd. Van klooster tot winkelcentrum en van grafheuvel tot woonwijk. De veranderende stad, nu in Museum Oldenzaal.
5: AP Stijlmeubelen gaat stoppen. Kom langs voor de laatste spectaculaire aanbiedingen.
6: Kom zondag 5 juli naar de open dag van FC Twente.
7: Een nieuw bed kopen na 2 minuten liggen in de showroom? Dat kan nu echt anders. Beddenspecialist Konijnenbelt maakt gebruik van Slaap ID. Een onafhankelijke analyse van uw slaapgedrag voor u een nieuw matras aanschaft. Ga ook voor heerlijk slapen op een bed van Konijnenbelt. Kijk op beddenspecialistkonijnenbelt.nl of kom naar onze winkel in Nijverdal.
8: In 1976, the city of Deventer became a movie set. Hollywood came to town for A Bridge Too Far. Museum de Waag presents A Bridge Too Far, Hollywood in Deventer. More information at abridgetoofar.nl.
1: Radio Oost. Jan-Willem Cobus.

0: Wanna Be Starting Something van Michael Jackson.
1: Jan-Willem Kobus en Wieke Essendaal.
2: Goedemiddag.
0: Goedemiddag. 4:08. We nemen je mee richting de avond. En ja, alles is toch een beetje anders dan anders. Maar van, dit is dan weer normaal.
2: Fijn, hè?
0: Hè? Ja. 4:00 en je bent er weer bij.
2: Gezellig.
0: Hartstikke
2: zeker.
0: Fijn. Nou, tot 6:00 zetten we het nieuws voor je op een rijtje. Hebben we het over van alles en nog wat. Zoals ook de 6:07 die even weer 5:06 heeft.
2: Oh ja.
0: Want we zitten in de zomerperiode. Mocht je nog niet mee hebben gekregen. We hebben een programmering een klein beetje aangepast. En dat betekent dat we tot 6:00 bij je zijn met het nieuws van vandaag. Maar we beginnen ook 2 uurtjes eerder. Vanaf 2:00 zijn we er al elke werkdag. Van maandag tot en met donderdag zijn wij er. Op vrijdag is José. En dat doen we zo de komende weken.
2: Zeker. En we nemen je gewoon mee, hoor. De dag door en de avond in. En we nemen je dit keer ook mee de nacht in.
0: Oh, ja, is er iets te doen vannacht?
2: Gevoetbald vannacht, het WK. We gaan het erover hebben vanavond. Nederland, Marokko. Op veel plekken in Overijssel wordt vanavond en vannacht al gezellig de boel voorbereid. Om 3:00 wordt er afgetrapt. En dus wordt er weinig geslapen hier en daar. Ja. En daarom is dat het thema van de 5:06.
0: Zeker, hè. Maar het is nou slim om wel of niet ergens halverwege in te stappen of gewoon maar een compleet ander ritme. Daar gaan we het ook over hebben. Want hoe fijn is dat wakker blijven en ga je daar nog last van hebben? Dat soort zaken. Nou, nog veel meer nieuws natuurlijk ook over van alles en nog wat.
2: Zo is het maar net. We gaan het hebben bijvoorbeeld over de stikstofplannen van afgelopen weekend. Vrijdag werd de boel gepresenteerd in Den Haag en de eerste reacties komen binnen. We nemen je mee de avond en morgen in en nogmaals. We zijn dus op zoek naar plaatjes in de 5:06 over het thema slapen.
0: Nou, daar zijn vast dingen bij te bedenken. Geef ze door, dat kan op 06-4567-1331. En daarvoor mag je ook even bellen op 074-2456-665. Dit is Ilse en Something Good.

0: Volumia. Ja, er staat anders helemaal geen weer voor.
1: Nou, wat plakken.
0: Inderdaad, zeg.
2: De nieuwsplaten uit 6 decennia in 6 voor 7.
0: Maar minder plakken dan het was. Ik vond het heerlijk vanmorgen.
1: Ja, wat een verademing.
0: Ja, echt.
1: Oi, oi, oi.
0: Goed.
1: Maar wordt het ook een plaknacht? Dat is een beetje de vraag. We gaan het hebben, want vannacht om 3 uur... dan begint Nederland aan de knock-outfase van het WK voetbal tegen Marokko. Prachtige wedstrijd gaat dat worden. Ondanks dat idiote tijdstip zullen veel Overijsselaars de wedstrijd misschien wel live gaan volgen. Dat kan je bijvoorbeeld doen in een straat met cafés in Hengelo.
0: Ja, en een van die straten waar dat gehouden wordt in onze provincie, dat is in Hengelo, waar Michiel Fucking dus nu aanwezig is. Hoi Michiel.
3: Hallo.
0: Ja, hoe ziet het eruit? Oranje, denk ik.
3: Nou, laten we... Nee, zeker oranje. Laten we één ding dan positief benoemen. En dat is dat vannacht die zon niet meer schijnt. Want jullie hadden het al over plakken en zo. Het is bijzonder heet. Dat is dan het voordeel natuurlijk als 3 uur 's nachts een voetbalwedstrijd is. Ja, om me heen is het alleen maar oranje. Ik sta op een meter van een wereldbeker vandaan. Nou, dat zal de replica dan wel zijn, Melvin de Boer. Want jij bent van de organisatie hier, van de Drie Musketeers. En ook de andere kroegen doen mee, hè. Hoe gaat het eruit zien hier vannacht?
4: Nou, hopelijk een heel groot feest natuurlijk. We doen in ieder geval alles aan om het zo mooi mogelijk te maken. Veel oranje, zoals je ziet, kunstgras, tribunes. Beveiliging ook nodig. Veel personeel die wil werken om 3 uur 's nachts bij de Drie Musketeers, maar ook bij de andere kroegen. Dus het hopelijk een heel groot feest hier in de Pastoriestraat.
3: Ja, letterlijk stilte voor de storm dan nu. Want ja, heb jij enig idee hoeveel mensen er 's nachts voetbal gaan kijken op deze plek?
4: Nou, dat kun je nooit natuurlijk vooraf weten of zeggen. Maar we hebben de wedstrijd Tunesië gehad. Toen dachten we van, dat zal wel allemaal meevallen. Dat viel gelukkig niet mee, want het was volle bak. En iedereen was in opperste stemming. Dus heel erg mooi. Vanavond verwacht ook alweer, denk ik, tussen de 1000 en 1500 man.
3: Ja, toch wel veel.
4: Dat zijn er zeker veel. En er zal ook wel wat jeugd bij zitten. Die mogen niet naar het werk moeten of naar school. Maar ja, we gaan het zien.
3: Ja, dus in ieder geval toch een plek met WK-koorts. Want toch heb je het gevoel dat mensen zeggen het leeft minder omdat het allemaal in de nacht is. Het voordeel, het wordt alleen maar beter als ze doorkomen natuurlijk, ook voor jullie.
4: Ja, we hopen op een positieve uitslag. Dan gaan we zaterdag om 7 uur 's avonds. En dat is wel lekker hoor. Dat is een beetje een christelijke tijd. Veel mensen ook vrij. En ook andere doelgroepen die voetbal kunnen kijken. Dus ook wat jongere mensen.
3: Mm-hmm. En zelf wel vrij mag ik hopen, toch? Morgen of...
4: Opruimen, dat doen we ook gezamenlijk in de straat. We hebben echt een hele goede band met de hele straat. Dus iedereen doet goed mee en dan zorgen we dat alles weer spik en span is. Maar ik ben wel met je eens, morgen mag ik denk ik ook wel even uitslapen. De eerste 2 uur niet op school te zijn.
3: Dus als er mensen zijn in Hengelo en omgeving die denken, ik wil vannacht toch een beetje WK-gevoel hebben, niet alleen op de bank zitten dan?
4: Nou ja, het plein is open vanaf 12 uur vannacht. En dan gaan we even een feestje bouwen hier op het Oranjeplein. Pastorieplein.
3: Mm-hmm. En de laatste vraag, daar verras ik je wellicht mee. Maar de 5 voor 6 vandaag bij ons is het teken, staat het teken van het slapen. Heb je nog een slaapliedje, muziekje waarvan je denkt, nou, die ga ik zelf nog even opzetten voordat ik aan de bak moet vannacht?
4: Er zullen veel mensen zijn die toch even de ogen dicht doen. Maar bij mij zijn de zenuwen dusdanig aanwezig dat ik geen ogen dicht doe. Maar het zal wel heel goed zijn dat mensen even hun rust pakken voordat ze losgaan.
3: Ja, de belangrijkste vraag, gewonnen of niet?
4: Gewonnen. 4-2.
3: Zo.
4: Hoop ik.
3: Dat is een uitslag om in ieder geval voor wakker te blijven. Ja, het is echt stilte voor de storm. Het is bloedheet hier in de zon. Maar dat gaat vannacht anders zijn, die hitte. Nou ja, trouwens, als je hier met 1500 man staat, denk ik dat het ook behoorlijk heet kan zijn. En dan volle bak oranje sfeer.
0: Ja, en hopen dat ze morgen vroeg alleen maar bekertjes hoeven op te ruimen en niet de oranje versiering. Dat is ik zeg het toch even.
3: Zeker waar.
0: Ja, zo is het. Ja, we moeten wel optimistisch zijn, maar
1: ook realistisch.
0: Zo is het. Hey, dankjewel, Michiel.
3: Doei.
0: Doei.

0: hoorde je van Madonna. Jazeker, je hebt het goed gehoord, want het is best lastig te horen wat dat geluid nou precies is. Dat herken ik wel. Je moet er wel blijven opletten. Maar het is de enige manier echt om zo'n radio te krijgen. Dus eens even kijken, want we hebben weer iemand geloot. Maar wie? Dat is de vraag natuurlijk. Lalala. En je moet natuurlijk wel even de telefoon opnemen als je meegedaan hebt. Ja. Het is echt...
1: Hallo.
0: Hallo, goedemiddag. Met wie spreek ik?
1: U spreekt met Astrid Bodemus.
0: Astrid Bodemus. Je spreekt met Jan-Willem Kobus en Wieke Essendal van Radio Oost. Je bent live in de uitzending.
1: Fijn, dank u wel.
0: Astrid, waar kom je vandaan, Astrid?
1: Enschede.
0: Enschede. Kijk. Nou, en jij dacht, laat ik het nog maar eens een keer proberen.
1: Ja, dat dacht ik. Want ik ben echt zo de hele dag bezig geweest. En ik denk, nou, misschien als je het niet probeert, dan lukt het ook niet, hè?
0: Zo is het. En dat is het enige devies wat we hebben. Want ja, ik moet eerlijk zeggen, er zijn ook al mensen die zeggen van... ja, ik doe zo vaak mee en ik win niet. Het is echt geluk hebben.
2: Een loting is een loting.
0: Ja, zo is het. En echt heel veel mensen doen mee. Dus de kans is niet zo groot. Maar je wordt er maar zomaar uitgepikt, Astrid. Jij bent de gelukkige vandaag.
1: Ik vind het geweldig, want eigenlijk, ik win nooit wat.
0: Nou, ik win nooit wat.
2: Nou, het komt je toe.
0: Huppatee.
3: Hartelijk gefeliciteerd.
0: Nou, daar komt het extra op een goede plek, Astrid. Ja, je woont in Enschede. Heb je verder je spulletjes voor elkaar? Lekker wat water in voorraad en zo?
1: Ja.
0: Ja. Mooi.
1: Dat doe ik.
2: Gelukkig. Goed voorbereid.
0: Nou, helemaal goed. Ja. Hey, Astrid, gefeliciteerd. Hè. We gaan het regelen. Jij krijgt een noodradio van Radio Oost.
1: Ja, en hoe gaat het dan verder?
0: Nou, dat ga ik zo met je bespreken. Blijf even hangen. Okay. Komt helemaal goed.
1: Dankjewel.
0: Dankjewel, hè.
1: Ik ben heel blij.
0: En ook iedereen die meedoet, bedankt voor het meedoen. Hè. Over een uur weer.

0: Kantoorbewoners, opgelet. Het zijn de doei-doei-dagen bij Transavia. Dus boek je reis, laptop dicht en zeg doei doei tegen je collega's, klanten, het systeemplafond, automaten koffie en de juffrouw van de bedrijfskantine.
1: Vergeet je niet in te smeren.
0: Want jij vliegt er gewoon lekker tussenuit. Boek nu je tickets al vanaf €52 op transavia.com.
2: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
3: Van plannen maken naar veilig plannen maken. Van aanpakken naar veilig aanpakken. Van groeien naar veilig groeien. Van overal werken naar veilig overal werken. Van ondernemen naar veilig ondernemen. Stap over naar veilig van Vodafone Business. Up-to-date cyberveiligheid voor iedere business. Together we can. Vodafone Business.
4: Wist je dat VitaPro goed is voor de aanmaak van kraakbeen? Dat komt door het ingrediënt mangaan in VitaPro. Bestel nu op vitapro.nl.
5: Wie de komende tijd de A44 neemt, kan het beste nu even goed opletten. Tussen vrijdag 19 juni en zaterdag 4 juli is de A44 voor een langere periode afgesloten in één of beide richtingen. We werken dan aan het Lisserwegviaduct. Hou rekening met extra reistijd tot wel 60 minuten. Het is sowieso altijd slim om voor je vertrek even je route te checken. Kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.
6: Griekenland. Nooit gedacht. Toch gedaan. Met Sunweb. Boek nu net tot €300 korting per persoon. Op sunweb.nl.
7: Zoveel studies, zoveel keuzes. Organiseert jouw opleiding binnenkort een open dag? Bereik je toekomstige studenten en hun ouders via een online en radiocampagne bij RTV Oost. Oost adverteren. Sterk voor jouw merk.
8: De keuken. De plek waar je samen kookt, samen eet en bij elkaar bent. In huis of in de tuin. De zoektocht naar jouw droomkeuken begint bij Bubbles & Cooking in Enter.
9: Grote opruiming bij Modehuis Render in Alstetten. Scoor nu merkmode voor hem en haar. Met kortingen tot wel 70%. Modehuis Render. In Alstetten bij de kerk. 5 minuten over de grens bij Enschede.
10: Stel je voor, een heerlijke spa-ervaring gewoon bij jou thuis. Relaxed in je eigen badkamer, whirlpool of sauna. Klinkt dat als een droom? Blijf dan luisteren.
11: Beleef het unieke theaterspektakel Ridders en Juffers van het Zwarte Water. Een onvergetelijke ervaring van 25 juni tot en met 4 juli... in het sfeervolle Van Stolkspark in Hasselt. Tickets op riddersenjuffers.nl.
12: Droom je nou nog steeds over die heerlijke spa-ervaring thuis? Bezoek dan Bubbles & Jets voor jouw droombadkamer, whirlpool of sauna. Kom langs in Enter of kijk op bubblesandjets.nl.
13: Ruim 2 minuten over 4:30 en ruim 27 graden in Diekerhok. Bij Holte is dat en iets verderop bij Nieuw-Heten. Daar is 27,5 en Roekebos, daar is het op dit moment 26 graden. Nieuws in de overheid, zo krijg je van Wieke Essendal.
14: Goedemiddag. De politie doet onderzoek naar een vechtpartij van afgelopen zondag bij een koffieshop in Deventer. Het ging mis bij die koffieshop aan de Brinkgeverweg. Er werden een ruit en 2 voertuigen beschadigd. De politie meldt dat agenten ter plaatse in gesprek zijn gegaan met de betrokkenen. Die worden nog verhoord. Er wordt verder onderzoek gedaan naar wat er zondagavond precies is gebeurd. De politie is ook hard op zoek naar camerabeelden uit de omgeving. In het Duitse stadje Stade zijn zeker 5 mensen om het leven gekomen bij een schietpartij bij een jeugdinstelling. Ook zijn meerdere mensen gewond geraakt. Volgens de politie kan het dodental nog oplopen, omdat sommige slachtoffers er slecht aan toe zijn. Er zijn 2 mensen opgepakt, onder wie de vermoedelijke schutter. Over een motief is nog niks bekend. De politie zegt zojuist dat er geen gevaar meer is voor de omgeving en doet nog onderzoek naar wat er nou is gebeurd. Het is ook nog onduidelijk of de schietpartij iets te maken heeft met een grote vechtpartij die vorige week in diezelfde stad plaatsvond. En het is definitief. De Olympische schaatswedstrijden van de Winterspelen van 2030 worden gehouden in Tialf in Heerenveen. Het Franse organisatiecomité heeft zojuist daarmee ingestemd. Eerder gaf ook het Olympisch Comité al groen licht. Frankrijk heeft namelijk geen eigen 400 meter schaatsbaan en kiest daarom dus voor Tialf. En daarmee is Heerenveen binnenkort dus de enige Olympische locatie buiten Frankrijk. En straks veel aandacht voor het WK voetbal. Maar wij gaan het nu even hebben over het WK voor vakwedstrijden. Dat is in China komende september. En Sophie Haarhuis van 17 uit Geesteren doet een opleiding tot schilder. En daar is ze zo goed in dat ze het nu dus opneemt tegen de beste andere leerlingen van over de hele wereld.
1: Heel bijzonder, heel gaaf, heel spannend. Mijn vader was schilder. Dus vandaar dat ik ook schilder ben geworden. Het is er niet meer. Hij is 5 jaar geleden is hij overleden. Dus het is wel heel bijzonder dat je dan zijn vak na kunt gaan.
14: Ja, een indrukwekkend beroep dus. En Sophie doet het dus als eerbetoon aan haar overleden vader. Het is een prachtig verhaal dat je rustig kunt nalezen op Oost.

0: Tegen.
1: Maar Jan-Willem, jij kan weer andere dingen.
0: Ja, ja, ik ben er gewoon aan het ontdekken wat.
1: De files voorlezen.
0: Ah, nou, ja, dat kan
1: gaan
0: ik.
1: We. Nou,
0: let op, ik probeer het zonder haspel te doen. De A32, Heerenveen richting Meppel, tussen Ter Itzat en Steenwijk Noord, 6 kilometer en 8 minuten. De A35, de N35, de overgang tussen Almelo en Wierde. Daar staan de dagelijkse 3 kilometer en 8 minuten. En kom je van de andere kant vanaf Nijverdal, sta je voor diezelfde verkeerslichten. Dat was een foutje. En in 4 kilometer en 5 minuten. De N50, Emmeloord richting Zwolle, tussen Kampenoord en Hattemerbroek, 7 kilometer en 13 minuten vertraging.
1: Geslaagd?
0: Dat,
1: ja.
0: Oké, okay, nou dankjewel. Ga ik ook nog kijken of ik verstand heb van weer. Want natuurlijk kijken we ook eventjes hoe het ervoor staat wat betreft het weer in onze provincie. Nou, het is vandaag zo opgelopen tot zo'n 27 graden. De wind is eerst nog zwak. Gedurende de dag gaat die vanuit het noorden komen. De zon is er natuurlijk ook nog, maar vannacht gaat het afkoelen. Na zo'n 13 tot 14 graden. Dus ramen weer open, even lekker door laten waaien. En na een frisse nacht met een minima zelfs van 12 graden... worden het morgen en overmorgen kalme dagen... Dinsdag wisselen wolkenvelden en zonneschijn elkaar af bij 24 tot 26 graden. Woensdag nog wat stapelwolken, ook zo'n 26 graden maximaal. En donderdag steekt er een frisse westenwind op, kracht 4. Valt er ook een buitje, ah joh, laat me komen. Dat is natuurlijk goed voor de tuin. En het wordt zo'n 21 tot 25 graden. Lekker man.
2: Jan-Willem Kobus en Wieke.

0: de Barbecue Week.
1: Het is Barbecue Week op Radio Oost. We leggen de lekkerste barbecue hits voor je op de grill. Vrijdag hoor je de Barbecue Top 100. Stem op je favoriete barbecue hits en maak kans op een Radio Oost barbecue koffer. Ga naar oost.nl/barbecue.

0: Nilsson en The Beauty and the Brains.
1: De nieuwsplaten uit zes decennia in 6 voor 7.
2: Ja, Jan-Willem, jij twijfelt nog, hè?
0: Ik twijfel nog heel erg. Moet ik het nou wel doen of niet?
2: Ah, opblijven,
0: de keuze tussen verstand en en gewoon toch ook het graag wel willen zien.
2: Je bent niet de enige. We hebben het natuurlijk over de wedstrijd Nederland-Marokko vannacht in de knock-outfase van het WK.
0: Ja, het duel is nog iets later dan die vorige, die om 1 uur begon, die ik trouwens ook niet gezien heb. Toen dacht ik van, ik luister even. Als het heel spannend wordt, het werd 1-0 en binnen 5 minuten 2-0. Ik denk, doei, dat is makkelijk gebeurd. Ja, vanavond gaat het toch echt wel even anders en gaat het erom. Dus dan wil je er eigenlijk bij zijn. Maar ja, is dat dan verstandig? En morgen moeten we ook weer gewoon naar het werk. En dan wil je ook niet als een zombie zitten, zeg maar.
2: Nee.
0: Nou, iemand die dat weet en die ons daar antwoord op kan geven is Karin van Rijn. Althans, dat hopen we. Slaapexpert en de GZ-psycholoog. Goedemiddag, Karin.
3: Goedemiddag.
0: Ja, wat is nou verstandig?
3: Ja, dat is altijd een hele lastige, hè. Wat is wijsheid en wat is leuk? En dan denk ik ook heel belangrijk, het WK is maar 1 keer in de 4 jaar. Dus hoe streng moet je nou zijn en wat verstandig is? Want we moeten ook allemaal wel eens een keertje naar Schiphol om iemand weg te brengen.
0: Ja, ik hoor het al, we gaan gewoon kijken.
3: Nou ja, ik denk wel dat het goed is om te kijken van wat kun je doen om de schade zoveel mogelijk te beperken.
2: Ja,
3: want ik denk dat dat wel handig kan zijn. Want niet iedereen voelt zich er goed bij als hij een hele korte nacht heeft.
2: Nee, want wat zijn dingen die je inderdaad kunt doen om de boel een beetje te beperken?
3: Hangt er heel erg vanaf of je een ochtendmens bent of een avondmens. Ah. Ben jij nou een ochtendmens, dan kun je in het algemeen vroeg in de avond slapen. En we hebben allemaal waarschijnlijk een vrij slechte week van slaap achter de rug door de warmte. Dus dan kun je best wat vroeger naar bed en hopen dat vanavond een beetje afgekoeld is. En dan zet je de wekker voordat de wedstrijd begint. En wat daarbij wel handig is, is om te kijken of je in blokjes van 1,5 uur kan slapen. Dus kan je of 3 uur slapen of 4,5 uur. Want dat is het gunstigste moment om wakker te worden.
2: Oh, dan zit je in een goede cyclus.
3: Ja, dan word je wat makkelijker wakker, zit je in de lichte slaap en dan hoor je wat makkelijker je wekker. En anders kun je daar nog wel eens doorheen slapen.
2: Dus de ochtendmensen die gaan in blokjes slapen en zetten de wekker, en de avondmensen die blijven gewoon wakker?
3: Nou, die kunnen ook wel gaan slapen, maar die zullen waarschijnlijk veel later kunnen slapen. Want de wedstrijd begint om 3 uur. Dus kun jij rond 12 uur slapen, dan zou je kunnen proberen om 11:30 naar bed te gaan en 2:30 de wekker te zetten. Dan heb je 2 cycli gehad. En dan de wedstrijd kijken. Maar ja, dan komt daarna. Is het een winst- of een verlieswedstrijd of gelijkspel, wat ook nog kan. En kun je daarna nog slapen? Wil je dat? En ja, het hangt ook een beetje af van de spanning van de wedstrijd of dat nog lukt. De meeste ochtendmensen zijn dan wel klaar, want dan is het tegen 1 uur of 5. Die kunnen daarna niet meer slapen. En de avondmensen kunnen misschien nog 1 of 2 slaapcycli bij elkaar sprokkelen. Maar om 4:30 is het op het moment al licht.
0: Ja, precies. Dan ga je, als je dan nog in slaap moet vallen, dan is helemaal niet te doen. Dan wordt het ook langzaam zeker weer warm. Ik zit zelf nog een beetje te denken van, ja, het kan ook een wedstrijd worden waar misschien nog wel een verlenging in komt. Hè? Dat is ook niet onmogelijk.
2: Ja.
0: Dus ik denk dat ik pas halverwege de tweede helft de wekker zet. Zodat, want de eerste 3 kwartier tot uur wordt toch dat tikken achterin waar ik echt een bloedhekel aan heb. Ik weet niet of je een beetje verstand hebt van voetbal ook, Karin. Ben je liever?
3: Nou, dit snap ik nog.
0: Maar dat hele tijd erheen en weer getikt, daar word ik echt helemaal kriegel van.
2: Val je weer in slaap.
0: Zo is het. En dan zo halverwege die tweede helft erin vallen. Dat lijkt me nog het beste. Is dat ook om op die tijd op te staan, zo rond, dat zal dan 4:30 zijn?
3: Voor de ochtendmensen is dat prima. En de avondmensen hebben dan ook nog 4,5 uur slaap gehad. Dus die hebben een heel groot blok gehad.
0: Ja.
3: Dat lijkt mij niet verkeerd. Maar het is ook een keuze die je maakt. Hoe belangrijk is voor jou die wedstrijd? En hoe erg vind jij dat je een dag een beetje brak bent?
2: En Karin, zit er nog verschil in tussen hoe je erbij zit? Dus is het slim om bepaalde drankjes wel of niet te drinken? Is het slim om juist met meer mensen te gaan kijken of rustig in je eentje op de bank te zitten?
3: Dat hangt er helemaal vanaf of jij zegt, ik wil daarna nog slapen of ik wil een feestje maken. Het maakt me niet uit hoe ik de volgende dag erbij zit. Het is niet handig. Als je nog wil slapen, zou ik van de cafeïne afblijven. En ik zou ook oppassen met de alcohol, want anders ben je gewoon nog onder invloed in de ochtend. Dus ik zou aan een 0% biertje blijven. Dat is wel handig. En zeg je van, ja, 4:30, ik begin gewoon aan mijn dag. Niks mis mee, dan zou ik zeker wel dat kopje koffie doen. En wat wel verstandig is om zoveel mogelijk in daglicht te komen vanaf morgen.
0: Oké, okay. Nou, in ieder geval, dan ben je daar snel weer bij. Maar in ieder geval, de ultieme tip is wel van, zorg in ieder geval voor cycli van 1,5 uur. Dus als je voor de tijd wil slapen, doe dat dan in 1,5, 3 of 4,5 uur, zeg maar.
3: Precies, want dan word je het makkelijkste wakker. En dan heb je ook de belangrijkste slaap gehad. En als je 3 uur slaap hebt gehad, dan kun je de volgende dag vaak best nog redelijk functioneren.
0: Oké, okay. Nou, daar hopen we dan maar op, want... Ja, zeker ook die mensen die dan na zo'n nacht ook nog maar weer de weg op gaan en zo. Oeh. Dat is natuurlijk best iets wat zorgelijk is morgen vroeg.
3: Dat gelukkig is van licht, dus dat scheelt enorm.
0: Zo is het, je kunt ze zien aankomen. Nou, dank voor de uitleg en toelichting. Ga je zelf nog kijken?
3: Ik ga niet kijken, maar in ieder geval een mooie wedstrijd gewenst.
0: Nou, voor jou is dan deze 5 voor 6 platen wel toepasselijk. Die gaan we nu draaien van Agda en de Munnik. En ach joh, die voetbal. Laat me slapen. Okay.

0: Indeed presenteert werk dat niet fout mag gaan. Zoals bij een data-analyst.
1: Hey, die kwartaalprojecties lijken anders. Welk model heb je gebruikt?
2: Astrologie. In Q3 zitten we in Mercurius Retrograde. Dan zakt de verkoop in.
1: Je hebt onze omzetprognose gebaseerd op horoscopen.
2: Yep, de sterren hebben altijd gelijk.
3: Tijd voor gesponsorde vacatures.
0: Dit is wat er gebeurt als je je vacature niet sponsort op Indeed. Dus de volgende keer dat je iemand zoekt die het werk echt goed doet, maak gebruik van een gesponsorde vacature op Indeed en word gematcht met geschikte kandidaten. Ga naar indeed.com/sponsor nu.
4: Bij Vaste Landen investeren we samen met u in A-locaties met sterke huurders en bewezen rendement. Wij regelen de uitvoering, u ziet het resultaat. Vaste Landen, samen investeren in morgen. Ontdek meer op vastelanden.nl. Let op, beleggen brengt risico's met zich mee. U kunt uw inleg geheel of gedeeltelijk verliezen. Dit is geen beleggingsadvies.
5: Als u de radio harder moet zetten, kan dat betekenen dat uw gehoor is veranderd. Boek dan een hoortest bij Beter Horen. Wij nemen de tijd voor u met een uitgebreide meting en advies. Probeer onze producten gratis thuis uit. Beter Horen, Beter Leven.
4: Samen investeren in morgen. Bekijk de openstaande fondsen op vastelanden.nl.
6: Evaluatie gezondheidsclaim is lopende. Vitepro. Met Boswellia serrata ter ondersteuning van soepele gewrichten. Bestel nu op vitepro.nl.
7: Ontvang jij toeslag? Check, dan is dit bericht voor jou. Tiens Toeslagen heeft een nieuwe bank en dus ook een nieuw rekeningnummer. Daarom zie je voortaan een nieuw rekeningnummer bij de uitbetaling van je toeslag. Let in deze periode extra goed op. Wij sturen nooit betaalverzoeken via e-mail, sms of WhatsApp. Kijk voor meer informatie op toeslagen.nl/bank. Check, pas aan en door.
8: Ontdek het geheel vernieuwde, door Koningin Maxima heropende Tapijtmuseum in Genemuiden. Een interactieve belevenis voor jong en oud. Kijk voor meer informatie op tapijtmuseum.nl.
9: Mooi holt hem, dan ben je welkom bij RTT. Dikke vette veurhoord, je krijgt goed advies en lekkere koffie. Zowel voor zakelijk als particulier. RTT, in goor en nieuwheden.
10: Only, Geisha, Zozo, Red Button, JDY, Vero Moda, Sans. Altijd een sterk en wisselend aanbod. Snelle levering, scherpe prijzen. Sans.nl.
9: Hey, holt nodig? Kom dan mooi naar RTT. In goor en nieuwheden. Wie holt van holt?
11: AP Stijlmeubelen gaat stoppen. Kom langs voor de laatste spectaculaire aanbiedingen.
12: Bij Galerie en Beeldentuin Marienheem vindt u kunstwerken in diverse materialen die ook te koop zijn. In ons 3 hectare grote landschapspark kunt u genieten van een heerlijke lunch in onze orangerie of op ons buitenterras. Galerie en Beeldentuin Marienheem. Geopend van dinsdag tot en met zondag van 10 tot 6 uur.
13: Het nieuws in Overijssel. Door het extreem warme weer van de afgelopen dagen gaat de rondweg bij hete een paar dagen later open dan gepland. Het asfalt heeft meer tijd nodig om uit te harden. En Bob Maaskant, oud-trainer van Go Ahead Eagles, is overleden. In de jaren 80 was hij actief bij de club in Deventer. Maaskant is 88 geworden. Je leest er meer over op oost.nl of in onze app.
14: Radio Oost. Thuis in Overijssel.
15: Annette Schut met het NOS Journaal. Het Olympisch schaatstoernooi van 2030 wordt definitief gehouden in Tialf in Heerenveen. Het Internationaal Olympisch Comité was al akkoord en nu heeft ook de Franse organisatie daarmee ingestemd. De andere kandidaat, Turijn, viel eerder al af. Bij de winterspelen van 2030 worden bijna alle onderdelen gehouden in Frankrijk. Maar dat land heeft geen 400 meter schaatsbaan, dus kwam Friesland in beeld. Het is voor het eerst dat een deel van de Olympische Winterspelen in Nederland wordt gehouden. Agenten hadden tijdens de coronacrisis sneller voorrang moeten krijgen bij het vaccineren. Dat vindt de voormalige politiechef van Essen. Hij werd vanmiddag verhoord door de commissie die de besluiten tijdens de coronacrisis onderzoekt. Toen vaccins steeds meer beschikbaar kwamen, werden zorgmedewerkers met voorrang geprikt, maar agenten niet, terwijl zij midden in de maatschappij stonden, zei Van Essen. Uiteindelijk gebeurde het wel, maar volgens de oud-politiechef duurde dat te lang. In Apeldoorn is vanmorgen een klein kind uit het raam van een woning gevallen. Het kind was volgens Omroep Gelderland in de peuterleeftijd en viel vanaf de tweede verdieping naar beneden en kwam vervolgens in de tuin terecht. Kort na het incident landde een traumahelikopter in de buurt van het huis. Hoe het nu met de peuter gaat, is niet duidelijk. De Nederlandse wielrenner Olaf Kooi gaat voor het eerst meerijden in de Tour de France. De sprinter is opgenomen in de selectie van zijn nieuwe ploeg Decathlon. Olaf Kooi stapte afgelopen winter over naar de Franse ploeg, omdat hij al aanzag komen dat er bij zijn vorige ploeg, Visma Leasebike, geen plaats voor hem zou zijn om de Tour te kunnen rijden. Het weer, zon en wolkenvelden, 22 tot 27 graden. Morgen meer bewolking, vooral in het westen. Er verandert weinig in de temperatuur. Die kan lopen tot 21 tot 28 graden maximaal. Dit was het NOS Journaal.
16: En dit zijn de files voor dit moment. A35 bij Wieren in beide richtingen 3 kilometer file. De A50 tussen Heerenzuid en Hattem 7 kilometer. En 21 minuten vertraging. Dat is Apeldoorn richting Zwolle. En even kijken wat hebben we nog meer staan. Op de N35 tussen Heino-Zuid en Raalte 3 kilometer. En 8 minuten vertraging op de N50 Emmeloord richting Zwolle. Voor knooppunt Hattemerbroek 8 kilometer en 13 minuten. En dat zijn ze op dit moment, de files volgens de ANWB. Zometeen hebben we het nieuws voor je. En natuurlijk ook nog weer een noodradio. Komt eraan.

0: 5000 vierkante meter. De grootste beddenspecialist van Noord-Nederland in Nieuw-Leuzen en Nijverdal. Bosbedden.nl.
1: Lekker shoppen in de buitenlucht en genieten van de zomerzon? Kom dan naar de Zaterdagmarkt in Enschede. Geniet van al het moois en lekkers op het Van Heekplein in Hartje Centrum. Zaterdagmarkt Enschede. Mooi de grootste.
2: Een nieuw bed kopen na 2 minuten liggen in de showroom? Dat kan nu echt anders. Beddenspecialist Konijnenbelt maakt gebruik van Slaap ID. Een onafhankelijke analyse van uw slaapgedrag voor u een nieuw matras aanschaft. Ga ook voor heerlijk slapen op een bed van Konijnenbelt. Kijk op beddenspecialistkonijnenbelt.nl of kom naar onze winkel in Nijverdal.
3: Radio Oost. Jan-Willem Cobus.

0: Jan-Willem Kobus en Wieke Essendam.
1: Goedemiddag.
2: Heel goedemiddag. 7 minuten over 5. Het laatste uurtje alweer waarin we je bijpraten over het nieuws van vandaag. Want het is bijna zomervakantie. We hebben de barbecue week op Radio Oost. En zijn al een beetje in de zomerstand.
1: Dat zijn we zeker. Al is het hier aardig goed vertoeven, kan ik zeggen. We zitten hier in de airco. Het is iets minder heet dan de afgelopen dagen. Maar toch, het is een fijne zomerse sfeer die we voor je neerzetten hier op de radio. En we nemen je mee natuurlijk door het nieuws van de dag. We gaan het hebben over de stikstofplannen van afgelopen weekend. Inmiddels is het nieuws hier en daar een beetje bezonken en gaan we daar zo op terugblikken. We nemen je ook mee de avond en de morgen in, maar we nemen je vooral mee de nacht in.
2: Ja, want het gaat gebeuren vannacht, hè. Marokko tegen Nederland, of andersom, dat weet ik niet eens, maar ze spelen allebei uit, laten we eerlijk zijn.
1: Zo is het.
2: Het is allemaal in het verre buitenland. Is eigenlijk nog in Mexico. En daar gaan we dus met z'n allen misschien wel naar kijken vannacht of niet. En hoe we dat doen, daar gaan we het ook nog over hebben. Maar in ieder geval, slaaptekort, dat gaan we zeker krijgen.
1: Dikke kans. En daarom liedjes over slapen of wakker blijven. En je kan ze doorgeven, hoor, in de 5 voor 6.
2: Moet wel even wat sneller dan normaal, inderdaad. Ja. Want voor 6 uur ronden we ze af. We hebben er al 2 van gedraaid. Dus nog 3 te gaan in het komende uur voor de 5 voor 6. Over dat slapen. Maar eerst het nieuws van vandaag op een rij. De eerste schademeldingen na het noodweer van dit weekend stromen binnen bij verzekeraars. Ook in onze provincie is veel schade gemeld. Het gaat vooral om kapotte autoruiten, beschadigde dakramen en andere hagelschade. Verzekeraars zetten extra mensen in om alle claims zo snel mogelijk af te handelen.
1: Deventer krijgt er weer heel wat huizen bij. De gemeente heeft een deal gesloten over een stuk grond in het havengebied. De grond is nu nog van oliebedrijf BP, maar hun regeling wordt beëindigd zodat de gemeente de grond dus kan gebruiken voor woningbouw. Er moeten uiteindelijk 600 huizen komen.
2: De politie heeft iemand aangehouden voor een steekpartij in Haaksbergen. Gisteravond ging er mis in een woonwijk rond 1 uur of 10. Er is nog veel onduidelijk over de oorzaak van het verhaal. De omstanders die zeggen dat iemand in zijn arm werd gestoken. Hoe het met het slachtoffer gaat is niet bekend. De verdachte is op het politiebureau verhoord.
1: Opvallend veel vrouwen, onder andere uit Overijssel, kiezen voor een online abortuspil. Dat zegt thuisabortus.nl tegen nu.nl 3 maanden na de start van die website. Volgens de bedenkers komt het vooral doordat een abortuskliniek voor veel vrouwen in deze regio niet dichtbij is. En ook toch verloopt het allemaal niet helemaal soepel volgens die website. Volgens thuisabortus.nl weigeren sommige apotheken de pillen mee te geven. Onder andere vanwege ingewikkelde regels. Daarnaast zijn veel abortusklinieken kritisch en vinden dat vrouwen meer begeleiding nodig hebben dan alleen online contact.
2: Ja, en dan nog wat vrolijker onderwerp. Voetbal voor pret op veel plekken in onze provincie. Vannacht kun je om 3 uur je wekker dus zetten voor de aftrap van Nederland-Marokko. Deze supporters in Tubbergen doen alvast een kleine voorspelling.
3: Ja, Marokko wordt denk ik 2-0. Vooral omdat onze verdediging best wel sterk is. En Marokko heeft alleen maar Sabari.
4: Nederland-Marokko 2-1.
5: Ik denk dat Marokko nog best wel een redelijk stabiel team is. Maar ik heb ze ook slecht zien spelen trouwens. Dus ik weet het nog niet helemaal. Maar ik denk 3-1.
6: Nederland wint met 3-1 voor de duidelijkheid.
2: Nou, daar is in ieder geval wel iedereen eengezind over. Maar goed, of dat allemaal ook gaat gebeuren. De komende nacht is het zover, hè? Meer erover lezen en zien, dat kan op oost.nl en in de app. En we gaan zo misschien nog even op pad ook.
1: Ja, natuurlijk. Ja, kijk, hoor.
2: Of al voorbereidingen zijn voor dat voetbalfeestje. Laten we dat hopen vooral dat het dat wordt. Ah, komende nacht, vanaf 3 uur dus. Ga jij kijken? Of ga je slapen? Daarover gaan de 5 voor 6 plaatjes, over het slapen en slapeloze nachten.

0: Only When You Leave van Spandau Ballet maakt de tijd 5:15. Ja, of het ook zo gekozen was, weet ik niet. Maar het is zo'n beetje zo vlak voor die vakantietijd en vlak voor het weekend kwamen dan toch die stikstofplannen naar buiten.
1: Ja, al heeft dat ook wel een reden.
0: Oh.
1: Ja, ze hadden dat wel gezegd. Het moet voor de zomer.
0: Oh, ja.
1: En op vrijdag is dan vaak een moment dat na de ministerraad grote plannen naar buiten komen.
0: Ja.
1: Maar toch, groot nieuws. En ook boeren in onze regio, die hebben inderdaad die nieuwe stikstofplannen van het kabinet de afgelopen dagen een klein beetje kunnen laten bezinken. Want dus vrijdag werden die plannen gepresenteerd om de uitstoot te verminderen. En om het voor elkaar te krijgen worden er geen halve maatregelen genomen, vertelt landbouwminister Jamie van Essen.
2: Ik zeg er eerlijk bij, dit wordt geen gemakkelijke weg. Nederland staat te lang op slot. En gebied voor gebied komt ons land weer in beweging. Het kabinet kiest voor een nieuwe koers. Ruimte maken via natuurherstel. Door de stikstofuitstoot structureel terug te dringen, herstelt de natuur.
0: Ja, die plannen hebben ook gevolgen voor melkveehouders als Marieke Hoepel uit Lemerenveld. Samen met haar man runt ze een melkveebedrijf en sinds de presentatie van de plannen is ze veel bezig met de vraag wat die plannen nou betekenen voor de toekomst van hun bedrijf. Dat vertelt ze aan verslaggever Chantal Everaert.
3: Wat ben je nou aan het doen, Marieke?
4: Maak ik de waterbakken even schoon. Dat doen we normaal gesproken 1 of 2 keer per week, zeg maar. Zeker wel, dat vinden we belangrijk. Alleen, omdat het nu zo warm is, is het extra belangrijk dat de koeien genoeg water innemen. Dat doen we zelf ook, we drinken extra. Dat geldt voor onze dames ook. Dus dan maken we ze op het moment elke dag een keertje schoon.
3: Als je dan zo met je werk bezig bent, Marieke, ben je dan ook bezig met de brief van afgelopen vrijdag?
4: Nou, als ik zo aan het werk ben, dan valt het op zich wel mee. Maar het is vooral ook met koffie drinken en zo. Het zinkt wel de hele dag een beetje door je hoofd heen, moet ik zeggen.
3: Je zei, dit is jullie jongveestal. Je zou graag een andere stal willen?
4: Nou, deze stal is ruim 50 jaar oud. En hij is gewoon toe aan een opknapbeurt, laat ik het zo zeggen. Maar het lastige is, op het moment dat je gaat verbouwen, dan ga je ook dingen veranderen aan je vergunning. Want de grootte van de stal en de hoogte en zo, dat verandert allemaal.
3: En dat is nu juist het probleem, hè, die vergunningen.
4: Ja, en je kunt een aanvraag indienen, maar er wordt toch niks mee gedaan op het moment. Er zit ontzettend veel wat nog moet. En in mijn beleving is dat nog wel ver weg, ook met deze plannen wel.
3: Zie je wel toekomst voor jullie hier?
4: Dat vind ik een goede vraag. Normaal gesproken zou ik zeggen, we zijn hier in Lemelenveld. En we hebben ons bedrijf redelijk dicht bij de Lemelenberg. Hij ligt hier achter ons. Anderzijds zitten we er niet zo dichtbij dat wij in zo'n zone bevallen bijvoorbeeld. Dus voor ons zou je zeggen, het valt nog wel mee. En toch, als ik zie wat er gewoon voor alle boeren aan stapeling en regelgeving staat, dan weet ik het even niet. Als ik heel eerlijk ben, als ik 30-40% van mijn veestapel, van mijn koeien weg moet doen, hou ik geen inkomen over. Dan houdt het op. Dan kan ik gewoon een bord in de tuin zetten, want dat is voor mij ook geen optie.
3: Marieke is aangesloten bij boerenorganisatie Agraxie. Ze hoort daardoor ook de zorgen van collega's die dichter bij kwetsbare natuur zitten. Daar kan de opgave nog groter worden. Al is voorlopig onduidelijk hoe de plannen op ieders boerenerf uitpakken. Dat boeren met minder milieu-impact moeten boeren, begrijpt ze wel. Maar hoe het er nu voor ligt, is te ingrijpend.
4: Ja, er moet zeker wat gebeuren, want we zitten nu op een stikstofslot. Dat geldt voor de woningbouw, voor de industrie. Dat is verschrikkelijk, want er moeten woningen gebouwd worden. Er moet verder ontwikkeld kunnen worden. Dat is voor de economie ook heel belangrijk. We moeten in mijn beleving echt helemaal terug naar het begin. We hebben natuur. We zijn verplicht om goed voor die natuur te zorgen. Maar we moeten kijken, wat heeft die natuur nodig? En dan moeten we niet alleen kijken naar stikstof, hoewel dat uiteraard ook gewoon een belangrijk onderwerp is. We moeten ook kijken naar hoe is de kwaliteit van de bodems in die natuurgebieden. Zijn ze niet te zuur of spelen er andere zaken? Ik denk dat het boer eigen is om... We zijn echt ondernemers en wij zullen ook bereid zijn om, als wij dingen kunnen doen die goed zijn voor het milieu, die de milieubelasting doen afnemen, dan willen we dat zeker. Maar wel met voldoende perspectief. Wel met economische en sociale haalbaarheid.
3: Ja, Agraxie heeft ook opgeroepen om woensdag naar het debat in de Tweede Kamer te gaan. Niet per trekker, maar wel gewoon met aanwezigheid. Is dat belangrijk dat jullie daar zijn?
4: Het is heel belangrijk dat we daar zijn. Ik denk dat zeker in de Tweede Kamer wordt gekeken hoe reageren boeren hierop. Op het moment dat we er niet zijn, geven we misschien wel geen antwoord is ook een antwoord. Geven we misschien in hun ogen wel akkoord. De boeren die zijn er niet, de boeren vinden dit blijkbaar wel oké. Ze zijn op dit moment ontzettend strijdbaar. We zijn vooral heel erg kwaad dat dit op ons pad komt. En wij hebben zoiets, we gaan ervoor, we gaan vechten. Voor onze toekomst, want ze moeten ook nog een hele poos, maar ook nu we 2 kleine meisjes hebben, we willen ze hier kunnen opvoeden op deze mooie plek. En we willen hun ook, als ze dat willen, hier een hele mooie toekomst kunnen geven.

0: een beetje een bijzonder nummer van Bruno Mars. Ja, ja, echt een beetje wat een beetje zomerser, een beetje van bongootje erin.
1: Heerlijk.
0: Risk It All, hoor je. Over Risk It All gesproken.
1: Oh.
0: Zullen we doen?
1: Ja.

0: just another day.
1: Buckshot LeFunk en Another Day. Het is zomaar een volgende dag. Dat je ook nog weer kans maakt op een noodradio. Ja, voor vandaag zijn we er klaar mee.
2: Echt?
1: Dit is de laatste uit het rijtje, zometeen. Ja. Maar we hebben wel weer iemand uitgeloot. Goedemiddag, met wie spreek ik?
3: Met Owen.
1: Owen wat? Owen wie?
3: Van Schaik.
1: Owen van Schaik, waar kom je vandaan, Owen?
3: Enschede.
1: Nou, Enschede is goed vertegenwoordigd vandaag. Net hadden we trouwens Haaksbergen. Hadden we
2: een veilige plek wordt dit.
3: Mooi in de buurt.
1: Ja, nee, helemaal goed. Ja, het is niet te peilen van waar het vandaan komt, maar hartstikke leuk. Had je al eens eerder geprobeerd, Owen?
3: Ja. Veel verschillende keren, ja.
1: Nou, je hebt deze keer geluk, joh.
3: Ja, precies.
1: Jij krijgt een noodradio. Met een telefoon, ja, zeker. Heel af en toe dan pakken we gewoon ook even terug. Dus een telefoontje is iemand, dan weer iemand van de WhatsApp. Het is niet te voorspellen, Owen, maar je hebt hem.
4: Van harte gefeliciteerd.
1: De noodradio komt naar je toe.
3: Ja.
1: Dankjewel.
3: Jo. Ja. En rustig aan.
5: Johans witgoed plus Johans elektra niet goed is...
6: Ja, mooie wasmachientje dit, hoor. Ik heb hem zelf ook.
2: Rook?
6: Nee, och, ik heb hem zelf ook.
2: Nee, rook, uit de meterkast.
5: Johans Witgoed plus Interpolis Elektrakeuring is minder kans op brand.
6: Zo, koffie?
5: Laat de elektra in je bedrijf checken met Interpolis. Dan kan jij lekker door met ondernemen. Interpolis, glashelder.
7: Waar gewerkt wordt, werkt Exact. Want als de administratie klopt, kan je alle aandacht aan je klanten geven. Exact, bedrijfssoftware die altijd werkt.
8: Even geen tijd om te koken? Kies Appetito. Met meer dan 120 vriesverse maaltijden. Lekker van smaak en geschikt voor diverse diëten. Thuis bezorgd door uw vaste bezorger. Probeer het zelf.
9: Appetito.
8: Appetito.
10: Hé, het licht doet het niet.
11: Ik heb geen bereik.
12: Hebben we nog wel water?
13: Opeens zitten we zonder stroom, water of internet. Misschien wel dagenlang. Het is niet de vraag of, maar wanneer dit gebeurt. In zo'n noodsituatie zijn we de eerste 72 uur op onszelf aangewezen. Een goede voorbereiding maakt dan een groot verschil en geeft rust. Hoe goed ben jij voorbereid? Kijk op denkvooruit.nl.
8: Nu 4 maaltijden voor €19,95. Ga naar appetito.nl/proefpakket.
14: Een primeur, Yves Klein en zijn kunstenaarsfamilie. Geniet van zijn wereldberoemde blauw. Ontdek zijn artistieke familie en hun band met Nederland. Nu te zien in Stedelijk Museum Schiedam.
15: Zo, reclame. Een mooi moment om even een kopje koffie te pakken. En te kijken of je niet te veel betaalt voor je verzekeringen. Ja, dat is ook belangrijk. Bij Allianz Direct krijg je direct extra korting als je meerdere verzekeringen afsluit. Check nu, nee, niet na de koffie, wat je kunt besparen en lees de voorwaarden op allianzdirect.nl. Allianz Direct.
16: Ontdek hoe Oldenzaal door de jaren heen is veranderd. Van klooster tot winkelcentrum en van grafheuvel tot woonwijk. De veranderende stad, nu in Museum Oldenzaal.
17: Steun Heracles Almelo in het nieuwe seizoen. Scoor nu je seizoenkaart via Heracles.nl en beleef alle wedstrijden live in het Tazito Stadion.
18: Grote opruiming bij Modehuis Render in Alstette. Scoor nu merkmode voor hem en haar. Met kortingen tot wel 70%. Modehuis Render in Alstette bij de kerk. 5 minuten over de grens bij Enschede.

0: Let's go!
1: AP Stijlmeubelen gaat stoppen. Kom langs voor de laatste spectaculaire aanbiedingen.
2: In 1976, the city of Deventer became a movie set. Hollywood came to town for A Bridge Too Far. Museum de Waag presents A Bridge Too Far. Hollywood in Deventer. More information at abridgetoofar.nl.
3: Iets over 5:30 is het en we kijken even naar de thermometer in Dinkelland. Die staat op 26,5. In Nieuwebrug is die 27 graden en rollenkaarten 27. Nieuws in Overijssel, Wieke Essendal.
4: Goedemiddag. Twee mannen van 18 uit Amsterdam hebben bekend dat ze begin dit jaar hebben ingebroken bij een juwelier in het centrum van Deventer. Ze namen sieraden en horloges mee, allemaal ter waarde van 55.000 euro. De politie hield die twee vlak na de inbraak aan in een bestelbusje. Daar lag ook de buiten in. De rechter legde vandaag een van de verdachten een celstraf op van 5 maanden, waarvan 2 voorwaardelijk. De andere verdachte kreeg een taakstraf en een voorwaardelijke celstraf, onder meer omdat hij goed meewerkt aan het onderzoek en een opleiding gaat volgen. De provinciale weg bij Heten is in verband met het warme weer een paar dagen langer dicht. Door het warme weer heeft het nieuw aangelegde asfalt meer tijd nodig om goed uit te harden. De weg tussen beide rotondes is dus dicht en gaat zaterdag pas weer open. Kost je ongeveer een kwartiertje extra reistijd. Die omleiding wordt goed aangegeven op borden langs de weg. Oud-Goat Eagles-trainer Bob Maaskant is overleden. Dat laat zoon en eveneens trainer Robert Maaskant weten. Zijn oude Maaskant was in de jaren 80 actief bij de Deventer Club. Ook was hij onder meer coach bij NAC Breda. Zijn zoon Robert Maaskant noemt hem een zorgzame vader die een prachtig leven heeft gehad. Daar blikt hij vandaag op terug. Bob Maaskant is 88 jaar geworden. En nog een beetje voetbalvoorpret. Op veel plekken in onze provincie wordt de boel klaargezet voor vannacht. Om 3 uur kun je, ja, als je het heel graag wil, dan kun je je wekker zetten voor de aftrap Nederland-Marokko. Er wordt straks onder meer gekeken in Hengelo en ze zijn er klaar voor, zegt de organisatie.
5: Nou, hopelijk een heel groot feest natuurlijk. We doen in ieder geval alles aan om het zo mooi mogelijk te maken. Veel oranjes, kunstgras, tribunes, beveiliging ook nodig. Veel personeel die wil werken om 3 uur 's nachts bij de Drie Musketiers, maar ook bij de andere kroegen. Dus het hopelijk een heel groot feest hier in, in de Pastoriestraat.
4: We gaan het meemaken en we houden je op de hoogte via oost.nl of in onze eigen app.
3: En we houden je ook op de hoogte van de situatie op de wegen in de provincie. En dat is een situatie die niet heel rooskleurig is. Ik zie namelijk heel wat files staan op dit moment. Dat is onder meer op de A35 en 35, wat langer dan normaal. 4 minuten voor Wierden en een kwartier vertraging op die plek. Kom je van de andere kant, zit je in 4 kilometer en 8 minuten. De A50 Apeldoorn richting Zwolle bij Heerden. Daar zijn opruimwerkzaamheden. 5 kilometer file, een kwartier vertraging. Vanaf de andere kant kom je daar ook in een file bij Vaassen. 3 kilometer en 5 minuten. En verderop bij Apeldoorn 7 kilometer en 6 minuten. De N50, Emmeloord richting Zwolle, tussen Ens en knooppunt Hattemerbroek. 8 kilometer file en 10 minuten de vertraging. En even kijken, verderop staat ook nog 4 kilometer en 8 minuten. En dan de N331 tussen Meppel en Zwartsluis. Daar 3 kilometer en 10 minuten vertraging. Nog over naar het weer. Greta Spannenburg, goedemiddag.
6: Goedemiddag, Jan-Willem.
3: Ja, een dag die in ieder geval wat minder heet verliep dan de afgelopen dagen.
6: Ja, ja. We hebben 26 tot 28 graden ongeveer gehad. Lokaal is het nog een beetje warmer geworden in tuinen. Maar het scheelde een stuk, hè, met de afgelopen tijd. Zeker. Ik denk dat veel mensen er wel een beetje aan toe waren.
3: Ja,
6: eigenlijk.
3: Absoluut. Ja. Ja, en sterker nog, vannacht wordt het wat koeler. Als je nog op pad gaat, neem een jas mee.
6: Ja, dat zou leuk zijn. Hè? Waar is die ook alweer?
3: Ja,
6: ja, nee, dat is wel heel prettig dat het vannacht afkoelt naar zo'n 12 tot 15 graden in de late nacht. Er komt ook wat bewolking in de late nacht te overzetten. En met die bewolking hebben we dan morgen overdag deels ook te maken. Dus er komen wat wolkenvelden vanaf de Noordzee over ons heen zetten. Dus wolkenvelden bij tijden zon, beetje

0: En dan zie je dat die temperatuur nog een klein beetje verder zakt. Het dieptepunt, het kille punt zal vrijdag ergens tussen 21 en 23 graden zijn. En daarna lijken we langzaam weer opwaarts te gaan.
1: Ja, dat vind ik helemaal niet zo'n heel positieve wending, moet ik zeggen.
0: Laten we het nog maar een beetje in de verte houden. Het hoeft allemaal niet, maar het hittebastion zit nog relatief dichtbij. Maar eerst gaan we gelukkig een heel stuk afkoelen.
1: Het hittebastion, mooi. Goed, vannacht dus rond de voetbal, dan is het 14, 15 graden, zo'n beetje.
0: Zo ongeveer. Weinig wind, 14, 15 graden. Ja, perfect. Ja. Meer om te juichen.
1: Ik had gedacht om niet te gaan kijken, maar ik denk nu toch er anders
0: lekker
1: over.
0: Lekker fris.
1: Ja, zo is het. Hey, dankjewel, Grita.
0: Alsjeblieft.
1: Hoi.
0: Doei, doei.
2: De 5 voor 6 op Radio Oost.
1: Inderdaad, in de Barbecue Week, de 5 voor 6. Plaatjes over de komende nacht.
3: Ja, ga je slapen, blijf je wakker, komt er een wekker aan te pas. Liedjes over de komende nacht.
1: Ja, en als je denkt van, ik ga toch maar kijken. En dan is het toch een beetje een slaapverwekkende wedstrijd. Misschien in het begin met dat getik achterin, heen en weer. Ja, dan kun je zomaar in slaap vallen. En daar past dan deze plaat weer bij van de Romantics. En Talking in Your Sleep.

0: Talking in Your Sleep hoorde je van de Romantics op Radio Oost. Dat past ook een beetje in dat verhaal van het slapen vannacht.
1: Ja, wel een beetje. Hè? Ja. Ja, ga je nou slapen? Ga je vroeg naar bed? Trek je door of kan de voetbal je helemaal niks schelen? Dat kan natuurlijk ook. We gaan het straks hebben over de voetbalnacht.

0: in aantocht.
1: Ja, dat hoor je zo meteen. Nog één extra plaatje ook, als 5 voor 6... over plaatjes waar je misschien wel heerlijk bij in slaap kunt vallen. Irene kwam met het idee voor Gloria Estefan.

0: Gloria Estefan. En Can't Stay Away From You. Dat zal voor heel veel mensen vanavond gelden voor de tv.
1: Ja, dikke kans.
0: Maar er is meer te doen in de provincie. Laten we eens beginnen bij de grote bijeenkomst in Den Ham vanavond. Want de avond draait om de stikstofplannen van het kabinet. Er wordt gesproken met boeren, agrarische organisaties en andere betrokkenen. Ook zijn een aantal Tweede Kamerleden erbij. Om 19:30 begint die bijeenkomst in kampeerboerderij De Reggevallei in Den Ham. Daar worden de stikstofplannen besproken.
1: We kijken vast naar morgen, dan horen we de uitspraak in een nare zaak uit Enschede. Eind 2023 werd een Syrische vluchteling van 15 doodgestoken. Een vriend van 14 raakte zwaar gewond. Toen ze samen door Enschede liepen, kregen de twee ruzie met een groep jongeren waarvan de verdachte deel uitmaakte. Ze zouden lid zijn van de Noorderhagengroep. Een groep hangjongeren die al voor langer voor ellende zorgen in Enschede. Van de 5 verdachten zijn er 3 veroordeeld tot jeugdstraffen en gevangenisstraffen. Ze gingen dus in hoger beroep.
0: En bandenfabriek Apollo Vredestein in Enschede sluit dan morgen echt definitief de deuren. De laatste banden rolden 2 weken geleden al uit de fabriek. Het is nog niet duidelijk wat er met die fabriek gaat gebeuren.
1: En de Duitse zangeres Helene Fischer treedt morgen op in de Gelredome. Het concert zou eigenlijk in de Arena zijn, maar is verplaatst. Hoe dan ook, het is haar 20-jarige jubileum. En het is hartstikke terecht zo'n groot feestje. Ze heeft namelijk rond de 18 miljoen albums verkocht.
0: Oh, nou, helemaal geweldig. En dan kijken we ook nog eventjes naar vanavond. Ja? Want de voetbalpretten gaat er natuurlijk over. Om 3:00 vannacht is de WK-wedstrijd Nederland-Marokko. En deze supporters in Tubbergen die doen alvast even een voorzet.
2: Nederland-Marokko wordt denk ik 2-0.
3: 2 in Nederland.
4: Echt 4-0, 4-0.
5: Kom op, Pete. Kom op!
6: Ja. Ik vind alles goed. Oh, maar ik wil gewoon naar Nederland winnen. Gewoon voor, puur voor het zuipen. Puur voor het zuipen.
0: Ja, ja, ja. Kom op. Ja, ja, ja, ik denk ook dat heel veel Marokkaanse supporters in Nederland, bijvoorbeeld in Enschede, een andere voorspelling doen. En dat gaan we horen van Michiel Fucking, die daar nu bij aanwezig is. Goedemiddag, Michiel.
7: Ja, goedemiddag. Ja, ik denk ook dat ze een andere voorspelling gaan doen hier, hoor. Ik ben bij een stichting Marokkaans Platform Enschede. Daar hebben ze letterlijk net de deuren geopend en maken ze de boel klaar voor die wedstrijd van vannacht. Hier hebben ze in januari nog met z'n allen de Afrika Cup finale gekeken. Nou, nu gaan ze een soort van finale gevoel ervaren bij Nederland tegen Marokko. Want ook de mensen hier zeggen, ja, eigenlijk had dit de finale moeten zijn van het WK. Niet een wedstrijd in, nou ja, wat is het, 32 ploegen die nog over zijn om te zorgen dat je naar die achtste finale gaat. Oranje vlaggetjes, rode vlaggetjes, Nederlandse vlaggen zie ik hier, Marokkaanse vlaggen. En naast mij, nu buiten de deur, staat Nasser. Heb je er zin in, die wedstrijd vannacht, Nasser?
8: Tuurlijk, ik heb zin in voor de. Tuurlijk, gaan kijken. Marokko en Nederland gaan lekker chillen, lekker kijken.
7: Mm-hmm. En gespannen?
8: Gaan spannen, gaan lekker spannen. Ik sta niet met Nederland, niet met Marokko, maar gewoon sportief. Sport, gewoon eerlijk. Mm-hmm. Gaan kijken wie gaat winnen.
7: Ja, maar hier hebben jullie toch wel de voorkeur voor Marokko, denk ik toch?
8: Wij zijn Marokkaan, ik ben ook Marokkaan, maar sport is blijf sport. Begrijp mij wat ik bedoel? Mm-hmm. Wij leven hier. Ook Nederland, als je speelt Marokko, ook gaan met voor ons. Ook Nederland, als je speelt met anderen. Met anderen ook, wij met Nederlands, wij leven hier. Dat is bekend, altijd zo.
7: Ja. Want jullie gaan hier met tientallen mensen Marokkanen kijken. Hoe groot gaat dat feestje zijn als Marokko doorgaat?
8: Ja, welkom komen Marokkanen, anderen. Jij ook, als je wil met voor ons kijken, dat mag. Mm.
7: Nou ja, ik denk dat het in ieder geval een spannende avond gaat worden. Nee, zeg ik, spannende nacht gaat worden. 3:00 natuurlijk, Nederland. Marokko.
1: Ja.
7: Ook hier in Enschede gaan ze kijken.
1: En wie er ook helemaal klaar voor is, is Mo Guerny van Stichting Marokkaans Platform Enschede. Dus dezelfde plek waar we net waren. Mo, goedemiddag.
9: Hallo, goedemiddag.
1: Ja, een mooie nacht voor de boeg.
9: Absoluut, een mooie, spannende en hete nacht, absoluut.
1: Ja, heet in heel veel opzichten. We hopen dat het in elk geval qua temperatuur een beetje afkoelt. Maar het zal volle bak worden bij jullie.
9: Absoluut, dat is wel de bedoeling en de intentie en er is groot animo, want ja, het is een belangrijke pot. Dus iedereen wil erbij aanwezig zijn.
1: Ja, ben jij zenuwachtig of denk je, ah joh, kat in het bakkie?
9: Nee, absoluut niet. Tuurlijk zijn we gezond gespannen. En we hopen natuurlijk een mooie pot, uiteraard, als eerste. En van onze kant uit natuurlijk dat Marokko wint.
1: Ja, dat snap ik heel goed. En dat is jullie goed recht. Het wordt een prachtige nacht in elk geval. We gaan er met z'n allen naar kijken. Hoe zit jij er strakjes bij? Zit je vooraan op je stoeltje?
9: Absoluut, met mijn Marokko-t-shirt aan. Dus we zijn er helemaal, helemaal klaar voor. En wij gaan ook zuipen, wel Marokkaanse thee. Ja. Maar wij gaan er ook goed voor zitten met een gezellig drankje en een hapje. En hopelijk nogmaals een mooie pot. Dat is een van de belangrijkste dingen.
1: Ja, ik wens jullie een prachtige wedstrijd. Dankjewel Mo Guernoui van de Stichting Marokkaans Platform in Enschede. We gaan het zien vannacht. Heel veel plezier.
0: Zo is het. Ja, dankjewel. Ja, hetzelfde. En een goede nacht. Maar ja, ja, laten we eerlijk zijn. Ja. Ja, het is natuurlijk een bijzondere wedstrijd. Ja. Het had inderdaad de finale moeten zijn. Maar dat is het nu wel alvast een beetje. Wie dit wint, die gaat het ook helemaal winnen, denk ik. Ja, en wake me up op tijd voor de wedstrijd.

0: Ja, wat doe jij vannacht? Wake me up, Allo Black, hoor je als een van de 5 voor 6 plaatjes op Radio Oost. Ja, het is deze week...
1: De Barbecue Week op Radio Oost.
0: Stemmen kun je vanavond natuurlijk nog doen voor de top 100... die er komende vrijdag is op Radio Oost.
2: Ja.
0: Een mooi lijstje van maken. De 5 voor 6 is voorbij. We ronden af voor vandaag.
2: Morgen gewoon weer, hoor.
0: Zo is het. Morgen vroeg om 6 uur hoor je de laatste ontwikkelingen rond Oranje en Marokko. Natuurlijk meteen bij Radio Oost. Is er dan een feestje te vieren of is het toch een domper? Oh, we gaan het allemaal meemaken. En we wensen je heel veel plezier daarbij de komende nacht. En veel gezelligheid ook. Laten we het daar vooral ophouden. Dat lijkt me een heel goed idee. Wij trappen hem af voor dit moment richting de avond. Zometeen gaan we die avond in. En morgen zijn wij er weer vanaf 2 uur.
2: Ja, zeker.
0: Op Radio Oost in de zomer zijn we er even op andere tijden. Maar wel met de Barbecue Week ook bij Radio Oost. Fijne avond en fijne nacht.

0: innovatief is Overijssel? Je ziet het in Toekomstmakers. Bastiaan Kleinjan duikt in de wereld van technologie en innovatie.
1: Er zit een enorme potentie in Overijssel. Als je kijkt naar de spin-offs die worden gerealiseerd, ik denk dat we daarin te bescheiden zijn.
0: Van medische doorbraken tot fotonische chips en AI. Stuk voor stuk bedrijven die bouwen aan de wereld van morgen.
2: We zien wel dat het wat sneller lijkt.
0: Toekomstmakers. Elke donderdag op TV Oost.
3: Het kan hard gaan. Van het fietszitje, de helm op, naar zijwieltjes en eindeloos veel fietslampjes. Je zorgt ervoor dat ze altijd veilig op de fiets zaten. En nu? Nu check je of een e-bike niet is opgevoerd, toch? Want een opgevoerde e-bike is onveilig, onverzekerd en strafbaar. Het kan hard gaan, dus bescherm je kind en anderen tegen ongelukken. Check of de e-bike van je kind niet is opgevoerd. Weet je hoe? Kijk op komveiligthuis.nl.
4: Zoals oma altijd zei, stop het in stenen, niet in je oude sok. Zinvest, samen investeren in vastgoed.
5: Hi, I'm Andrew van Australian New Zealand reisspecialist Travel Essence. Al 20 jaar is het onze specialiteit het reisbudget van onze klanten zo slim mogelijk te benutten. Die kennis en expertise gebruiken wij ook voor uw droomreis. Kijk voor meer informatie op travelessence.nl.
6: Een primeur, Yves Klein en zijn kunstenaarsfamilie. Geniet van zijn wereldberoemde blauw. Ontdek zijn artistieke familie en hun band met Nederland. Nu te zien in Stedelijk Museum Schiedam.
5: Onze kennis en expertise gebruiken ook voor uw droomreis. Kijk op travelessence.nl.
7: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
8: Reuma Nederland bestaat 100 jaar. Een feestelijk moment. Met een schaduwkant. De pijnlijke realiteit is dat 2,5 miljoen mensen dagelijks moeten leven met reuma en artrose. Daarom roepen we heel Nederland op om hun leven te verlichten. Doe mee, zodat we reuma straks echt kunnen genezen. Kijk op reumanederland.nl wat jij kunt doen.
9: AP Stijlmeubelen gaat stoppen. Kom langs voor de laatste spectaculaire aanbiedingen.
10: De keuken, de plek waar je samen kookt, samen eet en bij elkaar bent. In huis of in de tuin. De zoektocht naar jouw droomkeuken begint bij Bubbles & Cooking in Enter.
11: Jeans, t-shirts, shorts, jurken, tops. Sams, altijd een sterk en wisselend aanbod. Snelle levering, scherpe prijzen. Sams.nl.
10: Stel je voor, een heerlijke spa-ervaring gewoon bij jou thuis. Relaxed in je eigen badkamer, whirlpool of sauna. Klinkt dat als een droom? Blijf dan luisteren.
12: Beleef het unieke theaterspektakel Ridders en Juffers van het Zwarte Water. Een onvergetelijke ervaring van 25 juni tot en met 4 juli... in het sfeervolle Van Stolkspark in Hasselt. Tickets op riddersenjuffers.nl.
10: Droom je nou nog steeds over die heerlijke spa-ervaring thuis? Bezoek dan Bubbles & Jets voor jouw droombadkamer, whirlpool of sauna. Kom langs in Enter of kijk op bubblesandjets.nl.
13: Het nieuws in Overijssel. Twee mannen uit Amsterdam hebben bekend dat ze in februari hebben ingebroken bij een juwelier in Deventer. Ze namen sieraden en horloges mee ter waarde van 55.000 euro. Beide mannen hebben vandaag een straf te horen gekregen. En BMX'er Nick Kimman heeft bij een uitstapje naar het baanwielrennen zijn sleutelbeen gebroken. Hij ging hard onderuit op de baan. Hoe het nu met hem gaat, vind je in onze app.
14: Radio Oost. Thuis in Overijssel.
15: Annette Schut met het NOS Journaal. Het dodental bij het schietincident in Duitsland is opgelopen naar 6, meldt de politie in het land. Het gaat opnieuw om een volwassene die overleed in het ziekenhuis. Eerder vandaag werd in het Duitse stadje Stade geschoten bij een jeugdinstelling. De politie onderzoekt wat er precies is gebeurd en heeft twee mensen opgepakt. Een van die mensen is de verdachte schutter. Bij het incident raakten ook meerdere mensen ernstig gewond. Het Olympisch schaatstoernooi van 2030 wordt definitief gehouden in Tialf in Heerenveen. Het Internationaal Olympisch Comité was al akkoord en nu heeft ook de Franse organisatie daarmee ingestemd. De andere kandidaat, Turijn, viel eerder al af. Bij de winterspelen van 2030 worden bijna alle onderdelen gehouden in Frankrijk. Maar dat land heeft geen 400 meter schaatsbaan, dus kwam Friesland in beeld. Het is voor het eerst dat een deel van de Olympische winterspelen in Nederland wordt gehouden. De vermiste shorttrekker Sven Roes is mogelijk naar het buitenland vertrokken. De politie heeft zijn auto teruggevonden op een langparkeerplaats bij Schiphol, meldt Omroep Friesland. Ze doen nog steeds onderzoek naar zijn vermissing. Shorttrekker Roes werd zaterdagmiddag voor het laatst gezien. Hij vertrok toen uit Oosterzee in Friesland met zijn Team NL-auto, die voor het laatst was gezien bij een tankstation in Muiden. Meerdere collega's shorttrekkers deelden daarna een oproep op sociale media om naar Sven Roes uit te kijken. In Apeldoorn is vanmorgen een klein kind uit het raam van een woning gevallen. Het kind was volgens Omroep Gelderland in de peuterleeftijd en viel vanaf de tweede verdieping naar beneden en kwam vervolgens in de tuin terecht. Kort na het incident landde een traumahelikopter in de buurt van het huis. Hoe het nu met de peuter gaat is niet duidelijk. Het weer, zon en wolkenvelden en 22 tot 27 graden. Morgen meer bewolking en vooral in het westen een weinig verandering in temperatuur. Dit was het NOS Journaal.
16: Ontdek het geheel vernieuwde, door Koningin Maxima heropende Tapijtmuseum in Genemuiden. Een interactieve belevenis voor jong en oud. Kijk voor meer informatie op tapijtmuseum.nl.
17: Een berichtje van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem. Stekker in het stopcontact. Ja hoor, hij doet het. Klik en klaar internet voor maar €26 per maand. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Het kan ook zo.
18: Waar mensen samenleven en samenwerken, raken ze in conflict. Dan hebben ze iemand nodig zoals jij. Iemand die niet alleen weet, maar ook doet wat rechtvaardig is. Iemand die ik verbind met wij. Ben jij zo iemand? Ontdek het op werkenbijderechtspraak.nl.
19: Wil jij ook comfortabel fietsen op de e-bike of tourfiets? Bestel dan nu een fietsonderbroek met Zeen van Bikeboxer. Heerlijk fietsen zonder zadelpijn. Bikeboxer.nl.
20: Ga je op vakantie? Vergeet dan niet de ANWB Visa Goldcard. Daarmee betaal je makkelijk en veilig wereldwijd en is het eigen risico van je huurauto gedekt. Vraag hem nu aan met 50% korting op anwb.nl/creditcard. Check de voorwaarden. ANWB en gaan.
19: De fietsonderbroek van Bikeboxer. Ontwikkeld voor e-bike en tourfiets. Bikeboxer.nl.
21: Vier de zomer met muziek in het Concertgebouw met de Vriendenloterij Zomerconcerten. Stap in de werelden van Star Wars, Inception, Harry Potter, Lord of the Rings en meer. Een zomer vol filmmuziekconcerten. Bekijk de agenda op concertgebouw.nl/filmmuziek en bestel je kaart.
22: Grote opruiming bij Modehuis Render in Alstetten. Scoor nu merkmode voor hem en haar met kortingen tot wel 70%. Modehuis Render, in Alstetten bij de kerk. 5 minuten over de grens bij Enschede.
23: Kom zondag 5 juli naar de open dag van FC Twente.
24: Een nieuw bed kopen na 2 minuten liggen in de showroom? Dat kan nu echt anders. Beddenspecialist Konijnenbelt maakt gebruik van Slaap ID. Een onafhankelijke analyse van uw slaapgedrag voor u een nieuw matras aanschaft. Ga ook voor heerlijk slapen op een bed van Konijnenbelt. Kijk op beddenspecialistkonijnenbelt.nl of kom naar onze winkel in Nijverdal.
25: Behold bedrijf RTT in Goor en Nieuw Heert en heb ze alle soorten hold.
26: Wat moet korter?
25: BRTT heb ze alle soorten hold.
26: Nee, korter.
25: BRTT heb ze van hold.
26: Korter.
25: Een bult hold, BRTT.
26: Korter.
25: RTT hold.
26: Korter.
25: Hold.
27: Bij Galerie en Beeldentuin Marienheem vindt u kunstwerken in diverse materialen die ook te koop zijn. In ons 3 hectare grote landschapspark kunt u genieten van een heerlijke lunch in onze orangerie of op ons buitenterras. Galerie en Beeldentuin Marienheem. Geopend van dinsdag tot en met zondag van 10 tot 6 uur.
14: Radio Oost.

0: Reuma Nederland bestaat 100 jaar. Een feestelijk moment. Met een schaduwkant. De pijnlijke realiteit is dat 2,5 miljoen mensen dagelijks moeten leven met reuma en artrose. Daarom roepen we heel Nederland op om hun leven te verlichten. Doe mee, zodat we reuma straks echt kunnen genezen. Kijk op reumanederland.nl wat jij kunt doen.
1: 50% korting voor deelnemers van de Vriendenloterij op zomerconcerten.nl.
2: In 1976, the city of Deventer became a movie set. Hollywood came to town for A Bridge Too Far. Museum de Waag presents A Bridge Too Far, Hollywood in Deventer. More information at abridgetoofar.nl.
3: Voor de grootste keuze in

0: 1000 vierkante meter. De grootste beddenspecialist van Noord-Nederland in Nieuw-Leuzen en Nijverdal. Bosbedden.nl.
1: AP Stijlmeubelen gaat stoppen. Kom langs voor de laatste spectaculaire aanbiedingen.
2: Ontdek hoe Oldenzaal door de jaren heen is veranderd. Van klooster tot winkelcentrum en van grafheuvel tot woonwijk. De veranderende stad, nu in Museum Oldenzaal.
3: Switch nu naar Ziggo en score een gratis PlayStation 5 ter waarde van €600. Bij een tweejarig internet- en tv-abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels. Je hebt nog tot en met maandag. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
4: Bij Specsavers krijg je nu een hoortoestel met €0 eigen bijdrage en een brilvoucher ter waarde van €100. Wacht even hoor. Een hoortoestel voor €0 en een brilvoucher? Ja, dat hoor je goed. Iedereen goed horen. Daar zorgen we voor. Specsavers. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
3: Switch en score. Ook voor ondernemers. Ga naar ziggo.nl/zakelijk.
5: Zo, reclame. Een mooi moment om even een kopje koffie te pakken. En te kijken of je niet te veel betaalt voor je verzekeringen. Ja, dat is ook belangrijk. Bij Allianz Direct krijg je direct extra korting als je meerdere verzekeringen afsluit. Check nu, nee, niet na de koffie, wat je kunt besparen. En lees de voorwaarden op allianzdirect.nl. Allianz Direct.
6: Oma!
7: Zo fijn dat pa en ma in hun eigen huis kunnen blijven wonen. Dicht bij ons en de kleinkinderen.
8: Autolift weet hoe graag u in uw huis wilt blijven wonen. Kies ook voor een traplift op maat. Kijk op otolift.nl.
9: Zoveel compacter. Een zoveel mooier design. Zoveel meer comfort. Met de Crespo AP237R Deluxe Compact Campingstoel zit je zoveel beter. Niet voor niets als beste getest door de ANWB. Nu extra voordelig geprijsd. Ga naar crespocomfort.com voor een dealer bij jou in de buurt.
10: Ook een traplift op maat? Kies voor de service van Autolift. Ga naar otolift.nl.
11: Een primeur, Yves Klein en zijn kunstenaarsfamilie. Geniet van zijn wereldberoemde blauw. Ontdek zijn artistieke familie en hun band met Nederland. Nu te zien in Stedelijk Museum Schiedam.
1: AP Stijlmeubelen gaat stoppen. Kom langs voor de laatste spectaculaire aanbiedingen.
12: Steun Heracles Almelo in de jacht op promotie. Score nu jouw seizoenkaart via Heracles.nl en beleef komend seizoen elke wedstrijd live in het Azito Stadion.
13: De keuken, de plek waar je samen kookt, samen eet en bij elkaar bent. In huis of in de tuin. De zoektocht naar jouw droomkeuken begint bij Bubbles & Cooking in Enter.
14: Grote opruiming bij Modehuis Render in Alstetten. Score nu merkmode voor hem en haar. Met kortingen tot wel 70%. Modehuis Render in Alstetten bij de kerk. 5 minuten over de grens bij Enschede.
13: Stel je voor, een heerlijke spa-ervaring gewoon bij jou thuis. Relaxed in je eigen badkamer, whirlpool of sauna. Klinkt dat als een droom? Blijf dan luisteren.
15: Ja, een

0: Heb je nou nog steeds over die heerlijke spa-ervaring thuis? Bezoek dan Bubbles & Jets voor jouw droombadkamer, whirlpool of sauna. Kom langs in Enter of kijk op bubbelsandjets.nl.
1: Radio Oost. Thuis in Overijssel.
2: Annette Schut met het NOS Journaal. Het dodental bij het schietincident in Duitsland is opgelopen naar 6, meldt de politie in het land. Het gaat opnieuw om een volwassene die overleed in het ziekenhuis. Eerder vandaag werd geschoten bij een jeugdinstelling. De politie heeft 2 mensen opgepakt. Een van de opgepakte personen is de verdachte schutter. Correspondent Gien Balduc.
3: Het was even na 12 dat in een wijk net buiten de binnenstad schoten te horen waren bij een jongerencentrum. En ooggetuigen zeggen tegen Duitse media dat zij eerst geschreeuw hoorden bij dat centrum en vervolgens meerdere schoten. Een andere ooggetuige zegt ook dat diegene 2 mensen zag die probeerden weg te komen in een auto, maar vervolgens staande werden gehouden door de politie en vervolgens zouden er opnieuw schoten zijn gevallen.
2: Bij het incident raakten ook meerdere mensen ernstig gewond. Het Olympisch langebaanschaatsen wordt in 2030 definitief gehouden in Tialf in Heerenveen. Het IOC was al akkoord en nu heeft de Franse organisatie ook groen licht gegeven. Frankrijk heeft geen geschikte schaatshal, Friesland wel. Een peuter in Apeldoorn is vanmorgen uit het raam van een woning gevallen. Het kind viel volgens Omroep Gelderland vanaf de 2e verdieping in de tuin. Kort na het incident landde een traumahelikopter. Hoe het nu met de peuter gaat is niet duidelijk. Vannacht om 3 uur speelt het Nederlands elftal de 16e finale op het WK tegen Marokko. In Marokko treft Nederland de nummer 13 van de wereldranglijst en dus verwacht bondscoach Ronald Koeman een zwaar duel.
4: Nou, ik verwacht als Marokko de lijn doortrekt dat ze aanvallend willen spelen. Dat willen wij ook. Ik denk wel dat er genoeg ingrediënten zijn voor een mooie wedstrijd, want aan 2 kanten lopen goede spelers.
2: De wedstrijd wordt gespeeld in Mexico. Het weer, zon en wat stapelwolken, die lossen vanavond op en dan koelt het wat af. Vannacht wordt het uiteindelijk 12 tot 15 graden. Morgenochtend geregeld zon, in de middag raakt het al in het westen bewolkt. Het wordt een graad of 22. Dit was het NOS Journaal.
5: Ontdek het geheel vernieuwde, door Koningin Maxima heropende Tapijtmuseum in Genemuiden. Een interactieve belevenis voor jong en oud. Kijk voor meer informatie op tapijtmuseum.nl.
6: Steun Heracles Almelo in het nieuwe seizoen. Scoor nu je seizoenkaart via Heracles.nl en beleef alle wedstrijden live in het Tazito Stadion.
7: Een nieuw bed kopen na 2 minuten liggen in de showroom? Dat kan nu echt anders. Beddenspecialist Konijnenbelt maakt gebruik van Slaap ID. Een onafhankelijke analyse van uw slaapgedrag voor u een nieuw matras aanschaft. Ga ook voor heerlijk slapen op een bed van Konijnenbelt. Kijk op beddenspecialistkonijnenbelt.nl of kom naar onze winkel in Nijverdal.
8: Cultuuragenda Overijssel. Jouw evenement, voorstelling, festival of expositie bij RTV Oost. Oost adverteren. Sterk voor jouw merk.
9: Ontdek hoe Oldenzaal door de jaren heen is veranderd. Van klooster tot winkelcentrum en van grafheuvel tot woonwijk. De veranderende stad, nu in Museum Oldenzaal.
1: Radio Oost. De avond bij Oost.

0: De keuken. De plek waar je samen kookt, samen eet en bij elkaar bent. In huis of in de tuin. De zoektocht naar jouw droomkeuken begint bij Bubbles & Cooking in Enter.
1: BME Legends, Jack & Jones, Cars, Gabbiano, Cast Iron, Sams. Altijd een sterk en wisselend aanbod. Snelle levering, scherpe prijzen. Sams.nl.
0: Stel je voor, een heerlijke spa-ervaring gewoon bij jou thuis. Relaxed in je eigen badkamer, whirlpool of sauna. Klinkt dat als een droom? Blijf dan luisteren.
2: Beleef het unieke theaterspektakel Ridders en Juffers van het Zwarte Water. Een onvergetelijke ervaring van 25 juni tot en met 4 juli... in het sfeervolle Van Stolkspark in Hasselt. Tickets op riddersenjuffers.nl.
0: Droom je nou nog steeds over die heerlijke spa-ervaring thuis? Bezoek dan Bubbles & Jets voor jouw droombadkamer, whirlpool of sauna. Kom langs in Enter of kijk op bubblesandjets.nl.
3: Radio Oost. Thuis in Overijssel.
4: Annette Schut met het NOS Journaal. In het noorden van Frankrijk zijn twee kinderen overleden door uitdroging. Het gaat volgens Franse media om een tweeling van 15 maanden. De ouders van de twee zijn aangehouden. Andere kinderen die ook in het huis waren, vertoonden ook tekenen van uitdroging en zijn naar het ziekenhuis gebracht. Zij verkeren niet in levensgevaar. Het gebeurde in een dorp in de buurt van Valenciennes, vlakbij de grens met België. Beveiligers die werken bij politici en het Koninklijk Huis zijn vaak niet goed medisch getraind. Volgens Nieuwsuur moeten zij minimaal 90 uur per jaar trainen. Maar komt dat er niet van, zegt deze verslaggever.
5: We hebben ruim 10 mensen gesproken bij DKDB of voormalig werkzaam bij DKDB. En die zeggen die trainingen die worden onvoldoende gegeven. Sinds begin dit jaar werd er helemaal niet meer getraind.
4: Daardoor zijn ze niet bevoegd en mogen ze niet werken. Met als gevolg dat de marechaussee moet inspringen. Dat gebeurde onder meer op Koningsdag. De politie houdt er rekening mee dat de vermiste shorttrekker Sven de Roes is vertrokken naar het buitenland. Zijn auto is teruggevonden op een parkeerplaats bij Schiphol. Roes werd zaterdagmiddag voor het laatst gezien. En collega's shorttrekkers deelden daarna een oproep op sociale media om naar hem uit te kijken. President Trump kan niet zomaar een bestuurder van de centrale bank ontslaan. Dat is het oordeel van het Hoge Rechtshof over Trumps poging om vorig jaar Liza Cook weg te sturen bij de Fed. Hij beschuldigde haar van fraude, wat zij ontkent. Het Rechtshof zegt dat de Fed een onafhankelijke organisatie is, zegt deze verslaggever.
6: It would be an interpretive step, to use the court's words, out of step with the statute that Congress enacted for our nation's traditional understanding of the central bank protected for political interference.
4: Trump mag alleen ingrijpen bij wanbestuur. Het weer, zon en wat stapelwolken. Het koelt vannacht af tot een graad of 12. Morgen zon bij dezelfde temperatuur als vandaag. Dit was het NOS Journaal.
7: Ontdek het geheel vernieuwde, door Koningin Maxima heropende Tapijtmuseum in Genemuiden. Een interactieve belevenis voor jong en oud. Kijk voor meer informatie op tapijtmuseum.nl.
8: Een nieuw bed kopen na 2 minuten liggen in de showroom? Dat kan nu echt anders. Beddenspecialist Konijnenbelt maakt gebruik van Slaap ID. Een onafhankelijke analyse van uw slaapgedrag voor u een nieuw matras aanschaft. Ga ook voor heerlijk slapen op een bed van Konijnenbelt. Kijk op beddenspecialistkonijnenbelt.nl of kom naar onze winkel in Nijverdal.
9: Grote opruiming bij Modehuis Render in Alstedt. Scoor nu merkmode voor hem en haar. Met kortingen tot wel 70%. Modehuis Render. In Alstedt bij de kerk. 5 minuten over de grens bij Enschede.
10: Ontdek hoe Oldenzaal door de jaren heen is veranderd. Van klooster tot winkelcentrum en van grafheuvel tot woonwijk. De veranderende stad. Nu in Museum Oldenzaal.

0: vierkante meter. De grootste beddenspecialist van Noord-Nederland in Nieuw-Leuzen en Nijverdal. Bosbedden.nl.
1: Radio Oost. De avond bij Oost.

0: Zoveel studies, zoveel keuzes. Organiseert jouw opleiding binnenkort een open dag? Bereik je toekomstige studenten en hun ouders via een online en radiocampagne bij RTV Oost. Oost adverteren. Sterk voor jouw merk.
1: Only, Keisha, Zozo, Red Button, JDY, Vero Moda, Sams. Altijd een sterk en wisselend aanbod. Snelle levering, scherpe prijzen. Sams.nl.
2: Steun Heracles Almelo in de jacht op promotie. Scoor nu jouw seizoenkaart via Heracles.nl en beleef komend seizoen elke wedstrijd live in het Azito Stadion.
3: Beleef het unieke theaterspektakel Ridders en Juffers van het Zwarte Water. Een onvergetelijke ervaring van 25 juni tot en met 4 juli in het sfeervolle Van Stolkspark in Hasselt. Tickets op riddersenjuffers.nl.
4: Radio Oost. Thuis in Overijssel.
5: Annette Schut met het NOS Journaal. De 6 mensen die vandaag zijn doodgeschoten in een Duitse jeugdinstelling zijn allemaal medewerkers. De vermoedelijke schutter is opgepakt. Het gaat om een man van 45. Hij zou een conflict hebben over de voogdij van zijn dochter, zegt de politie.
6: Dat ligt vermoedelijk in het omveld. Dat heißt in een zorgerechtsstrijd. Oder in een zorgerechtssache.
5: De dochter en haar moeder waren ook in de jeugdinstelling. Zij zijn niet gewond geraakt bij de schietpartij. Het dodental na de 2 aardbevingen in Venezuela is opgelopen tot ruim 1700, heeft de parlementsvoorzitter van het land gezegd. Onder de doden zijn ook 146 Venezolanen die op de dag van de bevingen de Verenigde Staten waren uitgezet. Ze waren eerder die dag aangekomen in Caracas en sliepen in een opvanglocatie precies op de plek waar de bevingen het hevigst waren. Het aantal gewonden na de aardbevingen staat nu op ruim 5000. Bijna 16.000 mensen zijn dakloos geworden. In Frankrijk zijn 2 kinderen van net 1 jaar oud overleden aan uitdroging. De ouders van de tweelingmeisjes zijn aangehouden. 4 andere kinderen, die ook in het huis waren, moesten naar het ziekenhuis. Zij waren ook ernstig uitgedroogd, maar zijn niet in levensgevaar. De politiek is niet verstandig omgegaan met tegenstanders van het coronabeleid. Dat zegt oud-politiechef Van Essen tegen de coronacommissie. Minister De Jonge sprak soms over wappies. En Van Essen zegt daarover dat zulke woorden iets doen met mensen.
7: Ik geloof echt dat daar een opgave ligt. Ook bij een volgende crisis. Als je communiceert, dan helpt het niet als je een deel van de bevolking uitsluit. Want zo is het ervaren.
5: De oud-politiechef zei ook dat het te lang duurde voordat agenten werden gevaccineerd. Het weer, vannacht koelt het af naar een graad of 13. Morgen begint zonnig, in de middag raakt het bewolkt. Het wordt 21 tot 26 graden. Dit was het NOS Journaal.
8: Een nieuw bed kopen na 2 minuten liggen in de showroom? Dat kan nu echt anders. Beddenspecialist Konijnenbelt maakt gebruik van Slaap ID. Een onafhankelijke analyse van uw slaapgedrag voor u een nieuw matras aanschaft. Ga ook voor heerlijk slapen op een bed van Konijnenbelt. Kijk op beddenspecialistkonijnenbelt.nl of kom naar onze winkel in Nijverdal.
9: Ontdek hoe Oldenzaal door de jaren heen is veranderd. Van klooster tot winkelcentrum en van grafheuvel tot woonwijk. De veranderende stad, nu in Museum Oldenzaal.

0: office op 3000 vierkante meter. De grootste beddenspecialist van Noord-Nederland in Nieuw-Leuzen en Nijverdal. Bosbedden.nl.
1: Ontdek het geheel vernieuwde, door koningin Maxima heropende Tapijtmuseum in Genemuiden. Een interactieve belevenis voor jong en oud. Kijk voor meer informatie op tapijtmuseum.nl.
2: Radio Oost. De avond bij Oost.

0: AP Stijlmeubelen gaat stoppen. Kom langs voor de laatste spectaculaire aanbiedingen.
1: Cultuuragenda Overijssel. Jouw evenement, voorstelling, festival of expositie bij RTV Oost. Oost adverteren. Sterk voor jouw merk.
2: Jeans, t-shirts, shorts, jurken, tops. Sams. Altijd een sterk en wisselend aanbod. Snelle levering, scherpe prijzen. Sams.nl.
3: Beleef het unieke theaterspektakel Ridders en Juffers van het Zwarte Water. Een onvergetelijke ervaring van 25 juni tot en met 4 juli... in het sfeervolle Van Stolkspark in Hasselt. Tickets op riddersenjuffers.nl.
4: Radio Oost. Thuis in Overijssel.
5: Annette Schuts met het NOS Journaal. Er kunnen nog dagen geen treinen rijden tussen Rotterdam en het zuiden van Nederland. Herstel aan het spoor duurt tot zeker donderdagavond. Na een brand in een kabelgoot moet een groot aantal kabels worden gerepareerd, zegt ProRail.
6: Het probleem is dat die kabels die moeten nu één voor één gesorteerd worden en die moeten vervolgens gelast worden. En als dat dan eenmaal gedaan is, dan moeten al die kabels die allemaal weer hun eigen functie hebben ook nog eens getest gaat worden. En dat neemt zoveel tijd in beslag bij elkaar.
5: Het heeft gevolgen voor het treinverkeer tussen Rotterdam en Breda en Middelburg en ook de hoge snelheidslijn ligt eruit. Als gevolg van de aardbevingen in Venezuela zijn tot nu toe zeker 1700 mensen omgekomen. Onder hen zijn ook 146 Venezolanen die op de dag van de bevingen de Verenigde Staten waren uitgezet. Zij sliepen in Caracas in een opvanglocatie, precies op de plek waar de bevingen het hevigst waren. De vermoedelijke dader van de schietpartij in Duitsland is een man van 45. Vanmiddag opende hij het vuur in een jeugdinstelling in Stade. Hij zou een conflict hebben over de voogdij van zijn dochter, zegt correspondent Charlotte Waiers.
7: Er zou vandaag ook een afspraak zijn geweest in die voogdijzaak. De moeder en de dochter die zijn niet gewond geraakt. Het zijn medewerkers van het opvanghuis die hij heeft neergeschoten. En volgens de politie was hij wel bekend bij politie, omdat hij eerder bedreigingen had geuit, maar stond hij niet te boek als gewelddadig.
5: De man schoot 5 medewerkers dood en 6e overleed in het ziekenhuis. Brazilië is door op het WK voetbal naar de 8e finales. Het schakelde vanavond Japan uit met 2-1. Lange tijd stond het 1-1 gelijk en leek het verlenging te worden, maar in blessuretijd scoorde Martinelli voor Brazilië het winnende doelpunt. In de 8e finale spelen de Brazilianen tegen Ivoorkust of Noorwegen. Het weer. De stapelwolken lossen vanavond op. Het koelt vannacht af tot een graad of 12. Morgen zon en wolken bij 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: Radio Oost. De avond bij Oost.

met mijn hart op slot. Ik hoor je praten, maar je bent er niet. Nee, je bent er niet.

0: Radio Oost. Thuis in Overijssel.
1: NPO Radio 1.
2: 11 uur, Dorald Megens met het NOS-journaal. De verdachte van een schietpartij in Duitsland is een man van 45 uit de regio Hannover. Vanmiddag opende hij het vuur in een jeugdinstelling in Stade in de buurt van Hamburg. Daarbij werden 5 medewerkers van de instelling gedood. 1 overleed later in het ziekenhuis. Het motief zou een voogdijconflict zijn. De verdachte had een rechtszitting in de instelling over de voogdij van zijn baby van 3 maanden oud. De dochter en haar moeder waren ook in het gebouw, maar raakten niet gewond. De politiedienst, die verantwoordelijk is voor de beveiliging van politici en leden van het Koninklijk Huis, laat personeel onvoldoende trainen. Hierdoor zijn medische beveiligers, zogenoemde medics, vaak niet bevoegd en daardoor niet inzetbaar, zeggen bronnen tegen Nieuwsuur. En dat brengt extra risico's met zich mee voor mensen als de koning en de premier. Door de trainingsachterstand vroeg de dienst op Koningsdag en tijdens dodenherdenking de koninklijke marechaussee om te helpen. Die hebben wel bevoegde medics beschikbaar. Er kunnen nog dagen geen treinen rijden tussen Rotterdam en het zuiden van Nederland. Herstel aan het spoor duurt tot zeker donderdagavond, maakte ProRail bekend. Op het spoor bij Rotterdam-Zuid was vanochtend een brand in een kabelgoot. Daarbij zijn honderden kabels beschadigd, waardoor seinen en wissels niet kunnen worden bediend. Treinreizigers tussen Rotterdam en Zwijndrecht worden tot donderdagavond met bussen vervoerd. Het dodental na de 2 aardbevingen in Venezuela is opgelopen tot ruim 1700, heeft de parlementsvoorzitter bekendgemaakt. Onder de doden zijn ook 146 Venezolanen die op de dag van de bevingen de Verenigde Staten waren uitgezet. Ze waren eerder die dag aangekomen in Caracas en sliepen in een opvanglocatie precies op de plek waar de bevingen het hevigst waren. Het aantal gewonden na de aardbevingen staat nu op ruim 5000. Bijna 16.000 mensen zijn dakloos geworden. Het Amerikaanse Hoge Rechtshof heeft bepaald dat president Trump een bestuurder van de Fed niet zomaar kan ontslaan. Dat probeerde hij vorig jaar met Lisa Cook, de eerste zwarte vrouw in het bestuur van de centrale bank. Hij beschuldigde haar van fraude, wat zij ontkent. Het gerechtshof oordeelt dat de Fed een onafhankelijke organisatie is en dat Trump alleen mag ingrijpen bij wanbestuur. Brazilië is door op het WK voetbal naar de 8e finales. Het schakelde vanavond Japan uit met 2-1. Lange tijd stond het 1-1 en het leek verlenging te worden, maar in blessuretijd scoorde Martinelli voor Brazilië het winnende doelpunt. In de 8e finales spelen de Brazilianen tegen Ivoorkust of Noorwegen. Het weer vanavond en vannacht is er weinig bewolking en het koelt geleidelijk af naar 10 tot 15 graden. Morgenochtend raakt het vanuit het westen bewolkt. Al schijnt in het midden en oosten nog geruime tijd de zon. En het wordt morgen tussen de 21 en 26 graden. Dit was het NOS-journaal.
3: Ster. Een pasgeboren kindje? Zo weer uitgevlogen. Het ja-woord gegeven. In no time 10 jaar verder. De mooiste momenten vliegen voorbij. Wat als je ze vast kon houden? Maak het moment goud. Met een cadeau van Goudwisselkantoor. Van unieke sieraden tot waardevolle goudbaren. Goudwisselkantoor.
4: Even geen tijd om te koken? Kies Appetito. Met meer dan 120 vriesverse maaltijden. Lekker van smaak en geschikt voor diverse diëten. Thuis bezorgd door uw vaste bezorger. Probeer het zelf. Appetito. Appetito.
5: Waar mensen samenleven en samenwerken, raken ze in conflict. Dan hebben ze iemand nodig zoals jij. Iemand die niet alleen weet, maar ook doet wat rechtvaardig is. Iemand die ik verbind met wij. Ben jij zo iemand? Ontdek het op werkenbijderechtspraak.nl.
4: Nu 4 maaltijden voor €19,95. Ga naar appetito.nl/proefpakket.
6: Een primeur, Yves Klein en zijn kunstenaarsfamilie. Geniet van zijn wereldberoemde blauw. Ontdek zijn artistieke familie en hun band met Nederland. Nu te zien in Stedelijk Museum Schiedam.
7: Kom gezellig langs bij jouw Readshop en ontvang een gratis zomertas. Lekker groot, dus alles kan mee. Van spelletjes tot puzzels tot de leukste tijdschriften. We hebben alles voor een heerlijke zomer. Readshop, gewoon om de hoek.

0: Ende. Es wird Zeit für mich zu gehen. Was ich noch zu sagen hätte, dauert eine Zigarette und ein letztes Glas im Stehen.
1: Dit is Met het oog op morgen. Met een overzicht van de actualiteiten, de krant van morgen en ontwikkelingen en achtergronden van het nieuws. Buiten is het 18 graden, binnen zit Wilfried de Jong.
2: Ben je voor Marokko of voor Nederland, Wilfried? Ik hoor het al de hele dag. Eerlijk? Ik ben voor Marokko omdat het elftal het mooiste voetbal speelt. Maar ook omdat ik een enorme liefhebber ben van de klakson. Rotterdam toetert komende ochtend. Goedenavond, welkom bij het Oog. Het is de avond, of beter nog, de nacht van Nederland tegen Marokko op het WK voetbal. Ik spreek straks voetbaljournalisten Goudani en Rijsman over deze wedstrijd. Maar het is ook de dag waarop Nina Jurna verslag doet van het werk van de Nederlandse reddingsploeg in Venezuela na de aardbeving. Ja, dacht u ook heel even aan André Hazes, dat klopt. Hij leende het nummer van de Amerikaanse Kenny Rogers die we nu hoorden. En hij noemde het Zij gelooft in mij. Morgen zou André Hazes 75 jaar geworden zijn. Zangeres Frederik Spicht over haar liefde voor zijn muziek. En u krijgt flitsen van het WK voetbal. Een aantal keren dit uur. Bezig is Duitsland tegen Paraguay. Daarom live over naar onze verslaggever Dien van het Laar. Dag Dien.
3: Dag, dag Wilfried.
2: Flink eindje al aan de gang in de tweede helft, hè?
3: Eerste helft nog.
2: Sorry, eerste helft bedoel ik. Ja, hoe gaat het?
3: Het gaat, nou, voor Duitsland nog niet helemaal zoals ze willen. 37 minuten onderweg, dus de rust is wel in zicht. Maar ze hebben nog niet weten te scoren. Het staat 0-0. En Duitsland is eigenlijk wel vele malen beter dan Paraguay, dat met de rug tegen de muur aan staat en vooral met 10 spelers op hun eigen helft flink aan het verdedigen is. En Duitsland probeert op allerlei mogelijke manieren, via de linkerkant, via de rechterkant, via de as, zo snel mogelijk naar het Paraguayaanse doel te komen. Maar scoren? Nee, ho maar. Dat is ze nog niet gelukt. En hele grote kansen creëren overigens ook nog niet. Dus op dit moment, in die 38e minuut, zit het duel een klein beetje op slot. Duitsland moet proberen wat nieuwe energie op te wekken, wat nieuwe creativiteit aan te boren. Maar dat is in de afgelopen paar minuten nog niet gelukt. Het WK van Duitsland is nog niet helemaal om over naar huis te schrijven. Zeker niet na die recent verloren groepswedstrijd tegen Ecuador, toen ze overigens al wel geplaatst waren voor de volgende ronde. Maar van een viervoudig wereldkampioen mag je toch meer verwachten, vinden onze oostenburen. En dat is er in de 38 minuten die we nu bekijken en nog niet helemaal uitgekomen. En dus nog 0-0.
2: Ja, goed, Dien. Ik denk dat je straks in de tweede helft wel weer spreekt. Of wellicht nog als er iets in aan het eind van de eerste helft gebeurt. Dankjewel. Dan gaan we nu naar het nieuws.
4: Vandaag, maandag 29 juni,
5: presenteren we de defensienota.
2: Minister Jessekus kondigde een koerswijziging aan bij defensie.
6: We bouwen niet simpelweg meer krijgsmacht. We bouwen een andere krijgsmacht.
2: De komende jaren ligt de focus vooral op
7: drones, drones, drones.
2: En uiteindelijk moet zelfs de helft van de operaties daarmee worden uitgevoerd.
6: Dit is wel duidelijk, eigenlijk breken met het verleden, omdat de toekomst dat van ons vraagt.
2: En daarmee gaat het ook om afschrikking.
6: Eigenlijk wat je wil, is richting vijanden, of zoals misschien richting Rusland, laten zien. Haal het niet in je hoofd om me aan te vallen, want ik ben hier echt klaar voor.
2: En deze man in de Duitse Staden hoorde iemand hulp roepen en daarna werd er geschoten.
8: Hilfe oder sowas. En dan gleich 1-2 Schüsse. Einzel en dan een ganze Serie hintereinander.
9: Wat heißt eine ganze Serie?
8: Also? Ja, boom, boom, boom, boom, boom, boom. Ganz schnell hintereinander.
2: Tijdens een schietpartij bij een jeugdinstelling kwamen 6 mensen daarom het leven.
10: 6 mensen worden hier heute in einer Einrichtung der Jugendhilfe auf brutale Weise aus dem Leben gerissen.
2: Het leed is volgens deze minister onbeschrijfelijk.
10: Das Leid, das der Täter hier in Stade ausgelöst hat, ist sicherlich schwer zu begreifen und noch schwerer, glaube ich, in Worte zu fassen.
2: Terug naar 1997, toen deze iconische woorden klonken in Friesland.
11: Het geht on.
2: Ja, en nu bijna 30 jaar later gebruikt minister Sterckx opnieuw.
12: Het geht on.
2: En dan gaat het niet over de Elfstedentocht, maar over de schaatswedstrijden van de Winterspelen van 2030. Die worden gehouden in Tialf.
11: Dat onze Olympische schaatshelden hier in eigen land kunnen aanmoedigen is een feest voor Friesland, maar is ook een feest voor heel Nederland.
2: Ja, de Olympische Spelen zijn dat jaar in de Franse Alpen, maar er is geen geschikte schaatslocatie. De organisatie kwam daarom uit bij Heerenveen.
12: It's a very simple idea. It's because it's the place to be.
2: En Nederland krijgt ook een officieel Olympisch dorp.
13: En dat is echt een boppenslag op zijn Fries gezegd.
2: Dan de meest gestelde vraag van de dag.
14: Gaat u vannacht voetbal kijken?
15: Ga je kijken vanavond? Ja. De wedstrijd?
2: Sommige mensen zetten de wekker.
16: Sowieso de wekker zetten voor de zekerheid.
17: En dan 2:30 eruit en dan voetbal kijken, uiteraard.
2: Maar er zijn ook mensen die zeggen, nou, ik kijk bewust niet.
18: Geen denken aan.
19: Het is toch een hele belangrijke wedstrijd voor Nederland.
18: Kan wel wezen, maar ik kijk geen voetbal.
2: Ook mooi. Weer anderen kijken stiekem.
20: Ik mag niet van mijn vrouw, maar ik ga het wel doen, denk ik.
2: Eén ding staat vast, er wordt vannacht sowieso herrie gemaakt.
21: Het wordt heel spannend en ik heb allemaal Marokkaanse buren. Wij gaan gillen en zij gaan toeteren. Dat is de deal.
22: Om 6:00 gaan we toeteren.
1: Dit was Nieuws Vandaag in de media.
2: En dan gaan we naar de krant van morgen. Annette Schut heeft een en ander uitgezocht.
23: Mensen met een beperking hebben het recht om volwaardig mee te doen aan de samenleving, maar Nederland doet niet genoeg om discriminatie te voorkomen. Dat stelt Rabin Baldessing, de Nationaal Coördinator tegen Discriminatie en Racisme, in een nieuw rapport. En NRC schrijft erover.
2: Nederland telt zo'n 2 miljoen mensen met beperkingen. Ze worden te vaak gezien als ontvangers van zorg of ondersteuning en niet als burgers met dezelfde rechten, vrijheden en mogelijkheden als ieder ander, meent hij.
23: De oplossing ligt niet in een medische behandeling, maar in aanpassing. Want een samenleving zonder drempels is geen gunst, het is een recht, zegt Baldessing.
2: De wetenschap moet een stuk vrolijker worden. Daarvoor pleit afzwaaiend filosofiehoogleraar René ten Bos vrijdag in zijn afscheidsrede en Trouw sprak hem daar vast al over. Want, zo zegt hij, als je alleen maar alarmerende verhalen vertelt, haken mensen af.
23: Ja, en dat zijn er nogal wat. Zo somt hij op bijvoorbeeld het klimaat of het uitsterven van allerlei diersoorten. Wetenschap is een discipline geworden die ons confronteert met harde feiten, zegt hij, maar die tegelijkertijd het risico loopt afstandelijk en somber te worden.
2: Dus wil hij een pleidooi houden voor een wetenschap die weer verbinding zoekt met mensen. Want als alles verslechtert, steken mensen hun kop in het zand, legt hij uit. En dat moet je niet willen.
23: Door het warme weer duikt in steeds meer delen van het land ongedierte op. Steden zetten alles op alles om ratten, muizen en andere ongewenste bezoekers te bestrijden. Toch lukt het tientallen gemeenten niet om overlast terug te dringen, blijkt het onderzoek van de Telegraaf.
2: Connie Lichtvoet die weet er alles van. Met haar actiegroep strijdt ze al jaren tegen ratten in Den Haag. Ze lopen hier overdag rond en sommige zijn gigantisch, vertelt ze.
23: Ook Samet Gurgeus doet zijn verhaal in de krant. Hij heeft een e-tent en ziet de ratten dagelijks rennen over de parkeerplaats. Volgens hem loopt hij daardoor ook klanten mis. Ik zag laatst een jonge vrouw, vertelt hij, vaste klant van mij die hier wilde parkeren. Ze stapte uit, maar toen ze een rat opmerkte, sprong ze schreeuwend terug haar auto in en reed ze weg.
2: Het AD vraagt zich af hoe we met z'n allen moeten gaan stoppen met het drinken van alcohol, nu de Gezondheidsraad met het advies is gekomen flink te minderen. Want dat het moeilijk gaat worden is zeker, schrijft de krant. Vooral doordat alcohol drinken voor velen als gezellig wordt gezien.
23: En dat is niet het enige. De overheid moet er volgens gedragspsycholoog Sabine Jansen ook alles aan doen om te voorkomen dat mensen zich betutteld voelen. Dat kan namelijk als een boemerang terugkomen als de toon belerend wordt, legt ze uit. Dan krijg je zoiets van, nou, we nemen er nog eentje extra op de overheid.
1: Deze onderwerpen uitgebreid in de ochtendkranten.
2: Is er dan vlak voor de rust toch nog iets gebeurd bij het WK-voetbal Duitsland tegen Paraguay? Over naar verslaggever Dien van het Laar.
24: Absoluut. Duitsland zit diep in de problemen. En Paraguay op 1-0 voorsprong gekomen 2 minuten geleden door een rake kopbal van sterspeler Julio Enciso. En wat daarbij vooral opviel is de vrijheid die de Paraguayanse sterspeler kreeg in een overvol strafschopgebied met alleen maar Duitse verdedigers. Op de penaltystip kon hij met 2 meter ruimte om zich heen vrij binnenkoppen. Waardoor Duitsland nu tegen een verrassende achterstand aankijkt vlak voor rust. 1-0 Paraguay.

0: I Knew It, I Knew You, gezongen door Taylor Swift. Is er nog hoop voor mensen onder het puin in Venezuela, 5 dagen na de aardbeving? Het zoeken naar overlevenden gaat nog steeds door met man en macht, soms tevergeefs en soms met succes. Ook een Nederlands reddingsteam helpt mee in de zwaar getroffen stad La Guaira. Correspondent Nina Jurna was de hele dag mee met dat team. Goedenavond, Nina.
1: Goedenavond.
0: Ja, dat Nederlands team bestaat uit meer dan 60 mensen. Hè, en ze hebben ook honden bij zich die meezoeken. Hoe gaan ze te werk?
1: Ja, het Nederlands team dat is hier sinds zaterdagavond. Er zijn inderdaad 64 mensen en 8 honden. Mensen die normaal bij de brandweer werken, ziekenverzorgers, mensen van de politie. Ook een bouwkundige die dan ook weten als ze ergens aankomen bij een gebouw van, nou ja, hoe kunnen we daar nou het beste naar binnen? Wat zijn bijvoorbeeld hollen? Ruimtes en waar kunnen misschien nog mensen vastzitten. Wat ik heb gezien vandaag is dat we bij een plek kwamen waar zij een gebied wat zij dan hebben toegewezen gekregen. Om daar eigenlijk aan de slag te gaan. En daar vanmorgen, dat vertelden omstanders, had daar dus nog geroep geklonken. Dus ja, zij gingen eigenlijk best wel aan de slag. Heel specifiek op advies van de omwonenden. Die zeiden van we hoorden het geluid, het geroep vanuit deze locatie. Mm-hmm. En nou, dan gaan ze met een klein soort mobiele camera. Of flexibele camera moet ik zeggen. Gaan ze dan naar binnen. Want het is eigenlijk één grote ruïne. Waar je natuurlijk nog wel van die gaten hebt tussendoor. En dan gaan ze met een camera naar binnen. Om te kijken of ze daar dan iets vinden of kunnen zien. En op een gegeven moment moesten we ook allemaal stil zijn, alle omstanders. Omdat zij dan gaan luisteren of ze misschien toch nog iemand horen roepen. Dus ja, het was best wel indrukwekkend om te zien hoe dat dan gaat. Ja. Nou, uiteindelijk was het dus helaas niet het geval dat er dus nog iemand uiteindelijk geen geluid meer. Dus,
0: Zelfs als je wat hoort, Nina, dan wat moet je dan soms? Want je kunt niet onmiddellijk zo'n gebouw in. Het is instortingsgevaar. Jij maakte ook mee met die verwoestingen die daar zo enorm zijn. Ik zag in het journaal een man die was ook op zoek naar zijn zoontje van 9 jaar in zo'nzelfde situatie. En jij stond naast hem. Hoe liep dat dan af?
1: Ja, die man die woonde dus eigenlijk in dat gebouw met zijn gezin. Hij was op het moment dat de aardbeving gebeurde aan het werk. En ja, hij stond erbij toen ook de Nederlanders daar inderdaad aan het zoeken waren. En met natuurlijk hoop, hè, dat is toch wat je hebt. En want gisteren is er bijvoorbeeld toch nog een kind van 11 na 72 uur is ook onder het puin vandaan gehaald. Uiteindelijk is deze man, ze hebben tot nu toe geen zijn kind en vrouw niet kunnen vinden. En de Nederlandse werkers die daar waren, die zijn dus uiteindelijk ook naar een andere plek gegaan om daar verder te zoeken. Omdat ze echt wel best wel lang zijn bezig geweest, maar daar gewoon echt geen geluid meer hoorden. En inderdaad, wat je zegt, het is helemaal ingestort. Dus je kunt ook niet, je gaat dan toch af op bijvoorbeeld inderdaad met de camera zoeken of geluid, of bijvoorbeeld de honden die getraind zijn ook om bijvoorbeeld nog menselijke warmte te kunnen voelen. Mm-hmm. Dus die honden die ze bij zich hebben. Maar ja, de zoek bij was, die heeft uiteindelijk dus niet helaas geen positief resultaat opgeleverd. Wat wel zo is, en dat toen de Nederlandse werkers daar waren, het feit dat die mensen daar zijn, geeft ook toch de omstanders best wel wat houvast. In de zin van aan de ene kant hoop, hè, er wordt gezocht. Maar ook als ze dan op een gegeven moment uitleggen van ja, wij gaan toch verder. Dan is het ook toch een stukje, ja, misschien closure moet ik zeggen. Hè, dat van ja, ze doen alles, maar ja, het is er. Ze hebben toch niet dat succes geboekt. En dat de mensen ergens misschien toch iets kunnen, ja, misschien afsluiten. Dat legde dus het Nederlands team mij ook zelf uit.
0: Maar je kan je ook voorstellen dat als die reddingwerkers besluiten om naar een volgende plek te gaan, omdat ze geen ingang kunnen vinden, dat niks meer horen, dat mensen die daar zoeken naar hun naasten toch zelf dan door blijven gaan? Of mag dat niet?
1: Dat gebeurt ook. Ja, maar dat gebeurt aan de lopende band. Wat mij hier opvalt, is dat je ontzettend veel teams hebt. Mensen die in reflecterende jasjes met een helm en een schep rondlopen. Dat zijn gewoon echt inderdaad familieleden, vrijwilligers. Ik zie hier niet echt een soort, in de zin van georganiseerd iets vanuit de overheid. Het zijn allemaal groepen, of dus de buitenlandse reddingswerkers, of vrijwilligers, of de Venezolaanse reddingswerkers. Maar vooral heel veel mensen die echt zelf met scheppen. Ik ben bijvoorbeeld nu nog steeds bij de plek waar ik vandaag ook met de reddingswerkers, de Nederlandse reddingswerkers was. Ja. Ja, daar heb ik net ook met mensen gesproken. En die zeggen, ja, mijn neef staat hier nu te zoeken. Een oom staat hier te zoeken. En dat zijn mensen die geven niet op, die gaan door met zoeken. Om en desnoods iets, al hebben ze iets nog van hun geliefdes wat. Dus dat gaat hier gewoon door. En die zijn ook gebarricadeerd om zo'n ruïne heen. Met matrassen, met tenten. En die wisselen elkaar af. Dat zijn gewoon dus de burgers, de familieleden van de mensen die in zo'n gebouw woonden.
0: Ja, en nu wordt er gezegd, god, dit is dag 5, weet je wel. De kans wordt natuurlijk steeds kleiner. Hoe houden die reddingswerkers nog de moed erin eigenlijk?
1: Ja, ook vooral wel door de reactie van de mensen. Omdat ze ook echt voelen hoe welkom en ook nodig ze zijn. Maar ik heb ook wel gemerkt, dat voelde ik toch ook wel, dat zij toch wel op een gegeven moment inderdaad misschien toch wel ook gaan afbouwen. Hè, zij zijn hier echt als reddingswerkers. Ze zijn hier dus niet om bijvoorbeeld, ik noem maar wat, het bergen van lichamen. Dat is niet hun taak. Nee. Zij zijn hier echt op. Dus op een gegeven moment, zal hun taak hier er ook op zitten. En dat zijn ook natuurlijk ook allemaal mensen die ernaast dus ook, hè, wat ik al zei, andere werk bij de brandweer of andere. Dit is een apart unit. En ik heb ook voor het eerst van dichtbij meegemaakt hoe dat dan werkt. En Nederland is dan samen met Zwitserland ook, begreep ik, staan ze ook wel bekend als hele gespecialiseerde reddingswerkers bij dit soort situaties. Dus het is ook een grote groep, 64 mensen en 8 honden. Met helemaal zelfvoorzienend, wat ze dan ook allemaal bij zich hebben. Ze bouwen een kamp op en gaan aan de slag. Maar ja, op een gegeven moment zit het werk er hier toch wel op, denk ik.
0: Ja. En is het nou ook zo dat ze dan 24 uur doorwerken, of hebben ze wel een soort diensten met elkaar afgesproken?
1: Ja, zij werken in shifts. Dus als een deel slaapt, dan werkt een ander deel. Dus zij werken 24 uur per dag. Ze werken ook 's nachts. En het is hier hartstikke warm. Het zijn echt tropische temperaturen hier. En zij hebben verder geen airconditioning. Het zijn gewoon tenten waar ze in slapen. En dat is dus verder ook niet met geen ventilatie of wat dan ook. Dus dat is natuurlijk ook niet de beste omstandigheden. Maar in principe, toen het moment dat wij met een team op pad waren, was er een ander team was aan het slapen. Dus ze werken dag en nacht door die shift.
0: Weet je, heb je enig idee hoe lang dit Nederlandse team nog doorgaat met zoeken?
1: Niet officieel, maar ik begreep wel dat zij op een gegeven moment toch wel, misschien deze week nog wel, dat dit wel de laatste dagen, dat vermoed ik, maar ze hebben dat niet officieel kenbaar gemaakt.
0: Nee. Ik dank je wel, Nina Jurre, vanuit Venezuela.

0: Jorge, neem aan Braziliaans. Even in de rol van David Bowie zong Rebel Rebel. Belgisch-Nederlandse Thomas Rijsman en de Nederlands-Marokkaanse Nordin Goudani zijn allebei sportjournalist en jeugdvrienden van het trapveldje uit Tilburg destijds. En samen schreven ze ook nog eens een boek over het Marokkaanse voetbal. En die krijgen een fantastische nacht aangeboden door het WK. Nordin, goedenavond.
1: Ja,
0: klopt dat jij met de auto onderweg bent naar Rotterdam naar een live-uitzending van Mokro Insight te gaan verzorgen, die jij presenteert?
1: Ja, zeker. Ik ben onderweg naar mooie Rotterdam, ja.
0: Ja, sta je stil ergens langs de weg?
1: Ja, ik dacht, laten we dat maar doen, hè.
0: Ja, oké, met knipperlampjes aan.
1: Ja,
0: zeg,
1: ja,
0: hoe leeft die wedstrijd daar?
1: Ja, enorm. Het is echt gewoon...
0: Op de Afrikaanderplein, geloof ik, hè? Rotterdam-Zuid.
1: Ja, klopt. Afrikaanderplein. Maar het leeft gewoon eigenlijk onder alle Nederlandse Marokkanen in Nederland. Bijna 500.000. Dit is de wedstrijd van de eeuw. Dit is de belangrijkste wedstrijd eigenlijk sinds mensenheugenis voor Marokko. Want eindelijk een Marokko wat goed is tegen Nederland. We hebben 94 op de WK tegen Nederland gespeeld. Maar toen waren we nog niet zo goed. Maar nu zijn we de nummer 6 van de wereld. Staat er een affiche.
0: Ja. En jij hebt ook contact met een aantal spelers, zoals Saibari in Amrabat, van het Marokkaanse team. Ja. Lukt dat nog om gisteren of vandaag nog iets van ze te horen?
1: Nee, je merkt wel, zodra het toernooi is begonnen, is alles op slot, is puur de focus. Geen tijd voor de buitenwereld. Het is gewoon pure focus, super professioneel, op weg richting die wereldtitel. Want dat is het enige wat telt.
0: Ja. Thomas Rijsman, ja, ik kondig aan als Belgisch Nederlander. Waar komt jouw liefde voor het Marokkaanse voetbal vandaan?
2: Ik denk dat het de echte liefde is begonnen met Ziyech wel. Toen hij bij Twente begon te schitteren en ik de ene bal naar de andere toverde. Ik heb hem bij Willem II Twente een keer een vrije trap in de verre kruising zien krullen. Ik ging met mijn vader, zat ik op de tribune, gingen we zelfs applaudisseren. En in mijn jeugd speelde ik bij Willem II. Toen waren de beste spelers Marokkaanse jongens. Toefik heette ze, El Bekai, echt kanjers van voetballers. Ja, het zijn smaakmakers. Ik moet Noordin gelijk geven als je erop gaat letten. Het zijn geweldige voetballers.
0: Ja, maar dat vind ik ook. Ik ben niet voor niks fan. Ik vond de wedstrijd Brazilië-Marokko echt beste wedstrijd tot nu toe. Met name door Marokkaanse voetbal. Waar komt die frivoliteit vandaan? Steken ze elkaar aan of zo, bijvoorbeeld?
1: Ja, het is vooral straten. Kijk, Marokkanen houden ervan om op straat te voetballen.
0: Ja, maar dat geldt voor 1000 landen.
1: Ja, klopt. Alleen, kijk, we hebben gewoon die combinatie van straat, techniek. Kijk, je wil iets moois doen, dat begint op straat. Alleen nu in combinatie met rendement, met professionalisering, met fitheid. Ja, dan krijg je een machine. Een machine die kan voetballen. Ja, als je dat voor elkaar kan krijgen. Ja, en niet alleen één speler, maar meerdere spelers. Ja, dan ga je serieus meedoen.
0: Ja, maar dan moet het ook nog allemaal goed georganiseerd zijn, zou je zeggen. Ze werden nu vierde op het vorige WK. Stonden in de finale van de Afrika Cup. Wat is jouw verklaring van, los van dat ze lekker kunnen voetballen, dat het opeens zo goed gaat met het hele team?
1: Ja, dat is gewoon die professionele slag die de Marokkaanse bond heeft gemaakt. Niet alleen, kijk, de onder 20 is wereldkampioen geworden een half jaar geleden. De vrouwen kwalificeren zich voor het WK en schakelen Duitsland uit. Dus het is niet alleen bij de mannen, maar ook bij de jeugdteams, de meidenteams, vrouwenteams. Ze zijn gewoon veel professioneler geworden. Goede accommodatie. Goede coaches aanstellen uit het buitenland, uit Europa. Dus uit België, uit Frankrijk, uit Engeland. Opleiden. Daar begint het bij. Als je serieus te werk wil gaan, moet je dat oppakken. En dat hebben ze gedaan.
0: Thomas, nou komen er 19 spelers van de Marokkaanse selectie komen uit de diaspora. Wat zegt jou dat?
2: Wat zegt mij dat ze uit de diaspora komen? Ja? Dat er over de hele wereld heel veel Marokkanen zijn.
0: Die lekker kunnen voetballen.
2: En die een enorme liefde hebben voor hun thuisland. Dat begrijp ik wel heel goed. Dus dat ze vroeger, ik zeg maar wat 20 jaar geleden, nog vaak kozen voor het land waar ze woonden, waar ze zijn opgegroeid. Maar nu is er een enorme hang naar thuis. En ik als Nederlandse Belg begrijp dat heel goed. Want ik Ik ben weliswaar geboren in Nederland, ik ben hier opgegroeid. Je hoort het aan me, ik praat gewoon Nederlands, ik praat niet Vlaams of zo. Mm-hmm. Maar als je bij mijn ouders thuis komt, dan is dat Klein Vlaanderen. De VRT staat op, ik ben opgegroeid met de BRT. Ik ben nu in België voor werk. Het eten dat ik hier geserveerd krijg, dat is het eten van mijn moeder. Nou, ik zit elke avond met een soort warm, nostalgisch gevoel hier onder Belgen te eten. Nou, dat hebben die Marokkanen ook. En ja, als je dat dan samenbrengt en dan die Marokkaanse trots deelt, in mijn geval zou dat Belgische trots zijn geweest. Maar ja, dat maakt sterk, dat gevoel. Ja, samen.
0: En het feit dat jullie elkaar al zo lang kennen vanuit de jeugd en ook samen voetbalden op een pleintje, zorgt dat ervoor dat jullie ook één zijn als het gaat om dat je Marokko steunt? Of ligt dat voor jou niet zo?
2: Ik denk dat het ligt dat ik heel goed begrijp wat ik net schets, wat het betekent om de ander te zijn. Ik ben ook een migrantenkind. Alleen ik ben blond, ik heb blauwe ogen, ik word nooit gezien en beoordeeld als een migrantenkind, zoals Noordin dat wel zijn hele leven al heeft. Dus ik heb wel de lusten van een dubbele nationaliteit. Ik heb een soort fijngevoeligheid voor hoe dat is voor mensen die dat zijn. Maar ik heb niet de lasten. Ik word niet beoordeeld of onderschat of minderwaardig gezien of als een probleem iemand die de Hollandse identiteit in de weg zit. Dus dat bindt Noordin en mij wel. En onze liefde voor voetbal uiteraard. En onze liefde voor sport algemeen en ons werk.
0: Ja, Noordin, kun jij de vraag voor wie ben je nog horen eigenlijk deze dagen?
1: Ja, weet je, dat hoort erbij. En ik vind het jammer dat sommige mensen bang zijn om gewoon toe te geven voor wie je bent. Ik zie nu ook best wel veel politiek. Ik ben voor de winnaar en het maakt me niet uit. Maar joh, weet je, kom er gewoon vanuit. Als je van Marokko bent, ben je van Marokko. Ja, ben je dat niet ook goed? Maar laten we daar absoluut niet moeilijk over gaan doen.
0: Nou ja, je rijdt nu naar een stad toe waar voorheen een burgemeester was die Abu Talib heette. Ja. En nog steeds trouwens. Dan is er geen burgemeester meer. Maar die maakt geen keuze. Die zegt, ik ben van alle twee. Wat vind je daar dan van?
1: Ja, kijk, ik vind dat zwak. Ik vind dat gewoon zwak. Want kijk, het is helemaal niet erg om te zeggen ik ben van Marokko. En dat vond ik ook mooi afgeleid gisteren.
0: Ja.
1: Die zei dat gewoon op nationale televisie. En
0: zag zou, een beetje ik zou nu voor Marokko kiezen.
1: Ja, en ik ben van Marokko. Ik hoop dat ze winnen. Je zag echt onbegrip aan tafel. Hoe kan

0: destijds ook met Kökçü, die voor Feyenoord speelde, opgegroeid. Ja. En zei, ik ga toch voor Turkije spelen, niet voor een Oranje. Ja. Dirk zegt, je zou toch een beetje loyaal moeten zijn aan Nederland. Want ja, je bent hier opgegroeid, we hebben je hier geholpen, noem maar op. Wat vinden jullie daarvan, Thomas, met jij bijvoorbeeld?
1: Nou, ik vind de totale kolder uiteraard. Ik bedoel, je bent niks verplicht aan Nederland als je hier opgroeit, als je dubbele nationaliteit hebt en of achtergrond. En ik hoorde Afellay. Ik vond het prachtig om te zien, Afellay. Het was echt een soort coming out, vond ik het. Van hij durft het eindelijk te zeggen. Ja. Hij is niet meer het beleefde jongetje dat meerdere iedereen tevreden probeert te houden. Maar ik hoorde hem ook het woordje vlug in een tussenzinnetje of bijzinnetje zeggen van, maar ik ben wel dankbaar. En ik had toch het gevoel dat hij daarmee onbewust de types Derksen en de mening van Derksen al probeerde een beetje te pareren door te zeggen, ik ben wel dankbaar. Ja, hoor, dat hoeft Afellay helemaal niet te zeggen dat hij dankbaar is.
0: Nou, je zou denken, is dat inmiddels niet een beetje klaar, dat buigen voor Nederland?
1: Precies.
0: Het woord dankbaar is best wel. We hebben het hier over een voetbalwedstrijd, hè, trouwens.
1: Ja,
0: we maken dat is ook mijn schuld trouwens, maar we maken toch weer politiek.
2: Ja, maar dat is een beetje een maatschappij waarin we leven ook. Hè? Ja, dat is de maatschappij waarin we leven. Het is constant zoek naar loyaliteit. Alsof je niet loyaal kan zijn aan meerdere dingen. Of aan meerdere landen, of aan meerdere gerechten. Ja. Of
0: maar
2: aan
0: is dit een politieke wedstrijd, Noordin?
2: Nou, het is voor mij geen politieke wedstrijd, maar het is wel meer dan een voetbalwedstrijd. Kijk, als Marokko wint, doet dat echt wel wat met de eigenwaarde en zelfvertrouwen van de Marokkaanse jongeren. Maar niet alleen jongeren, ook ouderen die soms denken van, ja, mag ik wel Marokkaan zijn? Mag ik wel zeggen dat ik uit Marokko kom en dat ik van Marokko hou? Ja, ik voorspel als Marokko wint, zullen heel veel mensen met een Marokkaans shirtje morgen en overmorgen naar het werk gaan of naar school gaan. Ja, zeker.
0: Ja.
1: En precies om dat sentiment hoop ik ook echt dat Marokko gaat winnen vannacht. Dat ze een lange neus kunnen trekken. En helemaal niet naar een lange neus trekken, maar inderdaad precies heel trots kunnen en mogen zijn. En
0: ja, maar dat is dus, als je dus zegt een lange neus trekken, dan is het toch nog een beetje een politiek gevecht. Je zou kunnen denken, vier gewoon feest. Met wie ook feest wil vieren.
1: Ja, maar zo
0: moet ik een beetje als de grote verbinder. Dat hoeft ook niet, misschien, maar... Nou ja, wie hoop jij dat er wint, Thomas?
1: Wie ik denk dat er wint?
0: Ja, dat is een betere vraag.
1: Ja, ik weet niet wat je zei, maar ik heb Noord in de afgelopen twee dagen in de media gevolgd. En die is op meerdere plekken verschenen. En als je Noord in volgt, dan kan er maar eentje winnen.
0: Ja, maar Noord in ga ik die vraag helemaal niet stellen. Die is veel te gekleurd. Ik wens jullie heel veel plezier. Jullie blijven vast en zeker op. En gaan wellicht tot een uurtje of vijf kijken hoe het loopt. En dan wellicht nog een feestje. Ik wens jullie niet veel plezier in ieder geval. Dankjewel Noord in Goudani en Thomas Rijsman. En dan gaan we maar weer eens kijken hoe het met Duitsland staat tegen Paraguay.
3: Duitsland heeft namelijk werk aan de winkel. Ze zijn net begonnen aan de tweede helft. Want ze staan met 1-0 achter tegen Paraguay. En dat is op basis van de eerste helft tegen de verhoudingen in. Want Duitsland was positioneel veel beter. Maar Paraguay effectiever. En dus is er in de rust wat gebeurd. Een wissel aan Duitse zijde. Goretzka, echte box-to-box middenvelder. Fysiek heel erg sterk. In de ploeg gekomen voor Nemecha. Hij moet ervoor gaan zorgen, samen met zijn teamgenoten, dat ze in de tweede helft deze minimale achterstand omdraaien. En dat Duitsland gewoon tussen aanhalingstekens doorgaat naar de achtste finales.
0: Oké, Dien, je zit niet voor niks naar die wedstrijd te kijken. Ik ga je vast nog een keer horen.
4: Brussel bij nacht.

0: In korte tijd hebben twee Nederlandse oud-ministers een topbaan gekregen bij de diplomatieke dienst van de Europese Unie. Katja Ollengren en Casper Veldkamp. Wat gaan zij doen en hoe krijgen ze dat voor elkaar? En wat levert het Nederland op? Allemaal vragen die ga ik allemaal stellen aan onze correspondent in Brussel, Ardy Steming. Dag Ardy.
1: Dag Wilfried, goedenavond.
0: Goedenavond. Nou, om maar met eerst te beginnen. Wat gaan ze doen?
1: Nou, ze mogen alle twee stevig aan de bak, want ze krijgen echt zware banen. Kajsa Ollengren, die was natuurlijk in Nederland eerste minister voor Binnenlandse Zaken, Defensie ook, vicepremier, en die wordt nu secretaris-generaal van de diplomatieke dienst van de EU. Meer dan 5000 mensen werken daar en ze wordt dus de hoogste ambtenaar die er is. En in die rol moet ze dan de steun en toeverlaat worden van Kaja Kallas, het gezicht natuurlijk van de buitenlanddienst als hoge vertegenwoordiger voor Buitenlandse Zaken. En verder dus, Casper Veldkamp was voor NSC de minister van Buitenlandse Zaken in het vorige kabinet van Schoofde.

0: En Veldkamp die wordt de nieuwe ambassadeur van de EU in China. En dat is dus een van de belangrijkste posten buiten Brussel.
1: Ja, en krijg je zo'n baantje door gewoon heel goed te zijn tijdens de sollicitatie?
0: Nou ja, dat in ieder geval ook. Maar het is wel even meer dan even een brief schrijven en je cv opsturen. Het is natuurlijk ook wel echt een functie die je krijgt, omdat er enorm voor gelobbyd wordt op alle ambtelijke en politieke niveaus. Elke keer maar weer erop wijzen, hè, dat er een Nederlandse kandidaat is en dat dat een hele goede is. Maar dat niet alleen. Bijvoorbeeld de Nederlandse vertegenwoordiging hier in Brussel, dus zeg maar de ambassadeur en alle mensen die op de ambassade werken, Die helpen kandidaten ook echt met bijvoorbeeld sollicitatietraining om zo de kans te vergroten dat er daadwerkelijk een Nederlander een positie krijgt. Maar ik sprak Casper Veldkamp in Brussel toen hij hier was. En ja, die vertelde mij dat hij toch ook wel heel erg zijn best heeft gedaan bij die sollicitatie.
2: Ik wilde heel graag hierheen. Dat was ook geen makkelijke selectieprocedure, zeg ik erbij. Daar heb ik echt meerdere malen voor selectiepanels moeten verschijnen die echt puur over de inhoud gingen, een assessment moeten doen, een overhoring, echt letterlijk een overhoring gekregen bij Kaya Kallas zelf ook nog.
0: U en zij samen?
2: Ja, zij gaf mij de overhoring. Ik zei, ja, we kennen elkaar natuurlijk al wel uit van de tijd dat je minister was, maar ik heb toch de volgende vragen. Dat vind ik dan ook wel stoer hoe ze dat doet.
0: Spreekt u Chinees?
2: Ik spreek nog geen Chinees, nee.
0: Gaat u het leren?
2: Ja, dat ben ik wel van plan. Ja, ben wel van plan. En niet alleen voor het werk. Ik denk niet dat ik heel snel in het Chinees ga onderhandelen. En zij werken ook met tolken. Maar wel om me te verdiepen ook in hun beschaving, hun cultuur en alles wat dat te bieden heeft. En hen ook trachten beter te doorgronden.
0: Ja, dat vertelde Veldkamp me trouwens vorige week in de wandelgangen van het Europees Parlement. Daar had hij ook nog een hoorzitting bij Europarlementariërs. En verder was hij in Brussel om allemaal verplichte cursussen te volgen. Pas als hij dat heeft afgerond, dan mag hij deze zomer de koffers pakken en op het vliegtuig stappen.
1: Ja, want wat is dan nou de opdracht voor Veldkamp in China?
0: Nou, je moet er allereerst voor gaan zorgen dat hij heel snel de gesprekspartner wordt namens de EU in China. En hij gaat daar ook alle vergaderingen voor zitten in Peking van alle ambassadeurs uit de EU-landen zelf, die daar natuurlijk ook zitten. En inhoudelijk, ja, hij vertrekt natuurlijk op een moment dat er vooral op het gebied van handel heel veel spanning is tussen de EU en China. Dus Veldkamp vertelde me dat dat heel veel van zijn tijd zal gaan vragen.
2: Ik heb hier nu gesprekken met inderdaad een eurocommissaris op het gebied van handel, met het Europees Parlement, met talloze officials. En daarbij gaat het voor een heel groot deel gaat het nu over handel. Dat is natuurlijk een thema waarvan we in Europa al tientallen jaren geleden hebben besloten, dat leggen we op het Europese dek, want daar sta je samen sterker. Landen als Nederland of België hebben minder inwoners dan menig Chinese stad. Dus je staat samen sterker op het gebied van handel. Dat is zo. En dat wordt dan dus ook waarschijnlijk een groot deel van mijn verantwoordelijkheid.
0: En er is er heel veel discussie over hoe hard moet de EU optreden. Moeten we met stevige handelsinstrumenten komen om die Chinezen aan te pakken, of toch maar meer in gesprek blijven? Wat wordt de koers Veldkamp?
2: Nou, dat is niet zozeer dat ik die koers bepaal. Ik denk dat je wat je wel ziet is, er is nu echt wel de sfeer dat, ook als je gewoon de kranten leest en luistert in de Europese hoofdsteden, van ja, alle EU-lidstaten hebben nu een handelstekort met China. Dus er is echt iets aan de hand. We moeten echt wel bepaalde maatregelen treffen. Kijken wat de bestaande instrumenten daarvoor zijn, de bestaande stapjes die je kunt zetten, of dat er misschien ook wel nieuwe maatregelen moeten worden ontworpen.
0: Gaat u dan met uw vuist op tafel slaan?
2: Nee, wat je zeker zou moeten doen tegelijkertijd is het gesprek wel aangaan. Dus we zullen onze belangen moeten verdedigen. We zullen ook onze waarden goed in het hoofd moeten houden. Hoe kijken wij tegen de oorlog Rusland-Oekraïne aan? Chinese bedrijven die spulletjes leveren, die wij zien dat in Russisch wapentuig eindigen, dat in Oekraïne wordt gebruikt door Rusland. Over mensenrechten hebben we het ook hele duidelijke verschillen van inzicht. Maar we kunnen ook kijken waar we het met elkaar eens kunnen zijn.
0: Nou ja, veel handel dus, gaat hij zich mee bezighouden. Maar ja, we moeten natuurlijk ook nog rekening houden dat er ergens de komende jaren nog eens een confrontatie zou kunnen komen tussen China en Taiwan. Dus ook dat zou Veldkamp nog wel op zijn bordje kunnen krijgen.
1: Ja, en dan naar Kasia Ollongren. Welke verantwoordelijkheid rust er straks op haar schouders als ze in Brussel secretaris-generaal is bij de diplomatieke dienst?
0: Nou, toch wel een hele zwale eigenlijk, Wilfried. Want als je het heel kort samenvat, zou je kunnen zeggen dat zij ervoor moet gaan vechten dat die buitenlanddienst van de EU kan blijven voortbestaan. Die ligt op allerlei manieren onder vuur. Omdat mensen Callas te ondiplomatiek vinden. Omdat er discussie is over wie nou de verantwoordelijkheden heeft. Von der Leyen, Europese commissievoorzitter. Of Callas, ze vinden dat de dienst te weinig voor elkaar krijgt. Dus die krijgt echt geen makkelijke taak. Ik heb er ook nog wel gevraagd om te reageren vanavond bij ons. Maar ze heeft nu nog even bedankt voor de eer. En zij begint ook pas in september.
1: Oh, ze had al iets kunnen zeggen.
0: Ja, nou, ze vond het fijn dat we er vanavond over gingen hebben, maar de kruid hield ze droog.
1: Oké. Nou, wat gaat Nederland dit nu eigenlijk opleveren? Hè? Er komen twee mensen op deze topposities. Maar is dat al dat lobby wel waard?
0: Nou, achter de schermen hoor je toch echt dat iedereen er wel van overtuigd is dat het goed is om Nederlanders op belangrijke posities te hebben. En dat is dan echt niet zozeer omdat die dan altijd precies doen wat het land Nederland maar vraagt. Maar toch wel omdat mensen die daar aan zitten Nederland in ieder geval goed gezind zijn. En toch ook wel de wereld bekijken met een Nederlandse blik. En hoe dan ook heb je natuurlijk ook gewoon wel korte lijntjes dan vanuit het kabinet bijvoorbeeld met mensen op sleutelposities. Denk aan Mark Rutte bij de NAVO. En als je dan ook nog weet dat Nederland traditioneel ondervertegenwoordigd is als het gaat om banen binnen Europese instellingen, dan zijn ze daar toch altijd echt wel blij als mensen een baan binnenhalen.
1: Ik dank je wel, Arie Stebeding vanuit Brussel.

0: En of zij soul had. Dusty Springfield, You Don't Owe Me. Ik had het Dien van het Laar, onze verslaggever, beloofd. Er komt echt nog wel iets aan en het is vast wat gebeurd. Want ik hoor geschreeuw en gedoe op de tribunes bij Duitsland tegen Paraguay.
1: Het heeft een hele goede aanleiding inderdaad, Wilfried. Want Duitsland, viervoudig wereldkampioen toch, is op gelijke hoogte gekomen in een stroef duel tegen Paraguay door een kopgoal van Kai Havertz. En nu lijkt Duitsland de juiste spirit te hebben gevonden om door te gaan naar een voorsprong. Ze hebben in ieder geval de achterstand weggewerkt, want het staat nu 1-1.
0: Oké, Dien, ik voorspel je overigens een verlenging. Je moet nog even door, jongen. Maar ja, morgen zou hij 75 jaar geworden zijn. De man met hits als... Nee,

0: Ja, nog eentje dan.
1: Kleine jongen, je bent op deze wereld. Dus zal je moeten vechten, net als ik.
0: Ja, natuurlijk. We hebben het over André Hazes. De man die soms zijn teksten gewoon op een bierveeltje schreef en dan een hele goede song had. Zanger is Frederik Sprecht. Goedenavond, Frederik.
2: Goedenavond, Wilfried.
0: Ja, waar zit hem nou die kwaliteit in, hè, van deze songs?
2: Ja, ik denk eerlijk gezegd de eenvoud. En dus het spreekt heel veel mensen aan. Iedereen snapt het meteen. En het druipt natuurlijk van de melancholie en van de emotionaliteit. En daar zijn mensen heel gevoelig voor.
0: Ja, maar je hebt natuurlijk ook altijd de kans bij dit soort muziek. Er is veel van dit soort muziek op de wereld. Dat je denkt van nou gaat het net iets te veel de sentimentele kant op. Waar zit hem dat in dat het net goed is of net fout? Waar komt dat door?
2: Ja, dat is ontzettend lastig inderdaad, die grens. Want ik heb bijvoorbeeld met een waanzinnig leuk tango-orkest... die hebben mij gevraagd klassieke tango's te vertalen. Maar dat zijn eigenlijk ook smartlappen. En toch is het net niet zo. Dus je moet heel voorzichtig zijn hoe je dat moet vertolken. Dat is een waanzinnig...
0: Maar jij doet de vertalingen dan, bedoel je?
2: Ik heb de vertalingen gedaan van die oude tango-liedjes. Ja. Echt uit 1800, 1900, weet je wel. En die zijn eigenlijk gewoon ook even simpel als die liedjes van André Hazes.
0: Ja, maar er staat er natuurlijk in het Spaans, staat er ik hou van jou. En dan moet je niet ik hou van jou zingen, of wel? Kan
2: nou,
0: het wel?
2: Dat kan best wel, ja. Nee, het is natuurlijk een enorme uitdaging om dat wel te zingen. En daaromheen dan natuurlijk zoveel kleuring te geven... dat het niet clichématig is. Dan kan je weer een steun zoeken in de andere woorden. Ja, het is vakwerk, zullen we maar zeggen. Het is best moeilijk.
0: Ja?
2: Maar André is natuurlijk ook... niet al zijn teksten zijn natuurlijk even fantastisch... maar door die strot en die melancholie... want het is toch een heel droevige man... ja, dat ga je door je hoeven.
0: Ja, maar jij zegt het is een hele droevige man. Hij had ook op een gegeven moment af en toe wel een beetje die uitstraling. Zo, maar hij leek het nog goed te maken met een hoedje, maar dat hielp niet. Waar zag jij dan die droevigheid in?
2: Ja, ik denk dat hij in zijn ogen, in zijn stem... hij was natuurlijk ook neurotisch bang. Ik denk dat hij het zwaar had... En meer dat hij geleefd werd. En hij greep natuurlijk naar de fles. Nou, dat maakt het echt niet beter. En sterker nog, dan word je nog nerveuzer op den duur. Daar weet ik alles van.
0: Nee, maar ze zeggen soms ook dat een vleugje alcohol en dat een tijd gebruiken... dat je stem ietsje rauwer maakt. He, ze noemen het niet voor niks een alcoholstem of zo, dat soort dingen. Dat vinden mensen dan een soort van mooi. Maar dat vind je eigenlijk onzin, of niet?
2: Nou, ik denk, ik weet het niet. Ik weet wel dat ik heel vroeg, toen ik net in de muziekbusiness zat... dat ik zanglessen kreeg, omdat ik mijn stem zo snel kwijtraakte. Maar ja, ik had een orkest van bijna 9 man... die met blazers en om boven die gitaren uit te komen... stond mijn monitor zo hard dat alles altijd floot... waardoor je natuurlijk nu enorme tinnitus hebt. Wie niet tegenwoordig? Ja. Wie niet dus? En toen kreeg ik zangles, maar daar ging het natuurlijk helemaal niet om. Ik gebruikte mijn stem eigenlijk best wel goed.
0: Ja. Ja, Hazes is overigens, als je Hazes moet typeren... dan is het eigenlijk, zit het heel erg in de blueshoek. Vind je dat ook?
2: Nou, ik vind het toch meer smartlappen. Hij is natuurlijk de blues, is hij gaan opzoeken. En dat heeft hij wel op een gegeven moment echt goed gedaan. Maar ik vind het eerder smartlappen, soul eigenlijk.
0: Mm-hmm.
2: Soulful. Het is natuurlijk altijd, er zit altijd drama in.
0: Ja, en worden je teksten er beter van als je het rijmwoordenboek gebruikt? Want dat deed hij, hè?
2: Ja, nou, dat kan wel. Hij heeft dat niet onverdienstelijk gedaan.
0: Nee.
2: Nee, ik vind echt... maar kijk, het is, wat ik al zeg, het is niet echt altijd alles geweest. Ik denk dat zijn drankgebruik hem verdrietiger en nerveuzer maakte. En ik denk... dat zijn huwelijk natuurlijk ook een ramp was.
0: Een van jouw lievelingsnummers is voor mij geen slingers aan de wand. Heb je ooit zelf een versie van gemaakt bij De Wereld Draait Door? Luister even een klein stukje.
1: Voor

0: achter.
1: Wat vindt de jury Frederik Spicht van Frederik Spicht in deze? Een cijfer van 0 tot 10.
0: Ik ben het helemaal vergeten, weet je dat? Ik vind het echt wel grappig om te horen. Ja, ik ben benieuwd waar het heen gaat. Ik hoop dat het een beetje up tempo gaat komen.
1: Ik weet niet, het lijkt er voorlopig niet op. En je zou ooit misschien nog samen wat gaan doen, hè? Als Dree en Free, klopt dat?
0: Ja, nee, wij moesten allebei spelen in Harderwijk. En ik heb nog mijn suf zitten piekeren wat de gelegenheid eigenlijk was. Maar daar kwam ik niet achter. En toen stonden we samen in de gang. We staan kletsen, was echt heel hartelijk en leuk. En toen zei hij, ik heb een idee. Dree en Free, we gaan een duet doen. Ja, en dat vond ik natuurlijk gelijk goed. Maar dat hebben we nooit gedaan. En niet lang daarna was hij overleden natuurlijk.
1: Ja. Denk je dat hij zou nu 75 geworden zijn? Denk je over 25 jaar dat we nog een gesprekje voeren met elkaar? Dat Hazes nog altijd leeft?
0: De fles ook, dus het gaat heel goed. En ik denk dat ik 75 wel ga redden. Ja. Ik weet niet of ik de 80 ga halen. En ik weet ook niet of ik dat wil.
1: Nee. Nou, het komt wel goed. Blijf maar even lekker leven. Dankjewel, Frederik Spricht, over André Hazes, die morgen 75 jaar geworden zou zijn. Gaan we nog even naar het WK. Duitsland tegen Paraguay. Rond minuut 65, iets minder nog, denk ik. Hè?
2: Ja, nog denk ik wel een goed half uurtje hier te gaan. Boston. 1-1 tussen Duitsland en Paraguay. Duitsland speelde een hele belabberde eerste helft. En kwam ook onterecht achter, omdat Paraguay zeer effectief was met de ene kans die ze kregen. De tweede helft heeft Duitsland via Kai Havertz die achterstand weten weg te poetsen. Maar nog niet weten om te buigen naar een voorsprong. Dat is de opdracht voor het resterende half uur. Want het staat nu 1-1.
1: Dankjewel, Dien van het Laai. Dan was dit het oog op morgen. Ja, dan zit er voor sommige mensen een hele lange nacht aan te komen. Die gaan na het oog nog even radio luisteren. En dan blijven ze misschien wakker tot 3 uur. Kijken ze de wedstrijd of ze donderen in slaap. Ik weet het zelf nog niet. Ik ga in ieder geval wel keurig netjes in de auto naar huis rijden naar Rotterdam. En wie weet dan naar het Afrika aan de plein. Ik wens u een hele mooie nacht. En morgen zit hier. Er staat dat ik presenteer, maar dat is niet zo. U hoort het wel.
3: Meld je nu aan voor de NPO Radio 1 nieuwsbrief.
4: En weet nog meer.
3: Wat is er de afgelopen week te horen en te zien geweest? Wat kan je de komende week verwachten? En highlights van onze website, socials en podcasts.
4: Meld je aan via nporadio1.nl/nieuwsbrief.
3: En ontvang hem iedere zaterdagochtend in je mailbox.
4: NPO Radio 1.
3: Wie luistert, weet meer.
5: Reuma Nederland bestaat 100 jaar. Een feestelijk moment. Met een schaduwkant. De pijnlijke realiteit is dat 2,5 miljoen mensen dagelijks moeten leven met reuma en artrose. Daarom roepen we heel Nederland op om hun leven te verlichten. Doe mee, zodat we reuma straks echt kunnen genezen. Kijk op reumanederland.nl wat jij kunt doen.
6: Een pasgeboren kindje? Zo weer uitgevlogen. Het ja-woord gegeven. In no time 10 jaar verder. De mooiste momenten vliegen voorbij. Wat als je ze vast kon houden? Maak het moment goud met een cadeau van Goudwisselkantoor. Van unieke sieraden tot waardevolle goudbaren. Goudwisselkantoor.
7: Menselijke Revolutie van Sven Rikli biedt organisaties een nieuw geweten en een moreel kompas. Ik ben Rutger Bregman en raad deze bestseller van harte aan. Bestel op managementboek.nl.
8: Eneco verlicht je stroomgebruik. Want slimmer en minder stroom verbruiken wordt steeds belangrijker. Zeker nu het stroomnet vol raakt en prijzen schommelen. We helpen met inzichten en makkelijke oplossingen. Begin vandaag al. Elke stap maakt verschil. Voor jou en het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
9: Het is centensensatie bij Dirk. Deze week vind je 100 acties onder 1 euro. Zo wordt boodschappen doen wel heel betaalbaar bij Dirk. Dat zijn 100 extra redenen om snel naar Dirk te gaan. Op Dirk kun je rekenen.
8: Slimmer omgaan met energie maakt ook verschil voor je bedrijf. En voor het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
9: Nu bij Dirk, Milka chocoladereep, 89 cent. Ja, echt.
10: Kom naar de tentoonstelling Tony in de Oriënt en maak kennis met het dagelijks leven in Oman en India, zoals gezien door kunstenares Tony Holsbergen. Tot en met 4 oktober in Museum het Hannemahuis in Harlingen.
11: Radio Oost, thuis in Overijssel.
12: Jurjen Boekraad met het NOS Journaal.
11: De organisatie van het Olympisch schaatstoernooi van 2030 kost de Nederlandse overheid 37,5 miljoen euro. Sportminister Sterk heeft bekendgemaakt dat het Rijk maximaal 30 miljoen euro bijdraagt. De provincie Friesland legt 5 miljoen euro in en de gemeente Heerenveen 2,5 miljoen. De winterspelen van 2030 worden gehouden in Frankrijk, maar omdat daar geen geschikte 400 meter baan is, wordt het schaatstoernooi verreden in Tialf in Heerenveen. Er kunnen nog dagen geen treinen rijden tussen Rotterdam en het zuiden van Nederland. Herstel aan het spoor duurt tot zeker donderdagavond, maakt ProRail bekend. Op het spoor bij Rotterdam-Zuid was vanochtend een brand in een kabelgoot. Daarbij zijn honderden kabels beschadigd, waardoor seinen en wissels niet kunnen worden bediend. Het repareren en testen van de kabels duurt langer dan gedacht. Treinreizigers tussen Rotterdam en Zwijndrecht worden tot donderdagavond met bussen vervoerd. Israël heeft de afgelopen jaren veel meer kinderen gedood op de bezette westelijke Jordaan-oever dan ooit tevoren. Dat schrijft de Israëlische mensenrechtenorganisatie B'Tselem. De groep noemt dit een direct gevolg van versoepeld Israëlisch beleid voor militairen om het vuur te openen op Palestijnen. Vorig jaar werden volgens het rapport 54 kinderen gedood door Israël. In bijna een kwart van de gevallen hebben militairen, burgers of medici op afstand gehouden, waardoor medische hulp te laat kwam, stelt B'Tselem. Brazilië is op het WK voetbal door naar de achtste finales. Het schakelde vanavond Japan uit met 2-1. Lange tijd stond het 1-1 en leek het verlenging te worden, maar in blessuretijd scoorde Martinelli voor Brazilië het winnende doelpunt. In de achtste finale spelen de Brazilianen tegen Ivoorkust of Noorwegen. Het weer. Vannacht is er weinig bewolking en koelt het geleidelijk af naar 10 tot 15 graden. Morgenochtend raakt het vanuit het westen bewolkt, al schijnt in het midden en oosten nog geruime tijd de zon. Het wordt 21 tot 26 graden. Dit was het NOS Journaal.
12: Radio Oost. De nacht bij Oost.

was ik driftig, vroeger was jij driftig, maar we hebben onze rust gevonden. En we zitten naast elkaar en we zeggen niet zoveel. Voor alles wat jij doet, heb

0: Radio Oost. Thuis in Overijssel.
1: Irma de Vries met het NOS-journaal. In Monaco zijn 3 mensen gewond geraakt bij een bomaanslag op een appartementengebouw. 2 van hen zijn er slecht aan toe. De slachtoffers zijn een echtpaar van in de 50 of 60 en een kind van 13. Volgens bronnen van Franse media is een van de slachtoffers een steenrijke Oekraïense zakenman. De premier van Monaco spreekt van een gerichte aanslag. De politie is op zoek naar een man die de bom in de lobby van het gebouw zou hebben gelegd. De organisatie van het Olympisch schaatstoernooi van 2030 kost de Nederlandse overheid 37,5 miljoen euro. Sportminister Sterk heeft bekendgemaakt dat het Rijk maximaal 30 miljoen euro bijdraagt. De provincie Friesland legt 5 miljoen in en de gemeente Heerenveen 2,5 miljoen. De winterspelen van 2030 worden gehouden in Frankrijk, maar omdat daar geen geschikte 400 meter baan is, wordt het schaatstoernooi verreden in Tialf in Heerenveen. Israël heeft de afgelopen jaren veel meer kinderen gedood op de bezette westelijke Jordaan-oever dan ooit tevoren. Dat schrijft de Israëlische mensenrechtenorganisatie B'Tselem. De groep noemt dit een direct gevolg van versoepeld Israëlisch beleid voor militairen om het vuur te openen op Palestijnen. Vorig jaar werden volgens het rapport 54 kinderen gedood door Israël. In bijna een kwart van de gevallen hebben militaire burgers of medici op afstand gehouden, waardoor medische hulp te laat kwam, stelt B'Tselem. Brazilië is door op het WK voetbal naar de 8e finales. Het schakelde vanavond Japan uit met 2-1. Lange tijd stond het 1-1 en leek het verlenging te worden, maar in de blessuretijd scoorde Martinelli voor Brazilië het winnende doelpunt. In de 8e finales spelen de Brazilianen tegen Ivoorkust of Noorwegen. En het weer. Vannacht is er weinig bewolking en het koelt af naar een graad of 10 tot 15. Morgenochtend raakt het vanuit het westen bewolkt, al schijnt in het midden en oosten nog geruime tijd de zon. Het wordt 21 tot 26 graden.
0: Radio Oost.

0: Radio Oost. Thuis in Overijssel.
1: Irma de Vries met het NOS-journaal. Het Nederlands elftal speelt straks tegen Marokko met 5 verdedigers. Bondscoach Ronald Koeman heeft de opstelling omgegooid. Ake staat in de basis en er is geen ruimte voor Reinders. En Somerville speelt op rechtsbuiten in plaats van Malen. Oranje speelt vanaf 3 uur tegen Marokko in het Mexicaanse Monterrey. En de wedstrijd is live te volgen bij de NOS. In Monaco zijn 3 mensen gewond geraakt bij een bomaanslag op een appartementengebouw. 2 van hen zijn er slecht aan toe. De slachtoffers zijn een echtpaar van in de 50 of 60 en een kind van 13. Volgens bronnen van Franse media is een van de slachtoffers een steenrijke Oekraïense zakenman. De premier van Monaco spreekt van een gerichte aanslag en de politie is op zoek naar een man die de bom in de lobby van het gebouw zou hebben achtergelaten. Als gevolg van de aardbevingen in Venezuela zijn tot nu toe zeker 1700 mensen omgekomen. Onder hen zijn ook 146 Venezolanen die op de dag van de bevingen in de Verenigde Staten waren uitgezet. Zij sliepen in Caracas in een opvanglocatie, precies op de plek waar de bevingen het hevigst waren. Paraguay heeft zich ten koste van Duitsland geplaatst voor de 8e finales van het WK voetbal. In Boston stond het na de reguliere speeltijd 1-1 en er kwam een verlenging. Daarin leek Duitsland te scoren, maar die goal werd na ingrijpen van de VAR afgekeurd omdat de keeper werd gehinderd. Penalties moesten dus de uitkomst bieden en de Paraguayanen namen die beter.